0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Radion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: my heart.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
6: At the top. Paul van Riessen interviewt een uur.

0: vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Ondernemerschap,
2: innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.

Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

Would you wait?

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Scoop Plus. Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Shaping your future. New Business Radio.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
3: New Business Radio.
6: Innovatie en impact
3: voor business shapers.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Listen to lead. Nieuw Business Radio.
2: All right.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
9: Duurzaamheidsverslaglegging verandert snel van karakter. Waar ESG-rapportages eerst vooral werden gezien als verplichting, vanuit wetgeving en compliance groeit nu dat besef dat dezelfde informatie cruciaal is voor risicomanagement, kostenbeheersing en toekomstbestendigheid. Ik ga hierover in gesprek met Annemieke Bos van Grant Thornton en Lianne Dijkstra van Impact House. En dat is de afdeling binnen Grant Thornton die zich richt op duurzaamheid en impact. En zij begeleiden dus organisaties bij de overgang van rapporteren naar daadwerkelijk sturen op ESG-thema's.
1: Ja. Let's Talk Business. Ron Lemmens.
9: Goedemorgen. Van harte welkom. Leuk dat jullie erbij zijn. Ik begin even bij jou, Lianne. Want afdeling binnen Grant Thornton.
10: Annemiek? Ja, Lianne. Ga ik het zo vertellen. Impact House.
9: Ja, vertel eens even, want het is een afdeling die nog niet zo lang bestaat.
10: Het is een adviespraktijk. Dus dat is een team van consultants, experts op het gebied van duurzaamheid. En allerlei thema's die met duurzaamheid samenhangen. Die bedrijven, allerlei verschillende organisaties eigenlijk helpen bij duurzaamheidsvraagstukken. Uitdagingen op het gebied van klimaattransities die plaats moeten vinden. En niet alleen bedrijven, allerlei. Wij werken voor het hele ecosysteem. Ja, dus we geloven ook in dat we natuurlijk dat allemaal nodig hebben.
9: Ja. En voorheen was die wetgeving die er kwam. We gaan het straks hebben over de CSRD en de CSDDD. Daar is de een en ander nodig van afgezwakt. Maar dat heeft jullie wel... Ja, heeft jullie werk doen veranderen? Laat ik het zo vragen.
10: Ja, zeker heeft dat het werk doen veranderen. Kijk, uiteindelijk is iets aanvliegen vanuit een verplichting... levert dat andere gesprekken en ook misschien wel een andere aanpak op... dan wanneer je dat doet vanuit een intrinsieke overtuiging... dat het goed beheersen van duurzaamheid... of daar op een zinvolle manier mee bezig zijn voor jou als onderneming... ook waarde oplevert.
9: Ja, want je hebt eigenlijk twee stromingen, zou je kunnen zeggen. Jullie moeten hem corrigeren, maar als je het zou vertalen nu naar... we hadden het net even voor de uitzending over coronatijd. Dat heeft iets gedaan met het duurzaamheidsbesef. Dat, althans, dat is het beeld wat vaak geschetst wordt. Hoe kijken jullie daarnaar?
11: Ja, ik weet niet zeker of ik dat herken. Misschien voor mezelf niet, omdat ik daar al
9: langer mee bezig was.
11: Veel langer mee bezig was. En ook bij veel bedrijven kwamen die daar voor die tijd al mee bezig waren. Misschien valt het samen met een stukje regelgeving die vanaf dat moment push heeft gekregen.
9: Aangekondigd werd eigenlijk ook. Dus iedereen moest er al naar gaan werken.
11: Ja, dat zou kunnen. Ja, en ik denk wel dat dat daardoor met name op een andere manier naar duurzaamheid is gaan kijken. Want wat we merkten voor die regelgeving is dat er toch een heel aantal bedrijven veel meer vanuit impact, vanuit een intrinsieke motivatie het onderwerp op de agenda aan het krijgen waren. En de hele, met name de transparantie en rapportageverplichtingen, die heeft daar zo'n druk op gelegd. Dat ook echt wel voor veel bedrijven een stukje naar de achtergrond is verdwenen. Ja. Omdat resources eigenlijk op transparantie ingezet zijn.
9: Wat zagen jullie gebeuren bij bedrijven toen die wetgeving eigenlijk geformeerd werd, bekend werd? Er werd natuurlijk over gestemd eerst in het Europese parlement. Vervolgens gaat het door richting de Nederlandse overheid. Wordt daar nog een keer iets gedaan? Wordt een slag gemaakt? En dan kan je aan de slag. Maar van tevoren ga je die bedrijven natuurlijk al voorbereiden.
10: Ja, klopt. Ja, nou, ik denk wel dat veel bedrijven dit ook wel als iets heel heftigs en groots zagen. Hè, dat op ze afkwam. En ook iets nieuws. Ja. We hebben, als het gaat over rapportageverplichting voor financiële verslaglegging, hebben we natuurlijk al jarenlang allemaal afspraken met elkaar gemaakt. Er zijn hele boekwerken, hele afdelingen, finance teams die zich bezighouden met het rapporteren over financiële prestaties. Mm-hmm. Dit gaat over het rapporteren van je voortgang op niet-financiële prestaties. Ja, dat was voor veel organisaties nieuw.
9: Ja, want het draagt niet direct bij aan winst. Hè? Zo werd er ooit gekeken, denk ik, toch? Niet.
11: Ja, ik denk dat het ook een beetje uit het verleden is gekomen. Het rapporteren is natuurlijk begonnen voor de beursgenoteerde bedrijven die verplicht werden om over hun impact te rapporteren. We hadden destijds de GRI-richtlijnen die veel meer zaten over wat is jouw impact op je omgeving. Ja. En deze verandering is een verandering die wij op zich heel erg toejuichen.
9: De hele keten moet eigenlijk uiteindelijk met de billen bloot, om het zo te zeggen, toch?
11: Ja, en het gaat ook veel meer om te kijken naar je bedrijf. Veel meer ook vanuit een risicoperspectief. Ja. En als je daar het gedachtegoed van de CSRD ook goed begrijpt, dan gaat het uiteindelijk niet zozeer over een verplichting over, oh, je doet misschien iets verkeerd of je hebt misschien een goede impact en maak daar een mooi plaatje van en vertaal het naar buiten. Maar doe gewoon een grondige analyse van hoe onderwerpen op dit gebied zich verhouden tot het succes van jouw bedrijf en daarmee ook de impact op je omgeving.
9: Wat is er nog over van die CSRD en die CSDDD? Misschien moeten we ze toch even toelichten voordat we zo meteen echt de praktijk in duiken. Want daar zitten jullie natuurlijk hier voor. Om ook de verhalen uit de praktijk te horen. Hoe bedrijven daarmee omgaan. Moet je ze overtuigen? Is het een intrinsieke motivatie om door te gaan? Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, het wordt afgezwakt. Ook kan wel even wat anders gaan doen. En we focus gaan verleggen op andere zaken, toch?
10: Ja, wat er over is van de CSRD kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Dat geldt op dit moment alleen nog maar voor organisaties die 1000 medewerkers of meer hebben.
9: Ja, en dat is eigenlijk een onderdeel van die omnibus inregeling.
10: Ja, klopt. Ja, dus dat ten opzichte van waar we vandaan kwamen een aantal jaar geleden, is er inmiddels zo'n 80% verplichting verdwenen. Hè? Dus 80% bedrijven die dat eerst wel zouden moeten doen of zich op die transparantierichtlijn moesten voorbereiden. Ja, hebben we daar natuurlijk nog maar een heel klein deel van over. Dus dan kom je toch al wel bij die wat grotere bedrijven uit waar Lianne het net over had.
9: Minder datapunten ook, dus je hoeft minder...
10: Ja, exact. Ja.
9: Ja, 60% verminderd.
10: Ja, exact. Ja. Ja, en daar is natuurlijk het narratief heel lang over gegaan. Het is zoveel. Ja. En ik merk wel, een van mijn klanten is een groot bouwbedrijf. waar een business controller zit, die in lijn met wat ik net zei, ook zei van ja, we hebben dat ook allemaal wel een beetje groter gemaakt dan het was. He, als je kijkt naar de standaarden voor financiële verslaglegging, ja, waren die rapportagerichtlijnen. Ja, maar zoveel was het eigenlijk niet. De weerstand zat hem in: het is nieuw. En we moeten iets doen wat we nog niet eerder hebben gedaan. Ik denk dat organisaties dat daar wel wat weerstand was in eerste instantie. Wat wij denk ik wel in de praktijk hebben ervaren, is dat het organisaties daar uiteindelijk mee aan de slag zijn gegaan. Kwamen er gedurende dat proces van voorbereiding wel achter dat het ze ook iets oplevert. En ik denk dat organisaties hopelijk helpt om dit wel te blijven doen.
12: Ja, zoals je met heel veel wetgeving ziet nu, als het gaat over duurzaamheid, dat soort zaken. Het is ook vaak uitstellen van uiteindelijk die executie, die komt een keer.
10: Precies.
12: Dus met andere woorden, nu zijn de MKB-bedrijven ontzien. Mm. Maar dat gaat ooit een keer gebeuren.
10: Ja. Ja.
12: Dus hebben jullie daar ook mee te maken met MKB-bedrijven?
10: In onze dagelijkse adviespraktijk niet. Wat we natuurlijk wel zien is dat er een keteneffect is. He, dus een grote organisatie die nog wel die verplichting heeft. En zich committeert aan bepaalde doelstellingen. Bijvoorbeeld op het niveau van CO2-reductie. Heeft daarvoor de keten nodig om die doelstellingen te realiseren. En dus als jij een toeleverancier bent van een Albert Heijn, ik noem maar even een voorbeeld. Ja, dan zul je toch ook vanuit die hoek misschien wel verplichtingen opgelegd krijgen. Om ook eigen doelstellingen te hebben en daar goed op te sturen. En daar dus ook transparant over te kunnen zijn.
12: Ja.
10: Dus uiteindelijk verwacht ik dat het wel alsnog in die keten een uitwerking heeft.
12: Dat is de CSRD. Dan heb je nog de CSDDD. Dat is eigenlijk de scope naar de absolute top. Bedrijven meer dan 5000 medewerkers, daar hebben jullie meer mee te maken. Ook. Dat is overigens een andere wetgeving, maar toch.
11: Ja, vanuit de wetgeving op dit moment nog ietsjes minder. Omdat die natuurlijk ook wel verder weg in de toekomst ligt. Maar in de kern zijn er natuurlijk hier en daar ook wat voorlopers geweest. Duitsland heeft eigenlijk de voorloper hiervan al geaccepteerd een tijdje. Die nu vervolgens ook on hold is gezet. Maar we zien inderdaad het due diligence doen van je keten, maar ook je eigen organisatie. Dat is iets wat eigenlijk al heel lang op de agenda staat. Alleen de wetgeving maakt het natuurlijk, maakt het weer, geeft het, zou het een push moeten geven of zou in ieder geval daar weer eisen aan stellen. Terwijl als je erover nadenkt, als je naar je leveranciers gaat, dan toets je ze op kwaliteitseisen, maar waarom niet op deze eisen? En dat zou eigenlijk al onderdeel moeten zijn van je dagelijkse business.
12: En Annemiek, jij zei net al, je vindt het echt wel jammer dat het is afgezwakt.
10: Ja, dat vind ik wel. Ja,
12: leg ze uit.
10: Ik denk dat we met elkaar al

0: verplichting gieten. Organisaties doet bewegen. He, dus je hoopt natuurlijk dat dat vrijwillig gebeurt. Of dat men dat vanuit intrinsieke motivatie doet. Ik denk dat verplichting toch nodig is gebleken. Om met dit soort dingen aan de slag te gaan.
1: Ja, en ik denk daarin de bedrijven die nu buiten scope vallen. Ik denk daar zullen een deel zou oppakken. Omdat ze zien het levert meerwaarde op. Een groot deel zegt ook van ja, maar het is zo groot geweest. We laten het direct vallen. Kijk, dat is natuurlijk ontzettend jammer. Maar ik denk qua afzwakking, jij had het net over datapunten. En dan denk ik denk wel dat we ons met z'n allen moeten afvragen hoe realistisch zijn al die datapunten nu echt. Hè? En ik denk dat daarin, door de snelheid waarmee het geïntroduceerd werd en de omvang ervan en hoe we daar met z'n allen bovenop gesprongen zijn, om maar te rapporteren. Om het rapporteren, dat daar gewoon een hele grote valkuil heeft gezeten. Want het gedachtegoed erachter is natuurlijk focus aanbrengen. En die onderwerpen stuurbaar maken. En daarover in je verslag transparant.
2: Precies. En voor de duidelijkheid, dit geldt natuurlijk eigenlijk voor de interne markt in Europa. Deze wetgeving. Ja. Maar om concurrentie buiten Europa. Ja. Gelijke speelveld creëren. Zijn daar weer andere wetgevingen voor bedacht? Die zijn overigens niet afgezwakt. Maar dat is natuurlijk, als jij in China je grondstoffen haalt.
1: Nou, wat we natuurlijk wel zien is dat we vanuit Europa met al onze wet en regelgeving, maakt het ons niet altijd heel erg makkelijk. En zetten we onszelf buiten de markt eigenlijk. Ik ben momenteel ook werkzaam voor een bedrijf met een Amerikaans moederbedrijf. De wet en regelgeving die komt, die uitgesteld wordt en nog een keer uitgesteld wordt. Dat maakt het. Dat maakt de dagelijkse praktijk gewoon ontzettend lastig. Want we zijn wel afhankelijk van internationaal en over de hele wereld onze supply chains. En die bewegen niet allemaal mee met ons.
2: De vraag, en volgens mij kan niemand dat voor de totale economie beantwoorden, is eigenlijk van wat levert het voor schade op eigenlijk? Het kwakkelen met die wetgeving.
0: Ik heb zelf wel ervaren en heel veel organisaties hebben daar echt ontzettend veel last van gehad de afgelopen periode. Dus die legal uncertainty, dus ook dat omnibuspakket wat telkens weer een andere vorm aannam. Ja, dat legt ook iets stil. En uiteindelijk denk ik dat dat dus ook bepaalde duurzaamheidsinitiatieven die op de agenda stonden bij organisaties, die hen ook iets zou brengen, ook weer heeft stilgelegd. En dus je bent, dat is voor organisaties niet fijn als je niet weet waar je je op moet voorbereiden. Kijk, mijn persoonlijke mening is, als wij nou al die tijd en energie die we met elkaar hebben gestopt in kijken hoe dit zich ging ontwikkelen en iedere keer maar weer de update van de wet aan het uitpluizen waren, gewoon hadden gestoken in goede duurzaamheidsstrategieën waar je vervolgens prima transparant over kan zijn, dan had dat denk ik zinvoller geweest.
2: Ja, en het feit dat dat eigenlijk dan toch niet intrinsiek gebeurde, over de hele linie, over het algemeen, er zijn best wel uitzonderingen daar te benoemen. Ik kan me voorstellen dat je daar nu wel verschil in ziet, dat ook kleine bedrijven aan het bewegen zijn, omdat ze niet wachten op de wetgever, maar zelf gewoon die koers vast gaan houden en daar een strategie op ontwikkelen.
1: Het fijne aan het hele CSRD-vraagstuk is natuurlijk wel geweest. Het gaat uit van een goede analyse van waar zitten je impact, je kansen en je risico's. En de bedrijven die daar op een goede manier mee aan de slag zijn gegaan en dat niet als een Excel-exercitie hebben gezien, maar echt een goede analyse van hun bedrijf hebben gemaakt in hun value chain en in de context waarin ze opereren, die hebben als het goed is waardevolle informatie uit die analyse gehaald. En daarmee ook focus over welke onderwerpen brengen ons iets, welke onderwerpen vormen voor ons op de middellange of op de lange termijn een risico. En zullen wij dus logischerwijs op onze strategische agenda moeten plaatsen. En op het moment dat die erop staan, op basis van die analyse en een goede risico-inschatting, dan is er dus ook een business case om mee aan de slag te gaan. En dus wij noemden het ook wel eens voor de gein de CSR business case. Uiteindelijk gaat het daar wel om. Hè? De bedrijven die exercitie goed hebben gedaan, die snappen waarom dit op de agenda moet staan. En die zullen dat niet loslaten vanwege een transparantieverplichting.
2: En uiteindelijk gaat het toch gebeuren.
0: Ja, en voorbeelden helpen daar misschien ook nog wel bij. Hè?
2: Dus die gaan we zo benoemen.
0: Goed, gaan we dat.
3: Let's Talk Business op New Business Radio. Business.

0: Matt Simons, Catch and Release op New Business Radio, het programma Let's Talk Business. Met vandaag in de studio Lianne Dijkstra en Annemieke Bos van Grant Thornton en de afdeling Impact House. Annemieke, daar ben jij van. En we gaan nu dan naar de voorbeeld.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, wat hebben we over die rapportageverplichting van de CSRD en de CSDDD. En we hadden net al zoiets van, nou ja, niet iedereen weet natuurlijk wat die wet inhoudt. Je hoort het een keer voorbij komen, maar dat kan volgens mij ook niet. Want als je het gaat hebben over datapunten, hoeveel punten zijn er? 60% is het afgezwakt. Dus er blijft nog heel veel over. Maar misschien toch even aan de hand van praktijk. Mm-hmm. Het komt eigenlijk dagelijks wel iets in het nieuws voorbij.
2: Ja, klopt.
0: Waarvan je denkt, nou, oké, dus zo zit het.
2: Ja, nou, jij stelde mij net de vraag, hè, is wetgeving nou nodig? Of kan het ook zonder? En die CSDDD, waar het net ook even over ging, gaat uiteindelijk over verantwoordelijkheid nemen voor dingen die er in jouw toeleveringsketen.
0: Ja, want de reden dat ik het vroeg is natuurlijk omdat sommige bedrijven toch een soort van signaal afgeven dat ze het allemaal zelf wel geïnitieerd hebben.
2: Ja, fantastisch. Ja, dus een voorbeeld vorige week nog in het nieuws. Levi's, die heeft met koeienletters op de website staan een hele mooie supplier code of conduct, waarin staat dat mensenrechten van de locaties waar zij produceren, vaak natuurlijk in ver weg in het buitenland, respecteren. En daar zijn stakingen geweest, hè, in een Turkse productielocatie. En waar Levi's de enige afnemer van is. En die zijn allemaal ontslagen vanwege het feit dat ze staken. En dat is een mensenrecht. Ja. Dat zou met een CSDDD niet kunnen.
0: Want? Kan je uitleggen waarom?
2: Nou, dat je je zo gedraagt. Hè? Dus dat jij op het moment dat jij dat het aantoonbaar is dat jij niet je verantwoordelijkheid neemt voor dat soort mensenrechten situaties in jouw toeleveringsketen. Ja. Zou je daar verantwoordelijkheid voor moeten nemen.
0: Ontslag zou onrechtmatig beschouwd worden.
2: Ja, staken is een mensenrecht.
0: Precies.
2: Dus daar zou jij voor moeten zorgen. Dus,
0: en daarvan heb je dan meteen, want je hebt het nu over Turkije. Hè?
2: Ja, dat is nog best dichtbij.
0: Ja, dat zou in China wellicht ook kunnen gebeuren. Maar dan heb je ook landelijke wetgeving, zoals in Nederland, waar dit gewoon absoluut al niet kan.
2: Nee, dat klopt. Maar we weten natuurlijk ook dat ongeveer 80% van de negatieve impact van de meeste organisaties, zeker organisaties die iets produceren, of dat nou kleding is of andere dingen die we met elkaar gebruiken, 80% van de impact, duurzaamheidsimpact, negatieve impact, zit in die ketens. Daar vindt uitstoot plaats. Daar vinden sociale thema's plaats.
0: Lianne, jullie werken samen veel met board members, als het ware, van grote bedrijven. Dus even in die praktijk. Hoe gaat dat eraan toe?
3: Nou ja, de veranderingen, ook in wetgeving, hebben we wel voor gezorgd dat eigenlijk je ziet dat het onderwerp weer ergens anders komt te liggen. Door de push van rapportage heeft het heel eventjes op het bord van finance gelegen, van de CFO. En je ziet nu toch echt dat er zijn budgetten voor vrijgemaakt. Het staat op een strategische agenda. En het is nu niet meer per se een rapportageverplichting voor een heel aantal bedrijven. Maar inmiddels zijn wel de ogen op dat niveau geopend. En zie je weer een verschuiving naar de CEO en meer naar het strategische vraagstuk gaan. En dat is een hele interessante, want daarmee maak je dus ook niet een data-exercitie, maar maak je het echt een aansturing van je organisatievraagstuk. En daar begint natuurlijk ook, hoe govern je nu eigenlijk CSR binnen je organisatie? En dat is voor iedere organisatie anders. En daar heeft zo'n wetgeving bij geholpen om dat inzichtelijk te maken. Wederom kom ik terug op die analyse. Mm-hmm. Daarmee wordt het ook zichtbaar dat het dus niet een rapportagevraagstuk is, maar dat het een dagelijkse aansturing van je praktijk is.
0: Precies, en dan heb je natuurlijk ook te maken met type bedrijven. Wat is uiteindelijk je eindproduct?
3: Ja.
0: Waar zit je in de waardeketen als het ware? Heb je ook het idee dat het over het algemeen, hè, stel je bent een producerend bedrijf voor consumenten, dat de consument dit ook van je verwacht?
2: Absoluut. Ja, uiteindelijk wel. Ja, kijk, en ik heb zelf altijd een beetje moeite met de consument verantwoordelijk maken voor wel of niet duurzaam. Ik denk dat daar ook andere dingen voor nodig zijn. Maar ik ben er wel heilig van overtuigd dat het belangrijk is om na te denken Wat gaat die consument verlangen op de langere termijn? En ben ik dan, nou stel ik ben een zuivelproducent. Ben ik over 5 tot 10 jaar nog relevant op het moment dat ik alles dierlijk blijf doen? Of zal ik daar toch een ontwikkeling in door moeten maken? En dat is denk ik wat Lianne net ook zei. Bekijken wat duurzaamheid in de vorm van echte bedrijfsstrategische risico's, maar ook dus kansen voor jouw onderneming betekent. Ja, dat maakt het dan dus vervolgens niet meer iets wat je er even bij deed. Hè? Want dat was natuurlijk vroeger wel het geval. Duurzaamheidsteams die waren bezig met een beetje vertellen dat ze naast hun eigen bedrijf ook nog best wel hele goede dingen aan het doen waren. Ja, dat is natuurlijk nu gelukkig inderdaad, wat Lianne net beschrijft, ja, wat meer op de bestuurstafels geland.
3: En je noemt natuurlijk ook wel een hele interessante, de consument. En vaak zit er tussen de producent of het product en de consument zit nog een schakel. En ik denk wel dat de consument en de maatschappij zich veel bewuster is. Dat er ook een deel daarvan wel overwegingen maakt daarin. Maar ik denk dat we vooral ook moeten kijken naar de belangrijke rol die de retail daarin heeft. En die daarin dus eigenlijk het afdwingt ook van de producent.
0: Ja, en wat dat betreft, die verandering van verduurzaming begint eigenlijk al bij de grondstoffen.
2: Klopt. Ja.
0: Op het moment dat je daar een verandering wilt doorschakelen, betekent sowieso vaak dat die grondstoffen nu nog duurder zijn. Ja. Maar aan de andere kant hoor je steeds meer bedrijven ook over de kansen die het met zich meebrengt.
2: Ja. Ja, en dat is voor iedere onderneming ligt die balans dus altijd weer net een beetje anders. En
0: exact.
2: Daar dus die strategische analyse op doen zoals Lianne die net omschrijft. En dus is het voor mij nu al zinvol als bouwbedrijf om al het beton wat we inkopen zelf te gaan produceren op een hele duurzame manier. Daarmee realiseren we waarschijnlijk onmiddellijk al onze klimaatdoelstellingen. Maar kan ik dan nog wel een woning verkopen in de huidige markt? Want die wordt natuurlijk dan een stuk duurder. En ja, dat spanningsveld, daarin begeven organisaties zich.
0: Ja,
2: en daar is niet een gouden formule voor.
0: Precies, maar er wordt
2: dat voor iedereen net anders.
0: Wordt wel gekeken, kan het circulair? Zo ja.
2: Absoluut.
0: Wat gaat ons dat extra's kosten? En hoe krijgen we dan die bouwprojecten toch nog rond?
2: Precies. En als jij als bouwbedrijf in staat bent om als eerste een volledig circulair en industrieel gebouwde woning goed op de markt te krijgen. Daarin misschien ook wel die doorslag kan maken naar dat is dan dus ook een betaalbare woning. We hebben een woningprobleem in Nederland, dus vooral een tekort aan betaalbare woningen. Ja, dan zie je eigenlijk dat duurzaamheid geïntegreerd denken wordt. Want dan ben je enerzijds aan het bijdragen aan een maatschappelijke oplossing, maar het is voor jezelf ook gewoon een hele goede business case. Want je kan meer betaalbare woningen verkopen.
0: Hoe gaan jullie met bedrijven aan de slag om die strategie uit te stippelen?
3: Ja, dat begint wederom weer bij die analyse en het besef dat het inderdaad gewoon niets anders is dan een goede risicoanalyse van je bedrijf. Kijk, en dat is natuurlijk nog niet echt een geïntegreerd gedachtegoed. Het is vaak in CSR nog is iets van een andere afdeling. Het zijn de mensen van CSR die zeggen dat we iets moeten.
0: Zijn jullie dan als het ware in persoon het duwtje in de rug? Kan je dat zo stellen?
2: Zeker. Ja.
3: En het grappige is vaak komen we binnen bij bedrijven die een uitdaging hebben omdat ze iets moeten. Er moet gerapporteerd worden. Zonder dat ze echt beseffen van waar zit de pijn en waar hebben we echt behoefte aan. En ze kunnen het ook vaak niet echt een naam geven. En wij zien vaak zelf dat wij persoonlijk ook in de rol die wij dan innemen. Ben je nou CSR manager? Ben je hier nou voor reporting? Waarvoor ben je hier nu? Maar uiteindelijk gaat het ons erom. En waar wij vaak op uitkomen is dat we dus de onderwerpen op de juiste plek in de bedrijfsstrategie krijgen. En dat het dus ook op de juiste manier gegoverned wordt.
0: Ja, en welke processen zie je dan ontstaan? Moeten er teams worden opgericht? Hoe gaat dat?
2: Wat wij meestal doen is echt grote stappen terug. Dus waar we vaak voor worden gevraagd is, er moet aan het eind van het jaar een duurzaamheidsverslag liggen. Die moet ook nog eens een keertje aan bepaalde eisen voldoen. Dus het wordt een compliance vraagstuk eigenlijk, wat vaak op ons bureau landt. En dan gaat de hele organisatie rennen om er maar voor te zorgen dat er aan het eind van het jaar een verslag ligt met allemaal datapunten erin. Die gaan ook over aantallen personeelsleden, verhoudingen, man, vrouw. En daar voor zorgen dat die data klopt. En onze vraag is altijd, waarom is dat voor jou belangrijke informatie om op te sturen? Is dat voor jou überhaupt een relevant onderwerp? En waarom is dat zo? En dus wij zorgen er wel vaak voor dat we een beetje uit die rapportage rat race komen. Dat we dat een beetje stilleggen en dat we echt teruggaan naar de tekentafel. En die belangrijke vraag beantwoord krijgen. Welke ESG onderwerpen zijn voor jullie business nou het meest belangrijk en relevant om op je strategische agenda te hebben staan? En waarom?
0: Is dat vaak eigenlijk ook hetgene waar men tegenaan hikt? Dat gigantische administratieve proces wat erbij komt kijken.
2: Ja.
0: Wil je een B-corp worden? Ook.
2: Ja.
0: Precies.
2: Nou, en ook wel terecht. Want en zeker ook omdat natuurlijk een onderdeel van die CSRD-wetgeving is ook nog steeds dat er een controle plaatsvindt door een accountant op de compleetheid en de juistheid van hetgene wat je rapporteert. En dat is een vrij intensief traject. Dus dat voorbereiden voor een controle kost gewoon heel veel tijd voor organisaties. Dus daar zien ze tegenop en dat is ook wel terecht.
3: Ja. En ik denk wel dat de geruststelling erin zit, is als jij even helemaal die paar stappen teruggaat.
0: Je maakt eigenlijk als het ware een soort nulmeting van hier gaan we beginnen.
2: Exact. Ja,
3: ja, en ook
2: en je brengt focus aan.
3: Zijn van waar jullie nu achteraan rennen en al die datapunten. Ja, om welke reden worden die nu opgehaald? En ja, er zijn een paar verplichte datapunten. Maar daarnaast wordt die verplichting, leg je eigenlijk. Je bepaalt zelf waar die grenzen zijn en hoe je hem afbakent. Als jij heel scherp hebt, hoe verhouden die onderwerpen zich tot mijn business? En als je daar heel kritisch over bent en naar een gemiddelde HR-strategie, als je die goed erbij pakt en zegt, wat zijn nu echt de uitdagingen en waarom stuur je hierop? Hoe helpt dat jouw bedrijf verder? Hoe helpt dat jouw mensen verder? Dan zie je, als je dat goed uitpluist, dat er heel veel datapunten gerapporteerd worden zonder dat die er voor het bedrijf echt toe doen. En die kunnen daar buiten vallen.
0: Ja, en uiteindelijk, want daar komen we zo op terug. Want dan heb je in ieder geval het bedrijf heb je in beeld. Maar dan ben je er nog niet. Dan sta je eigenlijk aan de top van de waardeketen. Dan moet de volgende stap gemaakt worden. En daarbij kan me ook voorstellen dat ze altijd vragen, oké, als we hier verandering willen gaan toepassen in de hele waardeketen, wat kost dat ons? En tot hoever willen we het risico dragen? Dat een eeuwige discussie is. Hoe zien jullie dat? Hoe ervaren jullie dat?
2: Nou ja, dan heb je het ook alweer over onderwerpen. Kijk, het wordt misschien een klein beetje technisch. Hè? Dus onderbreek me als dat niet klopt. Want die analyse waar wij het steeds over hebben, dat is een heel belangrijk uitgangspunt van die rapportagewetgeving. Die heet een dubbele materialiteitsanalyse. Mm-hmm. Dat is een stomme technische term. Maar dat vraagt van bedrijven dat ze niet alleen kijken naar welke impact heb ik nou op mijn omgeving. Dus ik heb een fabriek en dus ik stoot uit. Maar ook welke impact hebben bepaalde duurzaamheidsonderwerpen in de vorm van risico's en kansen op mij als bedrijf. Dus als ik ergens in een toeleveringsketen heel veel over water moet vervoeren en het water, we hebben droogte. Ja, er zijn organisaties die gewoon miljoenen aan kosten maken. Omdat ze hun toelevering niet op orde hebben. Omdat ze niet over het water kunnen vervoeren. Nou ja, dat zijn denk ik. En dan is die discussie over wil je hier iets mee? Eigenlijk helemaal niet relevant. Want daar moet je iets mee. Ja, omdat het je rechtstreeks raakt. En ik denk dat dat een andere manier van denken over duurzaamheid is. Het gaat niet meer over wil je eigenlijk iets goeds doen, ja of nee. Je zult met een aantal van dit soort ontwikkelingen.
0: Daar loop je al tegenaan.
2: Er is schaarste aan bepaalde grondstoffen. Als jij een autobandenproducent bent, dan heb je nu te maken met rubberplantages die het niet doen.
3: Nou, en ook de risico's die je als organisatie loopt door wet en regelgeving die nu afgedwongen wordt. Hè? Dus dat jij niet meer je producten kunt sourcen uit een bepaald land en naar de andere kant van de wereld moet gaan. En welke effecten heeft dat? Hè, dat soort wet en regelgeving.
0: Ja, dat doe je met name. Dat kan nog steeds op bijvoorbeeld de zaken rondom Iran, Midden-Oosten.
2: Ja, ook. Ja,
0: maar je gewoon echt wel. Ja, je moet je hoofd boven water
2: houden. Dus dat geopolitieke stuk en daar goed grip op krijgen, zou je ook. Kijk, wij hebben hier heel veel gesprekken over, Lianne en ik samen. Wanneer praat je nou eigenlijk over een duurzaamheidsstrategie? Want dat is wat die CSRD vraagt. Hè? Rapporteer voortgang over jouw duurzaamheidsstrategieën. En maak dat transparant en maak dat ook concreet. Maar wanneer begint een duurzaamheidsstrategie en eindigt een bedrijfsstrategie? Dat zijn natuurlijk dingen die je eigenlijk, in de context van de voorbeelden die ik je net noem, dat zou hetzelfde moeten zijn.
0: Ja,
2: of dat hoort hetzelfde te zijn.
0: Want dat is eigenlijk dat je ook zou kunnen zeggen, nu op dit moment, men had eerder moeten beginnen.
3: Dat sowieso.
0: Als we het hebben over fossiel bijvoorbeeld. Als we daar eerder van afgestapt zouden zijn, had je nu dat probleem minder gehad waarschijnlijk.
3: Ja, kijk, en dat zijn ook heel veel wetten en regelgevingen proberen daar nu een push aan te geven. Ja. En zeggen van oké, we hebben het zelf niet bedacht, we hebben het zelf niet gedaan. En nu gaan we het wel doen. Neem bijvoorbeeld aan de EUDR. Ja, die maakt het zometeen gewoon onmogelijk om...
0: Misschien ook even uitleggen, de EUDR.
3: Dat is de ontbossingswetgeving. Dus die zegt eigenlijk op het moment dat jij bepaalde commodities, bepaalde grondstoffen wilt importeren in Europa om te gebruiken, dan moet je kunnen aantonen dat die niet aan ontbossing heeft bijgedragen. Dat zet natuurlijk nu wel op de kaart dat we moeten gaan zorgen dat alles traceerbaar wordt. Dat is in sommige landen is dat al heel goed geregeld om andere redenen. Bijvoorbeeld omdat vlees het grootste exportproduct is. Dus als er een keer een ziekte uitbreekt, wil je dat inzichtelijk hebben, anders gaat je hele export eraan. En in andere landen is het nog helemaal niet geregeld. Dat betekent niet per se dat alles wat daar vandaan komt aan ontbossing heeft bijgedragen. Maar het geeft nu wel een push om dat wel inzichtelijk te gaan maken. En als je dat nu nog moet doen, dan weet je dus dat je de komende 5 jaar als land eigenlijk je export naar Europa kun je vergeten. Nou, en dan komen we in het hele grote wereldpolitieke veld terecht, waarin we zeggen, hoe erg is dat voor dat land?
0: Hè? Precies.
3: Wij dwingen dat af als Europa. Maar zij hebben natuurlijk nog een hele wereld aan wie ze wel op dit moment kunnen afzetten. En dat maakt het. En dit zijn wel de onderwerpen die op de bestuurstafel natuurlijk gewoon
2: thuishoren.
3: Ja. Maar waar ook zeker oren naar zijn. Want dit heeft een direct effect.
0: Ik kan me ook voorstellen dat de duurzaamheidsstrategie onder druk komt te staan in sommige gevallen nu. He, omdat eigenlijk het bedrijf overeind te houden de overhand krijgt. Omdat bepaalde grondstoffen of niet meer te verkrijgen zijn. Of eigenlijk niet meer kan produceren bijvoorbeeld.
2: Ja, en dat is je duurzaamheidsstrategie. Om daar dus op te acteren.
0: Maar goed.
2: En daar een plan voor te hebben. En
0: maar dan ben je te laat eigenlijk, zeg je. Als je daar nu nog aan moet werken.
2: Zeker, ja. Dus dat is waar wij organisaties dagdagelijks bewust van proberen te maken. Er is door alles wat er op dit moment natuurlijk in de wereld aan de hand is. Zijn ondernemingen op korte termijn aan het overleven.
0: Exact.
2: Terwijl de vraagstukken die we hier nu met elkaar aan het bespreken zijn, typisch iets
0: voor de lange termijn
2: is.
0: Dus ik kan me voorstellen dat
2: dus heb jij dus gun je jezelf de slimheid, zou ik bijna willen zeggen, om na te denken over als dit soort ontwikkelingen doorgaan. Ben ik er dan nog wel als onderneming over 10 jaar? Ben ik dan nog relevant? Kom ik dan nog wel aan mijn producten? Dat is. Daar zou je vandaag de dag over moeten nadenken. En de oplossingen daarvoor bedenken is lastig, hè? Dat snap ik ook.
0: Maar even naar de praktijk ook weer. Is dit dus waar jullie bedrijven op dit moment veel mee helpen?
2: Dit is wat wij de hele dag door doen.
0: Dus de hele dag door kijk je ook naar de ontwikkelingen uiteraard.
2: En die zijn voor iedere onderneming weer anders. Ja. Dus op het moment dat jij wij werken nu voor een grote logistieke onderneming die een circulair businessmodel heeft. Maar daarin ook uitdagingen ziet om het product wat ze zelf maken ook circulair te krijgen. Ja, en ga je daar vandaag in investeren of ga je dat over een paar jaar doen? Ja, dat zijn wel gesprekken die wij dan nu met elkaar voeren. Ja.
0: We gaan zo meteen verder praten. We gaan ook kijken naar de toekomst van waar gaat het heen. In Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Sonne Dream Empires.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio Annemieke Bos en Lianne Dijkstra van Grant Thornton. En Annemieke is dan van de afdeling Impact House. Impact maken, daar gaat het over. We hebben net een aantal goede voorbeelden gehad over die wetgeving en de aanpassingen daarvan. We hebben het ook gehad over datasets. Om daar eventjes toch op in te haken, van er moet zo onwijs veel geregistreerd worden om uiteindelijk die rapportage compleet te kunnen maken. Ja, ik zie je twijfelen.
2: Ja, ik weet niet of ik het daarmee eens ben.
0: Vind je het meevallen?
2: Nee, ik vind dat zeker meevallen. En op het moment dat jij die... als jij een heel goed beeld hebt bij welke ESG-onderwerpen voor jouw onderneming echt relevant zijn. Nou, laat ik een voorbeeld noemen. Ik heb wel duurzaamheidsverslagen gezien van ICT-consultants, waar alleen maar mensen werken, die heel veel informatie over het aantal liters water dat ze verbruiken in hun duurzaamheidsverslag opnemen. Daarvan kun je je afvragen, het is een kantoor, is dat nou echt een relevant onderwerp, een materieel thema? Is waterverbruik? Nou, dat zou voor die onderneming veel relevanter zijn. Dus op het moment dat jij dat goed kunt onderbouwen, van wat zijn nou de meest belangrijke onderwerpen voor ons, ook voor onszelf om op te sturen, ja, dan kun je heel veel focus aanbrengen in waar die duurzaamheidsverslagen over gaan. Dus ik vind dat we juist nog een hele grote kans hebben om daar juist veel zinvollere informatie in die verslagen terug te lezen.
0: Ja, maar ik denk dan met name over op het moment dat je de hele keten in je rapportage zet.
2: Dat klopt.
0: Dus waar
2: daar ligt een uitdaging. Dat ben ik met je eens.
0: Waar elk product vandaan komt.
2: Ja.
0: En dan kom je toch weer op het onvermijdelijke AI. Het moet natuurlijk transparant zijn. Het moet waterdicht zijn. Maar in hoeverre is dat een redding in eigenlijk de kant waar we nu op gaan?
3: Ja, het feit dat je die informatie moet hebben dwingt natuurlijk af dat jij uiteindelijk je producten en je grondstoffen ergens vandaan moet halen waarbij je weet dat het goed is. En dat het niet aan ontbossing heeft bijgedragen en dat soort zaken. Maar wat er afgedwongen wordt is een gigantisch informatiesysteem en datasysteem. En dus dan heb ik het even niet over de CSRD en het rapporteren daarover, waar jij het dan over hebt. Maar wel als het gaat over wet en regelgeving rond de verpakkingwetgeving, de EUDR. Een groot deel van de verplichting zit hem in data. En zit hem in informatiestromen en het beschikbaar maken van data die onderbouwt hoe die producten tot stand zijn gekomen en waar ze vandaan komen. En daar zit nu wel bij de bedrijven waar wij zijn gewoon ook een grote uitdaging. Van ja, we zijn bezig om onze verpakkingen meer circulair te maken. Maar de grootste pijnpunten zitten hem eigenlijk in het hele informatiebehoefte die daarbij komt. En de beschikbaarheid die je daarover moet hebben om dat te kunnen aantonen. Dus die transparantie is niet alleen in een jaarverslag, maar gaat dus echt ook over je product, je oorsprong.
0: Dat gaat bij wijze van spreken tot aan het bouwtje en het moertje als je het over wil.
2: Nou, dus daar heb je dan dus voor sommige organisaties in potentie heel erg veel verschillende partijen en toeleveranciers voor nodig die jou die informatie geven. Ja. Maar dat is denk ik ook iets waar we met elkaar aan moeten wennen.
0: Is het ook niet zo dat op het moment dat het nu eindelijk eens een keer inzichtelijk wordt, dat je ook daadwerkelijk kan kijken, wat kan je beter doen? Wat kan je veranderen?
2: Ja, precies.
0: Maar ook wat kost het eventueel extra om die transitie door te maken? Welke kansen zijn het? Dat is met name waar jullie ook naar kijken.
2: Het is een beetje het klassieke meten is weten. Hè? Dus dat geldt natuurlijk al veel langer bijvoorbeeld voor scope 3 uitstoot in kaart brengen. Dus dat is de uitstoot die jij als onderneming niet zelf veroorzaakt, maar die in jouw keten plaatsvindt.
0: Ja, dat is ook onderdeel van de ETS-wetgeving.
2: Exact, ja precies. Maar je ziet wel dat organisaties die daar steeds qua datakwaliteit stappen in zetten. Dus bijvoorbeeld ook wel echt van leveranciers informatie aangeleverd krijgen over hoeveel kost het nou al die ritjes die we naar jullie locaties toe maken. Daar kan je ook heel veel inefficiëntie uithalen. Ja, dus ik noemde net een voorbeeld van een bandenhandelaar. Mm-hmm. Die hebben al jarenlang de belofte dat er zodra er een bestelling geplaatst wordt, dat ze er een half uur later zijn. Maar dat enorme hoeveelheid ritjes die dat oplevert, als je dat gaat berekenen, Dat doen ze om hun scope 3 in kaart te brengen. Maar ze kwamen er eigenlijk achter van als we nou eens één keer in de week rijden met een veel groter. Of we gaan toch een deel van het voorraadbeheer anders organiseren.
0: Ja, dat is ook dan het scheelt het van je
2: hen,
0: product.
2: Precies dat. Maar het scheelt hen ook gewoon geld. Ja. Minder rijden is minder euro's.
0: Is dat ook niet een beetje waar we in maatschappij, als een maatschappij zijn en naar ingerold zijn? Alles is maar dichtbij.
2: Ja, snel en beschikbaar en makkelijk en dichtbij. Dat klopt. Ja.
0: En in hoeverre helpen jullie bedrijven ook met het verhaal te vertellen?
3: Nou ja, dat verhaal komt natuurlijk tot uiting in zo'n verslag. En nu maakt het wel dat die CSR die zegt, het wordt er eigenlijk een heel ongezellig verslag. Want je hebt heel veel verplichte datapunten waarover je iets moet zeggen. Wat wij wel echt proberen te doen is terug naar die kern te gaan. Van hoe verhouden die onderwerpen zich nu tot jouw bedrijf? Want dat is eigenlijk je verhaal. Dus ook een stukje storytelling over waarom stuur ik op deze onderwerpen. En als ik aan die knoppen draai, wat doet het dan? Wat doet het met ons? Wat doet het met onze mensen? Wat doet het met onze producten? En dat goed neer te zetten. En dat is vaak al heel moeilijk. En waar we nu zien, voor dat hele CSRD had je natuurlijk ook een hele stroom. Het ging over geïntegreerd rapporteren, het geïntegreerde gedachtegoed. Hoe verbind je dit allemaal met elkaar? Waar mooie ketens uit, verhalen uit voortkwamen. En dat is nu een beetje de balans zoeken tussen, we hebben enerzijds een verplichting om eigenlijk een soort financial statement, maar dan over de non-financials op te maken. Mm-hmm. Wie leest dat? Dat is een bepaalde stakeholdergroep die daar echt naar kijkt. Maar wat zegt het nu eigenlijk over ons bedrijf? En je merkt dus dat verhaal vertellen ook heel erg helpt in de scoping van zo'n bedrijf over wat doet er nu echt toe? Want je probeert de link te maken tussen je prestaties op een aantal onderwerpen en het succes van jouw organisatie.
0: Maar dat is een dun lijntje. Want dat kan de verkeerde kant op vallen. Een voorbeeld van de Japanse chipzak. Hè, waarbij ze nu gekozen hebben om die chipsap dus niet meer met kleuren te bekleden. Maar gewoon zwart-wit. Ja. Is natuurlijk eigenlijk een, hè, als het over sustainability gaat, een heel goed verhaal.
2: Ja, en dan minder aantrekkelijk is wat jij bedoelt.
0: Precies.
2: Ja. Ja, dit is dus die strategische agenda bepalen en keuzes maken. En dan dus ook keuzes durven maken. En daar zal ongetwijfeld goed over nagedacht zijn.
3: En als je de eerste bent die dat doen.
0: Ja. Ik denk dat wij het meer kunnen marketing, noemen hier maar. In Europa. Maar het nieuws is wel binnengekomen.
2: Ja, en we hebben het er wel allemaal over.
0: Precies.
2: Dus dat zou misschien best wel eens een hele slimme zet geweest kunnen zijn. Ja. Nee, maar terug naar dat narratief. We hebben natuurlijk ook als het gaat over wat we lezen over organisaties, wat ze publiceren. Dus de CSRD is een transparantierichtlijn. Dus het gaat vaak over verslaglegging, wat ook publiek beschikbaar is. Hebben we natuurlijk best wel veel een beetje verhalen gelezen over kijk ons even proberen heel veel goede dingen te doen. Dus dat was natuurlijk al jarenlang waren dat soort ESG-verslagen een opsomming van. Het ging eigenlijk helemaal niet in de kern over wat de bedrijfsstrategie was en hoe duurzaamheid daarmee samenhing. Maar vooral, we doen ook nog best wel heel veel goede dingen. En kijk ons even verantwoordelijkheid nemen op een aantal negatieve impacts die wij maken.
3: Of bepaalde claims. Hè?
2: Of dus bepaalde claims.
3: Bepaalde purpose van een organisatie om de wereld te verbeteren. En daar is dit natuurlijk ontzettend goed voor. Dat je zegt, je moet het wel concreet maken. Je moet het wel meetbaar maken. Want daar komen we niet meer mee weg.
0: Maar dan toch weer even naar de praktijk. Voor de eindgebruiker, voor de afnemer. Alle transities kosten geld. En over het algemeen, hè? Op dit moment nog. Ja. Dat wil zeggen dat het over 10 jaar misschien anders is. Maar nu is dat nog zo.
2: Ja, klopt.
0: Dus de pijn wordt vaak neergelegd bij de afnemer. Hoe kan je dat in balans houden dat je niet doorslaat en daardoor heel veel klanten gaat verliezen? Want dan mislukt je strategie.
2: Ja, dat is een hele, hele, hele lastige vraag om te beantwoorden. Zeker in zijn algemeenheid. Want dat zal per onderneming, kan ik me voorstellen, verschillen. En dat is vaak een timingsvraagstuk. We hebben bijvoorbeeld het een hele tijd gehad. Wij werken dan toevallig nu veel ook in de bouw. Materialenproducenten gaat het dan over isolatiemateriaal. Ja, dat is er op zich wel in een hele duurzame vorm. Maar het is heel duur om te maken. Dus bied je dat nou wel aan of bied je dat nou niet aan? Het is best heel lastig om daar in zijn algemeenheid iets over te zeggen. Uiteindelijk denk ik dat dit ook dan weer gaat in dit voorbeeld over waar het materiaal nu van wordt gemaakt. Kunnen we het over 10 jaar niet meer van maken? Dus als jij nu al bezig bent met die transitie, dan kost dat misschien op de korte termijn wel wat geld. Maar je bent wel op een lange termijn van een afhankelijkheid af. Van iets
0: het gaat eigenlijk om massaproductie,
2: ja.
0: Toch?
2: Ja, dus het is echt dat transitiedenken vraagt, en ik kom er iedere keer maar weer op terug, dat je verder vooruit denkt. En ik snap die ingewikkeldheid op de korte termijn. Maar je zult toch wel een paar denkstappen verder moeten maken.
0: Is dit ook wat je vaak merkt op het moment dat je in gesprek gaat met klanten? Zij zitten natuurlijk op de winst van dat jaar.
3: Tuurlijk.
0: Op korte termijn.
2: Altijd.
3: En daar worden die afwegingen ook echt gebaakt.
2: En dat mag ook.
3: Ik denk dat het ook echt een stap vooruit is dat die afweging wordt gemaakt. En dat het inzichtelijk wordt gemaakt. En die keuzes die zijn niet altijd op dit moment voor die lange termijn. Maar het is in ieder geval wel, het is wel een onderdeel van de afweging. En daar begint het natuurlijk wel mee. En op een gegeven moment komt die horizon komt dichterbij. En dan had je je kunnen afvragen, hadden we dit eerder moeten doen? Ik denk dat we daarin gewoon toch heel veel stappen hebben gemaakt. Om het in ieder geval wel op de agenda te hebben en het een afweging te laten zijn.
0: Merk je daar nog een verschil over gezien in wat betreft bedrijven die zeg maar in het binnenland, dus in Nederland opereren en internationale ondernemingen, hoe zij erin staan?
3: Ik denk wel dat op het moment dat je internationaal opereert, en wat ik dan zie is met name als je supply chain ook internationaal hebt, dat daar gewoon heel veel uitdagingen zitten. En dat is wel de afweging. Want op het moment dat jij beperkt wordt daarin, door duurzaamheidswet en regelgeving die hier lokaal en in Europa heel erg geldt. Ja, dan ga je creatief worden en dan ga je toch zoeken naar hoe prijs ik mezelf niet uit de markt. Ja, dat is natuurlijk ook het hele ingewikkelde vraagstuk.
0: Ja, dan kom je eigenlijk al bijna op het onderwerp China, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben.
2: Je hebt wel ondernemingen die dit ook anders benaderen. Dus die zeggen dat die ketenuitdaging die jij net beschrijft, die is er natuurlijk wel degelijk. En alle verplichtingen die je mogelijk ook in toeleveringsketens moet opleggen, omdat je hier in Europa aan regelgeving moet houden, dat helpt vaak niet. Er zijn ook organisaties die zeggen, maar wat nou als wij samen gaan werken met onze ketenpartners om een bepaalde duurzame ontwikkeling door te maken? Daar zijn hele mooie voorbeelden van op verpakkingsmateriaal, op bouwproducten. Ja, dat is ook een strategische keuze die je kan maken. Dus je kunt elkaar een eis opleggen en dan zeggen, nu is het jouw probleem. Of je kunt zeggen, we hebben gezamenlijk, willen we misschien graag iets meer circulair maken. Hoe ga ik dat met mijn 4, 5 grootste leveranciers voor elkaar krijgen? Ja, dan kom je al bijna een beetje in een innovatieachtige hoek uit. Maar er zijn ook ondernemingen die daarvoor kiezen.
0: Ik heb een laatste vraag, want de tijd zit erop. En voor de toekomst, ja, dat is nu, hier en nu, maar ook voor lange termijn verder kijken. Maar 1 vraag. Hoe vaak gebruiken jullie bij bedrijven metaforen van andere bedrijven? Om inzichtelijk te maken van wat die strategie zou moeten uitwerken.
3: Heel vaak. Hey, ik denk dat vooral ook
2: iedere minuut.
3: Ja. Ja, en ik denk dat het ze vooral ook veel geruststelling geeft. Wij zijn niet de enige die hier. We hoeven dit niet voor het eerst te doen. Er wordt ook echt dagelijks gevraagd. Wat zijn de voorbeelden? Of hoe gebeurt het daar? Daar helpt die transparantie bij. Want soms zie je in verslagen. Geeft dat gewoon ook een beeld van. Hoe zij dat hebben gevat en hoe zij dat hebben geïntegreerd, dat is hoe het zou moeten zijn. Tegelijkertijd kan het ook wel een beetje angstig maken en zeggen van, maar wat moeten we niet allemaal doen om daar te komen? Ja, en daar zijn wij dan wel om gerust te stellen en te zeggen, vertrouw het proces. Hè, en,
2: het is ondernemers eigen om je te vergelijken. Zeker natuurlijk in de sector. Er wordt er absoluut gekeken naar. En dat bepaalt soms ook wel de ambitie. De eerste die een grote stap maakt, die dwingt natuurlijk ook wel vaak af dat peers dat dan ook gaan doen. Ja.
0: Als jullie alle twee 1 tip zouden moeten meegeven, dat is een hele moeilijke, denk ik. Want er zijn talloze tips, maar toch 1 belangrijkste tip voor een onderneming. In welke fase ze op dit moment ook zijn, of ze moeten gaan beginnen, dan ben je wel erg laat. Of dat je toch te maken hebt inderdaad met die geopolitieke druk die hier nu overal heerst.
2: Ja, mijn belangrijkste tip is altijd, vlieg dit niet als een compliancy exercitie aan, maar maak het zinvol voor jezelf. Dus echt van compliancy naar purpose. Dus wat is nou echt de toegevoegde waarde van het sturen op bepaalde ESG-onderwerpen voor mijn onderneming? Als je dat goed weet en dat goed inricht ook, ja, dan komt uiteindelijk de compliancy wel vanzelf.
0: Ja.
3: Ja, voor mij is het eigenlijk, ik noem het graag de CSR business case. Hè? Dus ga echt terug naar de kern van je bedrijf en kijk hoe ESG-onderwerpen, CSR eigenlijk jouw agenda zouden moeten vormen. En je bedrijf ten goede komen.
0: Ik wil jullie alle twee hartelijk danken voor de komst naar de studio. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business met Annemieke Bos en Lianne Dijkstra van Grant Thornton in afdeling Impact House. Bedankt voor het luisteren. Wil je deze aflevering terugluisteren? Kan dat uiteraard straks via onze website newbusinessradio.nl en ook voor alle andere afleveringen van Let's Talk Business.
4: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
11: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: de laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Yeah.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Listen to lead. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De laatste inzichten. New Business Radio voor Business Shapers.

0: Nieuw Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: Nieuw Business Radio
2: Update met Martine Howard.
3: Publieke organisaties staan onder technologische, maar ook maatschappelijke druk. En daarnaast natuurlijk ook echt onder wettelijke druk. Er is enorm veel gaande op dit moment in de wereld. En dat zorgt ervoor dat heel veel organisaties voor grote uitdaging staan. Informatieketens, dienstverlening en leiderschap raken ondertussen het hart van de organisatie. En hoe kun je hier nou als organisatie goed mee omgaan? We gaan hierover praten met Carant. Ze zijn een adviesbureau voor de lokale overheid. Ze zijn hier al vaker aangeschoven. En we gaan het dan ook echt hebben over die digitale transformatie. En hoe je dus ook echt het hart van de organisatie nou echt ook naar jou kunt transformeren. Hoe kun je samen als organisatie die ontwikkeling aangaan? Ik ben Martine Howard en mijn gast is Wim Hoekstra van Carant.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
3: Wim, van harte welkom.
4: Dag Martine, leuk om hier weer te zijn.
3: Ja, we gaan weer met elkaar in gesprek. Even meteen aan het begin van deze uitzending. Je wilt als organisatie eigenlijk weerbaar en wendbaar tegelijkertijd zijn. En nou ja, die combinatie is tegelijkertijd ook heel erg uitdagend.
4: Ja, en dat zijn ook wel direct twee termen die wel samenvatten van wat er ondertussen aan de hand is in onze wereld. Ik denk dat iedereen dat ook als burger wel ervaart.
3: Ja.
4: Ik zit natuurlijk echt in een zeer volatiele wereld, zoals ze dat zo mooi noemen.
3: Ja, klopt.
4: Ik bedoel, of het nou Trump aan de andere kant van het water is met al zijn wispelturige acties. De enorme technologische mogelijkheden die we hebben. AI met alle kansen en gelijktijdig alle bedreigingen die dat oplevert. Die snelle veranderingen die dan weer disruptie veroorzaken in allerlei ketens. Die iedere burger onzeker maakt. Ik bedoel, het wispelturige gedrag met de verkiezingen. Het is wel, zoals Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit ooit op een tegeltje had geschreven. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nou, dat vatten die twee woorden wel samen. Je moet weerbaarder worden.
3: Ja.
4: En tegelijkertijd zeer wendbaar zijn om te kunnen reageren op alles wat er gebeurt om ons heen.
3: Ja, zorgt dit ook voor chaos bij lokale overheden? Want dat is waar jullie natuurlijk veel mee samenwerken. Er gebeurt zoveel. Waar kun je nog de focus houden, zeg maar, in deze tijd?
4: Ja, chaos niet direct. Ik denk dat Nederland een lokale overheidslaag heeft. Die gewoon zorgt dat de basisdingen gewoon regelen. Ik bedoel, het vuil wordt opgehaald, uitkeringen worden verstrekt. Er gaan vergunningen de deur uit. Maar in de organisatie zelf piept en kraakt het wel. Komt er een Oekraïne-oorlog, dan komt er bij de lokale overheid direct weer een enorme vraag om noodopvang en hulp en identiteitsbewijzen. En het reageren op dat soort onverwachte gebeurtenissen.
3: Ja,
4: ja dat stelt zulke hoge eisen aan die organisatie. Piepen en kraken is dan wel het woord wat erbij past.
3: Ja, ja.
4: Geen chaos. Maar het is wel alle hens aan dek op dit moment voor de lokale overheid. Om het hoofd boven water te halen.
3: Ja, en piepen en kraken. Je wilt uiteindelijk natuurlijk dat het als gesmeerde olie zeg maar natuurlijk weer lekker door gaat lopen natuurlijk.
4: Ja, en daar hoort ook wel een beetje de overtuiging bij dat dat ook kan.
3: Ja.
4: Ik bedoel, natuurlijk ben ik een fan van wat we met technologie kunnen. En ik heb ook wel de reële kijk op alle bedreigingen die daar aan vastplakken. Maar ik denk als je als leidinggevend team, als leiderschapsteam van een organisatie. En zeker dus ook voor een lokale overheid. Maximaal daar het profijt van wil trekken. Ja, dat wel kan helpen om al die ontwikkelingen het hoofd te bieden.
3: Ja. Ja.
4: Maar dan moet je daar wel in dat leiderschapsteam ook wel de juiste stappen voor willen zetten.
3: Ja. Ja.
4: En dat is wel wat er op dit moment een grote uitdaging is.
3: Ja, laten we eens eventjes gaan kijken naar die stappen. En met name ook waar we nu staan. Hè, van informatiseren en automatisering in de kelder van de organisatie. Naar organisatie en informatie in het hart eigenlijk. De gemeentelijke organisatie, anno nu. En nou ja, misschien ook wel anno 2000 of 2030 zeg maar. Waar moeten we aan denken? Waar staan we dan zeg maar? En wat is er nodig?
4: Ja, ja, ik denk. Als we kijken naar de trends in ons land, dan zien we dat er steeds meer vraag is naar diensten op het uitvoerende laag van de overheid, dus bij de lokale overheid. En willen ze in 2030 dat nog steeds waar kunnen maken?
3: Ja.
4: In een wereld waarvan we ook weten dat het een lage arbeidsproductiviteit te kampen heeft, met een arbeidsbevolking die stabiel blijft of krimpt. Met de technologie die soms niet allemaal aansluit op de competenties en kennis van de mensen die er nu zitten. dan als we in 2030 gaan kijken, dan zullen de succesvolle gemeenten een paar hele belangrijke keuzes in 2026 gemaakt hebben. Ja. En die keuzes die hebben dan wel te maken met een soort herijking van wat doe ik zelf? Wat doe ik in een publieke samenwerking? Wat laat ik aan de markt over? Hele bewuste sourcingskeuzes. Ik denk dat zij heel actief sturen op competenties van hun eigen workforce. Niet alleen om een aantrekkelijke werkgever te worden voor de jongere generaties, maar ook om gewoon te zorgen dat ze een arbeidsgroep hebben die goed om kan gaan met alles wat de technologie op dit moment kan bieden. Zowel qua kansen als bedreigingen. En dat stelt dus weer eisen aan het leiderschapsteam. Dus ik hoop dat we in 2030 gaan vaststellen dat er heel veel MT's, DT's, directieteams in 2026 de keuzes gemaakt hebben om het roer om te gooien.
3: Ja.
4: En dat is ook wat wij ook bedoelen met I, de informatisering naar het hart van de organisatie. Ik denk, kijken we historisch naar overheidsorganisaties, dan was ICT een ondersteunend iets. Vroeger een tekstverwerker en een boekhoudpakket zat in de kelder. Jongens op gympies die het beheer deden. En nu zien we natuurlijk in de afgelopen 15 jaar dat de operationele afhankelijkheid van ICT is 100% de facto. We noemen dat even de overgang van ICT 1.0 naar 2.0. Maar je ziet dat niet terug in de organisatie, in de positionering van die, wat wij dan noemen de I-functie. Dus waar zitten de I-adviseurs en ja, de architecten en de, is er een wel of niet een CIO? Dan zie je nog steeds dat het georganiseerd is, soms op het tweede, soms op het derde echelon, diep weggestopt. Zeg ook dan wel eens de metafoor, ze zitten nog in de kelder. Terwijl het eigenlijk een strategisch goed is geworden. Wat kan je met data? Wat kan je met informatisering in zijn algemeen? Dus die gemeentelijke organisaties moeten stappen zetten om zich daaraan te ontworstelen en zorgen dat die I-functie geborgd gaat worden binnen dat directieteam.
3: Ja, dus dat vereist eigenlijk ook natuurlijk wel van de MT-leden echt digitaal leiderschap. En je wilt dat er een CIO is of dat er iemand de IT-afdeling echt aanschuift ook. Bij een CEO bijvoorbeeld. En bij die vergaderingen. Hoe zorg je ervoor dat dat echt geïntegreerd wordt in plaats van dat het allemaal losse eilandjes, losse silo's blijven?
4: Ja. Ja, ik geloof heilig in visie, in visievorming. Ik bedoel, we hebben ooit een minister-president gehad in ons land die visie had gezien als geprojecteerd als een olifant die het zicht op de toekomst belemmert.
3: Ja.
4: Nou, ik ben precies van de andere school. Visie geeft richting. Alice in Wonderland had ook geen visie toen ze de Cyprusse kater vroeg. Ga ik linksaf of rechtsaf? Waar wil je heen, zei de kater. Ja, maakt me niet uit. Ja, dan maakt het ook niet uit welke kant je op rent.
3: Ja.
4: Nou, dat is, zeg maar even, hoe Nederland er ook voor staat. Visie. En als die visie op een organisatieniveau van een lokale overheid, de O en de I, dus de organisatie en de informatisering, integreert.
3: Mm-hmm.
4: Dan kan je meters maken. En dan heb je natuurlijk een team nodig. Een directieteam, een MT, wat ook daarop stuurt, wat richting geeft, continu, dag in dag uit. En als daar geen I-competentie, I-kennis, I-vaardigheden zit op dat niveau, dan is een van de eerste zaken die je een organisatie moet regelen, is zorgen dat die I-functie wel geborgd raakt op het MT-DT-niveau. Ja. En dat kan zijn een CIO benoemen. Het kan zijn de strategen die zich bezighouden met het vakgebied dicht tegen dat MT aan te organiseren. Ja, helemaal mooi is natuurlijk dat de hoogst in rang, de gemeentesecretaris, de algemeen directeur bij een gemeente, dat die ook dat I-gen in zich heeft. Dat is natuurlijk de droom voor iedereen informatiseren. Kijk, ik weet natuurlijk, een gemeente is geen Coolblue. Een gemeente, bij Coolblue, daar zitten de business visionairs en de technologie visionairs. Die zitten, dat zijn dezelfde personen.
3: Ik wil het zeggen, maar het is ook een hele andere cultuur, hè?
4: Andere cultuur.
3: Ja.
4: Letterlijk een andere business. Maar bij de lokale overheid gaat het ook over de publieke zaak. En het gaat ook over de koppeling tussen het publieke domein, het politieke domein en de organisatiedomein. Maar op dit moment is het een tekort.
3: Ja, en eigenlijk zou je dat Coolblue idee misschien wel willen integreren. Of inspiratie kunnen gebruiken.
4: Absoluut.
3: Ja.
4: Maar er moet wel iemand in de buurt van het MT-DT zijn die ze ook daar permanent op kan inspireren.
3: Ja, ja.
4: Dus die I-functie in het hart van de O, hè, zoals wij dat ook als titel steeds hanteren, staat wel daarvoor. Zorgen dat het I-aspect meeweegt in alle stappen die een organisatie zet.
3: Ja.
4: En, wij kijken bij die organisaties natuurlijk ook wel wat vaak naar hoe ze gestructureerd zijn. En dan zie je natuurlijk een klassieke afdeling P&O, hè, de HR-afdeling. Nou, de P is in de praktijk toch wat dominant en de O krijgt vaak toch te weinig aandacht. We zien soms op het derde echelon onder bedrijfsvoering nog een afdeling I en A, informatisering en automatisering. Nou, we zien toch steeds meer dat de automatisering vaak wel geoutsourced is, buiten de deur gezet is, dus de I blijft over. De O krijgt te weinig aandacht, de I blijft over. Dus ik zeg, joh, gooi dat samen, maak er een afdeling, een team O en I van. En zorg dat het organisatiebelang, de organisatievisie en wat de rol die de I daarin kan spelen, de informatisering, ja, dat daar geen licht tussen zit. Dat dat één is.
3: Ja.
4: En niet een afzonderlijk opgave van een team op het derde echelon.
3: Ja, want op die manier kun je dus ook weerbaar en wendbaar zijn. Doordat je dat dan gaat integreren.
4: Het kan er enorm bij helpen.
3: Ja.
4: Kijk, technologie is er. Dus je kan er maar beter op een goede manier gebruik van maken. En wendbaar en weerbaar gaat dan op dat moment ook wel heel veel eisen stellen aan de organisatie. Als het gaat over wat voor vol vakbekwame medewerkers zitten daar. Hebben die de juiste competenties zet? Hoe hebben we onze processen ingericht? Is dat wat gestroomlijnd? Hebben ze de juiste cultuur gericht op samenwerking? En als ze een deel buiten de deur brengen aan werk en een deel binnen de deur houden aan werk. Ja, dan moet er toch ook wel een vorm van externe gerichtheid in die mensen zitten. De registraties op orde. En natuurlijk uiteindelijk in de kelder systemen op orde. En wat wij zelf steeds zeggen. En kijk dan uiteindelijk wat voor organisatiestructuur daarbij past. Maar begin daar vooral niet mee. We zeggen altijd, een organisatiestructuur moet je vooral geen hoofdpijn van krijgen. Dat is interessant voor de verlofkaart en het afdelingsuitje. Maar focus nou op die vol vakbekwame medewerkers met die cultuur gericht op samenwerking. Met de juiste competenties. En heeft dat iets met de informatisering te maken? Ja, in directe zin niet. Maar in indirecte zin natuurlijk wel. Want een deel van die competenties, ja, dat raakt natuurlijk allemaal van die fancy kreten als computational thinking, critical thinking. Natuurlijk wat andere vaardigheden om te gaan met informatisering. Anders vaardigheden om te gaan met het kritisch kijken naar wat data zegt. En hoe je dat in je besluitvorming kan betrekken.
3: Ja, ja.
4: Dus het zijn nog steeds klassieke opgaves. Slimme, goede mensen, slimme processen met de juiste competenties. Alleen, ze moeten afgeleid zijn uit wat we anno 2026 kunnen profiteren van alles wat de informatisering brengt.
3: Ja, voor de lokale overheden die al best wel hiermee bezig zijn. Hè, kan ik me voorstellen, hier zijn ze al mee bezig. Maar voor een lokale overheid die hier nog helemaal niet mee bezig is, is het een nogal grote stap om dit ook wel intern te veranderen. Hoe helpen jullie daar organisaties bij? Hoe doen jullie dat? Wat is jullie aanpak dan?
4: Wij komen bij veel organisaties binnen op het moment dat er een herijking van de I-visie, de informatiseringsvisie, de INA-visie gevraagd wordt. Wat wij op dat moment wel proberen is al voor elkaar te boksen dat het een O en I-visie gaat worden. Dat we het MT, het DT, de teamleiders, dat we alles wat leiding geeft, inclusief alle strategen die binnen die gemeentelijke organisaties zitten, een rol gaan geven in dat proces van visievorming. In de hoop dat we de zaadjes planten. Die uiteindelijk gaat maken dat het, wat wij dan wel even noemen, een ICT 3.0 omgeving gaat worden. Mm-hmm. Met die I geborgd op het juiste niveau. We hebben nu een aantal klanten ook al zover gekregen dat het voltallige directieteam, inclusief hun strategen, een leergang op een van de universiteiten in Nederland is gaan volgen op CIO niveau. Dat is een vijfdaagse leergang. Dat is een majeure stap. Is dat mensen uit het sociaal domein, uit het bedrijfsvoeringsdomein, het ruimtelijk domein, fysiek domein, al die domeinen waar een gemeente verantwoordelijk voor is, dat je die mee kan nemen in dat gedachtegoed. Dat ze dat ook daar eens van die hoogleraar, professoren, van al die specialisten in de markt te horen krijgen. Zodat er ook geen semantische kloof meer is. Want dat is denk ik wat wij ons als informatiseerders en automatiseerders heel erg moeten aantrekken. Is dat we hebben er zo'n semantisch hoge drempel van gemaakt. Met natuurlijk met al die Engelse kreten en directe techniek, te snel de techniek in te gaan. Dus ik denk dat de opgave naar mijn vakbroeders en zusters vooral moet liggen in het slechten van die kloof, die brug slaan. En dat betekent dat wij ons meer, denk ik, toch op de bedrijfskundige organisatorische kant moeten gaan bekwamen. Waar wij van het DT, het MT vragen om een stap te zetten richting ons vakgebied.
3: Ja.
4: Omdat de technologie is, even in goed Hollands, here to stay. Dus er is ook helemaal geen keuze. Dus we zien voorbeelden op het internet voorbij komen van gemeentelijke organisaties die de connectie met de vaak digitale ecosystemen van de maatschappij verloren hebben. Wat een paar jaar geleden een heel mooi voorbeeld, Westerpark Amsterdam. De omliggende de buurt was zwaar ontevreden met al die evenementen die daar georganiseerd worden. Die onvrede uitte zich al een jaar lang op het internet. Op Facebook, op Insta, weet ik wat voor kanalen zij gebruikten. De gemeente was niet aangehaakt. En de gemeente werd wel overvallen door het feit dat er in één weekend 365 evenementenvergunningen in één klap zijn aangevraagd. Waarbij voor iedere andere dag van het jaar gevraagd werd om het park te gebruiken als park voor de buurt. En niet meer voor commerciële evenementen. En dan denk ik meer. Ik vind dat dan wel een heel mooi voorbeeld van de burgerij organiseert zich online. En de traditionele gemeentelijke organisatie, functioneel georganiseerd, lijnstaf, connecteert niet goed met dat soort ecosysteem. We hebben dus te weinig mensen in dienst die competenties hebben om daarin ook een rol te spelen. En dan verlies je de connectie. En het enige wat dan de gemeente nog zegt, je kan op onze website een e-formulier vinden en je kan daar met je DigiD inloggen en met Ideaal betalen en je kan in de productendienstencatalogus een evenementenvergunning aanvragen. Maar ze hebben gemist wat er leeft.
3: Ja.
4: En dat is natuurlijk nog een relatief onschuldig ding, maar dat geldt ook voor in het maatschappelijk domein en in het fysieke domein natuurlijk nog veel meer. Dus je moet je organisatie toch langzamerhand omturnen naar misschien minder mensen in de productieprocessen vergunningen afvragen. Gebruik daar die technologie voor. Die kan heel veel. En meer mensen aan het front. Die kunnen participeren in die ecosystemen. Die participatie daadwerkelijk handen en voeten kan geven. Die ja, dichter bij de burger gaat staan.
3: Ja.
4: Dus dan ga je ook een beetje van operational excellence naar customer intimacy. Dus dan, maar dat kan. Die ruimte kan je creëren in je formatie, in je organisatie. Als je ook probeert optimaal gebruik te maken van wat de technologie kan. Dus het zijn allemaal tandwieltjes en ze hangen samen. En het is soms wel frustrerend om te zien dat degenen die aan het roer staan dat niet zien en niet snappen. En die frustratie die richt ik dan vooral op mijn eigen beroepsgroep, dat wij niet in staat zijn om dat over de bühne te brengen en die organisatie mee te nemen.
3: Ja.
4: Daarin. Ja. En dat is I in het hart van de organisatie staat ook voor het doorontwikkelen van onze eigen competenties op de vlak. Wij moeten die brug slaan.
3: Ja, want zoals je het ook vertelt, hè, dan zijn er eigenlijk gewoon een aantal verschillende elementen waarbij die verbinding met elkaar leggen cruciaal is. Alleen zodra die verbinding er eigenlijk niet voldoende is, ja, dan krijgen we dus dit. Dan krijgen we dat gekraak en dat gepiep. En dat wil je eigenlijk niet. Ja. Maar ook als we helemaal kijken naar de toekomst, hè, 2030 is er zo. Tegen die tijd is er zoveel meer veranderd dan nu. Je zult nu wel echt moeten bewegen. Kun je zeggen, er is echt een noodzaak om nu te bewegen, dit jaar, als organisatie?
4: Ja, de lokale overheid heeft te kampen met toenemende vraag vanuit de maatschappij aan diensten en ondersteuning. En tegelijkertijd hebben ze te kampen met gewoon gebrek aan middelen.
3: Ja.
4: Er is natuurlijk fors bezuinigd. En dat dient zich, ik denk, over een jaar of twee weer in vol ornaat aan dat er een tekort aan middelen is. Dus mijn stelling is, we hebben niet zo heel veel tijd meer om het roer om te gooien. En zorgen dat je met die krapte aan financiële middelen, dat je toch gewoon je ding kan doen als lokale overheid. Ja. Maar dan moet je dus niet dat gaan uitstellen, dus het roer om. Want de technologie kan veel. Vroeger zeiden we altijd van ja, je moet een dienst proberen zo gestandaardiseerd mogelijk te maken, maar dan kan je het automatiseren. Maar ja, iedereen gebruikt tegenwoordig AI-tooling. En tegen een AI-tool te zeggen, er komt een aanvraag binnen, toets het even aan wet en regelgeving en wat ik de afgelopen 3000 keer beantwoord heb. En kom eens met een concept. En met de human in the loop, zoals het dan heet, zelf nog een keer zeggen, nou, het klopt eigenlijk wel, het is goed. Ja, dat is ook een enorme efficiëntieverbetering.
3: Ja, klopt.
4: Dat die weerbaarheid weer vraagt dat je wat moet doen. Zeker moet weten met welke tool je dat doet. Waar die content naartoe gaat. En aan de informatiebeveiligingskant. En aan de privacy en aan de ethische kant. Weer allerlei maatregelen moet nemen. Maar het alternatief is dat je het niet doet. En dat zie ik toch iets te vaak. Van, laat het eerst maar eens uitkristalliseren, die technologie. Maar ja, dan komt weer de nieuwe technologie. Dus dat helpt niet. We gaan eerst eens beleid vormen. Begin met experimenteren. Begin met pilots. Maar pak dan wel door. Ik kijk wel eens jaloers naar een verhaal over Christopher Columbus. Toen hij in, wanneer was dat? 1500, 1600 Amerika zogenaamd ontdekte. Ja, dat is bij uitstek een voorbeeld van innoveren en experimenteren. Hey, de aarde was niet plat. Hey, vrek, ik kan in Amerika aankomen. Het liep allemaal niet goed af voor de lokale bevolking daar natuurlijk. Maar het was wel een voorbeeld van, we hebben een use case. We gaan met 2-3 scheepjes daar naartoe. En als het werkt gaan we opschalen. We hebben support van de top. Er worden middelen beschikbaar gesteld. En dat heeft uiteindelijk Spanje heel veel rijkdom gebracht. Nogmaals, heel veel schade voor bevolkingsgroepen daar lokaal. Maar dat innoveren, experimenteren, daar is nu de tijd ook wel weer rijp voor. Met al die mogelijkheden die we hebben. Ja. En hou het niet af. Gebruik het.
3: Nee, gebruik het. Ja. Hè? Trial and error wat dat betreft. Begin.
4: Begin.
3: Ga het doen. Al doe je het met kleine stapjes. Ja. Maar begin. Dus dat vereist een stukje mindset.
4: Mindset.
3: Mindset en visie.
4: Ja. En dan en visie vereist dus leiderschap.
3: Digitale leiderschap.
4: En digitaal leiderschap. Meer om aan te geven dat die dat vanuit die visie wel dat inlevingsvermogen in wat de technologie kan brengen wel voelbaar is.
3: Ja.
4: En daarna zal de digitale leider, en die zit echt niet alleen maar in de top van de organisatie, die zit op meerdere plekken in de organisatie, dat digitaal leiderschap. Maar die zal daarna ook de juiste ontwikkelingen moeten sponsoren. Met woord en daad en op de zeepkist staan. Er zijn alle standaard veranderkundige de regels zou ik bijna zeggen om te zorgen dat het beklijft en dat de mensen die het raakt het als authentiek ervaren. Het is allemaal variaties op hetzelfde thema, leiderschap.
3: Ja.
4: En digitaal leiderschap is wat dit tijdsperk op dit moment vraagt.
3: Dat ja. is het. Ja. Ja. We hebben veel met elkaar besproken. Ja. Is er nog iets wat je de luisteraars en kijkers mee wil geven?
4: Nou ja, ik heb al wat ervaringsjaren op mijn teller staan. Ik heb jaren gedacht dat ik in een heel saai tijdsgevricht geboren was. Ik heb net de provo-tijd niet actief meegemaakt. En in de jaren 80, 90 vond ik het nog niet zo bijzonder in onze wereld. Maar als ik nou toch zie wat er op dit moment voor ontwikkelingen zijn. En nogmaals, positieve en negatieve. Het is wel een heel fascinerend tijdsgevricht. En ik hoop van harte dat er een aantal mensen gaan opstaan. Ook bij onze klantenkring, de lokale overheid. Die gaan zeggen van, ik vind het allemaal hartstikke eng. Maar ik ga wel die stap zetten. En ik ga zorgen dat er een O&I-visie komt. Ik zorg dat I in het hart van die organisatie terechtkomt. En we gaan stappen zetten. Ik hoop echt dat dat gebeurt. En ik hoop ook dat onze opname daar misschien ook een klein druppeltje, een rimpeltje kan veroorzaken in die vijver.
3: Ja, mooi. Dankjewel Wim Hoekstra. En heel veel succes met alles wat jullie gaan doen.
4: Dankjewel. Tot de volgende keer, Martine.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
5: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
7: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
5: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
7: Elke vrijdag van 2 tot 4.
5: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Ondernemerschap.
1: Innovatie. Duurzaamheid.
0: Je hoort het op New Business Radio.
2: Dit is New Business Radio.
0: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
6: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: De wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
3: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

gaat als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads, familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio live. Ron Lemmens.
10: Goedemiddag. Aan tafel vandaag zit Eline Bomhoff. Zij is interim-directeur, HR-directeur bij ProRail. Over dus hoe je mensen op de rit houdt binnen een organisatie. En dat is natuurlijk bij de beheerder van het Nederlandse spoor. In de studio twee bijzondere ondernemersverhalen. Hans Lodders van Quichot. Hij is in Portugal bezig met het regeneratief ondernemen. En hij leert veel van de klimaatverandering. Vindt daar nieuwe dingen voor. En hoe kan je dat dan keren? En berichtje van de Beuken. Zij is CEO bij Bosch Beton. Dat is een familiebedrijf dat kiest voor een duurzaamheid en Europese groei. En zoals je van ons gewend bent, hoor je natuurlijk ook straks de Fast Forward Top 3. En deze week is de Inspire Top 3 van Eline.
1: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
10: Eline, van harte welkom. Ik begin even bij jou. De andere tafelgasten gaan we natuurlijk zo meteen spreken. Maar jij bent de tafelgast van vandaag.
11: Dankjewel.
10: En je bent interim HR-directeur bij ProRail.
11: Dat klopt.
10: Ik ben wel benieuwd, Eline. Want wat is de opgave die je hebt meegekregen om daar te gaan starten?
6: Nou, zoals iedereen kan begrijpen, is dit ProRail ook. ProRail in een enorme transformatie en in een verandering om veel meer kostenefficiënter, effectiever, duurzamer, digitaler de opgave die ze hebben. Dus dat is vooral mijn opdracht om daaraan mee te dragen. Bij te dragen vanuit HR, vanuit de mensperspectief. Dus hoe krijgen we een hele populatie binnen ProRail, maar hoe houden we ze ook? En dat is denk ik heel belangrijk.
10: En een flinke opgave, denk ik. We komen straks ook wel op een actueel onderwerp. Hè? Want Hoe ga je nu om met de grote vraagstukken die er zijn over onder andere infrastructuur, onderhoud, wat er gepleegd moet gaan worden. Klopt. Maar ook het behoud of eigenlijk aantrekken van technisch personeel. En je hebt op veel meer plekken heb jij deze rol vervuld. Altijd in een bepaalde technische sector of ook andere sectoren?
6: Nou, eigenlijk niet. Dus 2 jaar geleden voor het eerst kennis gemaakt met Movaris. Een andere eigenlijk rail infra bedrijf, ingenieursbureau. En het mooie is, die maken dingen. Dus ik was helemaal lyrisch. En daarvoor heb ik heel veel interim opdrachten gedaan. Onder andere bij het Openbaar Ministerie. Maar ook in de zakelijke dienstverlening. En dat is echt anders. Dus ik heb stiekem wel een beetje mijn hart verpand aan de maakbaarheid van Nederland. En het bijdragen aan de infrastructuur.
10: En wat neem je dan mee uit de dienstensector, de overheidssector?
6: Nou, wat ik meeneem naar de overheidssector is denk ik vanuit die...
10: Ja, eigenlijk weer terug dan.
6: Ja, eigenlijk terug is vooral denk ik het kostenbewustzijn. Ik denk dat daar wel dat wel iets beter mag. Maar ook hoe je slimmer en efficiënter met elkaar kan samenwerken. Binnen de overheid zijn we ook heel erg gewend bijna aan allemaal regels en allemaal beren op de weg soms op te werpen waarom dingen niet kunnen. En ik ben altijd wel heel de pragmaticus om te kijken wat kan wel en hoe doen we het dan wel. En ik denk dat dat heel mooi is.
10: De opgave van ProRail is een enorme opgave. Want wij hebben een van de drukste sporennetten van de wereld. Klopt. Zou je kunnen stellen. Daar moet onderhoud aan gepleegd gaan worden. Maar op het moment dat dan het stokt, dan wordt er gewezen.
6: Ja, dan wordt er gewezen. Ja, dat is jammer op feestjes in de winter. Ja, dat is dan het nadeel van zo'n bedrijf wat zo bekend is. Aan de andere kant, omdat ik er nu beter in zit, kan je ook heel goed uitleggen waarom soms dingen gaan zoals ze gaan. Ja, dus als je eenmaal snapt waarom het onderhoud, waarom dat zo kostbaar is, maar waarom dat ook zo lang van tevoren moet worden gepland, dan snap je ook veel, dan kan je veel meer begrip hebben. Ik zal de laatste zijn die zegt dat hij niet klagen over de treinen die niet rijden. Maar sinds ik meedraai op de verkeersleidingsposten waar iedereen zorgt dat die treinen rijden of aan het spoor onderhoudt, dan denk je, ja, dan heb je toch iets meer begrip ervoor.
10: Met hoeveel zijn jullie eigenlijk bij ProRail?
6: Bijna 6000 mensen. Ja, veel. Ja, in het hele land.
10: En dan als we het hebben over die onderhoudsopgave, eigenlijk de toekomstproof worden als het ware.
6: Ja, klopt.
10: Moet daar dan nog heel veel bij?
6: Nou, heel veel bij, dat is een goede vraag. Ik denk vooral ook anders. Dus de digitaliseringsopgave is bij ProRail ook enorm groot. Dus het is ook, het is spoor, het is praktisch, maar er is ook heel veel ICT achter bijvoorbeeld. Hè? Dus de dienstverlening.
10: Ja, want de verkeersleiding is ook onderdeel van ProRail natuurlijk.
6: Maar ook de spoorwegovergangen, nou ja, noem allemaal op. Hè? Er zit in bijna alles zit IT, ook bij ProRail. Maar die hele digitaliseringsopgave, die is enorm. En dat is denk ik, daar heb je ook een ander type mens misschien wel voor nodig. Of in ieder geval andere kwaliteiten. We zijn het ook allemaal aan het leren, merk ik. Dus ook AI bijvoorbeeld. Ja, dat is voor iedereen nieuw in de BV Nederland. Dus
10: het is
6: ook
10: gewoon een transitie aan zich voor iedereen, toch?
6: Ja, ja, precies. Exact.
10: Wat verwacht je daarvan? Om daar bepaalde processen nog te kunnen versnellen? Ook voor het HR-stuk?
6: Nou, we zijn best wel aan het kijken hoe kunnen we AI of zo binnen HR inzetten. Ook zo'n topic. Hè? Dus als we het even heel erg vatten op HR-vlak. Vlak, dan zit het met name die uitdaging daar. Maar daar zijn we ook echt allemaal nog aan het leren, merk ik. Dus ik vind het ook wel weer heel interessant om te kijken wat dat ons gaat brengen.
10: Ja. Leuk. En sowieso leuk, omdat we zo meteen over het actuele onderwerp gaan praten. Maar ik hoorde eigenlijk van tevoren in de wandelgangen dat jij ooit een bijzondere wens had. Wat vandaag in vervulling komt toch ook wel een
6: klopt.
10: Beetje, toch?
6: Ja. Oh, dat is, ja, dat klopt. Vroeger, mensen vragen altijd, wat wilde jij worden vroeger toen je klein was? En toen zei ik radio DJ. Dus ik ben echt helemaal verguld dat ik hier mag staan vandaag. Ja,
10: als ja ik was, wanneer is de beweging de andere kant op gegaan?
6: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik weet het niet. Ik denk dat mijn ouders vroeger zeiden, er is geen geld in te verdienen of zo. Ik weet het eigenlijk niet.
10: Ik weet het niet. Oké. Okay. Nou, leuk dat je er bent. En jij gaat natuurlijk met mij samen vragen stellen aan onze andere gasten hier in de studio. We gaan beginnen.
11: Shaping Your Business.
1: New Business Radio Live.
10: Ja, en ik heb toch gekeken naar een onderwerp wat eigenlijk iedereen wel raakt, als het ware. Hè? Ik bedoel, het gaat eigenlijk, we zijn het in de intro al, om die bouwopgave. Er is heel veel achterstallig onderhoud. Er moet heel veel beton vervangen worden. Dan kom ik bij jou natuurlijk een brechtje. Maar er moet ook heel veel aan het spoor nog verbeterd worden. En de infrastructuur wordt steeds belangrijker. We hebben de duurzaamheidsopgave. Meer mensen in de trein, dat hebben we gehoord. Gaan ze deze zomer ook mee beginnen met die proef?
6: Klopt.
10: Ja, dan vraag is natuurlijk van hoe ga je deze opgave aanvliegen? En dan begin ik toch eventjes bij grondstoffen, kan je zeggen, beton. Jullie hebben Europese ambities ook.
6: Ja, dat klopt.
10: Maar laten we het even nu, dat komen we straks in het einde van de uitzending een beetje, gaan we daarover spreken. Maar als het gaat over die opgave met infrastructuur, met nog meer grondstoffen, zijn jullie er klaar voor?
6: Wij wel, denk ik, als bedrijf.
10: Wat hebben jullie ervoor gedaan om zo ver te komen?
6: Heel veel geïnvesteerd. We hebben een hele uitgebreide centrale gebouwd 7 jaar terug. Maar die hebben we inmiddels alweer 2 keer uitgebreid. Nieuwe technieken toegevoegd. Eigenlijk om klaar te zijn op die nieuwe stroom van nieuwe secundaire materialen. En dat gaat nog harder dan dat we hadden gedacht.
10: Dus dat is positief.
6: Ja, in die zin wel. Maar we moeten natuurlijk ook, we maken bouwproducten, constructieve bouwproducten. Dus die moeten ook aan regels voldoen. En daar merk je nu wel een spanningsveld van wat kan er, maar wat mag er dan? Is het al constructief getoetst? Hoe zit het met veiligheid, normen? Daar lopen wij wel tegenaan.
10: Mag ik er nog eentje toevoegen?
6: Ja.
10: Krimpende budgetten?
6: Ja, misschien deels ook wel. Ja.
10: En verduurzaming vraagt natuurlijk om extra investering, duurdere producten.
6: Niet per se.
10: Nee? Nee. Dus ook als het gaat over bijvoorbeeld het recyclen van beton?
6: Ja, dat is nu wel duurder. Maar grind wordt schaarser, dus dat wordt ook duurder. Dus ergens gaan we wel een soort break-even point krijgen. En ik denk, we zitten nu al wel in een tijd waarin het niet meer als afval wordt gezien, maar als nieuwe grondstof. Alleen dat stuk al is heel belangrijk. Maar ja, de kostenaspecten, die wegen natuurlijk wel mee.
10: Ja, Hans, even naar jou, want jij bent natuurlijk in Portugal aan de gang. Ja. Jij ziet eigenlijk dat de vraagstukken die er liggen, daar haal jij je business uit.
11: Business is een groot woord. Het is een sociale business. We zijn sociaal ondernemers. En de vraagstukken waar we mee te maken hebben, die zijn anders dan in Nederland. Kan je je wellicht voorstellen.
10: Droogte onder andere, hè?
11: Onder andere droogte, ja. Ja, ik woon en werk samen met mijn vrouw in het zuiden van Portugal. In een provincie die heet Alentejo. Die is zo groot als het land België. En 94% van het oppervlakte wordt bedreigd door verwoestijning. Dus dat is echt enorm. En dat gebeurt gewoon hier in Europa. Een uurtje boven de stranden van de Algarve.
10: Ja. Even teruggaan naar het actuele thema. Hè. Ja. Dit is de opgave die er is. Het tekort aan technisch personeel. Want hoe is dat bij jullie bij Bosch Beton?
6: Ja, wij merken dat we daar ook echt heel hard aan moeten trekken. En onze tafelgast zei net al, Eline. Natuurlijk de handen, het is maakindustrie. En ik denk dat de focus de afgelopen jaren altijd heeft gelegen op wat hoger opgeleid personeel. Dat was interessant. Hè? Je moet een hbo-opleiding volgen.
10: Was het verdrag trouwens wel leuk van Lissabon, waar dat ooit besloten is in 2002.
11: Oké,
10: We gaan ons richten op WO en hbo. Personeel.
6: Ja. Ja.
10: Wordt toch herzien langzaam maar zeker.
6: Komen ze gewoon tekort.
11: Ja, precies.
6: Ja. Ja.
12: Dit is ook wel mooi. Dus Movares is daar ook van afgestapt. Die had ook eerst echt de uitspraak alleen maar hbo'ers. En toen dacht ik, daar ga je natuurlijk nooit de wereld mee redden. Dus ik vind het mooi ook dat we kijken veel meer naar kwaliteiten van mensen. Wat kunnen ze? En in plaats van naar diploma's. En natuurlijk moet je wel ergens aan voldoen. Maar als je anders kijkt naar mensen of naar wat ze kunnen, dan is natuurlijk dan wordt je pot veel groter waaruit je kan plukken, om het zo maar te zeggen. Dus ik vind dat wel een mooie ontwikkeling, eerlijk gezegd.
6: Ja.
10: Wat moet je daarvoor doen? Want ik bedoel, jij bent dan, je ziet in Portugal, hoe zie je dat in Portugal? Zie je daar ook veranderingen eigenlijk?
11: Ja, absoluut. Ik wil daar ook aan toevoegen. Wij zijn een sociaal ondernemer, een onderneming. We hebben een landgoed, dat hebben we ontwikkeld tot een living lab. Dat betekent dat we heel veel projecten doen rondom klimaatverandering, rondom duurzame landbouw, slim watermanagement. En doen we veel samen met studenten. En ook veel samen met studenten uit Nederland. En we werken nu bijvoorbeeld aan een irrigatierobot die we inzetten op mixed crops. Dus planten, groentes, fruit, allemaal door elkaar. Hoe kun je dat dan slim irrigeren? En doen met mbo, hbo studenten door elkaar. En dat werkt fantastisch.
10: Nou, dus je bent ook breder aan het kijken. Ja,
11: absoluut, absoluut. En wat ik wel leuk vind aan mbo's, vaak denken mensen zijn praktische doeners. Maar het zijn ook praktische denkers. Mm. En dat is onwijs waardevol.
13: Ja,
11: en
13: ik zie jou super knikken. Waardevol.
11: Ja, precies.
13: Ja.
10: En wat doen jullie daaraan om, want het personeel, je hebt natuurlijk maken met een vacature overschot. Dat is ook voor jou, Eline, en ik denk ook voor jullie bij Beton, toch steeds lopen over het dun koordje. Want enerzijds wil je de kwaliteit waarborgen, anderzijds weet je ook dat ze binnen no time een andere baan kunnen krijgen.
13: Ja. Ja, klopt. Dus aan de ene kant moet je heel erg zorgen dat de kennis geborgd wordt, dus dat het wordt vastgelegd.
10: Hoe doen jullie dat?
13: Ja, nou, echt ook letterlijk vastleggen. Dus de werkprotocollen, de beschrijvingen. Anders blijf je aan het inwerken, zou ik maar zeggen. Zeker omdat die werkcyclussen korter worden. Andere kant ook proberen heel erg te verbinden. Dus hè, dat boeien binden, maar echt te verbinden door ze te betrekken. Gewoon ook echt meedenken in de jaarplannen. Heel veel delen. Dat het doel waar we naartoe willen ook voor die mensen duidelijk wordt. En dan worden ze wel trots, zeg maar. En vinden ze dat ook leuk om daaraan bijdragen.
10: Ja, en het vastleggen. Ik heb ooit hier een verhaal gehoord van een bedrijf die dus AI gebruikt om die kennis die in de hoofden zit moeilijk op papier komt vast te leggen door middel van inzet van AI.
13: Dat gaat fantastisch nu.
10: Voor jullie ook?
13: Ja, ja, wordt echt wel volop gebruikt.
12: Dat zijn eerste stapjes die we aan het zetten zijn, inderdaad. Van, hoe doen we, maar ook, hoe doen we dat dan? En hoe komt ook het product er dan uit als je iets vraagt aan AI? Dus ik vind het wel heel interessant. Ja. Maar die borging of dat vastleggen

0: Dus ja, het komt heel anders binnen. Ja. En wat ik ook heel leuk vind. Ik kan het echt absoluut waarderen. Ik vind dat niet zo'n probleem. Ik denk, we zitten nu helemaal in een beeldcultuur. En het werkt gewoon veel sneller en handiger. Ja.
1: Maar bij ons komen toch nog wel vrij veel traditionele brieven binnen. Toevallig hoorde ik vanochtend dat we de afgelopen 200 vacatures, die we ruim 4000 brieven zijn gekomen. Zo. Dus ik dacht, oh, onze recruiters, die hebben 4000 keer daarop moeten klikken. Dus ja, dat is nog wel oldschool, zou ik maar zeggen. Ja.
2: En tot slot nog één vraag over dit thema. Want ja, er is een duidelijke, de kentering is gaande. Ik heb hier 2 weken geleden de directeur van LinkedIn, Benelux, te gast gehad. En wat hij vertelde van die 11 miljoen profielen die er zijn, is dat er heel veel nu bij komt. Dus los van waar het voorheen de whiteboards waren, de blue collar komt er ook aan. Daar hebben jullie baat bij allemaal, denk ik toch?
3: Absoluut. Handjes nodig, ja zeker. Ja.
2: Goed, maar goed, het is een blijvende opgave. Ja. Is nog niet op te lossen, maar er wordt harder gewerkt, horen we hier. Keer 3.
4: Fast forward, New Business Radio Live. Ja, New Business Radio Live voor business shapers.
2: Oh, was even een verkeerde instart. Ja, ik wilde al naar fast forward gaan, maar dat, kijk even naar achter. Rustig aan. Dat komt zo meteen, want we gaan eerst praten met Hans Lodders. We hebben jouw verhaal net al een klein beetje gehoord over Keyshot. Regeneratief ondernemen als antwoord dus op die klimaatverandering. Jullie noemen jullie landgoed dus Living Lab. Ja. En werken vanuit een whole approach, system approach. Wat is dat dan precies? Ja. Want je zei al van ja, eigenlijk hebben studenten alles door elkaar.
3: Ja, ja.
2: Dus je pakt het hele systeem beet en dan ga je beginnen. Hoe gaat dat?
3: Ja, het heeft toch een klein verhaal nodig. En dat heeft gewoon te maken met de problematiek van het platteland. Wij zijn in 2021 verhuisd naar Portugal. Eigenlijk in eerste instantie als consultants online werken, et cetera, et cetera. Maar toen we onze eerste zomer meemaakten in Portugal met temperaturen die nog ver boven die van vandaag hier in Nederland liggen.
2: Dat is het, wat is het gemiddelde zomertemperatuur?
3: In de zomer is het rond de 40. Ja, met uitschieters 45. En maanden geen regen. Hè? Maanden geen regen. En dan zie je het land verdorren. Het hadden echt zoiets van, oei, dat is best heftig. En we vonden het eigenlijk nog heftiger toen we met de mensen in het dorp in gesprek raakten. Die vertelden van, ja, kom je hier wonen? En jullie hadden hier 20 jaar geleden moeten komen wonen. Want we hadden nog 4 cafés en 2 restaurants en een supermarkt en een school. Maar en we keken om ons heen, er was nog 1 school. Of sorry, nog 1 café. De school was al lang dicht, want er wonen nog maar 2 kinderen in het dorp. Dus we hadden zoiets van, holy, dit is echt wel ingewikkeld wat hier eigenlijk gebeurt. En wat je ziet is dat er dus een systemisch, de impact van klimaatverandering heeft impact op het land, op de ecologie en daarmee op de economie en daarmee ook op de sociale samenhang op het platteland.
2: Ja, dat is een leegloop ook eigenlijk.
3: Je ziet echt een leegloop. Ja, de jongeren die gaan weg. Meer dan 34% van de Portugese jongeren woont niet in Portugal. Dat is een dramatische brain drain. En dat zie je helemaal op het platteland.
2: En ik kan me voorstellen dat als je dit in de praktijk ziet,
3: ja,
2: dat je daar naar denkt van, nou, hier moet iets mee.
3: Ja,
2: daar hoef je niet per se activistisch ingesteld te zijn.
3: Nee.
2: Ben je dat wel?
3: Nee. Ik heb echt nog nooit in een demonstratie gelopen. Dat vertaal ik dan even activistisch. Ja. Niet op die manier in ieder geval. Nee, we hebben inderdaad, mijn vrouw is Braziliaanse. Ze was professor in Brazilië. Ik ben ondernemer, adviseur, projectleider in Nederland geweest. En we hadden zoiets van, oké, met ons netwerk en onze kennis kunnen en moeten we echt iets proberen te doen. En we hebben dat ook heel breed ingestoken. Dus we hebben ook gezegd, oké, onze missie is om onze regio te revitaliseren. Ecologisch, sociaal en economisch. Omdat het gewoon met elkaar samenhangt. En als je op het land iets doet, dan heb je mensen nodig. Dan gebeurt er iets in het dorp. Dus vanaf het begin af aan hebben we gezegd, oké, we hebben een landgoed van 9 hectare. Laten we daar nog projecten gaan doen. Laten we een student uitnodigen. Dan gebeurt er weer wat in het dorp. Dan gaan er weer mensen naar het café, weet je wel. Dus dan als je studenten over het vloer hebt, dan doen ze natuurlijk projecten. Maar er gebeurt ook iets met de energie. En met de gezelligheid en met de levendigheid, weet je wel. Dus dat heeft een enorme, een vliegwiel effect. En dat zien we ook nu gewoon, de effecten zien we. Dat is super cool.
1: Hoeveel kroegen zijn er nu weer bij?
3: Nee, er is nog steeds 1, maar hij draait wel
1: jammer.
3: Goed. Hij draait wel goed.
1: Oh, goed zo.
3: Ja. Hij is ook een beetje aan het verbouwen en zo. Dus,
1: Want ik ben even benieuwd, mag ik een vraag? Want waarom hebben zij dat zelf niet bedacht? Want niet zo'n lab misschien, maar wel van, goh, als we hier weer in investeren, dan gaat het weer bloeien en leven.
3: Ja, dat is moeilijk te beantwoorden. Het heeft denk ik een beetje te maken ook met de Portugese cultuur. Die zijn echt wel wat zwaarmoediger en wat risk avoidant in vergelijking met Nederlanders.
1: Oké. Okay.
3: Dus ze accepteren het wat meer en de jongeren gaan toch weg. En dus dat zit wel een beetje in de cultuur ook. En wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld een overheid heeft niet zo'n brede aanpak.

0: Een overheid is altijd georganiseerd in silo's. Hè? Dus ze kijken naar toerisme, of ze kijken naar agriculture, of ze kijken naar de infrastructuur. Maar ze kijken niet naar, naar het hele systeem. En ze kijken ook niet naar wat gebeurt er dan over 10 jaar. Dus ze hebben een vrij korte blik. En wij wonen en werken daar en we hebben wel die lange blik. En
1: dat, heeft dat het voordeel dat je eigenlijk daar niet vandaan komt en daardoor wellicht om een andere perspectief daar binnen gekomen
0: bent? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus wij kijken niet per se naar het gebied vanuit een bril dat er alleen maar problemen zijn. Wij zien ook echt kansen en mooie mogelijkheden.
1: En zonder subsidie. Dat is ook
0: zonder subsidie.
1: Hoe krijg je het dan toch het business model?
0: Ja, dat is vreselijk ingewikkeld, kan ik je verklappen. Ja, ik zou best subsidie willen hoor. Ik bedoel, het is niet zo dat ik er helemaal vies van ben. Nee, dus we hebben een business model, een meervoudig business model. Dus we ontwikkelen eigenlijk heel veel activiteit. Ik doe nog steeds adviesopdrachten hier in Nederland. En niet hele grote, maar kleinere. We hebben wel toerisme, we hebben Airbnb. De studenten die komen, die betalen soms een klein beetje voor accommodaties. Maar we doen ook mee aan Europese projecten rondom Healthy Soil. Donaties, giften, crowdfunding is ook een relevante bron. Dus we hebben heel veel inkomstenbronnen. Wat het ook onwijs uitdagend maakt. Want we zijn met z'n tweeën. Dus dat betekent dat we met ontzettend veel dingen tegelijk bezig zijn. Nou, we hebben allebei ADHD, dus het komt fantastisch uit. Maar het is wel hartstikke ingewikkeld. Ja.
1: Maar wat dat betreft, zie je die kansen. Die zie je alleen maar groeien.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En je zei Europese zorgprojecten?
0: Ja, dus je hebt Europese subsidies in het kader van Horizon. Dat zijn grote calls. Nou, wij doen mee in een groot consortium met 6 landen waarin we proberen te kijken hoe je de soil, de aarde, de grond beter kunt maken binnen agriculture, hoe noemen we dat, binnen landbouw.
1: Ja. En zie je daar bijvoorbeeld ook, en dat is natuurlijk iets wat heel veel gebeurt, zeker in dit soort gebieden, daar wordt door cohesiefonds nu, wordt daar ook veel geïnvesteerd in eigenlijk gebieden waar het economisch achteruit gaat, omdat het veranderd, leegloopt.
0: Ja, die wil, die is er wel. Dus het gaat inderdaad, dus het heeft voor ons, wij tikken best wel veel vinkjes af, omdat we inderdaad in die regio wonen die bijzonder kwetsbaar is. Maar het is uiteindelijk ontzettend moeilijk om het subsidiegeld ook daadwerkelijk daar te krijgen. En dat heeft te maken met de enorme bureaucratie in Portugal. Die is echt vreselijk te kunnen. Het is namelijk leuk als je uit Nederland komt en denkt, oh, Nederland, bureaucratisch. Ja, het is hier echt walhalla.
2: Ik kan me niet voorstellen. Ja, ik kan me echt niet voorstellen, maar ik geloof je.
0: Nee, dus, je hebt daar de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Die moeten heel vaak ook fondsen vanuit Europa weer terugstorten, omdat ze het gewoon niet weggezet krijgen.
1: Ja. Precies, omdat het eigenlijk niet voldoet. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je dus heel erg lekker kan samenwerken met mensen uit Nederland. Die dus eigenlijk in een soort van shockmoment daar naartoe komen. Liefst zo heet mogelijk, toch?
0: Soms wel.
1: Maar wat kunnen Nederlandse ondernemers, innovators dan bij jullie komen doen? Is dat eigenlijk gewoon een helder moment krijgen en dan daar met nieuw idee komen? Wat doen jullie daar precies?
0: Dat kan ook inderdaad. Ja, en laten we wel wezen, de studenten die zijn soms 5 maanden bij ons. Hè. Die wonen 5 maanden bij ons. We krijgen volgend jaar een student van de Hoge Hotelschool. Die komt 10 maanden stage lopen. En zijn voor die studenten zijn het ook life-changing ervaring, hoor. En ze komen ook uit andere landen. Dus merendeel uit Nederland, maar ook wel uit andere landen. Met de ondernemers doen we verschillende dingen. We hebben de Biodiversity Coin ontwikkeld. Een manier om te investeren in de biodiversiteit op ons landgoed. Maar we organiseren ook trainingen en retraites voor ondernemers. En dat proberen we ook echt te koppelen aan het land. Ook meehelpen op het land. En tegelijkertijd reflecteren. In de natuur zijn. We hebben 9 hectare in een natuurgebied. Het is werkelijk prachtig. Het is ook voor ondernemers leuk om, als ze willen CO2 compenseren, om dat met een team te doen en gewoon te zien op het land waar dat gebeurt. Dus we geven een hele praktische en leuke invulling ook aan CO2 compensatie.
1: Stel, over jaren 5, hè?
0: Ja.
1: Waar zou je dan trots op willen zijn?
0: Ik ben nu al onwijs trots. Ik ben onwijs trots op het feit dat heel veel studenten terugkomen. Die dus het zo'n gave ervaring vonden dat ze ook terugkomen, of als vrijwilliger of anderszins. Ik zou het mooiste vinden als wij de levendigheid echt weer terug hebben gebracht naar de regio. Dus dat we het dorp erbij hebben betrokken op een actieve manier. Dat gaan we dit jaar ook doen met een project samen met het dorp rondom regeneratief toerisme. En ik zou het echt mooi vinden. Afgelopen jaar waren we in gesprek met de gemeente waar we onder vallen. En die zeiden, het dorpje Santa Cruz, waar wij tegenaan liggen. Wij dachten eigenlijk, over 20 jaar bestaat het gewoon niet meer. We hadden het gewoon opgegeven.
1: Zo in Spanje dat je het dan kan kopen, bijvoorbeeld, toch?
0: Ja. En dat is nu echt aan het veranderen. En dat vind ik echt wel super cool.
1: Mooi verhaal. Heb je nog vragen voor Hans eigenlijk? Vraag gewoon even rond.
2: Mooi verhaal. Ja, precies.
3: Ja, ik ben wel benieuwd hoe je die CO2-compensatie doet.
0: Ja, wat wij. We hebben een klimaatresistent voedselbos aangelegd op ons landgoed. En in eerste instantie deden we ook gewoon bomen planten. Alleen ik vind bomen planten om CO2 te compenseren, vind ik om twee redenen eigenlijk niet geweldig. Ten eerste is de rekensom heel vaag. Het maakt heel veel uit of een boom klein of oud of groot of weet ik veel is. Ten tweede, je gaat er dan uit van negatief gedrag wat je wil compenseren. Dus we hebben gezegd, nou, een boom leeft niet op zich. Die leeft in een systeem, in een levend systeem. En wij willen investeren in het vergroten van de biodiversiteit. En soms betekent dat meer bomen planten, maar soms betekent dat irrigeren. Soms betekent dat mulchen. Dus het kan afhankelijk zijn van wat er nodig is, wat je doet.
3: Ja.
0: En we hebben ook gezegd, we gaan dat niet koppelen aan slecht gedrag. We gaan tegen bedrijven zeggen, oké, als je iets te vieren hebt en je wil dat duurzaam investeren, koop dan biodiversity coins en wij gaan dat verzorgen dat het systeem levend komt.
3: Leuk, ik ga het onthouden.
0: Ja, top. Leuk.
1: En je kan dus hele teams eigenlijk daar naartoe sturen om tot nieuwe inzichten te komen.
0: Ja.
1: Een uitgebreide hei-sessie eigenlijk.
0: Exact.
2: Letterlijk op de hei.
0: Ja.
3: En dan ondervinden hoe het klimaat dan echt werkt op dit moment.
0: Ja.
2: En misschien moet je nu gaan dan in 40 graden.
0: Ja, nu is het echt heftig. Zeker.
2: Dan moet het wel door.
0: Ja. Ja.
1: Hans, een mooi verhaal.
0: Dank je.
1: Gezien de tijd gaan we door naar het volgende. En dat is namelijk onze Fast Forward. Iedere week weer drie andere gasten met bijzondere verhalen.
4: Fast Forward wordt je aangeboden door Kumasi Drinks. Fast Forward. New Business Radio Live.
1: Ja, en dat betekent dat wij hier in de studio even de koptelefoon gaan opzetten. Want we gaan naar de middenruimte. Daar staat onze eerste gast van vandaag klaar. John van Pijkeren. John, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Je bent van het bedrijf GoodShift.
5: Yes.
1: Co-founder, CEO. En de vraag die ik aan jou ga stellen is GoodShift. Dat is een donatieplatform gericht op jongeren. Daar ben ik wel benieuwd. Waarom is het nodig?
5: Kijk, je hebt aan de ene kant de goede doelen. Die doen een heel belangrijk werk. Hebben een hele belangrijke rol in de maatschappij. Aan de andere kant heb je de jongere generatie. Die zijn over het algemeen maatschappelijk betrokken, willen bijdragen en hebben vertrouwen in de goede doelen. En toch is er een mismatch. De goede doelen weten de jongere generatie moeilijk te bereiken en te binden. En dat komt eigenlijk omdat de jongere generatie een andere behoefte heeft, een andere wens heeft van doneren aan die goede doelen. Die willen meer flexibiliteit, meer controle, meer overzicht. En dat is exact wat GoodShift doet. Wij bieden dat je altijd kan doneren aan het goede doel wat het beste bij jou past. Hoeveel je doneert en waar je doneert bepaal je altijd zelf. En wil je daar iets aan wijzigen, dan doe je dat binnen de app. En ik heb ook een scoop voor jullie. Binnenkort gaan we live met de Shift for Good campagne, waarin we jongeren gaan inspireren en gaan activeren om ook op andere manieren bij te dragen.
1: Is er nog financiële ruimte voor jongeren om dit te doen?
5: Ja, daarom gaan we inderdaad die Shift for Good campagne ook starten, zodat ze ook op andere manieren bij kunnen dragen. Dus niet alleen doneren, maar ook vrijwilligerswerk in actie komen. Dus nog veel meer dan enkel doneren.
1: Hand uit de mouwen, toch?
5: Zo is het.
1: Dankjewel.
4: Fast Forward, New Business Radio Live.
1: Nou, dat is dan gast nummer twee in de beurt. Julian van der Steeg. Hij is CEO, founder van Bridgefunds. Nou, dat is natuurlijk wel interessant. Ik heb overigens zometeen na 5 uur hier Dominique Willem. Dat is een finfluencer in studio. Daar gaan we het ook over hebben. Maar jij gaat mij nu antwoord geven op de vraag. Waarom is toegang tot financiering zo belangrijk voor ondernemen in Nederland? Is daar iets aan veranderd?
6: Nee, dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Alleen nu komt het via andere kanalen dan vroeger.
1: Ja. Vertel.
6: Ja, oké. Okay. Nou, Nederland kent zo'n 2,4 miljoen ondernemers. En dat zijn hele bijzondere mensen. Mensen die kansen zien waar anderen risico's zien. Die iets beginnen zonder te weten hoe iets precies afloopt. Die investeren, bouwen en iedere dag opnieuw keuzes maken. Zij zorgen voor innovatie, werkgelegenheid en economische groei. Toch zien we bij Bridgefund iedere dag ondernemers die precies weten wat ze willen doen, maar vastlopen zodra ze financiering nodig hebben. Een aannemer die een grote opdracht binnenhaalt en eerst materiaal moet inkopen. Een webshop die extra voorraad nodig heeft voor een drukke periode. Of een ondernemer die wil investeren in groei omdat hij weet dat nu het moment is. Niet omdat het ontbreekt ambitie of kansen, integendeel. Ondernemers weten vaak heel goed welke stap ze willen zetten. Maar veel systemen zijn ingericht op zekerheid, terwijl ondernemers juist vooruitkomen door kansen te pakken. Bij Bridgefund geloven we dat ondernemers meestal zelf het beste weten wat goed is voor hun bedrijf. Daarom zorgen wij voor snelle duidelijkheid, transparante voorwaarden en zo min mogelijk gedoe. Zodat ondernemers kunnen doen waar zij goed in zijn. Bouwen, groeien en kansen pakken. Want als een ondernemer klaar is voor de volgende stap, waarom zouden wij ze dan tegenhouden?
1: En wat gaan jullie concreet dan voor die ondernemers doen?
6: Ze snel helpen en zorgen dat ze makkelijk aan financiering komen en door kunnen groeien.
1: Dat klinkt wel makkelijk, toch? Maar voor iets te makkelijk vind ik eigenlijk.
6: Iets te makkelijk.
1: Vind je ook niet?
2: Ja, hebben jullie ervaringen ermee?
3: Ik ben wel benieuwd naar de groenkorting.
6: De groenkorting? Nee, die hebben wij helaas niet.
1: Je nog vragen verder?
0: Nee, het is helemaal helder.
1: Helemaal helder.
0: Ja.
1: Dankjewel. Dan gaan we door naar de volgende.
7: Fast Forward, New Business Radio Live.
1: Ja, en we hebben ook elke week een boek centraal. Vandaag is het boek van Boukje Keizer. Zij heeft samen met Monique Vering een boek geschreven dat gaat over arbeidscontracten. Ja, daar komt hij dan, Boukje. Wat is er mis met de contracten die we nu momenteel gebruiken?
2: Nou, ik weet niet elke keer jij je laatste contract in handen hebt gehad. Maar waarschijnlijk heb je aan iemand advies gevraagd of er niks geks in stond. Want je snapte er waarschijnlijk helemaal niks van. Dat geldt in ieder geval heel erg veel mensen in Nederland. 1 op de 8 mensen is laaggeletterd in de werkende wereld. En die begrijpen gewoon helemaal niet waar ze voor tekenen. Of die tekenen blind. Dat kunnen we ons eigenlijk helemaal niet veroorloven. Dat past ook niet. Veel contracten zijn geschreven voor juristen, door juristen. En passen helemaal niet bij de identiteit van de organisatie waar je voor werkt. Waardoor het inwisselbaar wordt of je nou een contract bij een zorginstelling of een bank hebt. Terwijl het vak wat je uitvoert wat heel verschillend is. Nou, dat kan anders. We zijn al 4 jaar bezig om conscious contracts op te stellen. Dat zijn contracten die gewoon weer werken voor mensen. En daarin staat de identiteit van de organisatie veel meer centraal. Dus je herkent, ik werk bij deze club en niet zomaar ergens. Maar ook veel meer gaat het uit van gelijkwaardigheid, vanuit vertrouwen en die begrijpelijkheid uiteraard. En inmiddels hebben we al meer dan 160 organisaties hier mee bezig geweest. We hebben alle kennis in een boek gestopt. Grote, kleine organisaties, zoals Vattenfall, PostNL, Breeman, installatiegroep. Eigenlijk elke branche past dit wel. En alle kennis staat nu in het boek. Dus als je het koopt, dan heb je nog voor de kerst een nieuw contract in handen, wat echt uitstraalt waar jij belangrijk vindt.
1: Oké, ik ga de microfoon geven aan Eline en misschien ook wel een berichtje. Dit is jouw domein,
3: ja,
1: toch?
3: Ja, dit is mijn domein. En ik denk, oh, wat leuk.
2: Ja, dus, heel leuk.
3: Ja, heel leuk. Ik denk heel vaak in plaatjes. Dat kan niet altijd bij een contract. Maar ik droom daar wel van. Dat we in plaats van een heel veel woorden gebruiken, dat we het in plaatjes doen.
2: Nou, jullie kennen vast wel deze van Tony Chocolone. Die is ooit echt heel beroemd mee geworden. Ja. En een van de juristen die dit heeft opgesteld, daar werken wij mee samen. Dit boek staat vol met echt alleen maar mooie contracten. En steeds in een andere stijl. Want die one-pager past heel goed bij Tony Chocolone, maar niet bij een standaard verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld. Dus juist die variatie waarin je weer echt je identiteit en je waarde terug kan laten komen, dat is echt de essentie van conscious contracting.
3: Mooi, ja. Hoe kijk jij er tegenaan, Brecht?
8: Beetje gemixt. Ik denk dat het wel voor Nederland past. Maar als ik kijk voor onze Duitse collega's, daar is een contract van 8 tot 10 kantjes standaard.
2: Ja.
8: En we hebben het al geprobeerd om een beetje in te krimpen. Maar dan beginnen allemaal alarmen af te gaan overal en ergens. Want het is niet vastgelegd.
2: Ja, er zijn zeker organisaties die het spannend vinden. En daarom werken we ook echt met arbeidsjuristen die dit echt al jaren doen en ook echt erachter staan. Want de afspraak in zichzelf verandert niet. Je schrijft hem alleen op een manier die beide partijen begrijpen. En waardoor ook de kans dat ze zich eraan houden misschien wel groter wordt. Ja. En we hebben inmiddels weten we ook dat bijvoorbeeld Vattenfall ook met hun internationale poten hierover in gesprek is. Dus wie weet gaan we nog eens internationaal hiermee.
8: Ja, interessant.
1: Dankjewel. Ik heb er nog even een vraagje, Boukje. Waar is je boek te krijgen?
2: Dat is te krijgen op via onze site. conscious-contracting.nl. Oh, dat komt er heel erg lullig uit. conscious-contracting.nl. En daar vind je trouwens ook naast het boek ook heel veel informatie over hoe je nog meer kunt hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld een gratis online do-it-yourself traject waarbij we je gewoon stap voor stap aan een nieuw contract helpen.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Zometeen gaan wij met jou verder spreken, Brechtje, over bosbeton. Maar eerst even een break.
7: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync bij Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
12: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
13: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
14: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
15: ja.
14: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
15: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
14: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
16: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
17: De Radiofabriek.
18: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
19: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
18: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
21: Ontwikkel en verbeter. New Business Radio Live. Fast Forward, New Business Radio Live.
1: Ja, het is een beetje aan de temperatuur.
21: New Business Radio Live, voor business shapers.
1: Nou ja, dat heeft dan invloed op de techniek, maar goed, dat terzijde. Welkom bij New Business Radio Live. Mocht je eens ingeschakeld bij mij in de studio vandaag is tafelgast Eline Bomhoff. Zij is interim HR-directeur bij ProLegal. Hans Lodders van Keyshot. En hij heeft in Portugal een regeneratief onderneming neergezet. En laat zien hoe dat gaat. En nu in de studio ga ik praten met Brechtje van de Beuk. Wie hebt hem af? Afgelopen uur heb je al kunnen horen. CEO van Bosch Beton. Een familiebedrijf met onwijs veel ambities. En jullie zijn gevestigd in Barneveld. Met eigenlijk, wie zei net al, de fabriek. 7 jaar geleden is dat allemaal neergezet. Maar ik kan me voorstellen dat jullie alweer kijken naar de toekomst.
22: Ja, vertel. Ja, we zijn nu een tweede fabriek in Zuid-Duitsland aan het bouwen.
1: Waarom Zuid-Duitsland?
22: Eigenlijk om een nieuwe afzetcirkel te genereren. We leveren al heel veel, maar we gaan hele zware producten op heel veel vrachtwagens heel ver wegrijden. Dus ja, dat is ook niet houdbaar op de lange termijn.
1: Nee. Kan je iets vertellen over die opgave? Waar leveren jullie aan? Wat is eigenlijk jullie specialiteit?
22: Ja, de infra is een grote. Dus weg, waterbouw, waterkeringen. Maar ook nog steeds agrarisch. Dus echt aan boerenbedrijven, opslagsystemen voor maïsgas. Dus eigenlijk heel divers. We mogen huisleverancier van ProRail zijn. Dus dat hoort er bijvoorbeeld ook bij.
1: Ja. En dat is wel, want jij wist het niet, hè, toch?
22: Nee, ik wist dat niet.
1: Eline, nee.
22: Goed, ja, dat is voor mij ver weg tussen haakjes vanuit HR en dan echt de leverancier. Dat is best wel letterlijk een spoor tussen. Ja, klopt. Maar wat heel mooi is van ProRail, vind ik. Zij hebben echt duurzaamheid echt heel hoog staan. Ja. En we mochten ook meedoen met een aanbesteding. En de eerste cementvrije keerwanden, die staan onder andere bij een proeftuin van ProRail in Venlo-Blerik.
1: Ja.
22: En wij hebben wel zulke soort opdrachtgevers nodig om nu al te kunnen testen met nieuwe materialen en met nieuwe grondstoffen. Ook zolang die normen er nog niet zijn, is dat heel belangrijk. Dus dat zijn echt proeftuinen, een TNO bij en zo. Maar
8: Ja, dat is heel belangrijk dat je zulke soort opdrachtgevers hebt om ook die ambitie waar te maken, zeg maar.
1: Kom er nou ook wel eens van die, ja, eigenlijk toch vraagstukken bij. Noem een voorbeeld dat een spoorlijn blijkt niet goed aangelegd te zijn. De HSL-lijn, daar is natuurlijk een enorme opgave. Dat jullie eigenlijk zeggen van ja, daar kunnen wij best wel snel op inspelen. Omdat we gewoon een hele moderne fabriek hebben.
8: Ja, dat gebeurt wel. We hebben bijvoorbeeld voor het Koerhuis aan zee, Scheveningen. Daar moest de middenboulevard, er zat een hele oude zeeweringsmuur, was 120 jaar oud, moest vervangen worden. Nou, daar wordt natuurlijk een ontwerp voor gemaakt. Uiteindelijk kreeg Heijmans dat project. Maar die zoeken dan een leverancier die dat kan maken. En het idee was eerst, we gaan alles storten in dat werk. Dus met vrachtwagens, beton letterlijk, pompen, bekistingen bouwen ter plekke. Maar dan krijg je enorm veel gedoe en er is al een beperkte ruimte. Dus toen werd aan ons wel de vraag gesteld van ja, kunnen jullie dat in prefab maken? Dus helemaal voorfabriceren in een fabriek, gewoon luchtdicht, geen stof naar buiten, geen emissies. Ja, dat zijn wel de gave projecten die je dan uiteindelijk, die we ook konden krijgen. Hè? Dus uiteindelijk ook helemaal prefab is uitgevoerd.
1: Ja, en maak je daar dan bewuste, als onderneming bewuste keuze voor om. Hè, want dat kan natuurlijk ook minder goed aflopen, waardoor je heel veel investeert en het er niet uit kan halen. Hoe maak je die keuzes?
8: Nou, wat wij vaak doen is dat we eerst kijken hoe komt zo'n aanvraag binnen. We gaan natuurlijk calculeren wat daar een normale prijs voor moet zijn. En dan vragen we altijd, mogen we optimaliseren? En meestal mag dat wel. Maar goed, zo'n opdrachtgever moet ook gewoon een prijsopgave hebben van ons. Dus die kan inschrijven. En wat wij dan ook wel afspreken is, als we kunnen optimaliseren, dat ook voor beide ten goede komt. En in dit geval had bijvoorbeeld de architect iets met 120 kilo staal per kubieke meter beton gerekend. En uiteindelijk konden we met 90 toe voor dezelfde constructieve waarde en veiligheid. Ja, dat is natuurlijk super gaaf. Je kunt meteen besparen. Maar dan moet je wel de vraag durven stellen, mogen we optimaliseren, mogen we daaraan rekenen? Dus dat kost aan onze kant wel meer tijd. Maar ik denk dat de winst die het oplevert veel groter is voor alle partijen.
1: Ja, want je kan uiteindelijk kan je die producten ook weer verder afzetten.
8: Ja, ja. En je kunt eigenlijk, zo kun je samen verduurzamen. Dat kun je nooit alleen.
0: Nee, niets.
1: We hadden het in het begin van de uitzending al eventjes over. Hè? Verduurzamen is vaak nu nog eigenlijk extra investeren. Maar er is een kantelpunt. Hoe ver zijn jullie daarin? Is dat nu eigenlijk al tastbaar bij sommige producten? Of is het nog steeds wel iets wat iets verder langer termijn vraagt?
8: Ja, beide wel. Beide. Ik denk dat is gewoon lastig met duurzame investeringen. Dat je dat niet altijd meteen helemaal dichtgerekend krijgt. En we zijn natuurlijk heel erg gewend om alleen maar vanuit geld waarde gedreven te denken. Of geld gedreven. En moeten eigenlijk naar die waarde toe. Die toegevoegde waarde. Dat is denk ik het voordeel van mij en mijn broer. Want we doen het samen. Dat als we echt in iets geloven, er ook in kunnen investeren. Ook als het misschien niet meteen rendeert. En ik denk als je vreemd investeerders hebt of aandeelhouders die willen rendementen zien, nou, dan wordt het wel lastig uit te leggen van wat je wil. En uiteindelijk hebben we nu bijvoorbeeld onlangs in een Sonocrete installatie geïnvesteerd. Dus eigenlijk een soort frequentietechniek die op de beton inwerkt, waardoor je uiteindelijk bijna 30% minder cement hoeft toe te passen, omdat je datgene wat je erin stopt beter activeert. Nou, dat levert dus wel weer rendement op. Omdat je natuurlijk ook gewoon in je cement kunt besparen. En een CO2-reductie. Dus het is heel erg wikken wegen. Alleen dan moet je wel kijken hoe lang moet die investering lopen. En wat is je terugverdientijd? En die wordt korter op dit moment. Die wordt steeds korter omdat die wereld zo op en neer gaat.
1: Positief nieuws.
22: Ja. Waar zit jullie ambitie? Je bent aan het groeien, zegt een nieuwe fabriek in Zuid-Duitsland. En dan?
8: Het liefst wil ik naar een cementvrije generatie werken.
22: Een cementvrije generatie, die heb ik niet gehoord.
1: Dat vind ik mooi. Beton, cement, is dat niet hetzelfde?
8: Oh. Nee, niet. Ja, cement is eigenlijk een van de grondstoffen.
22: Een discussie is dit, denk ik. Ja. Ja.
8: Cement is het bindmiddel. Dus okay. Het plakt de steentjes en het zand aan elkaar. Even heel kort gezegd. Maar het is een as. Dus een kalksteen in Hoogoven, 1400 graden. En dan gaat die mooie rookpluim de lucht in. En dan hebben we een verbrande steen eigenlijk, wat dan nog een keer vermalen wordt. En dan heb je cement. Ja, ik zeg al, de Romeinen hebben het uitgevonden, hè, met het lava gesteente eigenlijk. Ja. Dus als we dat soort as kunnen toepassen, kunnen we in principe ook andere assen toepassen. En daar lopen nu wel onderzoeken naar. Dat zou heel mooi zijn, want ik zei het net tegen jou, Hans, we gebruiken allemaal beton. Ja. In Europa ongeveer een kubieke meter beton per jaar. Ik geloof dat wij in Nederland ietsje lager zitten, 0,75. En het is gewoon het meest toegepaste bouwproduct. Dus als je het hebt over die opgave in de infra. Ja, we kunnen heel veel winnen als we daar CO2 kunnen besparen. Zowel in het staalstuk, hè, wat we erin stoppen, als dus in die cement. Want cement is wel echt de grootste vervuiler.
1: En in hoeverre strookt dat ook samen met jullie Europese ambities? Want daar kan je natuurlijk, hè, omdat dat Europees nu een breed vraagstuk aan het worden is, ook omdat het opgelegd wordt, we hadden het er net al even over.
8: Ja.
1: In hoeverre kan je daarop meeliften? Heb jij daar voordeel bij?
8: Ja, nou, er is natuurlijk lang gesproken over die CSRD-rapportages die verplicht zou worden. Is natuurlijk weer uitgesteld of in ieder geval anders ingevuld. Ik denk wel dat we op dit moment zo'n prikkel nodig hebben. Dus dat je moet gaan betalen voor je CO2-uitstoot. Om echt die beweging te maken. Anders blijven we toch op dat geld gefocust. En gaan we niet naar die andere waardes die we ook heel belangrijk vinden. Dan gaan we ze denk ik nooit bereiken. Dus we hebben wel denk ik die prikkel nodig. En zeker de ETS-systemen, alles wat nu ingaat. Ja, het gaat nu. Het is nog niet zo zichtbaar, denk ik, maar het komt eraan. Het komt eraan. Dat gaan we ook in de portemonnee voelen. Ik denk als we dat gaan voelen, dan kan het ook veranderen.
1: Heb je nog iets dat je denkt van nou, hier is het podium. Dit wil ik nog even kwijt.
8: Dit wil ik nog even kwijt. ik denk dat we soms ook best negatief gefocust zijn. Want het gaat niet goed. En er gaat ook heel veel niet goed in de wereld. Maar er zijn ook heel veel mensen met heel veel mooie initiatieven bezig. Ja, we horen het hier aan tafel ook. En eigenlijk zou daar wel wat meer oog voor mogen zijn, vind ik. Ook in de media. Dat ook heel veel mensen heel hard bezig zijn om de wereld wel een beetje beter te maken.
1: En dat betekent eigenlijk toch, en dat is wel weer het voordeel. Iedereen kan natuurlijk zelf media maken. Ja. Dat op zich, je kan zelf die verhalen vertellen.
8: Ja.
1: Hoe ver doen jullie dat ook?
8: Ja, best wel heel bewust. Ik probeer, daarom zit ik ook hier bijvoorbeeld, om daar toch wat aan bij te dragen. En het ook uit te dragen, het gezicht te geven. En dat het niet heel abstract wordt van ja, we hebben ook nog ergens een website en op dat paginaatje staat wat wij aan duurzaamheid doen. Nee, dan moet je ook kunnen vertellen wat is je visie erachter en ook dus durven investeren. Ik denk dat je het ook moet laten zien dat het kan. Het echt doen, zeg maar.
22: Mooi. Ja. En wat betekent dat voor al het personeel binnen? Ik ben even benieuwd, hoe vertaal je dit naar al je medewerkers? Dit is best wel een opgave ook die er is.
8: Ja.
22: Heel anders denken, kan ik me voorstellen. Innovatief denken, misschien.
8: Ja. Ja, bijvoorbeeld twee wekelijks zitten met het innovatieteam. Nou, er worden ook continu testen gedaan. We hebben eigenlijk ook de filosofie. Alles wat nu nieuw binnenkomt, dat is wel leuk van wat je net vroeg. Hè, draag je het uit? Ja. Wat daarop terugkomt, is dat mensen die met nieuwe dingen bezig zijn, ons ook vaak vroeg bellen. Hey, jullie zijn er wel in geïnteresseerd. Dan misschien wil Bosbeton er wel eventjes naar kijken. Dus we hebben ook zoiets van alles wat binnenkomt, proberen we te onderzoeken. Want dan weet je ook snel genoeg, het is wel wat of het wordt niks.
22: Ja.
8: En soms heeft iemand een hele mooie oplossing. Maar als die nooit schaalbaar wordt, ja, kunnen we hem gewoon niet toepassen. Dus daarin een beetje realisme betrachten. En dat, ik denk, ja, onze mensen vinden dat ook wel leuk. Die weten ook dat we dit menen. Hè? We willen hier echt naartoe. Ja. Dus ja, daar dragen zij aan bij. En ik merk heel veel jonge mensen, die vinden dit dus ook heel belangrijk. Wat is je purpose als bedrijf?
22: Ja. Ja.
8: Is dat alleen maar geld verdienen of zijn je met andere dingen bezig? En ja, ik voel dat zelf ook wel zo.
1: Het is over de hele linie toch eigenlijk. Hè? De jonge generatie die daarnaar kijkt.
22: Ja, je kijkt heel anders naar werk.
1: Ja. Mooi verhaal, dankjewel Brechtje.
21: Nieuw Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? Eén gast, drie tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
1: Ja, in de Inspire Top 3 komt vandaag van onze tafelgast Eline Bomhoff. Heb je er lang over na moeten denken, Eline? Wat je top 3 zal zijn? Vandaag?
22: Nou ja, de top 3 wel. Ik kan wel top 3000 denk ik bedenken. Maar dat is mooi als je al een tijdje meeloopt in het leven. Dan heb je veel inspiratiebronnen. Maar ik dacht, hoe ga ik dit nou aanpakken? Dus ik dacht, ik doe wat categorieën en ik leg het even op tafel of op de radio neer.
1: Nou, ga je gang.
22: Ik heb een categorie waarvan ik dacht, managementboeken.
1: Oké, dit is dus categorie 1.
4: Nummer 3,
1: management.
22: Nummer 3. We doen het van onder naar beneden.
1: Ja, natuurlijk.
22: Heel goed. Ja, nee, heel goed. Managementboeken. Ik weet niet hoe jullie. Nou, vol enthousiasme koop je ze en ik lees ze nooit uit. Dus vind ik heel knap aan die managementboeken. Eentje heb ik niet, die heb ik meegenomen en die heb ik nooit echt helemaal gelezen. Maar daar blader ik nog wel eens in terug omdat ik hem hilarisch vind. En dat is Rapapa. Nice girls don't get the corner office.
8: Ja, die ken ik. Ja.
22: Die ken jij, Brechtje, hè?
8: Ik heb hem uitgedeeld aan alle dames bij ons.
22: Oh, echt? Ja, dat is goed. Ik denk dat ik dit boek al 20 of 25 jaar heb. En het was echt voor mij een soort eye-opener. En je kan me naïef noemen. Dat ik toen echt dacht, oh, het is echt gewoon anders, mannen en vrouwen op de werkvloer. En voor de rest ben ik daar niet heel erg mee bezig. Maar ik vond het een hele eye-opener. Dus ik moet zeggen, als je dit boek hebt gelezen, dan kijk je wel iets anders aan tegen de snoeppot op het kantoor. Goed, dat is de cliffhanger voor dat boek, okay, denk ik.
1: De snoeppot op kantoor.
22: Ja, precies. Dat is de cliffhanger.
1: Goed, oké.
22: Okay. Twee?
1: Ja, gaan we dan.
4: Nummer twee.
22: Ik luister eigenlijk veel biografieën. De laatste die ik heb gelezen is bijvoorbeeld van Daphne Schippers. Wat ik daar zo fascinerend aan vind is... Ik word altijd geïnspireerd door hun gedrevenheid of door hun passie. En ik vond het laatste boek van Daphne Schippers echt aan te raden even. Lees makkelijk weg. Maar de worsteling van zo'n topsporter, de eenzaamheid, het droop gewoon ook wel door het boek heen. Ik vond het heel, ja, heel mooi. Dus dat vind ik altijd heel inspirerend om te luisteren. Tijdens mijn fietstochtjes en mijn hardlooprondjes.
1: Ik kan me iets bij voorstellen. Ik ben ook benieuwd, want ik ken het boek of de podcast natuurlijk niet. In hoeverre was het met haar zwarte gat, dus na de carrière, dat ze toch ommezwaai moest gaan maken? Want dat hoor je natuurlijk vaak bij sporters.
22: Ik vraag me af of het zwart, maar dat weet ik niet. Ik heb haar niet gesproken. Maar ik vraag me af of het een zwart gat is na de carrière. Of dat het zwarte gat al het einde van de carrière is. He, dus dat je toewerkt naar, ja, wat ga ik nou doen? He, dus je bent zo gedrild en getraind je hele leven om in dat ritme en vooral in die structuur van dat topsportleven te zitten. En volgens mij naar dat moment toewerken van ik stop. Volgens mij is dat het meest eenzame moment, kan ik me iets bij voorstellen. Maar goed, ik heb het er niet gevraagd, maar dat kan ik me voorstellen.
1: Ja. Verder nog, dit is natuurlijk nummer één, dus eigenlijk zijn we rond.
22: Ja, we zijn rond.
1: Goed. Heb je dan nog iets op aan te merken, vragen? Ja, ik vind het wel leuk trouwens, dat boek. Hè?
22: Ja,
1: dat
22: ja, daar grappig, toch een, grappig, ja.
1: Uitgedeeld is op kantoor. Hoe was de reactie overigens?
5: Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja, ik denk ook, we moeten als vrouwen elkaar een beetje empoweren soms. En in onze business zijn niet zo heel veel vrouwen werkzaam. Dus dat vind ik dat ook wel leuk. Omdat,
1: zie je het wel toenemen? Zie je het veranderen?
5: Ja.
22: Ja, ja. Mooi is dat, hè?
5: Ja. Ja. En vaak zijn het ook, ja, dat is misschien een beetje gek, maar dat toch die veranderaars, dat zijn ook best wel vaak vrouwen die dan ergens voor gaan staan. Tenminste, bij ons heb je het betonakkoord. Is ooit door oud-minister Jacqueline Kramer opgezet. Nou, dat is echt een veranderaar, zeg maar. Heeft echt gezegd, de sector moet hier gaan veranderen. Vrouwen als een drie staal in onze sector doen dat ook. En er komen ook absoluut mannen bij, hè? Zeker. Dus dat, maar dat is wel mooi om te zien. En ik begrijp, ja, ik heb er wel eens over na te denken, hoe kan dat nu? Dat daar vandaan komt.
1: Even een linkje bij Hans, want jij ziet daar natuurlijk continu dingen ontstaan bij jou op je landgoed.
0: Ja, nou ja, ik herken dat heel erg. We hebben vorig jaar een adviesraad opgericht waarin we alle verschillende stakeholders een stem geven. Dus we hebben ook de lokale ondernemers en onderwijsinstellingen. We hebben ook een stem gegeven aan de toekomstige generatie. Mijn dochter zit in onze adviesraad bijvoorbeeld. En we hebben een stem gegeven aan de natuur. Een onderzoekster van Wageningen die de natuur vertegenwoordigt. En onze adviesraad bestaat uit 8 personen. Want we hebben heel veel stakeholders. Maar 7 ervan zijn vrouwen.
5: Ja.
0: Ja, we zijn heel inclusief. Dus we hebben ook 1 man, zeg ik altijd.
22: Maar we moeten wel divers blijven, hè, Hans?
0: Ja, zeker.
22: Oh ja, oké,
0: okay,
22: heel goed.
0: Ja, wel variërend van 25 tot 65. Dus dat intergenerationeel is ook mooi.
22: Ja.
0: En uit Nederland, Spanje en Portugal. Dat is ook wel super cool.
1: Ja. Oké, okay, mooi. We zijn rond met Inspire. Top 3, in ieder geval toch? Hè? Ja, en we gaan eigenlijk langzaam afronden. Bedankt in ieder geval dat jullie allemaal hier in de studio aanwezig wilden zijn. Zijn er nog dingen die voor jullie specifiek op de agenda staan deze week waarvan je zegt, nou, dat vind ik wel leuk om even te benoemen? Boukje? Brechtje, sorry.
5: Oeh, ja, overval je me een beetje mee.
1: Of denk je gewoon, doe die deur open, dan
5: vind ik het ook goed. Hier zou niet verkeerd zijn, ja. Nee, ik blijf het even het antwoord schuldig.
1: Nee, dat is helemaal goed. Hans, jij, ga je nog voetbal kijken bijvoorbeeld? Ik moet toch vragen aan een man.
0: Nou, ik ben meer rugby dan voetbal, zou ik je vertellen.
1: Okay.
0: En ik heb het grote voordeel dat ik een Braziliaanse vrouw heb, in Portugal woon en Nederlander ben. Dus ik kan voor 3 landen juichen.
22: Oh, lekker.
0: Lekker, hè?
22: Lekker, ja. Ik vind het wel leuk om te noemen dat net bij ProRail de nieuwe reclamecampagne live is gegaan. Waarin we vooral heel erg uitleggen waarom we dat onderhoud aan die sporen doen. Dus ik vind dat heel mooi. Dat is met vogeltjes, dus ga kijken. Maar ik vind het een mooie omslag.
1: En dat zijn natuurlijk eigenlijk heel die bijzondere verhalen, die infrastructuurprojecten ook, toch?
22: Ja, precies. Maar wat er in het begin ook al zei, als je me uitlegt waarom dat onderhoud zo belangrijk is, dan snappen mensen ook soms waarom het ook zo lang duurt. En als er een trein niet rijdt, dan kan je er iets meer begrip voor hebben. Hoop ik.
1: Ja. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de komst naar de studio. En deelname bij Nubis Radio Live. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben.
0: Absoluut.
22: Super.
0: Ja.
1: Oké, dan gaan we nu lekker naar buiten.
0: Check.
1: Tot zover. New Business Radio Live. Wil je deze aflevering terugluisteren of van anderen? Dan kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. En zometeen het programma Trending, waarin ik spreek met Dominique Willem. Hij is finfluencer. Daar is veel over te doen. Je kan goede adviezen geven, je kan verkeerde adviezen geven. Nou, daar komt ook regelgeving over. En ik spreek ook met Willemien Koning. Zij is de nieuwe CDA-parlementariër, opvolgster van Tom Berendsen. En daarbij gaan we het hebben over netcongestie. Tot zover voor vandaag. Veel plezier. Tot de volgende keer.
21: Kijk op newbusinessradio.nl voor de programmering. Of luister dit programma terug via alle bekende podcastkanalen.
3: Dit is New Business Radio.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
21: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
21: Newsflash.
23: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
21: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
21: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
25: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens.
21: Op New Business Radio.
1: Een man met 80.000 volgers die vertelt wat hij zelf met zijn geld doet. Met aandelen en zwijgt over wat jij ermee moet doen. Dat terwijl andere finfluencers boetes van meer dan 1,5 miljoen euro riskeren. Ik ga hierover praten met Dominique Willem. Ik ontmoette hem in Straatsburg, waar hij sprak met een Europarlementariër die momenteel rapportages heeft opgesteld en gekeken heeft naar regels over hoe je de consument en ondernemers kan beschermen tegen foutieve tips. En over 2 weken gaat in de provincie Utrecht een stroomnet voor het eerst in de geschiedenis volledig op slot. Er komen geen aansluitingen meer bij. De netcongestie, iedereen kent het. 14.000 bedrijven staan in de wachtrij, terwijl Brussel een miljardenplan voorbereidt. Ik heb gesproken met Europarlementariër en eigenlijk de opvolger van Tom Berendsen, Willemien Koning. Zij is in het dagelijks leven agrariër, dus ondernemer. En ik ga haar vragen wat die regelgeving dus gaat opleveren. En hoe we dus dat slot eraf kunnen gaan halen. Welkom bij Trending.
25: Trending met Ron Lemmens.
21: Op New Business Radio.
1: Een trainer die op Instagram medische diagnoses stelt. En een coach die een afslankmiddel verkoopt met voor- en nafoto's die net iets te mooi zijn. Of een finfluencer die vertelt in welk aandeel je moet stappen zonder ooit te zeggen dat je iets kan verliezen of misschien wel alles. Steeds vaker zien we het een doelgroep die in beweging wordt gebracht door een beeld dat net iets te rooskleurig is geschetst. Ik was in april in het Europees Parlement in Straatsburg en maakte daar kennis met het fenomeen finfluencers. Want die waren er ook. Ongeveer 15, waarvan er 14 uit België en 1 uit Nederland. En dat was Dominique Willem. Hij heeft economie gestudeerd aan de UvA in Amsterdam en bachelor behaald en master in finance. En begon in 2020 tijdens de coronapandemie met het maken van financiële video's, omdat hij het leuk vond. Samen met Belgische collega's ging hij in gesprek met Europarlementariër Lida Pereira, die op die moment werkt aan Europese regels voor finfluencers. En zij heeft als hoofdonderhandelaar het Europese parlement geleid bij het opstellen van een resolutie om officiële verslag op financiële geletterdheid en de rol van finfluencers. Concrete maatregelen zijn ervoor gesteld om consumenten en met name jongeren beter te beschermen tegen misleidende financiële adviezen en oplichting op sociale media. En dit kan ook voor bedrijven tot grote boetes leiden op het moment dat je je niet aan regelgeving houdt. Haar belangrijkste voorstellen zijn strengere regels en handhaving, transparantie, een Europees keurmerk en educatie en training. Nou, we gaan daar in ieder geval over verder praten, want bij mij in de studio is natuurlijk de aanleiding geweest van dat gesprek Dominique Willem. Dominique, van harte welkom.
2: Hoi, ja, leuk dat ik hier mag zijn, Ron.
1: Ja, ik kwam jou tegen en jij was met een hele delegatie finfluencers uit België. Nou, ik had eerlijk gezegd zelf niet echt het idee van wat is nu een finfluencer. Maar goed, de influencer die snap ik. Maar er ging een soort van wereld voor iedereen open daar, zag ik. Want er is nogal wat over te doen. Met name, ik denk wel eventjes aan de filmpjes die je af en toe ziet. Vastgoed onder de zon. Wil je meer weten hoe dat moet? Dan moet je je aanmelden en dan gaan wij je helpen. Nou, dat soort oproepen worden regelmatig geplaatst. Gaat natuurlijk ook over, kijk eens hoe rijk ik geworden ben van crypto. En dit komt wel iets meer in jouw richting. Maar vertel eens even, ik ben heel benieuwd van, wat was de reden dat jij via een Belgische organisatie vanuit het Europees Parlement in Straatsburg terechtkwam?
2: Ja, goede vraag. Om nog even terug te komen. Ik doe minder met crypto, maar ik doe voornamelijk wel met aandelen. En vastgoed ben ik ook wel inmiddels mee bezig. Hoe ze bij mij terecht zijn gekomen, dat is mij eigenlijk ook een vraag. Ja, ik voelde me wel vereerd natuurlijk. Ze vonden het ook heel leuk dat ik eigenlijk zo goed als direct ja heb gezegd.
1: Was jij de enige uit Nederland overigens?
2: Ik was de enige uit Nederland, ja.
1: En het ging om een clubje van ongeveer 15 mensen. Ja, goed.
2: 15 mensen, zoiets. Precies. Inderdaad. Ja, de mensen die boeken hebben geschreven. Mensen die, net zoals ik, filmpjes maken op de socials. Ook mensen die echt het als professioneel beroep doen. Dus super gaaf om daar ook mee te connecten daar.
1: Dus ik sprak jou daar een korte tijd. Toen ben ik natuurlijk ook op jouw Instagram gaan kijken. En daar zag ik al meteen van, hé, maar wacht even. Je hebt wel een economische achtergrond. Je hebt aan de Universiteit van Amsterdam heb je een bachelor behaald.
2: En een master.
1: En een master, ook nog eens een keer. Master of Finance. Cum laude ook nog.
2: Klopt.
1: Ja. Met andere woorden, ja, dan kan ik me voorstellen, dat is natuurlijk waar het hier over gaat, is hoe betrouwbaar zijn al die tips die influencers, en dat maakt nu even niet uit ongeacht welk thema, maar er worden heel veel tips gegeven, er wordt heel veel kennis zogenaamd verspreid. En kijk eens, want wat ik kan, dat kan jij ook. Dat zijn een beetje de boodschappen die je veel voorbij ziet komen. Ja. Ik ben wel even benieuwd, hoe heb jij destijds die reis naar Straatsburg beleefd? Want jullie hebben ook gesproken met Lidia Pereira, Portugese Europarlementariër. En hier ging het eigenlijk over hoe gaan we de consument en wellicht dus indirect ook bedrijven beschermen tegen dit soort soms foute posters.
2: Ja, je hebt natuurlijk, het gaat echt van, het gaat wijd uiteen wat voor type influencers er zijn. Zeker ook als influencers heb je natuurlijk ook de cowboys, zo noem ik ze maar. Die willen niet anderen helpen, maar die willen vooral zelf rijk worden door jou te vertellen wat jij met je geld moet gaan doen. En dat is dan een cursus bij hun kopen waarmee je supersnel rijk kan worden. En ja, wat die reis mij heeft gebracht, sowieso überhaupt het inzicht in, hoe werkt het nou in Straatsburg? En ook semi in Brussel, want daar zitten ze natuurlijk ook een groot gedeelte van de tijd. En ja, ook super leuk om te horen en ook in gesprek te gaan met onder andere Lidia, om te horen van, wat doen jullie nu aan wat er gebeurt op social media? Er zijn wel meer foute mensen online. Is het niet als influencer, dan is het wel voor andere dingen. Wat doen jullie daaraan? En wat ik ook heel erg leuk vond daaraan, was dat er ook vanuit ons, of vanuit mij dan als finfluencer of als influencer. Ook werd gevraagd van ja, wat is jouw kijk erop? Hoe maak jij dat mee? Wat vind jij daarvan? Wat kunnen wij doen om dit tegen te gaan? Vanuit jouw expertise als iemand die ook filmpjes maakt.
1: Want dat is ook waarom ik het eigenlijk net al zei. Jij hebt een aantoonbare expertise. En dat is wellicht ook een verschil. Een enorme achterban inmiddels ook. Wanneer ben jij begonnen hiermee? Laat daar even mee beginnen.
2: Ja, in 2020 eigenlijk was dat de tweede coronagolf uit mijn hoofd. Ik zat op mijn kamertje bij mijn ouders. Ik studeerde nog. En ik vond sowieso financiën vond ik al super interessant. Ik ben ook toen economie gaan studeren. Economie en bedrijfseconomie. Eigenlijk vanuit die interesse dacht ik ook van ik wil hier meer mee doen. En ik merkte gewoon in mijn vriendengroep, de mensen om me heen, die hadden andere interesses dan ik. Ik bedoel, ik had ook andere interesses dan alleen maar geld en financiën en beleggen en noem maar op. Maar in mijn kring speelde dat niet echt. Dus toen ben ik ook online gaan kijken. Ben ik ook mensen gaan volgen die tips gaven, die ook lieten zien van hoe zij met hun beleggingen omgingen, hoe dat werkte. En toen dacht ik van ik zie heel veel mensen die laten vooral zien, of die vertellen vooral wat jij met je geld moet doen en laten niet zien wat zij zelf doen. En daar ben ik juist geïnteresseerd in. Wat doen zij met hun geld? Ja. En dat vond ik eigenlijk niet in 2020 toen. En toen dacht ik van, ik ga het gewoon zelf doen. Waarom niet? Ik vind dat leuk. Ik vind het leuk om te volgen. Ik vind het ook leuk om die progressie bij mezelf te zien. Dus eigenlijk zo is het een beetje begonnen. Door het om te draaien van de traditionele finfluencer, zo noem ik het maar even. Mm-hmm. Die zegt wat jij met je geld moet doen en vervolgens niet laat zien wat hij of zij zelf met zijn of haar geld doet. Naar ik laat zien wat ik met mijn geld doe en wat jij ermee doet, moet je zelf weten. Zo is het eigenlijk een beetje begonnen toen.
1: Maar het belangrijkste is, want het gaat niet geheel onsuccesvol. Je hebt echt wel flink wat volgers inmiddels opgebouwd.
2: Ja, dat is echt bizar.
1: Heb jij het idee dat dat ook te maken heeft met de manier waarop jij communiceert met je doelgroep?
2: Denk het wel. Ja, ik merk ook dat. Ik probeer het vooral heel erg bij mezelf te houden. En dat is eigenlijk wat je tegenwoordig op social media wel mist. Mensen laten zien van hoe geweldig het leven wel niet is. En hoe geweldig hun beleggingen gaan. Wil je net zoals ik ook een dure auto rijden of in Dubai gaan wonen. Of weet ik veel, het snelle geld, zeg maar. Ik laat gewoon zien, dat is in ieder geval niet mijn realiteit. Ik verkoop ook geen cursus. Ik heb überhaupt geen online producten. Vind ik ook eigenlijk helemaal niet interessant. Ik wil gewoon laten zien, ik wil mensen helpen. En vanuit dat oogpunt, dat ik denk dat mensen dat ook merken in mijn filmpjes, dat ik toch anders ben dan anderen daarin. En ik probeer daarin gewoon mezelf te blijven.
1: Dus je hebt eigenlijk voor jezelf een duidelijke positie en goed aantoonbare expertise. Ik benoem het weer. Maar ik kan me ook voorstellen dat je kijkt, hè, met name ook het onderwerp en de reden waarom je uitgenodigd wordt in Straatsburg, was met name over men wil de consument gaan beschermen, maar weet niet precies hoe. Er komt regelgeving aan, maar waar en op welk niveau, dat is best wel nog zoeken, ook voor Europarlementariërs. Mm-hmm. Wat was jou het meest opgevallen als je kijkt naar het gesprek wat je daar had met je Belgische mede-influencers, als het ware? Want daar werden vragen gesteld en je zei het net al, ik doe niks met crypto, maar ik was er zelf natuurlijk ook bij als journalist. En mm-hmm. Er werden wel vragen gesteld waarbij je ook wel zag van er zaten een aantal tussen die toch ook wel bang waren om hun inkomsten te gaan verliezen.
2: Ja, ik weet niet of het daar vanuit kwam. Ik denk dat het ook meer de richting is van die vrijheid van meningsuiting. Dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Kijk, als ik doe wel iets met crypto, maar ik deel het gewoon niet online. Want het is een heel klein stukje van mijn totale portfolio. Ja. En aandelen en vastgoed en dat soort opties. Die zijn gewoon bewezen lange termijn strategieën. En crypto is gewoon te nieuw. Onwijs hoog risico ook. En wat er tijdens dat gesprek eigenlijk gebeurde, was dat vooral in België dan, die toezichthouder daar. Daar ging het gesprek toen over.
1: De AFM van België, of zo, laat zo noemen.
2: Ja, de AFM van België, die is nog heel conservatief in de manier waarop zij kijken naar finfluencer, überhaupt financiële content. Dus het ging er bijvoorbeeld over dat een bepaalde blog die was geschreven, dat was dan een samenwerking met een bepaalde partij, als ik het me goed herinner. En die moest helemaal over de kop. En daar werden wel zorgen over geuit. Dat, is dit een manier van werken? Is dit een manier hoe we met elkaar dit willen gaan doen? De persoon in kwestie die heeft ook goede intenties. Is dit een manier van werken met elkaar? En sowieso in in Nederland merk ik ook wel, de AFM die zit er natuurlijk bovenop. Ook heel
1: weet
2: goed.
1: Weet je eigenlijk, want ja, vanuit jouw kennis kan ik me ook voorstellen dat je weet welke paden je wel en niet mag bewandelen in de video's die je maakt.
2: Ja. Ja.
1: Maar is er eigenlijk nu al voldoende richting gegeven over wat er wel niet mag?
2: Nou ja, je hebt in Nederland, daar maak ik natuurlijk mijn filmpjes, heb je natuurlijk, je hebt de website van de AFM, daar staat ook duidelijk in uitgelegd. Ja, kijk, je mag geen financieel advies geven. Persoonlijk financieel advies, als je niet de diploma's hebt, dat mag niet. En dat is logisch en dat vind ik ook niet meer dan normaal.
1: Nee, vergelijkbaar met gezondheidszorg, op het moment dat je daar bepaalde tips geeft, terwijl je geen achterliggende, nou je staat niet geregistreerd, laat ik het zo maar noemen,
2: ja.
1: Dan mag het gewoon niet.
2: Nee. En ik denk dat dat echt een hele goede, ja, sowieso een goede uitgangspositie is. Dat als jij, sowieso ook dus in het geval van persoonlijk financieel advies. Jij kent, in mijn geval, ik maak filmpjes online en ja, redelijk algemene tips. Ik laat zien wat ik zelf doe. Ik ken de mensen, hun financiële situatie. De mensen die mijn filmpjes kijken, hun financiële situatie ken ik niet. Dus ik kan ook niet adviseren daarin. Ook al had ik alle papieren, online, algemene tips, dat we niet alle tips werken voor iedereen.
1: Zit er bij jou, want je bent eigenlijk natuurlijk, iedereen begint als influencer bij nul.
2: Ja.
1: En bij nul begonnen. Dus het is ontstaan omdat je het ook met name leuk vond.
2: Ja.
1: Het maken van de filmpjes vond je leuk. Het vertellen van verhalen vond je leuk. Vind je nog steeds leuk.
2: Ja.
1: Maar op een bepaald moment zie je dat exploderen als het ware.
2: Ja.
1: En dan krijg je natuurlijk ook interactie.
2: Klopt, ja. Superleuk ook.
1: En hoe ga je daar nu mee om? En hoe weet je nu eigenlijk wanneer je wel niet ergens antwoord op mag of kan geven?
2: Ik probeer natuurlijk altijd meer te kijken van wat kan ik wel doen? Dus mensen komen naar mij met een hele geschiedenis aan financiën. Ik vind het echt bijzonder ook. Iemand online, daar zie jij filmpjes van. En dan vervolgens ga je tips vragen hoe...
1: Wat ook zonder weer... dat je eigenlijk echt weet of daar een bepaalde... kennis achter zit, autoriteit achter zit.
2: Ja, enzovoort. Ja dus mensen vertrouwen mij dan nu in dit geval. En ik voel me vereerd daarnaar. Maar ja, ik ben natuurlijk niet de aangewezen persoon daarvoor. Dus ik vind dat heel moeilijk. En ja, tegenwoordig dan zijn het ook best wel veel berichtjes. Dus ik kan ook niet meer alles beantwoorden.
1: Nee, want even voor de duidelijkheid. Al eerder benoemd ook. 80.000 volgers heb je momenteel.
2: Ja.
1: Dat zou voor jou moment zijn dat je op het level zit. Dat je bij wijze van spreken bijna van kan gaan leven.
2: Ja, ik in principe kan ik er inderdaad van leven. Maar ik werk hiernaast ook nog gewoon. Ik heb gewoon een fulltime baan. Die filmpjes ernaast vind ik ook... Het is een hobby. En zo wil ik het ook zien. Want ik wil ook niet dat straks uit noodzaak er een samenwerking nodig is om brood op de plank te krijgen. En nee. Op die manier dan kan ik het nog zien van het is gewoon voor de leuk.
1: Maar dat maakt het wel heel bijzonder dat jij ervoor kiest om gewoon steady fulltime baan te hebben. Met natuurlijk een hele carrière voor je. Want je bent 25, dus je hebt ook nog alle kansen. Sorry, excuus, 26. Nee, maar je hebt natuurlijk nog alle kansen om gewoon je carrière te maken. En niet te teren op het feit wat er aan inkomsten bij social media binnenkomt. Ja. Maar stel je nu voor dat er een hele grote financiële partij komt. En zegt, wij gaan je sponsoren.
2: Ja, ik moet ook heel eerlijk bekennen, die zijn er al ook geweest. En als het een partij was waar ik bijvoorbeeld zelf ook al mijn beleggingen had, ook het geval, daar werk ik dan nu ook al mee samen. Dus dat vind
1: dat
2: ik
1: onwijs. Dat gebeurt eigenlijk wel?
2: Dat gebeurt wel, ja. Dus dat is heel gaaf en dat erkent ook weer gewoon de manier van de waarop ik die filmpjes deel. Dat ja, partijen ook gewoon echt geïnteresseerd zijn in het laten zien wat zij te bieden hebben voor klanten. Want de oude traditionele banken bieden nog steeds lage spaarrentes. Nou, er zijn tegenwoordig ook andere banken die bieden wat meer.
1: Ja.
2: Daar spaar ik zelf ook. En dat deel ik dan bijvoorbeeld online.
1: Ja. En het feit dat dit, want daar is men mee bezig op Europees niveau, maar ook op landelijk niveau, om toch meer regelgeving eromheen te gaan maken. Hoe volg jij dat? Want je zegt al, je hebt een fulltime baan, dus in principe je bent er niet van afhankelijk. Maar je hebt er wel 6 jaar lang naartoe geleefd en 6 jaar lang gebouwd aan dit hele fenomeen.
2: Ja, nee, om heel eerlijk te zijn vind ik het eigenlijk alleen maar goed als hier meer regelgeving overkomt. Want dat splitst het kaf van het koren. En daardoor Zul je dus ook gewoon de mensen die dan vervolgens wel aan die wet en regelgeving doen, die vervolgens wel bepaalde credentials hebben, die zul je overhouden. En vervolgens de mensen die jou het snelle geld beloven, die worden er dan uitgefilterd. Dus ik denk dat het eigenlijk alleen maar goed is voor de legitimiteit van de finfluencer aan zich. Mm-hmm. Zeg maar.
1: En is het voor jou ook volgbaar van wat er eventueel gaat komen? Ik kan me voorstellen dat je daarop anticiperen wil of al doet.
2: Ik kijk het vooral tegemoet. Ik ben heel benieuwd waar ze vanuit het Europees Parlement mee gaan komen. En ook vanuit de Rijksoverheid. Ik volg het niet op de voet, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar ik kijk natuurlijk ook naar het FD. Ik lees ook NOS, nu.nl, dat soort bronnen. De mensen zoals jij die er ook naar afreizen en het vervolgens ook op de voet volgen. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. En zo hou ik ook mijn informatie bij.
1: Ik heb het een en ander ook wel uitgezocht over wat er eventueel zou kunnen komen. Nou, in ieder geval, de bekende disclaimers, die moet je al inzetten. Of is dat iets wat je eigenlijk vrijwillig doet? De behaalde resultaten uit het verleden bieden geen... Nou, vul hem maar in.
2: Garantie voor de toekomst. Ja, precies. Ja.
1: Ja, maar is dat iets waar je van gezegd hebt, nou, weet je wat, ik doe dat gewoon vast. Dan heb ik het maar gedaan.
2: Vanuit de AFM is het nog geen richtlijn voor de video's die ik maak. Dus dat is vanuit de partijen die vervolgens dan gesponsorde video's bijvoorbeeld op mijn pagina willen maken. Dus als ik

0: laatste.
1: En in september 2024 twee influencers, Koen Nieuwenhuis en Maurice van de Venne. Ze kregen boetes van 256.000 en 544.000 euro wegens medewerking van illegaal vermogensbeheer door Ginta Invest.
2: Heb ik ook gezien, inderdaad. Ja, ja.
1: Benauwd dat jou af en toe niet, omdat eigenlijk de regelgeving er nog niet is. Dat je denkt van, nou, begeef me wel of niet op glad ijs.
2: Volgens mij was het in dit geval zo dat ze ook een promotie deden van een partij die vervolgens niet aan de wet en regelgeving voldeed. Die had niet de juiste credentials. En daarom hebben ze die boetes gekregen. Dus ja, ik maak me daar, om heel eerlijk te zijn,
1: geen zorgen.
2: Maak me daar geen zorgen over.
1: Want... Heb je nog nieuwe dingen gehoord toen jij met Lydia Pereira in gesprek ging? De parlementariër uit Portugal.
2: Sowieso alles wat zij nu natuurlijk op Europees niveau aan het maken zijn rondom Finfluencer. Hoe ze dat willen gaan doen en hoe ze dat dan, willen ze het op EU-niveau gaan invoeren? Of willen ze toch kijken naar, ja, willen we een richtlijn hanteren en dan vervolgens op landelijk niveau dit laten uitrollen? Dat was eigenlijk voor mij wel helemaal nieuw, want ik wist dat ze ermee bezig waren, maar ik wist nog niet precies hoe dan. En sowieso het rapport wat Lydia ook heeft geschreven, dat was volgens mij nog niet heel lang geleden ook gepubliceerd. En dan tijdens die seminar of tijdens
1: een meeting zou je kunnen zeggen.
2: Ja, tijdens de meeting inderdaad werden we daar ook over bijgepraat. Wat er dan precies in stond en wat haar ideeën daarover waren. En vervolgens dus ook wat wij daar qua ideeën van vonden.
1: Ja, de conclusie tot dus toe is nog steeds dat ze zeggen, dit moet op lidstaatniveau bepaald gaan worden. Dus Nederland is aan zet. En wat ik net al zei, wat me opviel, is dat eigenlijk meteen jouw Belgische collega's, als het ware, toch wel keken van, ja, wij hebben er toch wel een soort van AFM in België. Die daar vrij traditioneel naar kijkt. Dus wat is onze kans dan nog?
2: Ja, en ik snap die zorgen natuurlijk ook. Kijk, als jij afhankelijk bent van dit soort filmpjes en vervolgens dat ervoor zorgt dat jij wel of niet je hypotheek kan betalen of je huur kan betalen of dat er überhaupt brood op de plank is, dan snap ik die zorg zeker. Zeker vanuit dat perspectief als er nu dus een toezichthouder is die gewoon... nog heel traditioneel, je verwoorden het mooi.
1: Voor jouw toekomst, hè? Hoe zie je dat voor je? Ga je gewoon door met filmpjes maken? Of kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment denkt van, nou, ik vind het zo leuk om mensen te vertellen over een vakgebied wat ik gewoon heel goed ken. Ze mee te nemen en ook wel misschien hetzelfde te gunnen als wat mij nu overkomt. Want dat is natuurlijk de keerzijde daarvan. Dat je bij wijze van spreken als dagvoorzitter of als discussieleider of als keynote speaker geboekt gaat worden.
2: Lijkt me heel leuk, om heel eerlijk te
1: maar,
2: zijn.
1: Maar heb je dit soort ideeën al van tevoren of voor jezelf al ergens op een lijstje staan?
2: Nou, het speelt sowieso wel in mijn hoofd. Kijk, ik kan hier nu van leven. En dat is echt een onwijze luxe positie. Kijk, ik vind mijn baan die ik op dit moment heb, vind ik ook gewoon heel leuk.
1: Mag je daar iets over zeggen, overigens, over je baan?
2: Ja, mag wel. Maar ik hou het vooral gescheiden.
1: Oké, prima.
2: Ik vind het allebei leuk. En vooral ook de combinatie vind ik heel leuk. Want hier kan ik echt mijn creativiteit in kwijt. En ja, een dagvoorzitter of keynote speaker. Of ja, überhaupt presentator of zo. Het lijkt me best wel een gaaf idee. Om vanuit de hobby, vanuit het kamertje bij mijn ouders. Ja. Dat het dan doorgroeit naar zoiets. Ik heb ook al een paar mensen die ook, hetzelfde als ik, ook filmpjes maken online. Filmpjes op de socials. Die nu ook worden uitgenodigd. Die samenwerking hebben. Bijvoorbeeld met de overheid. Dus bijvoorbeeld met Duo. Dus dat is de... iedereen kent Duo.
1: Ja, iedereen kent Duo natuurlijk. Ja. Van de studiebeurs.
2: Ja, precies. Ja, dus, of met universiteiten. Dat je dan daar wat kan vertellen. Bijvoorbeeld over financiën als student. Waar moet je op letten? Heel veel mensen krijgen het niet mee vanuit huis. Er is gewoon heel veel vraag naar.
1: Is dat bij jou een soort roeping dan? Die eigenlijk toch al steeds speelt? Dat je denkt van, nou, ik gun iedereen toch die kennis die ik heb opgedaan.
2: Ik heb vooral, roeping weet ik niet. Maar ik merk gewoon dat het bij mezelf... Ik krijg er heel veel rust uit. Dus ik weet gewoon waar een euro naartoe gaat. Ik weet gewoon, er komt zoveel binnen, er gaat zoveel uit. En vervolgens hou ik wat over en dat ga ik dan beleggen voor later. En dat idee dat ik gewoon het overzicht heb, ik heb de controle daarover, dat vind ik heel fijn. En dat gun ik iedereen. Dat in ieder geval vanuit dat perspectief je met geld bezig hoeft. Je hoeft niet echt niet elke seconde van de dag te kijken van moet ik dit broodje wel kopen van 4 euro op het station? Ik zeg maar wat. Ja. Maar het is... Zolang je het weet en zolang je er bewust mee bezig bent, dat gun ik iedereen. Dat lijkt me echt heel gaaf om op die manier dus ook mijn steentje bij te kunnen dragen.
1: Ja. En hoe kijk je eigenlijk, hè? Want dat speelt natuurlijk ook mee, dat komt in dit programma heel vaak voorbij. Geopolitiek staat veel onder druk.

0: prijzen stijgen en rijzen de pan uit. Ja. Dus dit is eigenlijk natuurlijk wel iets wat heel welkom is, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja, steeds meer mensen die hebben het gewoon lastig met hun financiën. En ja, je ziet het overal. Alles wordt duurder. Je zegt het net zelf al. En de lonen blijven over het algemeen wel achter bij de inflatie. Dus ja, er zijn steeds meer mensen die hebben het ook gewoon nodig. Die weten dan gewoon niet hoe ze meer rond moeten komen aan het eind van de maand. En dat is natuurlijk heel kwalijk. En dat gun ik niemand.
0: Heb je dat wel gezien in je studententijd? Ook om je heen dat ze steeds meer studenten zijn gaan beleggen?
1: Nou ja, denk het wel. Ik heb dat zelf eigenlijk niet gedaan. Tenminste...
0: Doe nog niet.
1: Toen ik begon met studeren niet. Maar ik begon toen ik 17 was en toen uiteindelijk gaandeweg. Volgens mij was ik toen ik 18 of 19 was, toen ben ik wel begonnen. Er waren wel mensen om me heen die ook al aan het beleggen waren. Ook bijvoorbeeld met hun studiebeurs. Ja. Heb ik zelf dus niet gedaan, dat wilde ik zeggen. Er waren wel mensen die bijvoorbeeld dan dus ook destijds belegden met hun studiebeurs in Bitcoin. Achteraf werkte het heel goed op dat moment. Dus die verklaarden mij voor gek dat ik het niet deed. Maar ik probeerde het toch wel weer te benaderen vanuit het risicoperspectief. Je kan gewoon echt diep het schip ingaan als je dit soort taferelen uithaalt.
0: Ja, laat staan dat je boetes krijgt, zoals we net benoemd hebben.
1: Ook nog.
0: Mag ik je danken voor de komst in de studio. En veel succes met alles wat er komen gaat.
1: Dankjewel dat ik hier mag zijn.
2: Dit is New Business Radio.
3: Trending met Ron Lemmens.

0: Trending met Ron Lemmens.
1: Op Nieuw Business Radio.
2: En dan nu door met het tweede deel van Trending. En dat gaat over netcongestie. Onder andere. Want vanaf 1 juli gaat het stroomnet in de provincie Utrecht voor het eerst volledig op slot. 14.000 bedrijven staan in Nederland in de wachtrij voor een aansluiting. En Brussel werkt aan de oplossing. Het Grids Package. Want achter de schermen wordt er hard gelobbyd. En is er hard gelobbyd. Netbeheerder Tennet wil bijvoorbeeld sneller vergunningen hebben en ontheffingen om bijvoorbeeld werkzaamheden te kunnen uitvoeren. En dan gaat het hier om tijdelijke ontheffingen. Gemeente en MKB Nederland willen vooral dat grote datacenter niet met de schaarste stroom aan de haal gaan. Agrariër en Europarlementariër Willemien Koning zit midden in dat debat. In juli zal het voorstel van de Europese Commissie worden behandeld in dat totale package in het Europese parlement. En in 2027 moet het Grids Package van kracht zijn. Daarbij is dit overigens haar eerste radio-interview, want zij is de opvolger van de inmiddels tot minister van Buitenlandse Zaken benoemde Tom Berendsen. En overigens vrij uniek in het Europese parlement, ze is ondernemer.
3: In Brussel zijn we nu, in het Europees Parlement. En ik zit hier met een nieuwe Europarlementariër, de opvolger van inmiddels de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen. Willemien Koning.
4: Dat klopt.
3: Fijn dat we elkaar kunnen spreken. Ik heb met Tom Berendsen, met uw voorloper, eigenlijk regelmatig gesproken over onderwerpen als de havenstrategie. De band met China, waar natuurlijk veel over gesproken wordt op dit moment ook. Maar voordat we daarover gaan hebben, en met name over het belangrijkste onderwerp wat nu actueel is, het vlottrekken van de netcongestie, het oplossen daarvan. Er zijn een aantal zaken die daar nu spelen. Eerst eventjes interessant. Als ik ga zoeken op uw naam, dan zie ik dat u een van de weinige ondernemers nu bent in het Europees Parlement.
4: Ja, en ik zelf vind ik het heel belangrijk dat er ook ondernemers in het parlement zitten. Omdat je dan ook uit eigen ervaring weet wat het betekent om een onderneming te runnen. En om dus zelf verantwoordelijk te zijn voor inkomsten en uitgaven. En te zorgen dat er een verdienmodel is. Want je kan wel beleid maken en allemaal regels hier verzinnen. Maar uiteindelijk moet het wel werken in de praktijk. En uiteindelijk moet er wel ook geld verdiend kunnen worden. Want anders dan houden we het niet vol. Ook niet gezien de belastingbetaling en alles wat daarbij komt kijken.
3: En die snap ik heel goed. Want u runt met uw man een melkveebedrijf.
4: Ja, inmiddels hebben we dat. Is dat bedrijf in transitie en is het een jongveeopfokbedrijf.
3: Maar in ieder geval in de agrarische sector.
4: Ja, het is een agrarisch bedrijf, klopt.
3: Nu ervaren ondernemers toch wel vaak de regeldruk als lastig. Of net hoe je het wil zien. Het kan ook voor je werken natuurlijk als ondernemer. Wat heeft Europa voor u opgeleverd? Wat is het moment geweest dat u dacht van dit is wel iets waar ik iets mee moet op een of andere manier?
4: Vanuit de agrarische sector ben ik ook lang bestuurslid geweest bij LTO, de Land- en Tuinbouworganisatie. En van daaruit ook bij COPA COSCECA. Want ik was voorzitter ook in Nederland van de Agrarische Commissie specifiek voor vrouwenbelangen. En dat deed ik ook bij COPA COSCECA, de parapluorganisatie van alle agrarische organisaties en coöperaties. Dus werkte ik veel hier in Brussel, ook met Europarlementariërs, om te zorgen voor goede wet en regelgeving. En toen dacht ik van heel veel basis van wetgeving komt hier uit Brussel. En daar kunnen vanuit het Europees Parlement worden natuurlijk die regels gestuurd. Kun je amendementen indienen. Als je het er niet mee eens bent, kun je als rapporteur richtlijnen opstellen. Dus ik dacht van als daar dingen aangepast moeten worden, dan moet het wel eerst in Brussel gebeuren. Dus dat was mijn motivatie en passie om te proberen om lid te worden van het Europese parlement.
3: Ja, dus eigenlijk zelf als het ware toch het in handen nemen.
4: Ja, precies.
3: Ja. Ja. Hoe kijkt u dan naar de uitvoering? Hè? Want uiteindelijk is het natuurlijk zo, de wet wordt hier ontwikkeld en uiteindelijk naar de lidstaten gestuurd. Daar gaat Nederland op haar beurt weer mee aan de gang. Hoe heeft u gekeken naar de uitvoering van bepaalde wetten de afgelopen jaren bijvoorbeeld? Want de Europese wet is de basis, maar daar komt altijd een top bovenop.
4: Nou, dat inderdaad, dat woord top erbovenop, daar lijkt Nederland wel heel erg uitzonderlijk goed in te zijn. Wat niet altijd in het belang is van ondernemers. Omdat Nederland heel vaak koppen op Europese wetgeving zet en dus nog extra regels bedenkt voor Nederland. En dat is ook wat we hier natuurlijk moeten proberen. Dat er een level playing field, noemen we dat dan, blijft tussen de ondernemingen in de verschillende landen. En dat we de wet en regelgeving zo sturen dat landen ook niet zo makkelijk meer koppen daarbovenop kunnen zetten. Dat landen ook echt rekening moeten houden met dat level playing field. Dat er dus gelijke regels zijn tussen de landen onderling.
3: Nou, dan kom je toch weer in het vaarwater van hoe autonoom is een lidstaat nog. En daar wordt natuurlijk veel over gediscussieerd, ook in de landelijke politiek.
4: Ja, dat is inderdaad altijd wel een beetje een strijd met elkaar. Van als je dat dus vrijlaat, dan zijn landen meer autonoom, maar dan kunnen de verschillen ook veel groter zijn. En dat is niet altijd in het belang van ondernemers. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook niet dat alles helemaal strak gestuurd wordt vanuit Brussel, omdat elk land ook weer verschillend is. Dus ja, het is een balans vinden tussen die twee uitersten.
3: En hoe is dat nu als u praat met collega-ondernemers in de regio waar u vandaan komt? In één keer in deze vorm. Er kwam een andere Willemien naar huis, als het ware, toch?
4: Nou ja, wat dan natuurlijk veel meer krijgt is dat zij aangeven van, nou, waar zitten knelpunten? Waar moet op ingezet worden? Maar ik zat voorheen ook al in de politiek. In Nederland dan, in de Provinciale Staten, Noord-Holland. Dus daar was het dan op dat niveau natuurlijk ook al aan de orde. Dat we daar regelgeving probeerden aangepast te krijgen als dat nodig was. Of nou, sowieso goede regelgeving uitwerken. Dus daar was het ook al zo dat ondernemers uit de regio ook bij mij kwamen met knelpunten of verzoeken. En dat blijft natuurlijk zo, maar dan nu op Europees niveau.
3: Precies, want toen was de weg naar Brussel al makkelijk te vinden. Of ging dat toch wel moeizaam vanuit zeg maar de provinciale staat?
4: Nou, het is wel zo dat veel subsidiestromen, ook voor de agrarische sector, maar ook voor andere soorten bedrijven, ook vanuit Europa via de provincies regionaal landen. Dus daar was die stroom was toen ook al heel belangrijk. De subsidiestroom, maar ook de regelgeving natuurlijk.
3: Ja. Dat is wellicht voor een andere keer, maar het MFK komt er natuurlijk aan. Daar wordt aardig gekeken naar hoe die verdeling opnieuw wordt heringedeeld. Hè? Dat uit de cohesiefondsen gaat er wellicht meer weer naar de lidstaten.
4: Nou, alles gaat op zijn kop. En er worden 14 fondsen straks ook weer bij elkaar gevoegd in het nieuwe GLB, gemeenschappelijk landbouwbeleid. Alles gaat op zijn kop en wordt veranderd. Dus wij zijn nog volop bezig om te doorgronden van wat verandert er nou precies en waar zijn we het wel mee eens en waar niet. Dus daar er zijn wel onderdelen waar we absoluut amendementen op gaan indienen. Maar het is natuurlijk een heel lang proces. Het gaat hier zo dat niet alleen het Europees Parlement gaat over die wet en regelgeving, maar de commissie komt ergens mee. Ja. Het Europees Parlement kijkt ernaar. De Raad van Ministers kijkt ernaar. En dan gaat dat heen en weer tussen de drie machten. Dus midden in dat proces zitten we nu. En er komt het ook nog in alle commissies. Wij hebben 24 commissies hier. En in heel veel van die commissies komt dat MFK terug. En iedereen wil daar wat over te zeggen hebben. Dus je kunt je wel voorstellen dat dat een enorm proces is met heel veel vergaderingen, heel veel belangen. En dat wij dan vooral vanuit het gezichtspunt van Nederland kijken. Van hoe gaat dat uitwerken in Nederland en wat is daar van belang?
3: En de ervaring uit het verleden heeft daar in ieder geval wellicht baat bij, toch?
4: Ja, absoluut.
3: Ja. Dan even naar de opvolging hè, vanuit Tom Berendsen. Niet alles wat hij op dat moment deed toen hij zeg maar de Europese parlement verliet, heeft hij overgenomen. Onder andere wel de havenstrategie.
4: Ja, in principe heb ik alles van hem overgenomen. Alle commissies die hij deed en alle portefeuilles die hij had. Maar je kan je natuurlijk ook voorstellen dat hij zat hier al jarenlang. En dat door de loop van de tijd sommige onderdelen zijn dan afgerond en spelen niet meer. Nou, en andere spelen
3: precies,
4: nog wel.
3: Ja.
4: Maar die havenstrategie is heel actueel. Ja. Tom Berendsen heeft dat ingezet, dat er een havenstrategie moet komen. Nou heeft de commissie begin maart dit jaar, heeft de commissie daarop gereageerd met een voorstel voor een havenstrategie. Die ligt nu dus bij het Europese parlement. En in september mogen wij daar weer op reageren. Dus ik doe nu heel veel werkbezoeken naar allerlei havens in Nederland. En ook in Polen ben ik geweest, in Gdansk, maar vooral in Nederland. Om te praten met mensen binnen de havens en bedrijven binnen de havens. Van wat vinden jullie van die strategie? Is dit werkbaar in de praktijk? Ontbreekt er nog iets? Dus wij zijn heel actief, ben ik met mijn team daarop bezig.
3: Wat is op dit moment de algemene tendens? Ik bedoel, in Rotterdam is gebleken, staan heel veel banen onder druk. Met name ook door de hoge energielasten. Komen we zo meteen natuurlijk op. Want er zijn veel partijen die vertrokken zijn uit de haven. Met name grote industriepartijen. Wat is daar de tendens op dit moment?
4: Ja, dat heeft natuurlijk niet met de haven aan zich te maken, maar meer met de industriepolitiek en met inderdaad de hoge energiekosten. Dat bedrijven binnen Nederland het lastiger krijgen, omdat in andere landen de energiekosten soms lager zijn en de regels makkelijker. Dus dat bedrijven dan gaan verplaatsen naar andere landen.
3: Maar
4: en
3: zijn bedrijven die bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven gezeteld zijn eigenlijk.
4: Ja, dus dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. Want je kan je ook voorstellen dat die bedrijven allemaal linken hebben met elkaar in zo'n haven. En als er dan een paar weggaan, dat dat voor de andere bedrijven ook niet erg stimulerend is. Dus het is wel van belang dat we ook in Nederland onze industrie goed in de benen houden. Want het is ook zo dat we, als we geopolitiek kijken, dat we juist in deze tijd weerbaarder moeten zijn. Ook als land en als Europa. En onze eigen spullen moeten kunnen maken. En dat we niet constant afhankelijk zijn van andere landen, van landen zoals China. Dat we gewoon ook echt zelf moeten zorgen dat we onze eigen broek kunnen ophouden en onze eigen spullen kunnen maken die we gebruiken willen.
3: Ja, dat is die strategische autonomie waar het eigenlijk over gaat. De industrie weer terugbrengen naar Europa. Wat heeft u bijvoorbeeld gezien aan verschillen tussen de haven in Gdansk en in Rotterdam? Waar natuurlijk een heel groot deel van de containeroverslag in Chinese handen is.
4: Ja, dat is in Rotterdam. Is dat wel een beetje zorgelijk met die containers dat 70% van de Chinese aandeelhouders is. Daar hebben we ook met mensen in de haven van Rotterdam over gesproken. Nou is het niet zo dat zij het grondgebied in eigendom hebben. Nederland is wel eigenaar van de grond waar de bedrijven op staan. Het is zo'n systeem dat we vanuit Nederland ook de bestuurslaag invloed hebben. Dus op dit moment is het nou niet zo dat het een gevaarlijke situatie is. Maar je wil toch wel zorgen dat je als land dat goed in de gaten kan houden en inzicht kan hebben dat niet te veel wordt opgekocht door Chinezen.
3: Het gaat om de
4: Chinezen.
3: Geleidelijkheid eigenlijk, toch?
4: Ja.
3: Waar het mee gebeurd is. Het begon in de haven van Piraeus. Die werd overgenomen. Dat was een haven die economisch heel slecht ging. En langzaam maar zeker werd er steeds meer invloed eigenlijk uitgeoefend vanuit China.
4: Ja, en dan gaat het er wel om dat je moet kijken de kritieke onderdelen in een haven, dat je die absoluut niet uit handen geeft. En dat in Rotterdam is dat ook nog zo. Maar in Piraeus is bijvoorbeeld de hele haven opgekocht met alles, met het grondgebied, 100% alles. Dus dat is wel echt anders dan de haven van Rotterdam. Maar we moeten daar wel alert op zijn. En daar regels voor stellen, vinden wij. Dus ook, en dan wel vanuit Europa. Want als je dat alleen in Nederland doet, dan gaan natuurlijk die bedrijven naar België, Duitsland, andere havens, als je alleen Nederlandse regelgeving zou hebben. Dus wij willen echt Europese regelgeving, dat het echt een Europees level playing field is. Ja, en dat je niet zo'n waterbed effect krijgt dat mensen of bedrijven makkelijker naar andere havens gaan.
3: Exact. En die strategie, wat moet dat uiteindelijk straks gaan bewerkstelligen?
4: Nou, dat je dus, kijk, we gaan niet zeggen van het mag helemaal niks in buitenlandse handel zijn, maar een beperkt deel, dat je daar percentages voor gaat vaststellen om te zorgen dat je dus als Nederland genoeg zeggenschap houdt ook in die havens. Want die worden echt steeds belangrijker. We hebben het nu hier ook veel over dual use, noemen we dat. Dat ook dus defensie gebruik moet kunnen maken van havens in noodgevallen. Dat ze daar ook dan iets over te zeggen moeten hebben. Dus dat wordt ook steeds belangrijker naar de toekomst toe. Dat de Nederlandse en de Nederlandse overheid daar ook allemaal regels en maatregelen voor gaat treffen. En dat moet wel kunnen. Dat moet wel mogelijk zijn.
3: Nu kan ik me voorstellen, Gdansk ligt natuurlijk veel dichter bij Oekraïne. Dus ook weer dichter bij Rusland. Dat daar een andere discussie loopt op dit moment dan bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven. En met name om de vitale infrastructuur die daar weer dichter bij Rusland ligt. Dus wellicht ook een groter risico vormt.
4: Ja, daar zijn ze wel alert daarop hoor. En er is daar ook, dat is niet in Gdansk, maar een haven daar vlakbij, waar ook een deeltje in eigendom is van Chinese handen. Waar ook wel problemen waren met laden en lossen van militair materieel vanuit Amerika. Dus dat was wel een wake-up call van, nou, zorg wel dat je als land zelf zeggenschap houdt over je havens en dat soort onderdelen daarvan.
3: Wanneer moeten havens in Europa daar iets van gaan merken, van die havenstrategie? Daar wordt al heel veel jaren over gesproken, maar je moet dat effectief gaan worden, want uiteindelijk, de Chinezen gaan ook gewoon door natuurlijk.
4: Is het ook nog zo dat het een strategie is? Het woord zegt het al. Wij willen ook graag dat er wetgeving komt. Want dan zijn landen pas echt verplicht om het te implementeren. Dus er zijn ook andere documenten waarin we onderdelen dan wetgevend kunnen maken. En in een strategie kan dat natuurlijk niet. Maar een strategie is wel...
3: Maar geeft richting.
4: Geeft richting en dan landt het ook weer in andere documenten.
3: Maar dus...
4: Dus bijvoorbeeld militaire mobiliteit. Dat is een van de documenten die wel wetgevend is. En daar kunnen we dan ook weer dat foreign ownership, dus het eigenaarschap van buiten de Europese Unie, kun je daar wettelijk in regelen, wat in een strategie weer niet kan. Dus die strategie is de visiedocument naar de toekomst en in andere documenten komt ook wetgeving.
3: Maar dus vandaar ook eigenlijk die vraag van ja, dan is de strategie er, maar dan zijn we natuurlijk nog niet aan het uitvoeren. Dus hoe snel kan dat gaan? Voordat daadwerkelijk er ook wetgeving komt waardoor er geacteerd kan worden.
4: Nou, als je het dus in andere documenten doet waar die op dit moment vastgesteld worden en wetgevend zijn, kan het snel. Maar dus dan moet je wel allemaal dus de wegen vinden om dat goed ingepast te krijgen. In Europa duurt altijd alles wel een beetje lang. Zoals ik net ook al zei, omdat die drie machthebbers daar zitten. Niet alleen het parlement, maar ook de commissie en ook de raad van ministers. En dat allemaal steeds weer langs al die drie machthebbers moet gaan om uiteindelijk echt definitief te worden. En dan moet het nog geïmplementeerd worden in de verschillende landen.
3: Het beeld van dat in Europa altijd alles langzamer gaat. Is dat nog steeds helemaal 100% actueel? Of is het ook wel zo dat Europa steeds daar krachtiger aan het worden is?
4: Ik moet eerlijk zeggen, ik zit hier sinds 3 maart. Dus ik kan de vergelijking niet zo goed maken met het verleden. Nee. Maar ik denk ook dat dat per onderdeel wel verschilt. Kijk, als er echt iets heel hard nodig is, ook in geopolitiek opzicht, met landen om ons heen, dan kan het denk ik wel soms wat sneller als dat dat minder prioriteit hebt. Maar exacte voorbeelden daarvan heb ik nu niet.
3: Nee, snap ik. Zullen we gaan naar iets wat echt wel... Het speelt overigens in heel Europa, maar wat in Nederland wel echt heel erg duidelijk in het nieuws gekomen is. In Utrecht hebben ze net congres die per 1 juli is er geen nieuwe aansluiting meer mogelijk. Totaalplaatje, ongeveer zo'n 14.000 bedrijven in Nederland staan in de wachtrij voor een nieuwe aansluiting. Het gaat hier over het oplossen van netcongestieprobleem. Daar wordt hier en daar veel gesproken over hoe kan je slim bijvoorbeeld met elkaar stroom afnemen. Dan heb je het met name over industriegebieden, bedrijventerreinen. Maar de Europese Commissie is toch van plan om iets anders te gaan doen. En dat is met name dus door middel van de grid package. Hè? En dat heeft ook weer te maken met dat daar goed gelobbyd is door Nederlandse bedrijven als Tennet.
4: Ja, kijk, wat voor ons belangrijk is in die grid package is dat er de mogelijkheid komt om in Nederland uitzondering te krijgen van stikstofregels voor tijdens de bouw. Want waar het dus stuk loopt is dat er dingen gebouwd moeten worden en leidingen, kabels aangelegd moeten worden. Er moet van alles gebeuren om dat dus meer energie op te wekken en het sneller overal naartoe te krijgen. Maar omdat wij dus dat stikstofslot hebben op veel gebieden, mag soms die bouw niet eens plaatsvinden. Dus nu hebben wij dus in die grid package een amendement gekregen dat tijdens de bouwfase tijdelijk meer stikstofemissie mag plaatsvinden, omdat na de bouwfase de emissie van stikstof enorm gaat dalen. Dus dat is een uitzonderingsmogelijkheid.
3: Ja.
4: Ja, die we er waarschijnlijk dus wel definitief doorheen gaan krijgen. Dus dat is één van de oplossingen waardoor er meer gebouwd en aangelegd kan worden, waardoor alles versnelt. Maar die hele grid package vanuit de Europese Commissie, daar zitten nog veel meer onderdelen in. Dus die versnelling, ook over grenzen heen. Het is een compleet pakket wat een versnelling moet gaan realiseren voor energieaansluiting voor heel veel huishoudens, maar ook bedrijven die nu problemen ondervinden.
3: Ja, het tastbare voorbeeld is bijvoorbeeld het Wind op Zee project in Nederland, waar alle windmolens staan. Waar het op neerkomt eigenlijk is dat straks daar de energie ook naar andere landen kan doorvloeien. En bijvoorbeeld in Zuid-Europa de zonnepanelen weer zorgen voor meer energie. Dat is eigenlijk het idee, hè? Eén stroomnet als het ware.
4: Ja, dat het over grenzen heen transporteren van energie veel makkelijker wordt dan het nu is.
3: En daar is nog veel voor nodig. Maar laten we eerst even kijken naar wat Nederland eraan heeft. Dat het betekent dat er heel veel vlot getrokken kan worden.
4: Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk het doel. En de versnelling die daarin zit. En er is bijvoorbeeld ook een onderdeel dat de vergunningverlening sowieso veel makkelijker moet gaan. Maar je kan je ook voorstellen, waar we het net ook al over hadden, dat het per land nu verschillend is en dat die regelgeving ook weer per land moet geïmplementeerd worden. Die versnelling per land moet geïmplementeerd worden. Dus dat is, wij drukken daar enorm op en we willen dat enorm versnellen. Maar het moet in de landen moeten de regeringen ook wel meewerken natuurlijk om het ook echt snel te implementeren.
3: Ja, en wat is uw beeld? Gaat dat lukken in Nederland?
4: Nou, ik denk dat de Nederlandse overheid het belang daar ook wel enorm van inziet. En dat ze daar ook die versnelling wel ook in Nederland voor elkaar willen krijgen.
3: Nu gaat er waarschijnlijk qua infrastructuur gaat er veel aangelegd worden in agrarische gebieden. En ik ken een voorbeeld van een aantal jaren geleden dat ik met een boer sprak. Hij had heel veel zonnepanelen op zijn erf staan. Wilde die heel graag op de daken leggen. Zodat hij het dorp waar hij naast woonde kon voorzien volledig van stroom. Alleen dat stukje vanuit het erf naar het dorp, dat moest hij zelf gaan bekostigen. Is daar ook over gesproken om te kijken hoe je op een toch makkelijkere manier dit soort eigenlijk energieopwekkers ook kan helpen, zodat zij daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het stroomnet?
4: Ja, dat specifieke voorbeeld ken ik niet. Maar natuurlijk, die hele aanleg van leidingen en kabels, die zit ook in die grid package. En die hoort er absoluut ook bij. Want het is natuurlijk een soort, je moet je voorstellen als een soort opstopping, dat er files ontstaan. Of er is ergens veel te veel stroom. Of het komt ergens niet, omdat er een opstopping zit. Dus je hebt die aanleg van extra kabels en leidingen nodig. En dat zit er dus ook in.
3: Nu kan ik me ook voorstellen dat, dat boeren aan de ene kant willen ze graag verduurzamen. En aan de andere kant kan het dus zijn dat op hun land straks veel werkzaamheden gaan plaatsvinden. Hoe heb je daar naar gekeken?
4: Ja, vanuit Noord-Holland weet ik nog wel dat een enorm moeilijk proces is. Want niemand wil eigenlijk die leidingen en die graafwerkzaamheden op zijn land hebben. Maar het is niet alleen agrarisch land. Het is ook langs woonwijken. Het is door natuurgebieden. Maar uiteindelijk zal het ergens aangelegd moeten worden. Die stroom die vanuit zee komt, die aanlanding, moet ergens. En die stroom moet naar hoofdnetwerken toe. Dus we ontkomen daar niet aan. Nee. En in Nederland is men nu bezig om de juiste tracés in kaart te brengen en vast te leggen. Maar dat is een ingewikkeld proces.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook waar je mee te maken hebt. Je hebt toch ook te maken met vergunningen of eventueel met tegenstanders hiervan. Als je de provincie Utrecht bekijkt, daar heb je geen enkele tegenstander, denk ik. Althans, als het gaat om ondernemers en gedupeerden die nu niet extra aansluiten. Kunnen krijgen. Welke recht hebben grondhebbers nu dan straks?
4: Ja, dat kan ik niet helemaal. Dat is niet mijn specialiteit. Omdat nee, maar natuurlijk zijn er hebben ze recht op van allerlei dingen. Zoals compensatievergoeding en tijd dat daar gegraven wordt en leidingen worden neergelegd. Nou, dan kunnen ze daar geen producten neerzetten. Dus daarvoor compensatie. Maar ook als zo'n leiding door jouw land loopt. Ja, dan moet je altijd toegang geven tot de diensten als daar iets aan de hand is. Dus daar zijn allemaal compensaties en regelingen voor. En dat gaat nu voor heel veel mensen gelden. Dus je kan je voorstellen dat daarover ook onderhandeld wordt tussen de belanghebbenden en de overheden.
3: Ja, en iedereen is natuurlijk volgens mij ook wel bewust van het feit dat er gewoon echt iets moet gaan gebeuren voor de komende jaren.
4: Ja, maar je hebt wel vaak wel het idee not in my backyard. Iedereen Precies. wil het wel, maar als het in je achtertuin is, dan willen ze het liever niet.
3: Nu speelt dit. Er is veel gelobbyd vanuit Nederland. Dus dat is op zich gelukt. De commissie wil hier ook werk van maken. Wanneer moeten we hier iets van gaan merken? Want eigenlijk kunnen we natuurlijk niet wachten.
4: Nee, en wat er nu natuurlijk in Nederland gebeurt is overal waar wel mogelijkheden zijn, worden al zaken aangelegd, worden al zonnepanelen neergelegd, wordt al windenergie opgewekt en worden al nieuwe leidingen gelegd. Dus het gaat wel door, maar die grid package zorgt voor versnelling en voor gemakkelijk maken van de processen. En ook dat dus de subsidiestromen die vanuit Europa komen, dat die ook in Nederland goed gebruikt kunnen worden. En dat die regelgeving goed geïmplementeerd wordt. Maar dat moet dus over heel veel schakels gaan. En je kan je voorstellen dat het niet alleen de nationale overheid, maar ook de provincies en ook de gemeentes daar weer bij betrokken zijn. Dus het is een samenspel van heel veel overheden bij elkaar.
3: Ja, kunnen zij vast eigenlijk parallel aan wat er hier plaatsvindt ook voorbereidingen treffen?
4: Ja, want dat zie je natuurlijk met die aanlandingsplicht en die tracés ontwikkelen. Dat is volop gaande in de provincies nu.
3: Dank u wel.
2: Tot zover deze aflevering van Trending. En dat was deels vanuit Brussel, deels vanuit Straatsburg. Wil je andere onderwerpen die ook met Nederland natuurlijk te maken hebben en Europese Unie terugluisteren? Kijk dan op onze website newbusinessradio.nl/trending. Daar staan de andere uitzendingen ook over. We blijven natuurlijk op de hoogte houden van al die ontwikkelingen die spelen onder ondernemerschap, wetgeving en Nederland en Europa. Bedankt voor het luisteren voor nu. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende Trending.
0: Dit is New Business Radio.
5: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
2: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
5: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
11: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
12: ja.
11: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
12: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
11: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
13: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
14: De Radiofabriek.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: AI is niet langer een toekomstvisie, maar een dagelijkse realiteit. En toch stuiten veel bedrijven op dezelfde fundamentele vraag. Hoe omarm je deze technologie op een veilige en schaalbare manier? Het gaat namelijk om veel meer dan techniek alleen. Het gaat om betrouwbare data, de juiste infrastructuur en bovenal verandering in de bedrijfscultuur. Vandaag praten we over de weg naar een volwaardige AI factory. Dat zeg ik overigens wel tussen aanhalingstekens. Hoe neem je nou een organisatie aan de hand? Voorkom je shadow AI, dus dat medewerkers gaan experimenteren, en zorg je dat investeringen ook echt rendement opleveren? Ik ga hierover praten met Isabel Mol, CEO voor de Benelux bij Dell Technologies. En met haar gaan we natuurlijk spreken over hoe je AI nu succesvol kan implementeren van werkvloer tot aan het datacenter.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Isabel, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Ja, we gaan het over een onderwerp hebben wat eigenlijk je continu overal tegenkomt. De ontwikkeling van AI en ook hoe het door bedrijven omarmd wordt. Er zijn heel veel uitdagingen eigenlijk, want er zijn zoveel mogelijkheden met AI. Alleen, ja, hoe omarmen bedrijven dat? Dell kennen we vaak van de desktop of van de laptops. Maar daar is natuurlijk veel meer wat jullie doen, hè?
3: Ja, kijk, uiteindelijk als je kijkt naar Dell Technologies, het is ook niet meer alleen Dell. We hebben natuurlijk ook een aantal overnames gedaan in het verleden. En dat maakt nu Dell Technologies. En dan helpen we de klant dus niet alleen op met de werkplek en de hele transformatie van de workforce, maar ook van edge locatie tot aan wat is er nodig om een krachtig datacenter en multicloud omgevingen te bouwen. En daarnaast zorgen wij er dan voor dat je data eigenlijk overal veilig, snel, betrouwbaar beschikbaar is. Dus uiteindelijk kan dat alleen als je hele goede cybersecurity oplossingen dan kan bieden. Wat we doen, backup recovery en dataprotectie. En als we dan even terugkomen op jouw onderwerp, waar jij mij eigenlijk voor belde, dan zie je dat we een heel AI-platform bieden. Want dat past natuurlijk heel mooi in het vakgebied waar wij in zitten. Stel nou voor dat de workload AI is. Hoe bouw je dan eigenlijk het fundament, de infrastructuur, om echt een heel mooi AI-platform neer te zetten? Wij noemen het de Dell AI Factory.
2: Mm-hmm.
3: En daarmee kan je eigenlijk een dusdanige mogelijkheid bieden aan klanten om, ja, hun eigen AI, GenAI oplossingen te bouwen en te beheren en op te draaien en te schalen. Op een manier dat niet alleen vandaag helpt, maar ook ze helpt naar de toekomst toe. Dus ook meedenkend in, als je weet dat het niet de eerste en de laatste AI oplossing is die je bouwt, want daar gaat het natuurlijk nu volledig over.
2: Ja.
3: Hoe zorg ik ervoor dat het dan ook mee kan schalen met wat ik aan het doen ben? Dus dat zijn de dingen. Dus van edge tot aan cloud, van het je eigen omgeving waar je elke dag op werkt, je werkplek, tot aan de grote datacenters, tot aan hyperscalers en neoclouds naartoe.
2: Zou je daarbij kunnen zeggen dat je bedrijven eigenlijk aan de hand neemt in de ontwikkeling op het gebied van AI en het ook het toepasbaar maken van AI binnen bedrijfsvoering?
3: Ja, ja, eigenlijk doen wij dat. Kijk, en mensen praten vanuit de organisatie waar wij natuurlijk met name de verbinding mee hebben, of het nou enterprise of public of de kleinere organisaties zijn, met name over wat ze willen doen met AI. Maar ja, je kan het niet beginnen inderdaad. Daarvoor moet je eigenlijk een beetje aan de hand worden meegenomen. Wat heb ik dan nodig om überhaupt die learning modellen neer te zetten of die generative AI toepassingen te kunnen draaien of mee te kunnen bewegen op mijn business? En daar moet IT echt wat voor gaan doen. En dat is precies waar wij de IT-organisatie aan de hand meenemen. Hoe pak je dat dan aan? En kun je leveren wat de business van jou verwacht?
2: Ja, als we nu even naar de praktijk vertalen, hè, toepassen van AI. Daar zijn vaak wel discussies over de betrouwbaarheid van AI. Noem bijvoorbeeld rapportagestukken bij accountants en dergelijke. Daarvan zegt men nu nog steeds van het is eigenlijk te onbetrouwbaar nog om daar dat allemaal te automatiseren. Maar nu weten we inmiddels dat daar aan de hand van voorbeelden ook weer ontwikkelingen zijn.
4: Ja, die toch een betrouwbaar model laten zien eigenlijk, hè?
3: Als je kijkt naar de ontwikkeling van AI en dan een heel mooi onderwerp betrouwbaarheid en de uitdaging die we daar hadden, zie je dat we inmiddels veel geleerd hebben over één, hoe je de governance moet doen. Dat je heel goed moet weten of je datasets correct zijn en dat je ze schoon houdt. En het derde is dat het model je continu moet leren en trainen. En wat je nu

0: u dus ziet in hele mooie voorbeelden, de gezondheidszorg was natuurlijk al heel vroeg met AI. Dat denk bijvoorbeeld aan diagnoses stellen op basis van in oncologie met MRI-scanners. Maar je ziet dat we al veel beter meer diagnoses kunnen stellen, veel minder misses hebben. En dat zit inderdaad onder andere op radiologie en pathologie. We hebben de modellen op veel grotere sets kunnen trainen en veel langer. Je ziet het ook in de industrie op logistiek. Dus veel meer voorspellend onderhoud. Maar ook bijvoorbeeld bij onszelf thuis. Als je kijkt, bij Dell Technologies hebben wij 4 kritische processen gepakt. En door het model A goed te trainen, zelfgebruik. Tweede, hoe zorgen we ervoor dat als de dataset nog niet correct is, wat halen we eruit en waar zorgen we ervoor dat die scherper wordt? Dus door feedback zie je nu dat mensen echt zo goed kunnen vertrouwen op de tools die ze hebben gekregen, dat wij dat je dataset groot genoeg is, structureel traint, dat je het goed controleert, je governance erop goed is en dat je niet ook naar vertrouwen gaat dat het goed is. Dat hebben we natuurlijk in het begin gezien toen net generative AI opkwam vanuit de consument. Het was natuurlijk heel leuk om te zien wat het kon. De bedrijven gingen daar vrij makkelijk in mee, maar hadden nog niet door dat het wel degelijk ook aankomt op een stukje verantwoordelijkheid. Controleren wat je terugkrijgt, begrijpen welke datasets erachter zitten en ook begrijpen wat het product wel en niet kan. Wat kan generative AI voor jou betekenen? Wat is ChatGPT? Is het inderdaad een intelligent product of niet? Dat is het natuurlijk niet. Het is een getraind product die voor jou teksten op een nieuwe manier op basis van je prompt maakt. Maar zet eigenlijk, als je het heel plat slaat, woorden achter elkaar gebaseerd op de training die hij van je gehad heeft. En dat zegt dus iets over de context dat het product niet begrijpt.
1: Nu is
0: en als je dat maar goed snapt, dan kun je dus steeds meer gaan vertrouwen op AI. Want je weet wat het wel, maar je weet ook wat het nog niet kan. Of wat je moet doen, dat het wel kan.
1: Ja, en dit is vooral denk ik ook bekend bij de early adopters en waarschijnlijk ook bij de IT technici.
0: Ja.
1: Maar dan is het uiteindelijk de eindgebruiker, het personeel van bedrijven die dit ook moet begrijpen. Hoe zie je die ontwikkeling? Want dat is natuurlijk het afgelopen jaar is men ook gaan zoeken. Dan wordt wel eens gesproken over shadow AI. Op het moment dat het bedrijf het niet voldoende omarmt, zie je dat medewerkers zelf soms uit nieuwsgierigheid ook aan het experimenteren gaan. Hoe zie je dat de komende periode zich ontwikkelen?
0: Ja, wat ik wel zie is dat als je als organisatie het niet voldoende biedt, dan gaat met net als met elke andere tool. Dat was vroeger met Google Apps en je hebt het met Dropbox gehad. Je hebt het met heel veel verschillende eigen tools die je eigenlijk als consument al thuis hebt en waarvan ik dat wil ik ook op mijn werk gebruiken. Zie je dat bij ChatGPT ook. Mensen gaan het dan zelf gebruiken, ongemanaged, dus niet beheerd. En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. 1. Ze gaan dingen van het bedrijf als informatie op een openbaar model gooien, op een large language model, waardoor je eigenlijk ook data deelt, eigenlijk met de wijde wereld. En daarmee kan je ook data breaches krijgen. Dus dat mag je nooit doen, want die data wordt niet weggegooid. Die blijft daar en iemand anders die een vraag stelt, krijgt dus de data van jouw bedrijf terug. Dat is wat we leren en dat is wat ze niet kunnen doen. En dat betekent dus dat je vanuit een organisatie veel strategisch moet kijken. Wat ga ik met AI doen? Wanneer start ik en wie heeft het meeste nodig? En wie heeft daar het meeste voordeel aan? Dat hij eigenlijk meer leven in zijn dag krijgt of veel meer impact kan maken. En wat bied ik die persoon dan? Waardoor de tool die je de persoon geeft ook altijd beter is dan het eigen initiatief dat iemand zou hebben om dan zelf wat op te gaan zoeken. Dus als je dan werkt met de data van de organisatie zelf, het is een veilige omgeving, het is betrouwbare tool, het is genoeg getraind. En het zit op een werkgebied waar ook de behoefte echt zit. Want als je iemand een tool geeft waarvan hij denkt, ja, het is leuk dat ik het heb, maar ik weet niet echt wat ik ermee moet en wanneer ik het nou eens ga gebruiken en dat is nog niet terug wat ik wil. Dat zie je eigenlijk in de hele brede Copilot adoptie, als die niet voldoende geïnitieerd wordt vanuit in welk proces gaan we het gauw echt inzetten en wat levert het de medewerker dan op. Dan wordt het ook weer net zoveel niet gebruikt. En heeft het bedrijf het idee dat ze veel in IT hebben geïnvesteerd, maar de voordelen er nog niet uitzien.
1: Precies.
0: Dus niet investeren is geen optie.
1: Nee.
0: Maar investeren zonder begeleiding is ook geen optie.
1: Nee, en dat is natuurlijk inderdaad het discussiepunt van hoe kan je nu op korte termijn al toonbaar maken dat die investeringen eruit komen? Of heb je toch te maken met een lange termijn investering? Hoe moet je dat aanvliegen als bedrijf?
0: Ja. Dan pak ik terug hoe wij het zelf doen. Kijk, wij hebben gekeken naar onze eigen organisatie en onze organisatie om eigenlijk te leveren waar ik mee begon. hebben wij natuurlijk een aantal businessprocessen. Van het bouwen van de producten of het ontwikkelen van de producten, de supply chain die erachter zit, de salesorganisatie, de supportorganisatie, de serviceorganisatie. Wat zijn dan kritische processen waarin je eigenlijk weet, daar zit heel veel werk in, wat of veel tijd kost, repetitief is, waar fouten gemaakt kunnen worden als je niet alle informatie op tijd hebt, of waardoor het heel veel tijd gaat kosten. En daarin hebben we echt door goed onderzoek 4 pilots bedacht. Eentje in de supply chain, eentje in de ontwikkeling van het product, eentje in support en eentje in sales. En toen hebben we daar gekeken waar het de meeste tijd in dat proces zit, wat je eigenlijk wil teruggeven aan de medewerker. 1, door dat product te geven, maar waardoor het ook leuk wordt om het te gaan gebruiken. Maar 2, dat je dus tijd meekrijgt, als bijvoorbeeld in sales, tijd met klant. En ga je met die 4 dingen beginnen, dus niet op alle gebieden tegelijk, maar kies nou eens een paar domeinen. En ga dan heel gericht kijken, wat werkt wel, wat werkt niet.
1: Mm-hmm.
0: Dan ben je in staat werkelijk dat voordeel te halen. Maar zie je dat voordeel dan overnight? Nee, want je moet, het valt of staat niet met de technologische implementatie. Het staat er ook mee dat je een cultuurverandering moet halen. Want er is niks zo lastig als in een cultuur waar iemand het altijd al zo gedaan heeft, dat hij nou zijn werk anders moet doen. Ook al kan je alleszins voorstellen dat het helpt, dan nog steeds wil dat nog niet zeggen dat iemand het ook gaat gebruiken. Dus de team betrekken en daarin heel goed weten hoe je het vanuit elke leider en vanuit elke cultuur in elk land goed embed. Dat gaat je helpen om het eigenlijk een succes te maken. Dus je begint bij je proces, dan kijk je echt vanuit de techniek, waar zou je het dan doen en hoe implementeer je dat dan? En de derde is, hoe zorg ik ervoor dat het in de cultuur echt langzamerhand steeds sterker gaat worden? En in welke stapjes werk je dan? En dan ga je het voordeel pas pakken. Maar dat is heavy lifting, kan ik vertellen. Want ook voor ons, wij moeten voornamelijk om de mensen allemaal dat te zien. Want ze zien het niet altijd direct. Moet je ze elke dag weer inspireren, helpen, voorbeelden geven, het zelf voordoen. En ook blijven controleren of mensen echt hun werkproces veranderen. Dat ze het anders aanpakken op een dag.
1: En dat is natuurlijk niks zo moeilijk als menselijk gedrag veranderen. Dat is natuurlijk een feit. Dan, je had het net al heel vaak over datasets. Dat is nog steeds wel waar het allemaal begint om AI op een goede manier toe te passen, toch?
0: Ja.
1: Die datasets op orde hebben.
0: Klopt. En als je kijkt naar een dataset, is het meestal ook niet 1 dataset. Je hebt namelijk in je organisatie, en het maakt niet uit welke, maar met name ook de data-intensieve, heb je zo ontzettend veel datasets vanuit allerlei verschillende applicaties. En meestal als je nu eigenlijk kijkt naar wat iemand nodig heeft in het proces, hebben ze eigenlijk veel meer, laten we zeggen, datasets nodig dan die ene binnen die ene applicatie. Je wilt dingen samenvoegen. Dus dat is lastig. Het tweede wat lastig is dat elke dataset met verschillende type data ook verschillende regels hebben. Want dan komt het erop aan, ja, maar nu ga ik klantdata op een bepaalde manier gebruiken. En kan dat dan wel op die manier? Raak ik dan bijvoorbeeld niet in een privacyproblematiek? Of hoe zorg ik ervoor dat ik wel de data gebruik waarvoor het bedoeld was? Dus dat zit er ook achter. En het derde is, ook al zou ik al die datasets gebruiken, zijn ze allemaal even bruikbaar of hebben wij over de loop van de tijd wel heel veel data bewaard en nooit veel gedaan aan data lifecycle management?
1: Precies.
0: Want soms kun je dingen ook natuurlijk gewoon weggooien. En daar zijn we gewoon als mensen niet goed in. Dat doen we thuis al niet. Dat doe je in je mailbox al niet. En waar zit nou heel veel data? Is natuurlijk in de ongestructureerde informatie.
1: Ja.
0: En in die ongestructureerde dataset, daar zit ook de meeste rommel. En omdat we altijd wel denken, ja, maar misschien zit er toch iets goeds tussen. Ja, dat is de vraag.
1: Dat zijn eigenlijk hele praktische tips vanuit het huis bekeken. Dat vind ik een hele mooie overigens. Maar met andere woorden, voor de komende periode, en dan hebben we voor die uitdagingen die er zijn, dus hou die balans eigenlijk in de gaten, zeg je, tussen innovatie, compliance en ook de groei die uiteindelijk aan het einde van de rit AI zeker gaat brengen.
0: Ja, klopt. En er is ook nog een andere reden om het te doen. Want je kan, als ik het heb over de governance en ik heb het over de compliance, dan automatisch raak je ook een ander ding. En dat is sustainability. Want, en daarmee ook gelijk kosten. Want hoe meer data je bewaart, als een prompt. Dus noem het met een aantal tokens. Hoe meer data het moet raken en bewerken of regelen en weer je terugschrijft, hoe meer energie je verbruikt, hoe meer storage je bewaart, hoe meer onzuiver je originele dataset wordt. Maar op het moment dat je meer storage bewaart, meer rekenkracht nodig hebt om de token uit te voeren, noem het allemaal maar op, dan betekent dus ook dat met het energieverbruik je minder sustainable bent, maar ook veel meer kosten gaat maken die misschien niet nodig zijn. Dus ja. Er zit wel degelijk je moet wel degelijk nadenken, ja, ik ga veel met AI doen, dat gaat mij meer IT kosten. Daar ga ik ook wat voor terugkrijgen. Maar je kan, als je het niet beheerst, en de beheer goed voor elkaar hebt op je governance, je datasets, je lifecycle management, de keuze die je maakt, wel degelijk in hele hoge kosten belanden, waarin je achteraf denkt, nou, misschien was dat ook niet zo handig, misschien hadden we dit anders moeten aanpakken. Dan kan je beter aan de voorkant denken.
1: Precies, nou, dat zijn hele praktische tips. En daarbij weer terugkomen tot het platform wat jullie ontwikkeld hebben. Dat zou dus een goede leidraad kunnen zijn om die AI te omarmen.
0: Ja, want wij hebben eigenlijk, als je al in een hele kleine setup begint en je hebt een stukje infrastructuur nodig, dan kan je natuurlijk, je kan dingen in de cloud oppakken, maar wat ik net al zei, je hebt soms al je datasets on-premise staan. En je wil die datasets misschien niet in de cloud zetten. Zeker nu niet met geopolitiek, soevereiniteit die als discussie speelt. We kennen allemaal de risico's die we nu misschien ook al dagelijks net zoveel in het nieuws horen als wat gaan we met AI doen. Ja, op dat moment is het wel fijn dat je iemand je kan helpen met een soort van basisconcept. Noem het een blauwdruk, klein begin. Waarbij je zegt, oké, dit heb ik. Ik hoef niet opnieuw te beginnen, maar ik heb wel een soort van setup die ik vanuit klein kan beginnen met daar de juiste servercapaciteit in gaan bezitten, op de AI vormen die je wil gaan gebruiken, waar de storage al goed geregeld is, waarin je eigenlijk je netwerkcomponent op de juiste manier hebt ingericht en die ook kan passen bij de infrastructuur die je hebt staan. Want vandaag gooi je natuurlijk niet alles over de schutting heen, want je hebt een infrastructuur staan, daar zit het soms wat legacy in. Daarin heb je soms te maken met het feit dat je dat morgen niet kan uitfaceren. En aan de andere kant moet je nu een AI-infrastructuur neerzetten. Hoe kan dat met elkaar passen zonder dat je het kind met het badwater weggooit?
1: Ja,
0: en dan is het fijn dat je in een kleine setup kan beginnen, maar dat je ook in staat bent om het in de context van wat je al hebt goed te leiden.
1: Ik denk dat we heel veel stof hebben gehoord tot nadenken en ook inzichten hebben kunnen krijgen. Mag ik je danken voor nu? Isabel Mol, voor de Binnenlux, CEO bij Dell Technologies.
0: Dankjewel. Hartstikke leuk.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: En Value heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met N-Value inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
6: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Diversiteit is de vijand van veiligheid. Cybersecurity is een cruciaal onderwerp voor organisaties. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet continu pleisters aan het plakken bent, maar structureel voor verbetering zorgt op fysiek en cybersecurity gebied? Tessorion helpt organisaties duurzaam te groeien in cybervolwassenheid. Ze maken organisaties niet alleen veiliger, maar brengen organisaties ook bestuurlijk in controle en maken ze operationeel veerkrachtig. Nou, hoe werk je nou aan cybervolwassenheid? Hoe kun je cyberveiligheid, fysieke beveiliging en menselijke weerbaarheid integraal combineren? En wat kunnen we verwachten voor de toekomst als het om cybersecurity gaat? Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Erik van Gent en Erik de Jong, beide van Tessorion.
1: Let's Talk Business, Martine Howard.
0: Ja, Erik en Erik, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. We gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over cybersecurity. Jullie zitten beide al heel lang in het vak. We hebben heel veel met elkaar te delen. Maar eerst eventjes, Tessorion, Erik. Nee, jullie heten natuurlijk beide Erik.
2: Mooi, hè?
0: Hoe zou je het zelf omschrijven? Wat doen jullie echt precies als bedrijf?
2: Wij beschermen onze klanten tegen spionnen en criminelen, zeg ik altijd. Daar zijn er heel veel van. Die zitten overal in de wereld. Als je aan internet hangt, dan moet je ook met de hele wereld rekening houden. Dus daar hebben we onze klanten bij om te zorgen dat ze die buiten de deur houden. Mochten ze een keer binnenkomen, dat we heel snel reageren en de impact van een incident klein houden.
0: Ja, zo snel mogelijk reageren, maar ook zo goed mogelijk voorbereid zijn.
2: Ja, voorbereid zijn op als echt een keer de vlam in de pan slaat. Ja.
0: Ja. Andere Erik.
3: Ja.
0: Het is natuurlijk altijd leuk, hè? Erik, jij bent CEO van Tessorion.
3: Ja.
0: Dat doe je niet zo heel erg lang, maar je zit al wel heel lang in het vak.
3: Ja, nou, ik heb sinds 1994 ben ik wel bezig met informatiebeveiliging, heette dat toen nog. Nu is het cybersecurity.
0: Ja.
3: Dus door nog andere dingen gedaan. Dus ja, ik ben nu 57. Ik vind het hartstikke mooi om dat nu weer te gaan doen. Na een maand of vijf of zo nu in de rol. Heel erg leuk. Supermooi bedrijf. En ontzettend leuk om weer bij de cybersecurity betrokken te zijn.
0: Ja, wat maakt het zo leuk voor jou?
3: Ja, de diversiteit en de dingen die je ziet. Het is eigenlijk elke dag spannend. Elke dag kan er weer wat anders gebeuren. Niet weten wat er aan de hand is. Elke dag kan er wat gebeuren. En elke dag zien we dus natuurlijk ook dat we klanten echt veilig houden.
0: Ja.
3: En als je ziet wat Tessorion doet. Afgelopen jaar hebben we 38.000 incidenten afgehandeld in ons Secure Operating Center. Waarvan 3.000 heel severe waren. En zo proberen we onze klanten veilig te houden. En natuurlijk is dat ontzettend leuk. Ja, maar je ziet natuurlijk wel dat in vergelijking met 1994 en nu, dat de zaken wel wat veranderd zijn.
0: Nogal, hè?
3: Nou.
0: Ja. Ja, dat is echt een hele revolutie eigenlijk, die we doormaken. En helemaal nu met alle ontwikkelingen die er gaande zijn natuurlijk ook.
3: Ja, absoluut.
0: Als we kijken, je stipt dat al aan, 38.000 mensen die jullie hebben, organisaties die jullie hebben kunnen helpen?
3: Nee, 38.000 incidenten.
0: Incidenten.
3: Dus we hebben een heleboel klanten hebben wij. En daar hebben we gezien dat we afgelopen jaar 38.000 incidenten hebben afgehandeld. Zo'n stijging van 44%. Dus ja, er gebeurt een hoop. Er gebeurt een hoop daarbuiten. En er zit er ook natuurlijk de groei in die we hebben. Door nieuwe klanten die we hebben aangetrokken.
0: Ja.
3: Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we een enorme groei zien in de incidenten. En dat is niet altijd zichtbaar. Dat is eigenlijk ook een beetje het gekke van wat we doen. Want we beschermen bedrijven, maar we gaan er geen lawaai over maken dat we ze beschermd hebben.
0: Dat is het.
3: En dat is het. Dat is natuurlijk, maar die statistieken zijn er wel. Dat er natuurlijk ontzettend veel gebeurt. En dat zien we natuurlijk ook recentelijk in het nieuws.
0: Ja, ik ga natuurlijk zo meteen verder over praten. Erik de Jong, eigenlijk een mond vol. Meerdere titels wel een beetje die ik hier kan noemen. A Chief Research Officer, maar ik zag ook Creative. En een No Fluff Security zag ik voorbij.
2: Ja, absoluut. Kijk, mijn rol bij Tessorion, ik richt me heel erg op de inhoud. Dus ik hou trends bij, kijk waar we onze klant tech moeten beschermen, waar de toekomst naartoe gaat. Mm-hmm. Sta ook heel veel op het podium, sta bij raden van commissarissen, bij developers om te presenteren awareness. En ik vind het heel belangrijk dat we straightforward zijn met onze klanten. Dat we transparant zijn, dat we eerlijk zijn. En dat we ze geen onnodeloze angst aanjagen. En dat we ook af en toe durven zeggen, dit hoef je niet te doen. Want dat doesn't make a lot of sense for you.
0: Yeah.
2: En dat vind ik no fluff. Geen ingewikkelde dingen. Gewoon normale mensen taal uitleggen wat we doen.
0: Ja, eigenlijk back to basic eigenlijk.
2: Ja, zou een beetje zeggen.
0: Ja. Merk je dat mensen ook wel angstig gemaakt worden? Of is er juist te weinig bewustzijn van alle risico's die er zijn?
2: Het is eigenlijk beide. Ik denk dat er vanuit de security industrie, dus vanuit ons vakgebied, de neiging wel bestaat om angst aan te jagen. Of dat nou bewust of onbewust gebeurt. Hè, dan speel je toch op. Dit kan er allemaal misgaan.
0: Vanuit de experts gezien bedoel je?
2: Vanuit de experts gezien. En ja, ergens moet je dat natuurlijk doen. Maar ik denk, je moet gewoon de realiteit beschrijven. Anderzijds is het ook in 2026 nog steeds zo. Ik loop ook al enige tijd mee, ongeveer even lang als andere Erik. Is het in 2026 nog steeds helaas zo dat veel organisaties toch zich te weinig bewust zijn van het risico dat zij specifiek zelf lopen. Dus dan is het een soort abstract. Ik snap dat er dingen gebeuren in de wereld. Maar ja, gaat dat mij nou echt raken?
4: Dat overkomt ons toch niet?
2: Dat is wel een beetje impliciet wat organisaties ook denken.
4: Hoe zou dat komen, denk je?
2: Nou, ik denk dat dat deels komt omdat het onderwerp niet heel erg tastbaar is. Dus kijk, vaak de IT'ers in een organisatie snappen het wel. Ga je omhoog in de managementlagen, staan ze toch verder vanaf uit de aard van zaken. Dat is niks raars aan.
4: Ja.
2: Maar het is ontastbaar. Computers, heel veel mensen weten er ook weinig van. Dus dan snap je het niet zo goed. En dan denk je ook, ja, we hebben onze zaken wel redelijk goed voor elkaar. Maar een ongeluk kan in een klein hoekje zitten, weet je wel. Dus je moet toch wel echt de puntjes op de i blijven zetten, continu. En het is een continu proces. Criminelen zitten niet stil, spionnen zitten niet stil. Dus je moet als organisatie daar in mee blijven gaan. Je bent er eigenlijk nooit klaar mee.
4: Ik wou net zeggen, jullie kunnen dus ook absoluut niet stilzitten. Ook niet als organisatie, maar ook qua innovatie niet.
3: Nee, exact. En dat is het ook. Maar ik wil ook, Erik, wat wij ook opschrijven. Wat je ziet natuurlijk, je kan als organisatie, als je in de cybersecurity zit, kun je heel veel angst aanjagen. Je kan zeggen, dit kan er misgaan, dat kan er misgaan. Maar er zijn ook heel veel oplossingen. Dus eigenlijk, naast het feit dat we de bewustwording moeten hebben, is er ook hoop. Dat wil ik eigenlijk zeggen.
4: Oké.
2: Hoop vind ik mooi.
3: Dat we met z'n allen toch de boel beter dicht kunnen zetten.
4: Ja, vind ik ook een mooie boodschap aan het begin van deze uitzending, zeg maar. Hè? Want we gaan natuurlijk ook veel bespreken wat er allemaal fout kan gaan.
3: Zeker.
4: Ja. Maar ook even meteen ook aangeven, er is hoop. Er zijn ook oplossingen.
3: Absoluut. En wat een van de dingen die ik ook wel tegenkom, en ik denk dat een aantal luisteraars dat misschien ook zullen herkennen, is dat wat wij zien wel vaak dat er dan incidenten zijn. Die lossen we op.
4: Uh-huh.
3: Ja, dus dan, of wij zetten dingen dicht, of we bellen de klant, of we zorgen ervoor dat de klant het doet. En dan merk je dan toch dat als je dan vanuit mijn rol, dan spreek ik ook als met mensen in de bestuurskamer. En dan merk ik gewoon dat het bewustzijn dat het gebeurd is, er niet is. En je gaat ook niet, zeg maar, de klanten, de mensen met wie je dagelijks werkt, voor de bus gooien. Maar eigenlijk heb je dan wel de noodzaak van, luister, dit is wat er bij jou gebeurd is. Weet je dat wel?
4: Ja.
3: En dat is het iets wat ik heel erg mis in Nederland. Dat in de bestuurskamer van de raden van bestuur, de directiekamers, men niet voldoende bewust is wat er gebeurd is.
4: Maar zou je dan eigenlijk zeggen, zeg maar, dat bijvoorbeeld de CEO eigenlijk ook altijd met de ICT aan tafel moet zitten?
3: Ja, of met de CISO. En dat de security officer ook ervoor zorgt dat, hè, wij leveren altijd rapporten op. Elke maand krijgt een klant van ons een rapport wat er gebeurd is. Maar zorg ook ervoor dat je niet de schaamte hebt om dat tegen je grote baas te zeggen. Ja. Doe dat gewoon.
2: Ja, dat hoeft natuurlijk niet continu, zeg maar. Hè. Dus wat je niet bedoelt is dat die CEO elke keer betrokken wordt. Er speelt nu iets, maar het is wel goed om het inzicht te hebben. Dit is wat je investeert geld in. Dat je dus ook inzicht hebt wat dat geld oplevert. En dat levert op dat je er eigenlijk als CEO geen last van hebt. Maar worden we allemaal aanvallen afgeslagen.
4: Ja, zeker bij grote organisaties. Dat zie je natuurlijk ook. Hè. Dan ontstaan heel erg die silo-structuren. Hè. Dat zijn allemaal losse eilandjes. Mm. Terwijl juist ook hier is het van belang dat iedere afdeling eigenlijk ook wel goed op de hoogte is. Juist ook als het gaat om veiligheid.
3: Exact.
4: Ja.
3: Het is een integrale aanpak. Het is niet dat je, zeg maar, aan de voorkant een firewall moet neerzetten. Nee, het gaat om veel meer dingen. Het gaat om bewustzijn van gebruikers. Klik nou niet op die link. Vul niet je username password in. Ja, en daar zijn allerlei tools voor. En wij helpen ook klanten om dat bewustzijn van de gebruikers te verhogen. Maar je ziet het dan, en dat zien wij dus ook gebeuren in ons, dan gaat het toch weer mis. En dan zijn we er gelukkig op tijd bij. Om te zeggen, stop, deze laptop moet geïsoleerd worden, of deze gebruiker moet geïsoleerd worden. Omdat er dan toch weer op zo'n link geklikt is.
4: Ja, ja. Is dat de meest voorkomende fout misschien ook wel? Of tenminste, onbewaakt momentje dat je op dat linkje klikt? Of zien jullie veel andere dingen?
2: Nou, dat gebeurt veel. Hè. Mensen moeten vanuit de aard van hun werk gewoon e-mails openen op links keer. Dat hoort bij je werk.
4: Ja.
2: Dus je kan ook niet zeggen, moet je niet doen. Weet je wel? Dus het is onze taak om te zorgen dat ze dat veilig kunnen doen. Maar er zijn ook heel veel andere manieren waarop aanvallers binnenkomen. Hè. Je hebt als organisatie ook vaak wel systemen aan internet hangen. VPN-oplossingen, firewall-achtige dingen, of om andere systemen waarop je thuiswerkers kunnen inloggen en dan bij hun bestanden en zo kunnen. Die worden ook door aanvallers aangevallen aan de lopende band. Dus het is een beetje van beide aanvallers gaan. En ofwel via de systemen die die niet up-to-date en kwetsbaar zijn. Of ook nog steeds altijd via de mens. Die verleid kan worden om iets te doen wat u op dat moment ja, eigenlijk niet had moeten doen. Ja. Ik vind dat we ze daar niet te hard op moeten afrekenen.
3: Nee.
2: Mensen zijn mensen. We maken allemaal fouten. Ik maak wel 500 fouten per dag. Als ik geen fouten zou maken, dan ben ik waarschijnlijk dood. Want dan maak je geen fouten meer. En je moet mensen in staat stellen, je medewerkers, om gewoon veilig hun werk te kunnen doen. Dus dit zie je soms als er een groot incident is, zie je dat wel. Dat de neiging van organisaties ook kan zijn om een schuldige te zoeken. Wie heeft dit gedaan?
4: Ja.
2: En als je dan kijkt naar hoe grote incidenten gebeuren, dan als je dan terug, wij doen een onderzoek, hè, we doen een forensisch spoor onderzoek en dan kan je dus terugkijken in de tijd wat er allemaal gebeurd is. En dan zie je dat er uiteraard niet alleen maar aan een mens ligt. Want een aanvaller heeft ook een misconfiguratie gezien, heeft een systeem wat niet geüpdate is, heeft die. Dus er zitten allemaal aspecten aan en dan is het super oneerlijk, vind ik, en niet terecht om alleen die mensen schuld te geven.
4: Nee.
3: Ja, en het is denk ik ook niet zo dat alleen de mensen binnen het bedrijf zelf, maar je moet ook gaan kijken naar de keten. Hè? Welke bedrijven hebben toegang tot jouw netwerk, hebben toegang tot jouw systemen? Ja, dat kunnen toeleveranciers zijn, dat kunnen andere partijen zijn. Kijk daar ook naar te zorgen dat dat ook zeg maar veilig is. Dat zien wij ook gebeuren, dat bijvoorbeeld dan in de keten gebeuren dingen. Mensen klikken op zo'n linkje en dat zien we dan. Dan gaat er dus verkeerd in één keer naar een website toe. Waar denk ik van, nou, dat is raar.
4: Ja, ja, ja.
3: En dat is het eerste. Nou, dat is raar. Dan beginnen er al wat alarmbellen af te gaan. En dan worden er in één keer de mailbox rules worden aangepast. Nou, dat is al een alarmcode 2. En dan worden er ook nog folders worden dan aangemaakt. En dan gelijk ook gehide, zoals dat heet. Ja, en dan zien we de user credentials op het dark web voorbij komen. Ja, dan is het bingo. En dan grijpen we ook onmiddellijk in. He, dus dat soort dingen, dat houden we in de gaten. Wat Erik ook zegt, met de K. Erik zegt ook heel duidelijk van, joh, het is niet alleen maar het feit dat we de users de schuld moeten geven. We moeten de users ook helpen hun werk te kunnen doen door oplossingen neer te zetten waarbij we de user ook veilig houden.
2: Ja. Ik wil één ding zeggen over die gebruiker inderdaad. Ja. Want ik heb een mooie anekdote. Dit is echt al 15 jaar geleden inmiddels dat ik een spionagezaak draaide ergens in Nederland. En toen we binnenkwamen was die aanval gaande. En zag je ook een aanvaller in een netwerk bezig. En dan zijn de vragen die dus als de luisteraars die nu luisteren, als die ooit een groot incident krijgen, dan heb je altijd dezelfde vragen. Wat is er gebeurd? Hoe is de aanvaller binnengekomen? Welke informatie heeft hij eventueel gestolen? Moeten we een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens? En ons werk focust ons dan om die vragen zo snel mogelijk effectief te beantwoorden, zodat je als klant weer terug kan gaan naar business as usual. Want ja, die pijn moet weg.
4: Ja.
2: Nou, we doen dat onderzoek en dan blijkt dat die aanvaller die heeft op dat moment iets van 500 servers overgenomen. En we kunnen dat terugtraceren naar 3 maanden eerder. En dat was een aanval die dus gebeurde met een mailtje, waarbij De eerste ontvanger van het mailtje was een nieuwsbrief van een andere organisatie, zogenaamd. Een interne nieuwsbrief. Daar is natuurlijk, word je heel nieuwsgierig van. Ga je openen? Nou, dat hebben we teruggetraceerd en we hebben ook die persoon geïnterviewd. En die persoon die herinnerde zich dat nog. Die zei, ja, ik kan me nog herinneren dat dit gebeurd is. Ik heb het geopend. Ik vond het eigenlijk een beetje raar. Was slappe hap. Stelde niets van voor. Ik heb hem weer gesloten en ben verder gegaan over tot de orde van de dag. Als die persoon op dat moment had gedacht, oh, ik moet even iemand inlichten dat ik ergens op geklikt. Foutje kan gebeuren. Dan hadden we dan onderzoek gedaan. Had je 4 maanden pijn minder gehad. 700 servers niet gehackt. Dus fouten kunnen gebeuren. Incidenten kunnen gebeuren. Voed je mensen op dat niet erg is. Maar dat je zo snel mogelijk aan de bel trekt als je denkt, hey, er is iets aan de hand. Ik heb iets gedaan wat misschien tot problemen kan leiden.
4: Nou ja, en het is natuurlijk ook wel echt zo dat die criminelen tegenwoordig zo enorm goed zijn. En die mails, linkjes er zo ook professioneel uitzien. Dat het ook niet altijd ook zo makkelijk te zien is.
2: Helemaal niet. Kijk, wel een van de manieren waarop criminelen nu te werk gaan, dat was al een aantal jaren zo, hè, maar dat was 15 jaar geleden niet, is dat ze organisatie 1 hacken. Dat ze daar een mailbox overnemen en vanuit die mailbox mail sturen naar anderen.
4: Ja.
2: Dat is legitiem op dat moment. Dat kan je niet meer van echt onderscheiden. Dus dat klopt. Daar ga ik ook in trappen. He, dat is gewoon zo.
4: Ja.
3: Ja. Ja, en wat je ook ziet, Erik, is dat als er dan mensen zijn goed opgevoed. Kijk nou wat de afzender is van de melders, als het Microsoft is. Maar wat dan ook heel slim gedaan wordt, worden er de R en de N achter elkaar geplaatst. En dan lijkt het een M en dan staat er Microsoft.
4: Ja.
3: Als je snel kijkt.
2: Ja. Dat soort dingetjes.
3: Ja. Dat soort dingen gebeuren dus ook. Dus het is
4: zij worden natuurlijk ook steeds slimmer, die criminelen.
3: Absoluut.
4: Dat
3: absoluut
4: is natuurlijk gewoon. Dus inderdaad niet te snel gaan wijzen als organisatie. Wie heeft het fout gedaan? Maar hoe kunnen we dit als keten echt goed opvangen? En als het fout gaat, wat kunnen we we dan doen? Hoe kunnen we zo snel mogelijk dit aanpakken? Nu gaan we zo meteen natuurlijk verder praten. Hè? Ik zei het al in de introductie. Jullie helpen eigenlijk bedrijven cybervolwassen te worden eigenlijk.
2: Ja.
4: Wat is dat? Ja. Wat is cybervolwassenheid?
3: Ja,
2: we willen allebei heel graag gelukkig gaan.
3: Ga je gaan.
2: Kijk, als je heel onvolwassen bent, dan doe je dingen zonder dat je erover nadenkt en zonder dat je weet of het helemaal goed is. En heel veel organisaties, daar wordt dan gezegd, oké.

0: dat je weer terugveert. Dat je eigenlijk je geld goed verdeelt. Want je hebt altijd beperkingen in geld en middelen. Dat je goed nadenkt wat je risico's zijn. Dat je op basis daarvan je geld investeert. En dat je de activiteiten die je uitvoert, dat dat ook herhaalbaar is. Dat het processen zijn die niet aan één persoon hangen. Nou, er zijn een heleboel dingen die ik kan noemen. Maar dit is even een eerste opstapje van mij.
1: Een heel palet eigenlijk ook wel, als ik het zo hoor.
2: Ja, maar en volwassenheid is natuurlijk ook het feit dat je in de organisatie niet een cultuur hebt waarbij mensen de barrière hebben om te melden dat ze iets fout hebben gedaan. Ik heb per ongeluk op de link geklikt. Ja, dat is geen probleem. Het feit dat je het zegt is ongelooflijk goed dat je doet. Daarmee komen we verder. Dat is ook een stuk volwassenheid.
1: Volwassenheid, maar dus ook veiligheid intern. Exact. Dat je dat durft te zeggen.
2: Exact. Dus met die volwassenheid komt ook een stuk veiligheid.
1: Ja. Mooi bruggetje eigenlijk ook wel voor ons tweede deel zometeen. We gaan dan echt namelijk verder praten. En dan krijg je natuurlijk ook een beetje te horen waar jullie vandaan komen als organisatie. Maar eerst gaan we nog eventjes genieten van muziek. En dan komen we zo bij je terug.

0: Ja, liar, liar. Je luistert nog steeds hier naar Let's Talk Business met Erik en Erik. Ik vind het zo leuk, klinken. Goed, hè? Nee. Ja, we hebben het natuurlijk over wat jullie allemaal doen bij Tessorion. Maar daarnaast ontwikkelen jullie natuurlijk ook echt continu weer nieuwe innovaties. Maar eerst eventjes voor de luisteraars ook. Wat kun je vertellen over het begin van Tessorion? Zeg maar, hoe zijn jullie echt ontstaan, Erik?
1: Ja, we zijn in 2018 ontstaan eigenlijk door een samenvoeging van een aantal bedrijven. En door de jaren heen heeft Tessorion een aantal bedrijven ook gekocht. En met het doel ook om te zorgen dat we een full-class security speler zijn. Dus we hebben een aantal bedrijven opgenomen in het portfolio. Waarbij we echt toevoeging hebben gezocht in het portfolio. Nu zijn we een bedrijf die eigenlijk op alle terreinen van cybersecurity diensten kan leveren, producten kan leveren.

0: leveren. Dat als er een bedrijf ons binnenkomt, kunnen ze eigenlijk met alles bij ons terecht. En daar zijn we nu, ja. Vanaf 2018.
1: Is dat ook nog lastig om al die componenten Zeker. Met elkaar samen te laten werken? Want dat klinkt natuurlijk ook fantastisch. Hè? Je hebt in één keer een heel palet aan specialiteiten die je samen kunt brengen. Maar er zit meteen ook een uitdaging ook bij.
0: Ja, waar begin je met een klant? Hè? Dat is altijd wel de uitdaging. Ga je beginnen met onze managed detection en response dienst aan te bieden? Of ga je beginnen met CISO as a service? Dat doen we ook.
1: Ja.
0: Of ga je beginnen met een stuk consultancy? Dat laatste heeft vaak wel de voorkeur om gezamenlijk met bedrijf een analyse te maken. Waar sta je nu en waar wil je naartoe? En
1: eerst goed inventariseren, zeg maar.
0: Goed inventariseren. We hebben een spiderweb model daarvoor. Waarbij dat heel goed kan zien. Van nou, hier sta je nu en daar gaan we met jou naartoe.
1: Ja.
0: Dus we nemen ze mee op een reis om een bedrijf veiliger te maken. En dat kan met van alles en nog wat zijn. Dat ligt er ook een beetje aan wat ze al hebben. Vandaar dat al die verschillende disciplines die we hebben binnen het bedrijf helpen ook bedrijven om dat te gaan doen. Dat zijn kleinere bedrijven, maar het zijn ook de hele grote bedrijven die bij ons klant zijn.
1: Ja, want jullie bedienen wat dat betreft wel veel verschillende branches, heb ik ook gezien. Hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kun je een beetje vertellen wie jullie allemaal helpen? Je hoeft geen namen te noemen, maar wat voor organisaties?
0: Nou, dat zit in de finance organisaties, healthcare organisaties, maar ook organisaties die te maken hebben met wat we noemen operationele technologie, OT.
1: Ja.
0: Daar zijn ook een aantal grote bedrijven, grote namen bij ons klant. En daar helpen we ook mee. Want in zo'n omgeving is het nou net weer even anders. Als je kijkt naar een productieomgeving. Hoe ga je daarom met security? Is heel anders dan een kantooromgeving. Want de productie moet altijd door blijven draaien. Dus er zitten andere aspecten aan. Maar we bedrijven daar ook heel nadrukkelijk mee helpen. En daar hebben we ook oplossingen voor gebouwd om bedrijven daarmee te helpen. Dus dat is heel divers.
1: Ja, want jullie werken onder andere met partijen die in de maakindustrie inderdaad zitten. Hè? Ja. Food onder andere. Dat kan ik me zo voorstellen dat inderdaad de diversiteit aan incidenten enorm is. Maar dus ook veel verschillende uitdagingen, ook weer voor jullie.
2: Ja, ik denk dat de incidenten waar onze klanten mee te maken hebben, komen toch nog wel best wel overeen. Hè? Dus iedereen moet zich wapenen tegen criminelen. En die stelen geld en dat doen ze op een x-aantal manieren. En dat eigenlijk ongeacht het slachtoffer. Want het maakt niet uit van wie je het geld steelt of wie je afpersen. Maar dan zit hem de uitdaging vooral in, hoe zit mijn organisatie in elkaar? Hoe zit mijn infrastructuur in elkaar? Wat heb ik zelf? Wat heb ik in de cloud? Wat heb ik aan inderdaad operationele technologie? Daar zit dan vooral de uitdaging. Werk ik vooral met mijn eigen mensen? Heb ik veel contractors? Heb ik nou bijvoorbeeld in de logistiek of in de bouw zeg maar, heb ik te maken met heel veel externe? Dat zijn dan de uitdagingen waar het in zit. En dat zit er meer in de eigen organisatie dan in de buitenwereld.
0: Ja, en ook klanten. Van de week was ik bij een groot ziekenhuis. Eigenlijk een ziekenhuis is een hele lastige situatie om goed te beveiligen eigenlijk. Want het is een open ruimte. Iedereen kan er binnen en naar buiten lopen. En als je naar een ziekenhuis zit, dan kijk ik natuurlijk ook altijd wel eens, wat zit daar in de muur voor stekkertje? Waar kan mijn laptop in? Kijk, de neiging is heel groot om te kijken wat er is.
1: Ja.
0: En dat maakt het ook voor bijvoorbeeld een ziekenhuis best lastig om zeg maar goed beveiligd te zijn. En het is daar ontzettend belangrijk om goed beveiligd te zijn. Maar ze hebben ook allerlei apparaten die niet noodzakelijkerwijs software op kunnen. Een MRI-apparaat kun je moeilijk software op installeren voor beveiliging. Moet je andere dingen voor doen. En dat maakt het interessant. En dat is ook iets wat, denk ik, de diversiteit die wij in huis hebben, dat we ook heel veel van die sectoren kunnen bedienen.
1: Mooi, mooi. Nu gaan we ook altijd een beetje terug de tijd in. Dat gaan we zo meteen ook nog eventjes met jullie doen, ook op persoonlijk vlak. Maar we hebben ook altijd businessvragen. Dus ik ben even nieuwsgierig wat jullie antwoord is op deze vraag.
3: Tegen de stroom in of met de stroom mee?
1: Nou.
0: De onmiddellijke neiging is om te zeggen met de stroom mee. Tegen de stroom inroeien heeft over het algemeen geen zin. Maar je moet wel met beveiliging ook meegaan met wat je ziet gebeuren. Dus de reden dat Erik ons enorm uit de brand helpt is ook om te zien wat gebeurt er nou op cybersecurity gebied in Nederland. En wat moeten wij doen om te zorgen dat we die stroom van nieuwe ontwikkelingen, dat we dat ook bijhouden. En zorgen dat we ook voor de klanten altijd die innovatieve oplossingen hebben om te zorgen dat ze ook dan op dat moment beveiligd zijn. En een mooi voorbeeld vind ik, Ik weet niet of ik daar door kan gaan trouwens, maar misschien ben ik te veel.
2: Gewoon doen?
0: Ja, oké, dan gaan we doen.
1: Gewoon doen inderdaad.
0: Nee, een heel mooi voorbeeld is van een oplossing die we hebben. Dat noemen we een anti-ransomware oplossing. Waarbij je natuurlijk heb je oplossing geïnstalleerd. Als jij een PC hebt, een stukje software erop, dan noemen we endpoint detection. Mm-hmm. En dan kijk, wat gebeurt er allemaal?
1: Je kijkt er meteen heel serieus bij.
0: Ja, is ook heel serieus wist dit. Endpoint detection heb je dan. En dat detecteert al wat er aan de hand is. Maar er zijn allerlei filmpjes ook op YouTube beschikbaar waar je van alle dingen kan omzeilen. Dus heel veel mensen zullen het ook gebruiken. Mm-hmm. En heb je dan nog een backup? Nou, en dit tool, dat is van een bedrijf wat wij hebben toegevoegd aan onze portfolio Halcyon, is dus een tooltje dat anti-ransomware oplossing heeft. Dus eigenlijk op het moment dat een hacker er toch doorheen is gekomen, is die software daar, dat op het moment dat die schijf wordt geëncrypt, want dat doen hackers om te gijzelen, dan kunnen ze de encryptiesleutel afvangen. En dan kun je ze op het moment dat het geëncrypt is, kan je dat er toch weer terug gaan zetten. Nou, dat soort dingen, daar zijn we dus mee bezig om te zorgen dat er een backup voor de backup is. Nou, ja. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is ook een ontwikkeling die we zien, ook om onze klanten bij te veilen. Dus daarom zeg ik, ja, toch maar met de stroom mee. Maar ik weet niet wat jij ervan vindt, Erik.
2: Ja, ik vind zeker met de stroom mee intern. Je moet zorgen dat de dingen die je doet met beveiliging, die moeten ten dienste staan van wat je als organisatie wil bereiken. Mm-hmm. Als je te veel vanuit een security oogpunt dingen niet wil doen, tegenhoudt, dan gaan mensen hun eigen manier vinden en dat werkt averechts. Dus je moet het met de stroom mee in de richting van waar je als bedrijf voor staat. Helaas moet je ten opzichte van de buitenwereld tegen de stroom in, want je hebt een continue stroom aan aanvallen waar je ja, heel alert op moet zijn. Dus het is een beetje van beide.
0: Ja.
2: Mag natuurlijk niet, ik moet kiezen, maar toch een beetje van beide.
1: Ik zei al, hè, we gaan altijd heel even ook een beetje terug de tijd in om vervolgens ook weer echt te kijken naar alle innovaties die er nu plaatsvinden. Als je nu kijkt, hè, je zit al een tijdje in het vak. Wat heb jij de afgelopen, tientallen jaren misschien ook wel geleerd? Wat nu nog steeds heel erg belangrijk is in dit vak?
2: Dat het altijd vanuit je eigen bubbel heel makkelijk is om te onderschatten. Of te overschatten hoe goed je het doet, laat ik zo zeggen. Daarom heb je een externe blik nodig, zoals die van Tesorion. Zelf overschat je vaak hoe goed je het doet. En ik heb ook geleerd dat eigenlijk de wereld ook weer niet zo snel verandert. We zien aanvalsmethodes nu die criminelen 10 jaar geleden ook al deden. Factuurfraude was er 15 jaar geleden ook al. De spionageaanval waar ik het over heb gehad, die speelde 15 jaar geleden. Eigenlijk al die stappen die aanvaller destijds heeft uitgevoerd, dat zien we nu exact hetzelfde ook gebeuren. En dan is het nu veel meer in de cloud. Dus als mensen roepen, het verandert allemaal heel snel, dan denk ik, nou, onze klanten, de CISO's waarmee we praten, die hoeven zich daar niet veel zorgen over te maken. Technisch gezien verandert het. Maar op hoofdlijnen, de dingen die jij aan de verdedigende kant moet doen, die zijn grotendeels nog heel erg hetzelfde nu als toen.
1: Ja.
2: Er zijn wel nieuwe tools, innovaties, maar op hoofdlijnen is er niet zo heel veel anders wat je moet doen.
1: Mooi.
2: Dat vind ik een geruststellende gedachte.
1: Ja, zeker. Erik, voor jou, wat neem je nog steeds wel heel erg mee uit de afgelopen jaren? Juist ook in deze rol als CEO.
0: Nou, uit de rol als CEO is natuurlijk bij een beveiligingsbedrijf is dat zorgen dat je zelf ook natuurlijk goed beveiligd bent. He, dat je natuurlijk practice what you preach, zeggen ze dat geloof ik in het Engels. Eating your own dog food is een andere. maar dat is denk ik heel erg belangrijk, vind ik. En de open transparantie naar klanten. Dus ik zeg altijd tegen de klanten, we doen de deuren open en je kan naar binnen kijken. En als je dat inderdaad bevalt, dan kunnen we dingen samen gaan doen. En ik wil ook nog even terugkomen wat Erik zei over het verleden. Toen ik in 95, 96 bezig was met informatiebeveiliging, zoals het toen heet. Al die dingen die we toen ook zagen, waren er fantastische tools. Zoals Lovecrack en PVL Grab. Dat is allemaal van die tools die je kan gebruiken om mensen te laten zien hoe makkelijk het is om de wachtwoorden van een systeem af te halen om binnen te komen. En dan zie je nog steeds dat ook daar de eindgebruiker, daar hebben we het net ook al een beetje gehad, de opvoeding van eindgebruikers. Ik ben ook wel eens binnen geweest bij een bedrijf. Die vonden het lastig om elke week een nieuw password te verzinnen. Nou, toen de tijd was er nog een mooi tooltje. Het heet Printing Banners. Dus wat ze deden, hadden ze het wachtwoord van de week hadden ze op een banner geprint, zodat ze niet iedere keer een ander wachtwoord hoeven te verzinnen. Dan had iedereen hetzelfde wachtwoord. Maar als je daar dus als externe binnenkomt lopen, dan kan je dus gelijk zien wat het wachtwoord is. Wat heel leuk is, Hé, Martine, dat kan je misschien ook doen hier op kantoor. Kijk eens naar alle yellow stickies op een bureau.
1: Ja.
0: Wat zit er op een computer vastgeplakt? Of draai eens een toetsenbord om. Ja. Mensen zijn het wachtwoord vergeten, want er moeten vaak wachtwoord. Dus dat soort dingen, dat is eigenlijk nu nog steeds. En dan hebben we het meer over van, hè, de awareness van gebruikers. Dat zal altijd een ding blijven. Dat zal altijd hetzelfde blijven. Dus ik ben het volledig met Erik eens. Hè, dat het op hoofdlijn blijft hetzelfde. De technologie verandert, maar op hoofdlijn blijft het wel hetzelfde.
1: Ja, jullie blijven natuurlijk wel continu ook doorontwikkelen. Ja. Zo hebben jullie afgelopen jaar ook een iets nieuws gestart. De Task Force Hybrid Shield. Die wel echt meteen indrukwekkend klinken. Hè? Ik zei het eigenlijk ook al tijdens de break. Van, het lijkt soms net alsof we in een soort detective zitten. Hè? Met al die terminologie. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje.
2: Het is ook echt wel impressive, vind ik. Ik vind het echt super gaaf. Wat het in essentie is, is dat wij samenwerken met een partner, NASA 24, die zich focust op fysieke beveiliging.
1: Ja.
2: En wij doen cybersecurity, dus wij kijken vooral naar bits en bytes. En NASA 24 focust zich, ik sla het even helemaal plat, hè, op de fysieke kant. En dat zijn ex-commando's. En wat we een propositie hebben, is dat we, en dit is voornamelijk gericht op organisaties in de kritieke infrastructuur. Dan moet je denken aan zorg, energie, water. Hè? Dus organisaties die te maken hebben met echt een andere dreiging. Waar daadwerkelijk het een realistische gedachte is dat er ooit vanuit Rusland een dreiging is waar bijvoorbeeld sabotage wordt gepleegd. Hè? Waar we als maatschappij heel erg veel last van kunnen hebben.
1: Ja.
2: En je ziet dat gebeuren in Polen, waar vanuit Rusland een aanval op het energienet is geweest. In Nederland gebeuren dat soort dingen ook. Dus wat we doen met die organisatie. En wat er belangrijk is, die Russen die doen niet alleen maar cyber, die doen whatever it takes.
1: Dat is het.
2: Dus wij doen met NASA ook whatever it takes. Dus wij kijken van buiten naar zo'n organisatie en we kijken zowel aan de cyberkant als aan de fysieke kant. Wat zouden de routes kunnen zijn die een aanvaller zou kunnen nemen, zowel fysiek als cyber ooit gecombineerd, om een effect bij jou te bereiken? Bijvoorbeeld om de stroom uit te zetten of om binnen te komen en dingen te vernietigen, sabotage te plegen. Dat is echt gaaf en nieuw en leuk. Bestaat ook niet in deze vorm in de markt om holistisch ernaar te kijken. Overkoepelend in zijn geheel. Dat is super gaaf. En organisaties. Kijk, heel veel organisaties hebben best wel bewust dat er allemaal informatie in de buitenwereld leeft.
1: Mm-hmm.
2: Maar als je vanuit een aanvallersblik kijkt, dan zie je andere dingen.
1: Ja.
2: Dus ik vergelijk dat dan vaak met als de politie bij je huis zou komen om even te inspecteren. Dan denk jij, nou ja, mijn deur is op slot en dit en dat. En de politie zegt, ja, maar er ligt daar een ladder. En ik zie daar een raam op het haakje. Als ik een inbreker ben, pak die ladder, binnen 3 seconden ben ik binnen.
1: Klopt.
2: Dat is hoe wij ook naar de organisaties kijken die we zo helpen. En dan breng je dingen boven water. Over energieleidingen, stroomleidingen, die kabels die ergens liggen. Die je gewoon op kan vragen in Nederland. Waar ligt dat? Waar organisaties zich niet altijd van bewust zijn. En die eerste stap, bewustzijn en inzicht in waar je zwakheden zitten. Dat is het opstapje naar, oké, wat moet ik dan gaan doen om daar weerbaar in te worden?
1: Ja.
0: En ik denk ook dat het zo is dat wij niet gewend zijn in de afgelopen jaren om op een andere manier met onze informatie om te gaan. Het is pas van de laatste jaren dat we dreigingen hebben die we daarvoor totaal niet hebben gehad.
1: Of niet hebben gevoeld. Het was er misschien wel, maar we hebben het niet gevoeld.
0: Ja. En dus met Hybrid Shield maken we die bewustzijn groter. Dus zet niet alles online. Ook met allerlei instanties die allerlei informatie online zetten, zodat het makkelijker te gebruiken is. Denk ook even na van waarom doe je dat? Is dat wel nodig? Of is het ook mogelijk als mensen dat gaan aanvragen dat je het dan, zeg maar, beschikbaar maakt? En dat zijn allemaal dingen die moeten veranderen. En we hebben het inderdaad met Hybrid Shield gezien, wat er voor mogelijkheden zijn. En dat is toch wel een stuk bewustwording die we graag ook willen neerzetten. Zonder heel veel angst aan te jagen natuurlijk.
2: Klopt.
0: We werken met nieuwe commanders, met Special Forces samen.
2: Sorry, ja, ik moet dat maakt niet wel uit. Correct
0: maar,
2: zeggen. Ja.
0: Maar dat is een hele, hele interessante situatie die ontstaat als je dat gaat analyseren. En ja, ik noem het soms ook wel eens, we gaan eigenlijk de Mission Impossible film uitvoeren, maar dan echt.
1: Ja. Ja, luisteraars kunnen niet zien hoe je erbij kijkt. Maar je maakt het heel spannend nu in één keer. Ja, nee, maar ik snap wat je zegt. Ja. Nou, en ik kan me ook voorstellen dat het leerzaam is voor beide partijen. Zij leren van jullie en jullie leren ook weer van hun.
2: Ja, dat is overigens los van Hybrid Shield merk ik ook elke dag. Ik praat heel graag met klanten, omdat ik wil snappen, waar zit jij mee? Waar maak je je zorgen over? Hoe werkt jouw organisatie?
1: Ja.
2: Een heel mooi voorbeeld. Dit is ook weer in ver verleden. Dat ik met de organisatie in Braat was. Het ging over spionage ook. En toen zei ik, nou dan zullen de ontwerpen van jullie systemen. Dat zal wel heel geheim zijn. En toen zei hij, nee, die systemen verkopen in China ook. Die kunnen ze uit elkaar halen. Dat is dweilen met de kraan open. Wat voor ons belangrijk is. Wij verdienen ons geld met onderhoud. Onze onderhoudsmanuals. Die bewaken me met ons leven. Dat was voor mij echt een soort, oké, wauw, wat een inzicht. Dit gebeurt me best wel vaak. Ik werk niet in die sectoren. En die klanten die kunnen gewoon, die snappen zichzelf. En wij kunnen die klant alleen maar beter helpen als wij hun ook beter snappen.
1: Ja, dus het gesprek met elkaar aangaan is hier dus echt super belangrijk.
2: Ja, absoluut.
1: We gaan zo meteen natuurlijk ook nog weer verder praten over de laatste ontwikkelingen. Wat er bij jullie natuurlijk ook allemaal speelt. Hoe jullie door blijven innoveren. Maar we blijven natuurlijk wel nog eventjes een beetje in die cyber, in die detective-achtige vibe. We gaan luisteren naar License to Kill van Gladys Knight.

0: Ja, luister een stukje van Gladys Knight. Erik, begreep dat jij meteen een mooi linkje had eigenlijk wel, hè, met dit nummer.
1: Ja, wij vragen eigenlijk van onze klanten ook een license to kill. En specifiek omdat we, wat ik al zei, we houden de infrastructuur van onze klanten in de gaten.
0: Ja.
1: En als er iets gebeurt wat niet in het snotje is, dan willen we daar in instantie de klant van op de hoogte stellen. Maar het liefst maken we afspraken met de klant, zodat wij zelf ook actie kunnen ondernemen. License to kill. Als er iemand inlogt, dan willen wij graag onder bepaalde omstandigheden al zelf systemen kunnen lokken, accounts kunnen lokken, weet je, MFA-codes uitzetten. Om die tijd te verkorten. Want als wij een klant gaan inlichten, die moet gaan zitten denken, wat ga ik doen?
0: Ja.
1: Alle tijd die voortschrijdt, kan een aanvaller documenten wegtrekken. Dus wij zijn eigenlijk heel hard bezig om met onze klanten dat gesprek aan te gaan. Geef ons een license to kill.
0: Ja, mooi. Mooi. Ja. Past mooi hierbij ook.
1: Absoluut.
0: Weer. Ja. Als we kijken naar wat er nu allemaal speelt aan trends, aan innovaties. Dan kunnen we eentje echt niet noemen. Dat is wel echt AI.
1: Zeker.
0: Iedereen is daar nu mee bezig. Dat ontwikkelt zich ook continu. Is te gek, maar zitten natuurlijk ook meteen weer gevaren bij. Hoe kijken jullie daarnaar? Wat is belangrijk als organisatie, als ondernemer, om op te letten als je met AI werkt?
1: Belangrijk iets is dat als je het niet in de klauwen houdt en mensen hun gang laat gaan, dat ze van die tools gebruik maken. En dat wil je misschien, alleen dan niet de tools die je zelf wil. Dus als jij van ChatGPT gebruik maakt, nou, laatst heeft gemeente Eindhoven daar onderzoek naar gedaan, hè, en dan blijkt dat medewerkers echt met de beste wil van de wereld, met goede intenties, maar wel allemaal persoonsgegevens van hun Eindhovense burgers, ja, in ChatGPT stoppen. Dat wil je niet. Dus het is belangrijk om in de cloud te houden en te zorgen. Neem maatregelen zodat mensen wel hun werk kunnen doen. Hè. Ga met de stroom mee. Maar dat op een manier kunnen doen dat jij snapt waar die informatie terecht komt. Dus in instanties die je zelf onder controle hebt. Dat moet je eigenlijk een beetje bijbuigen. Geef mensen guardrails. Net zoals AI guardrails heeft. Zodat ze hun werk kunnen doen op een manier die veilig is.
0: Maar moet je dan gaan werken met een betaalde versie die je zelf aanbiedt als organisatie? Hoe ga je dat doen?
1: Nee, dat kan. Je hebt natuurlijk licenties voor dingen als Copilot en zo. Hè. Mm-hmm. Maar het is in ieder geval belangrijk om te zorgen dat je en weet waar willen we dat mensen mee werken. Maar ook als het niet betaald is zelf, dan kan je ook nog manieren vinden om, daar zijn ook tools voor, om te zorgen dat die persoonsgegevens niet geüpload worden. Dat die eruit gefilterd worden.
0: Ja.
1: Dus dat je eigenlijk op een veilige manier het kan doen. En dat kan gewoon. Als je een offerte maakt, hoeft daar natuurlijk in je klantnaam in te zitten. Je kan gewoon de offertetekst kan wel. En de persoonsgegevens eruit. En die plak je er later weer in, bij wijze van spreken. Maar even heel simpel plat te slaan.
0: Ja. Ja.
2: En wat de ontwikkeling ook is. En op 24 maart doen we een lunch and learn.
0: Ja.
2: Specifiek over dit onderwerp. Waarbij we ook zelf AI weer gebruiken. Stel dat mensen dus met AI gebruik van AI gebruik maken en allerlei dingen naar AI toesturen waarvan denken, nou, dat moet eigenlijk helemaal niet. Dat dan daarachter gelijk ook een AI engine zit, die dan ook specifiek op dat terrein de eindgebruiker voorstelt om bepaalde cursussen te doen of een bepaalde video of bepaalde training te volgen. En dat is iets wat we dan op 24 maart ook laten zien. Dat is een samenwerking met SentinelOne en KnowBefore. En dat vond ik ook zo'n prachtige oplossing om dat te doen. En AI aan de andere kant is natuurlijk ook een tool voor hackers. Fantastisch.
0: Klopt.
2: Op het moment dat er een groot bedrijf is, zegt van joh, je moet je machines patchen, want dit is deze vulnerability. Dan gebruiken ze AI om gelijk de hele wereld af te scannen. Waar zit dat? Dus je hebt eigenlijk niet meer de tijd om te gaan patchen.
0: Nee.
2: Nou, en dat is ook allemaal wat AI heeft. Naast het feit dat hoe we AI gebruiken, hoe we AI als gebruikers inzetten. Maar dat AI natuurlijk ook aan de andere kant wordt gebruikt om te kijken waar zitten de zwakheden, welke bedrijven kunnen we gaan hacken. Dus een inventarisatie maken en daar uiteindelijk verder op doorgaan.
1: Of, en dat is wat meer in your face, hè, dat is ook waar we onze klanten over moeten informeren. Dat zijn, want die scans, daar kan je weinig tegen doen. Dan moet je zelf sneller patchen, of je IT-leverancier moet sneller patchen.
2: Ja,
1: wat ook gebeurt is dat een truc zo oud als de weg naar Rome is, dat noemen we CFO-fraude. Dat ken je ongetwijfeld. Hè? Dus dat er uit naam van een financiële directeur naar een medewerker wordt gemaild of wat dan ook.
0: Ja.
1: Daar is eigenlijk al iets van 2,5, 3 jaar is daar aan de gang dat de aanvallers dat niet alleen maar via mail doen, maar ook via Teams en dan niet alleen met berichtjes, maar ook met de stem van de CFO en het gezicht van de CFO. En daar zijn toch nog heel veel organisaties zich niet van bewust. En impliciet, wat er aan de grondslag ligt waardoor het fout gaat, is dat mensen de aanname doen. Oh, het ziet eruit als de CFO. Het klinkt als de CFO. Het zal de CFO wel zijn. En je moet mensen erbij brengen. Ja, we leven 2026. Dat is niet meer zo.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat je dat soort vragen krijgt, kan je niet meer de aanname doen. Het klinkt zo. Het ziet er zo uit. Het is goed. Ik moet even verifiëren bij de CFO. Ook al was hij het echt, zeg maar.
0: Ja. Dat. Ja. Ja, een stuk bewustzijn eigenlijk continu ook weer hier. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Dat is zo belangrijk. Niet klakkeloos gewoon maar het aannemen. Maar gewoon, hey, wacht eventjes. Ja. Ik heb rekening te houden met
1: dus
0: het.
1: Dus ook weer daar. Geef je medewerkers niet de schuld als ze die fout maken. Maar zorg dat ze op tijd getraind worden. Zorg dat ze snappen waar ze mee te maken hebben. Hoe de wereld in 2026 eruit ziet. En dan kijk, als je dan nog moedwillig dingen fout doet, is een ander verhaal. Maar als je mensen ongetraind eigenlijk nu het Wilde Westen in gooit. En voor de leeuwen gooit. Ja, kan je ze niet kwalijk nemen dat ze die fouten maken. Ja.
2: Nee, want ik denk ook dat je AI is natuurlijk ook aan de andere kant een fantastisch tool om te gebruiken. He, dat mensen daar heel veel lol van hebben. En ook heel veel profijt van hebben. Als je dingen wil gaan ontwikkelen. Als je wil gaan programmeren. AI fantastisch. Of je nou scholieren hebt die een stuk moeten schrijven, daar gebruiken ze ook AI voor om daarmee te helpen. Of dat wel of niet toegestaan is, dat is wat anders. Ja, maar je moet AI wel kunnen gebruiken. En ja, bij ons intern wordt AI ook wel eens gebruikt om een mooi filmpje te maken van de CEO. Hè,
1: bijvoorbeeld, ja. Dingen, ja. Nou, en inderdaad aan de innovatiekant zijn wij ook echt actief bezig op dit moment om te kijken welke zaken we natuurlijk structureel, los van dat mensen AI kunnen gebruiken voor hun eigen werk, willen we ook ons werk nog verder automatiseren natuurlijk, zodat de slimme mensen die we hebben met slimme dingen bezig kunnen zijn.
0: Ja, ja. Ja. Een ander iets, hè, naast AI is toch wel heel erg die cloud. En zeker afgelopen jaar is dat nog meer te sprake gekomen. Hè. De prikkelen die natuurlijk ook spelen met Amerika. Ja. Bedrijven die zich zorgen gaan maken, wacht eens eventjes. Is die cloud die ik eigenlijk wel heb, is dat überhaupt wel veilig? Hè, als er ellende ontstaat. Ja. Krijgen jullie dat soort vragen ook?
1: Ja, ook wel. En zeker. Kijk, dit heeft al eerder gespeeld. Hè. We hebben discussies gehad rondom Huawei. Chinese apparatuur. Dat was niet per se cloud, maar wel Chinese apparatuur. We hebben discussies gehad rondom Kaspersky. Russische software. En dat is eigenlijk, dat zit in dezelfde lijn. Dus het gaat erom, wat zijn de risico's voor mij als organisatie als ik gebruik maak van software of clouddienstverlening uit een andere jurisdictie, Amerika, China, Rusland. Wat zijn de risico's? Dus daar helpen we ons klant graag bij. Dan gaan we ook het gesprek aan. Want het is natuurlijk nu, je ziet dat dat een maatschappelijke discussie is.
0: Klopt.
1: En klanten vragen zich dat ook af. Wat, maar ik vind ook dat moet je risicogebaseerd benaderen. Wat zijn de risico's dat er uitval is waar ik geen controle over heb? En wat kan ik er even van maatregelen? Wat zijn de risico's van eventueel het uitlekken van persoonsgegevens? Weet je wel, de discussie rondom DigiD. Maar dan moet je als organisatie ook op het hoogste niveau moet je kijken naar de risico's. En dat is een ingewikkelde discussie natuurlijk. Want het is een bewegend onderwerp. Ja. En je weet niet waar het toe gaat.
0: Nee.
1: Ja. Maar het is zeker een discussie. En ik ga daar heel graag ook met al onze klanten het gesprek over aan. En doe ik ook. Om te snappen, waar zitten jullie? Waar zitten jullie met je denken? Wat is het belang van jullie eigen organisatie? Zodat wij gewoon daar in mee kunnen bewegen als nodig is.
0: Ja. Erik, wat is nog meer wel echt een cruciaal onderwerp wat veel aan bod komt of wat we nog veel meer gaan zien, zeg maar?
2: Nou, ik denk zeker qua technologie dat daar ongelooflijk veel verandert. En dat doen wij ook. Hè. We hebben net onze Innovation Day gehad. En dan zien we dat er zo verschrikkelijk veel technologie ook beschikbaar komt. Allerlei mensen die allerlei dingen doen. Ik heb net één voorbeeld genoemd, maar zijn er nog veel meer. En dus dat houden wij ook in de gaten. En te kijken hoe kunnen we mensen helpen, welke technologie. En dat geldt ook een beetje in de soevereiniteitsgedachte. Is het allemaal technologie die we dan vanuit Amerika moeten gaan gebruiken? Of is er ook Europese technologie die we kunnen gebruiken voor onze klanten? Dus dat doen we ook. Daar zijn we ook heel druk mee bezig. En ik denk wat jij ook zegt, Erik, die afweging maken van wat is nou de risico voor jouw bedrijf om soeverein uit te gaan acteren is belangrijk. Dus ik denk dat er veel speelt en dat zeker ook op het gebied van identity, hè, dus als persoon, hoe kunnen we daar meer tools voor bedenken om ze te helpen en bedrijven veiliger te houden, dat is denk ik toch wel heel erg belangrijk. En als we kijken naar de analyse die we zelf doen vanuit ons eigen operating center, wat we daar voorbij zien komen, hè, daar spelen we ook op in om te zeggen, nou let op, dit zijn de belangrijke dingen die we zien. En dan proberen we dat, dan maken we dat uiteraard niet proberen, maar dan maken we het anoniem om te kijken van hier zijn de dingen die wij zien gebeuren in onze omgeving. Van die 38.000 incidenten die we hebben, zijn dit de belangrijkste dingen die daaruit naar voren komen. Let op, dit moet je doen. En de ontwikkeling zelf qua technologie gaat vreselijk hard. En dat is best wel een job om dat bij te houden.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen, hè, juist dat voor bedrijven dit ook juist zo'n enorme uitdaging is. Aan de ene kant wil je aan veiligheid werken, maar je hebt soms ook een risico te nemen, wil je nieuwe stappen zetten, zeg maar.
1: 100%.
0: En daar die balans, zeg maar, tussen vinden, dat is voor heel veel bedrijven natuurlijk ook vaak heel ingewikkeld.
2: Ja, wat we vaak ook zien is dat er heel veel een aantal CISO's die we gesproken hebben van grote bedrijven, die krijgen soms in de maand meer dan 200 e-mails van allerlei bedrijven die allerlei fantastische technologie hebben.
0: Ja.
2: En die zeggen, ja, wat moet ik doen?
0: Dat is het.
2: Wat is het? Wat moet ik doen? Nou, en daar zijn, dat doen wij. wij maken de selectie. Dus als mensen zeggen van nou, wij hebben dat probleem. En dan kunnen wij bedrijven helpen. Van nou, weet je, wij hebben dit gezien. Wij hebben die analyse al gemaakt. Wij denken dat dit soort technologie, dit soort oplossingen, dit soort strategieën van belang zijn voor jouw organisatie. En door de bomen het bos weer zien. Dat is eigenlijk hetgeen wat we in Security Land is nu heel erg belangrijk, omdat er zoveel oplossingen zijn. Hoe ga je door de boom het bos weer zien?
0: Ja. Ja, eigenlijk begonnen we daar ook een beetje mee, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Erik, hè? Dus ja. Eigenlijk back to basic. Wat heb ik als organisatie echt nodig?
1: Kijk, stel je hebt een pand en je wilt brandveilig maken. Dan moet je niet zomaar dingen gaan doen. Dus begin met, ik zou eerst zeggen, schrijf het telefoonnummer van de brandweer op. Als je er nooit, dus het echt stap 1 is, als je net met security begint of daar serieus over nagedenken, schrijf het alarmnummer op van de Sorion en bel ons als er iets is. Ik hoop dat het je nooit overkomt. Maar daarna moet je inzicht gaan krijgen in hoe het met de veiligheid zit. En dan moet je dus maatregelen gaan nemen. Dus als je echt aan het begin staat, heb je hulp nodig om het inzicht te krijgen.
0: Ja, helder. Komen we bij de laatste businessvraag.
2: Oké.
0: Zijn we er klaar voor?
1: Zeker.
2: Wel.
0: Dan gaan we.
3: Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als...
0: Nou.
1: Als onze klant zijn ding kan doen zonder over security na te denken.
2: Ik zat gelijk aan een heleboel dingen te denken. Maar ik geloof dat er ook bedrijfsdoelstellingen daar doorheen lopen. Nee, maar ik zou tevreden zijn als wij ook met elkaar, waar ik ook in het begin van de uitzending ook zit, dat zeg van ja, we zien dat het een probleem is, maar we zien ook dat daar oplossingen voor zijn en dat er dus inderdaad hoop is om alles op te lossen. Daar zou ik heel erg tevreden zijn als iedereen dat ziet.
0: Ja, dus niet alleen maar angst zaaien,
2: exact.
0: Maar er zijn echt oplossingen.
2: Absoluut.
0: Ja. Lijkt me een mooie om mee af te sluiten. Erik, ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor jullie komst, ook voor jullie visie. Ik vind het mooi om te horen met hoeveel passie en gedrevenheid jullie over jullie vak praten. Ook met zoveel plezier. Ik zou zeggen, hou dat lekker vast.
1: Dank je.
0: Want het is enorm aanstekelijk. En willen mensen natuurlijk meer over jullie weten, dan kunnen ze uiteraard contact met jullie opnemen. Enorm bedankt.
2: Dank je wel, Martine.
1: Dank je.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe Cybersecurity Monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
7: Je kunt als bedrijf nog zo hard groeien, maar als je cultuur niet meebeweegt, dan sta je stil. Dealer Totaal Concept is een van de snelst groeiende financieringspartners voor autodealers in Nederland. Met een ondernemersmentaliteit in het DNA en een stevige groeicurve is het de kunst om niet alleen de aantallen, maar ook de cultuur bij te houden. Hoe doe je dat als directeur? Hoe zorg je dat de mensen het tempo aankunnen zonder dat het ten koste gaat van de sfeer, de samenwerking en het ondernemende karakter? En welke keuzes maak je als organisatie als je organisatie in korte tijd verdubbelt? Met twee leuke gasten in de studio, Tessa van der Minne is zelfstandige HR-adviseur en ze werkt voor Dealer Totaal Concept. En Maaike Heinz is er, ze is de algemeen directeur van Dealer Totaal Concept. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
7: Maaike en Tessa, leuk dat jullie er zijn. Ja, hard groeien, daar moeten we altijd eerst even erachter komen hoe hard, hè? Maaike, hoe lang werk jij bij Dealer Totaal Concept?
8: Ik werk nu inmiddels zo'n 21,5 jaar. Gestart 1 mei 2004.
7: Zo.
8: Dus lang.
7: Dan moet het wel echt heel leuk zijn wat je doet.
8: Absoluut.
7: Ja.
8: Ik heb daarmee alle fases van het bedrijf wel leren kennen. En ik weet natuurlijk dus ook wat iedereen doet. Ja?
7: En ga eens terug in de tijd naar die beginperiode. Toen jij er kwam werken, hoeveel mensen werkten er toen?
8: Ik denk zo rond de 7
7: okay.
8: medewerkers, inclusief 2 man directie, onder in het souterrain.
7: En wat maakte het nou dat met die 7 mensen, dat er in dat bedrijf al een soort oerkracht zat, waardoor het zo heeft kunnen groeien?
8: Gedrevenheid, passie, betrokkenheid. Je deed het echt met elkaar. En eigenlijk doen we het natuurlijk nog steeds met elkaar. Maar
7: ja.
8: Als je met zo weinig bent, dan moet je continu op elkaar kunnen rekenen. Ja,
7: ja, het is bijna, zou je kunnen zeggen, bij zo'n echt MKB-bedrijf. Met de meeste MKB-bedrijven, die hebben zo'n beetje rond 5 medewerkers volgens mij. Dat moet dan een hechte club zijn, want anders wordt het helemaal niks volgens mij. Dus het is of heel hecht, of ze overleven het gewoon niet.
8: Je moet inderdaad wel een beetje in het pulletje passen. In het pulletje moet je passen. Ja. En allemaal dezelfde gedrevenheid hebben, omdat je anders letterlijk buiten de boot valt.
7: Ja.
8: En bij DTC, Dealer Totaal Concept, was het vanaf begin af aan een hechte groep. Allemaal uit de regio IJsselstein. Ik denk dat ik de enige ben die uit een andere regio kwam.
7: En is het nou IJsselstein of is het IJsselstein? Dat vind ik altijd zo ingewikkeld.
8: Ik kom uit Rotterdam. Dus,
7: ja, dus bij jou is het IJsselstein.
8: Bij mij is het IJsselstein.
7: Hey, en in het pulletje passen. Houdt dat dan ook in dat het allemaal mensen zijn? Want als je met z'n 7e bent, ja, dan kun je het werk wel leuk verdelen. Maar er is altijd werk wat eigenlijk bij niemand past, maar wat wel gedaan moet worden. Is dat dan een van de dingen waarvan je zegt van ja, dat moet er dan gewoon zijn?
8: Dat moet er zeker zijn. En daar horen ook de normale basics bij van een vaatwasser uitruimen.
7: Aha.
8: Ja, dus het is, je bent ook een soort familie. En een familie, dat gaat in de plus en in de min, zullen we maar zeggen.
7: Yeah.
8: Maar je zal met elkaar die klus moeten klaren. En wat voor elkaar over hebben. Ik denk dat heel belangrijk is. Ja.
7: Nou, dan gaan we vliegen we door die 21 jaar heen. Hoe groot zijn jullie nu?
8: Laatst geteld rond de 140 medewerkers.
7: Jeetje mina.
8: Ja.
7: Dus dat is keer 20?
8: Ja.
7: Wauw. Waarom is dat gelukt, denk je?
8: Uiteraard, deels heb je de conjunctuur mee in de beginjaren. En
7: je hebt ook de financiële crisis gehad, dus ja.
8: Ja, ik denk wel dat de oude eigenaren in een goed gat zijn gestapt. Ja, we hadden een bepaald product waar behoefte naar was. Een nieuw concept. Ik denk vooral dat. De autobusiness is wel enorm gegroeid in al die jaren. En de manier van dienstverlening was relatief onbekend. En wij hebben daar heel lang een monopoliepositie in gehad. Ja.
7: Ja. Maar ja, als je 20 keer zo groot wordt in 20 jaar... Dat is ook...
8: Bijna 25 jaar.
7: Ja, oké. Okay. Doe maar. Het is een stuk minder dan we dachten.
8: Ja.
7: Dat is nog steeds heel veel. Maar het siertje dat je bescheiden bent, Maaike. Dus en een goed concept. Op het goede moment. En als je dan naar de collega's kijkt. Dus hoe is het gelukt om van die 7 gepassioneerde, betrokken, leuke... Mensen die ook niet te vervelend vinden om de vaatwasser uit te ruimen. Of om koffie te schenken als er klanten zijn. Hoe is het dan gelukt om naar die 140 te gaan. Waarbij er nog steeds iets meer structuur. Daar gaan we het straks wel over hebben. Maar waar nog steeds het voelt als wij zijn met elkaar. En het is nog steeds leuk.
8: Ik denk door altijd iedereen te waarderen zoals die is. Persoonlijke aandacht. Heel belangrijk. Iedereen op welke positie dan ook continu meenemen in het hele proces van het bedrijf. Waar staan we? Waar willen we naartoe? En waar kan jij op jouw manier je steentje bijdragen? Daar zit wel de kracht van DTC.
7: Ja. Ja. Nou, heb jij die hele 25 jaar aan groei, ontwikkeling heb je meegemaakt. Kan je nou een soort van fases onderscheiden voor je gevoel? Want je gaat natuurlijk niet van de ene naar de andere dag naar 140. Maar dat gaat in stappen.
8: In het begin gaat het natuurlijk vanzelf.
7: Ja.
8: Hoe gek het ook klinkt. Het werk stapelt zich op. En er moeten mensen bij. Uiteindelijk is er ook een stukje wet en regelgeving, waardoor zaken complexer worden en je dus ook meer mankracht nodig hebt. Het ontbreken soms van bepaalde automatisering, waardoor je toch echt wel nog steeds extra mensen moet inzetten.
7: Maar je krijgt dan op een gegeven moment dat eerst doet iedereen zo'n beetje alles.
8: Ja.
7: Je hebt wel de twee oprichters.
8: Ja.
7: Maar er is niet echt management. Op een gegeven moment krijg je een afdeling, krijg je managers.
8: En dan ga je inderdaad.
7: Wat gebeurt er dan?
8: Specialisatie krijg je. Je gaat voor het eerst een soort van back-office creëren. Mensen die sect-administratieve handeling doen. En de mensen die commerciële functies hebben. Je krijgt voor het eerst een account manager die naar buiten toe gaat om meer relaties binnen te halen. En je krijgt vanzelf een keer een financieel administratief medewerker. En uiteindelijk moet je ook een HR medewerker hebben. En zo groeit het bedrijf uiteraard vanzelf.
7: Ja.
8: Ja.
7: En welke, als je nou door die 20 jaar heen kijkt, welke groeipijn heb je dan gehad? Ik kan me niet voorstellen alleen maar hunky-dory gezellig was.
8: Nee, zeker niet. Je maakt heel veel groeipijntjes mee, waarin je wel eens de aandacht voor de medewerker uit het oog verliest. Niet heel bewust, maar dat merk je dat men op een latere fase zegt van goh, waarom ben ik niet meegenomen in dit proces? Oh, is dit nu beslist? Maar heb je wel daar en daar aan gedacht? En daar merk je dan wel aan dat je soms echt te hard gaat. En waar wij het misschien kunnen verzinnen vanuit een MT, het echt wel belangrijk is dat je ook de collega's op de operatie is spreken van goh, klopt het als wij deze afslag nemen, gaan we dan bereiken wat wij in gedachten hebben.
7: Ja.
8: Dat zie je zeker gebeuren.
7: Jij bent niet vanaf het begin af aan de algemeen directeur, volgens mij. Hè?
8: Klopt.
7: Je bent eigenlijk meegegroeid met het bedrijf. Ja. Hoe kijk jij naar die mensen? Want de manier waarop je een organisatie bouwt, zegt ook iets over, of vraagt eigenlijk ook aan je, van ja, waar geloof ik eigenlijk in? En ik heb ooit een keer hier een HR-directeur te gast gehad van der Landen. Dat vond ik nog zo'n mooi verhaal. En die zei ja, wij vertrouwen mensen. En als je dat doet, dan ziet je organisatie er heel anders uit. Want alles wat te maken heeft met we vertrouwen mensen niet, dat is er dus bij ons gewoon niet. En dat is echt gek. Terwijl, ja, het is niet zo heel raar om mensen te vertrouwen. Maar wat is het waar jullie in geloven, wat je voelt door dat bedrijf heen?
8: Ja, dat is wel een fase die we denk ik met elkaar hebben moeten doormaken, waarin in het begin, zeker als je hard groeit, ben je gewend om plat opdrachten te geven. En dan vind je het ook heel fijn als ze het gewoon precies doen zoals jij zegt. Waarin we nu in een fase zijn beland, dat we het heel fijn vinden als mensen niet meer reactief zijn, maar echt proactief in de organisatie deelnemen.
7: Ja.
8: Dus wij proberen nu wel ieder op zijn of haar waarde eigenlijk in hun kracht te zetten. Het maakt niet uit welke functie je in de organisatie hebt, maar iedereen moet op zijn eigen kracht of in zijn eigen kracht staan in het bedrijf. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Ja.
7: Hey, en waarom is het jou gelukt om die 20 jaar bij te benen het bedrijf? Want dat lijkt me alleen al een uitdaging. En sterker nog, om ook nog eens een keer gewoon uiteindelijk het stuur in handen te nemen en te zeggen, nou, laat mij het maar doen. Of misschien zei iemand anders het wel. Ga jij het maar doen, dat kan natuurlijk ook. Wat zijn jouw eigenschappen waardoor dit zo bij je past?
8: Je groeit natuurlijk in. Dus dat vooropgesteld. Ik denk toch wel de gedrevenheid. Ik vind het echt een ontzettend leuk bedrijf. Waar ik nog steeds met heel veel plezier voor werk. Met de collega's. Het stukje commercieel is natuurlijk heel, heel mooi. En continu kunnen verbeteren in het bedrijf.
7: Ja.
8: Ik doe ook graag eigenlijk nog steeds het liefste van A tot Z. Alleen mij is uitgelegd dat tegenwoordig echt niet meer kan. Dus ik pak er nu uit wat ik nog wel kan doen.
7: Ja.
8: Ik denk gedrevenheid. Ja,
7: ja.
8: Ik weet het niet. Soms past iets gewoon als een hele fijne jas.
7: Ja. Ja. Ja, dat is wel grappig. Het is altijd ingewikkeld om over jezelf te vertellen. Omdat het vaak dingen zijn die jou gewoon heel gewoon afgaan. Dat is toch heel normaal dat je dat doet. Gelukkig hebben we iemand die jou vanaf april kent. Dus wel van dichtbij, maar ook nog niet te lang om het ondertussen niet meer te zien. Tessa, hoe kijk jij daarnaar? Als jij zou moeten beantwoorden van waarom lukt Mike het om die 20 jaar en mee te groeien, maar sterker nog dat ze ook de juiste persoon is om die organisatie de leiding te geven.
8: Ja, wat ik heel erg heb gezien bij Mike is dat ze en heel resultaatgericht is, maar zichzelf ook heeft, we noemen dat het groene stuk, meer het mensgerichte stuk. Dus als Mike binnenkomt, dan loopt ze langs iedereen, elke ochtend. Ah. Dan zegt ze even hallo. En als iemand ziek is uit haar team, dan belt ze die geregeld om te vragen hoe het gaat. Dus echt die persoonlijke aandacht geven in combinatie met dat commerciële stuk.
7: Ah, oké, dus jij komt niet drukbellend binnen, rent je kamer in en gaat in de eerste Zoom Teams Hutsenfluts meeting zitten, maar je loopt even de collega's langs. Alle 140?
8: Ja, dat kan wel. Ik ga meestal even alle etages langs. En we hebben nog een tweede gebouw. Die pak ik wat later op de dag. Ik weet eigenlijk ook wel als iemand ziek is geweest. Of met vakantie is geweest. Of jarig is. Omdat ik...
7: Is allemaal bij naam?
8: Uiteraard.
7: Nou, dank je de koekoek. Dat is voor jou normaal, maar voor veel mensen ook niet hoor.
8: Als ik een nieuwe collega heb, dan vraag ik altijd of ze op de koffie komen. En dan wil ik het niet over het werk hebben. Dan wil ik gewoon weten, wie ben jij? En vraag ik echt van, wil je wat over jezelf vertellen? En als ik te veel vragen stel, mogen ze zeggen, dat wil ik niet vertellen. Maar het is toch leuk om te weten wie er met wie jij aan de lunchtafel zit.
7: Leuk.
8: Ik wil ook niet dat ze denken, wie is die vrouw in dat achter die glazen deur?
7: Ja. Nou ja, het grappige is hè, dat we kunnen hier natuurlijk een heel hoogdravend gesprek hebben over allerlei menstheorieën en allerlei HR-tools en weet ik veel wat allemaal. Maar dit, hè, dat alle nieuwe collega's bij jou op de koffie komen en gewoon lekker babbelen over goh, wie ben je en wat doe je en wat zijn je hobby's. Dat vind ik eigenlijk een veel sterker voorbeeld wat mensen morgen ook gewoon lekker zelf kunnen gaan doen. Dus daar wil ik nog veel meer over weten en dat hoor je zo.
1: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: gast, zelfstandig HR-adviseur, werkend tevens voor Dealer Totaalconcept. En Maaike Heinz, algemeen directeur van Dealer Totaalconcept. En ja, we ontrafelen hoe je nou ervoor kan zorgen dat je en heel hard groeit en dat je toch een stevige cultuur behoudt. Nou, dat is, we hebben al iets gevonden, namelijk koffie drinken met nieuwe medewerkers. Neem maar even mee, Maaike. Het is iets heel simpels voor jou. Je denkt misschien, goh, wat zit hij erover door te zeuren? Maar dit is aflevering 609, dus ik praat wel eens met mensen over dit soort dingen. Dit komt heel weinig voor. Wel als er natuurlijk een bedrijf 6 man groot is, maar bij 140 gebeurt het niet meer bij de meesten. Hoe gaat dat in zijn werk? Dus er komt een nieuwe medewerker binnen, die heeft zijn contract gekregen, eerste dag. Wordt dat ingepland? Neem eens mee hoe dat georganiseerd wordt.
1: Nou, ten eerste, als ik weet dat een nieuwe medewerker is gestart, dan loop ik even langs. Dat denk ik dat het al heel makkelijk is. Dan,
0: en wie laat jou dat weten? We gaan echt even gewoon tot in de punt en de komma. Of weet je het gewoon?
1: Ik weet het gewoon.
0: Tessa zit al te lachen. Ja, ja, klopt.
1: Over het algemeen weet ik wanneer de vacatures uitstaan. En uiteraard informeer ik bij mijn collega's. Is het gelukkig om de vacature vervullen? Al wat leuk. Per wanneer start die persoon? En dan hou ik het meestal in de gaten. Of ik zie gewoon een nieuw gezicht. En dan loop ik uiteraard op af. Verder heb ik de afspraak dat men altijd na een week of twee, of na een week, wanneer het past in de agenda, met mij een koffiemomentje inplant. En dan soms is het er één, soms zijn het er 2 of 3 tegelijk. En dan vind ik het gewoon leuk om informeel met elkaar een gesprek te hebben. Van wie ben je, wat doet je, wat doe je en wat zijn je hobby's? En niet al, ja. Wat zijn je ambities en wat wil je bij DTC bereiken? Want als het goed is, hebben ze dat gesprek al met de hiring manager gehad. Ja. En dat hoeft dan niet met mij.
0: En hoe, want ik kan me ook voorstellen als jij ergens nieuw bent en je komt van buiten. Je hebt wel een beetje gevoeld wat de cultuur is. En je vindt het een leuk bedrijf, anders ga je er niet werken. En dan wordt er een afspraak in je agenda gezet dat je met de algemeen directeur gaat praten. In andere bedrijven is dat dan een soort formeel, hoe spannend ding. Dit gebeurt bijna nooit. Komen mensen zo dan ook binnen? Dat
1: nee,
0: is toch een beetje.
1: Ik heb ze al gezien.
0: Je hebt ze al gezegd.
1: Ik zeg meestal, we doen nog een bakkie. Hè? Dan kletsen we even bij. Ja. Dus volgens mij valt het wel mee. En we combineren het tegenwoordig ook wel met bepaalde onderwerpen vanuit HR die misschien nog aangehaald moeten worden. En wat niet ongeheel onbelangrijk is, bij ons wordt eet en belofte afgelegd. En dan neem ik dat stukje ook meteen mee, zodat men ook bewust...
0: Eet en belofte?
1: Ja, we zitten in de financiële wereld.
0: Oh, dus moeten de bankiers eet doen?
1: Ja, het is niet wettelijk verplicht, maar wij vinden het gewoon belangrijk dat iedereen een beetje de spelregels...
0: Wat goed.
1: Ja.
0: Wauw. Nou is dit, Tessa, ik kijk ook even naar jou, dat ik niet gek ben. Ik weet niet hoe vaak jij dit tegenkomt, dat het gebeurt.
2: Niet op deze manier.
0: Nee,
2: ik heb wel vaker gezien dat er dan 1 keer in de zoveel maanden een groep nieuwe starters even kennis maakt met de directeur.
0: Ja.
2: Maar op deze manier is het wel echt anders. Ja.
0: Ja. Vertaal dit nou eens naar, want dat is natuurlijk ook de uitdaging. Hè? Bedrijf groeit. Je wil natuurlijk bepaalde dingen waar die je succes bepaald hebben, wil je vasthouden in de cultuur. Welk onderdeel van de cultuur is dit nou een uitermate duidelijk voorbeeld van?
2: Ja, ze hebben een hele grote familiecultuur. Dat is ook eigenlijk toen ik begon. Ik voelde me ook meteen heel welkom. Iedereen had ook tijd om te vergaderen. Of met mij kennis te maken bedoel ik.
0: Ja, ja.
2: Maar als iedereen te druk met vergaderen. Maar iedereen maakte echt tijd voor me. En ik hoorde ook meteen dat iedereen zegt. Het is gewoon echt een familiecultuur.
0: Ja.
2: Dus dat is denk ik heel... En daar draagt dit aan bij. Ja.
0: Ja. En dat is ook
2: onderdeel van, ja.
0: En hoe bepaal je nou, hè? Want ik zit ook veel te gestructureerd te denken volgens mij. Maar dat moet je me maar bij helpen. Jij komt helpen op HR-gebied.
2: Ja.
0: Jij komt met al je ervaringen, je kennis, kom je binnen. Ga je dan eerst kijken van, wat willen we vasthouden? Hoe heet dat dan? Ga je dan een soort structuur aanbrengen? Ga je dan duidelijkheid bouwen?
2: Ja, dat is dat wel. Maar stap 1 is wel om eerst te ontdekken hoe het werkt. En hoe alles gaat en welke systemen er zijn en welke verzekeringen en al arbo-diensten.
0: Ja.
2: En al dat soort. Dus je moet eerst wel echt weten van oké, waar hebben we het over?
0: Ja, want jij doet
2: en
0: ook zeg maar de...
2: maken en praten en dan kijken van oké, wat willen we inderdaad, wat moeten we behouden? En in welke, en bijvoorbeeld een onboarding of boarding, al dat soort dingen. Hoe kunnen we dat verbeteren en die familiecultuur daarin houden, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus wel echt wel kijken van wat is er, wat doet iedereen? En hoe kunnen we dat dan een beetje meer structureren?
0: Ja.

0: Nou heeft natuurlijk elk soort cultuur heeft ook een schaduwzijde.
1: Ja.
0: Ja, dus familiecultuur klinkt natuurlijk fantastisch. Maar er zijn natuurlijk ook families die elkaar de tent uitvechten. Ja. Of
1: nee, dat is
0: in heel veel families wordt er niet echt... We houden van elkaar. En ach ja, weet je wel. Ja, oké, dit was niet zo handig. Maar dat gaan we dan niet bespreken, want het is zo gezellig.
1: Ja.
0: We nemen een taartje.
1: Ja, als je als één iemand in de ochtend iets zegt, dan weet het hele bedrijf.
0: Ja, ja.
1: Oh. Wij zullen spreken het. Ja. Dus er wordt gewoon heel veel onderling. Dat is natuurlijk ook, als iedereen elkaar goed kent, dan wordt ook veel gekletst.
0: Ja.
1: Dus dat is ook een schaduwkant misschien.
0: Ja.
1: Een voordeel en een nadeel. En het is natuurlijk als je, dat vind ik, ik sta er wat meer aan de zijlijn. Maar als je natuurlijk inderdaad elkaar goed kent, dan is het soms wat moeilijker om elkaar misschien aan te spreken op dingen. En aan de andere kant doen anderen dat wel weer juist, omdat die in die familie dat heel goed kunnen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, soms wordt iets te veel met de mantel de liefde bedekt. Hè? En dat is wel dat je ziet, als je zo groot wordt met zoveel nieuwe collega's. Ja, dan krijg je ook wel eens een familielid die je wat minder leuk vindt of wat minder aansluit.
0: En dat is misschien zelfs wel goed ook, toch? Anders wordt het zo'n kliek. Dat is ook weer niet goed.
2: En ik merk nu wel dat het warme en het persoonlijke willen we heel graag behouden. Maar we willen echt wat meer gewoon structuur inderdaad aanbrengen met wat meer duidelijkheid naar alle partijen toe. Waarin je dingen kan zeggen waar het op staat. Met de juiste respect die daarvoor is.
0: Ja. En hoe hebben jullie, Michael, hoe hebben jullie bedacht wat willen we houden en wat hebben we extra erbij nodig? Hoe heb je dat aangepakt met elkaar?
2: Ja, we zijn nog wel op weg.
0: Oké. Okay.
2: Dat mag zeggen.
0: Ja, dat is prima.
2: Ik denk dat het belangrijkste nu is dat we hebben echt Tessa keihard nodig, omdat ze nu iemand hebben met wie ze. En ze bedoel ik echt gewoon de collega's binnen het bedrijf, uit alle lagen, open en eerlijk kunnen bespreken wat gewoon niet zo lekker loopt bij DTC. En dan is het aan Tessa om weer ons de spiegel voor te kunnen houden en te kunnen gaan zeggen van goh, misschien moeten we hier echt wat aan gaan doen. En dat vind ik, dat is denk ik het belangrijkste, want ik ben laagdrempelig voor een kopje koffie, maar misschien niet altijd voor de momenten als de schoen wrikt.
0: Nee, want dat is altijd de uitdaging van de enorm laagdrempelige directeur. Ja, je blijft de directeur. Dus dan kan jij wel de drempel laag vinden. Maar van de andere kant ziet hij er altijd hoger uit.
2: Ja, precies. Of ze denken, ik kan nu met haar alles bespreken. En van mijn manager mag ik niet dit. Maar als ik nu met Maaike dit nog even mijn probleempje voorleg, dan lukt het wel.
0: Ja,
2: zo werkt het eigenlijk niet. En zo willen we het natuurlijk ook niet. Want ik wil graag dat het voor iedereen gelijk is. En daarom is het zo belangrijk dat we echt voor op HR-gebied gaan investeren.
0: Ja.
2: Ja, dat
0: een HR-gebied, dat is natuurlijk nogal breed. Want het interessant vind ik dat jou hoor zeggen. Ja, nee, je hebt een soort bijna onpartijdige derde die gewoon het gesprek gaat voeren. En gaat voelen van wat speelt hier nou eigenlijk wat we misschien zelf nog niet zo heel erg zien.
2: Ja, waar komen we tekort?
0: Ja.
2: Een stukje leiderschapstraining en dat is ook voor mij. Heel belangrijk. Ik ben meegegroeid in het bedrijf, maar ook een hele groep collega's van mij. Dus wij zijn ook met elkaar die oude kliek die daar zit. En we willen het graag goed doen, maar we doen het misschien helemaal niet goed.
0: Ja.
2: Of het kan in ieder geval anders. En ik denk dat heel, heel, heel goed is wat we nu gaan doen. DTC had tot 3 jaar geleden nog niet eens een OR.
0: Nee.
2: Ja, dus dat zegt eigenlijk wel genoeg welke ontwikkeling je doormaakt. Met een functiehuis waar we het nu hebben ingericht. En een beloningsbeleid.
0: Ja, ja.
2: Transparant zijn naar de medewerkers. Je kan niet meer zomaar zeggen van goh, ik moet een hypotheek. Kan ik wat met mijn contract regelen? Nee, ik heb het graag op een uniforme manier binnen de hele organisatie. Zodat iedereen krijgt waar hij recht op heeft.
0: Ja, ja? Ja. En dat is natuurlijk heel fijn, Tessa. Maar het is ook... Ja, ook dat is weer een signaal natuurlijk. Want dat oude gerommel en we doen toch dingen voor elkaar. Dat hoort ook weer bij die familiecultuur.
1: Ja, dus dat is ook wel denk ik lastig voor sommigen. Dat er nu meer structuur komt en dat het onpersoonlijker wordt. Ja, ja. Daar ontkom je toch op bepaalde vlakken niet aan, denk ik.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat je die warme dingen in andere dingen echt moet laten. En in de structuur en de regels en beleid. Dat wat dan onpersoonlijker wordt.
0: Ja. Hoe leg je dat uit? Want jij komt binnen. Daar is een reden voor. Ja. Dan gaan er langzaamaan dingen veranderen. Meer gestructureerd, duidelijker, betere afspraken gemaakt. Dat zijn natuurlijk allemaal hele positieve dingen. Er zijn ook altijd mensen, collega's die denken, ah, gedoe allemaal. Ja. Dat nou, daar waren wij toch niet van.
1: Ja.
0: Hoe zorg je ervoor dat je het uitlegt, duidelijk is, herhaalt?
1: Ja, ook aandacht geven aan die mensen en luisteren. En ja. Horen welke waarheid daarin zit en kijken of je dat mee kan of niet.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Maar goed, in het kader van de transparantie kan je natuurlijk een hoop uitleggen. En als we heel eerlijk zijn, is de helft van het personeel pas van de laatste 3 jaar.
0: Oh, ja, toch? Dus die zijn redelijk vers.
2: Dus die kunnen het redelijk goed handelen hoe we het nu inrichten, omdat het wel van deze tijd is.
1: Ja. En die hebben vooral behoefte aan ook van hoe kan ik ontwikkelen? Wat is er nodig om naar een volgende schaal te gaan? En gewoon duidelijkheid, welke competenties horen daarbij?
0: Ja.
1: Zodat je ook in die beoordelingen daar weer op een objectievere manier beoordeeld kan worden.
0: Ja. Wat ben je tegengekomen in die afgelopen maanden door met mensen te praten en te luisteren en het luisterend oor te hebben ook voor het is hier super leuk, maar dit kan nog wel een tikje links of tikje rechts.
1: Ja.
0: Ik denk aan dat Mike het gewoon gehoord heeft.
1: Die weet het ook wel. Ik denk echt wel door die groei dat mensen echt wel die betrokkenheid missen en dus ook informatie missen. Dus dat het gewoon belangrijk is dat er structuren, vergaderingen, weet ik, komen, zodat er verschillende lagen geïnformeerd worden en betrokken worden daarbij, zodat ze zich ook nog steeds gezien en gehoord voelen. Ja.
0: Ja.
1: En ook mee kunnen denken, want dat zei Maaike net eerder al. Je kan met de MT iets bedenken, maar de mensen op de vloer moeten het doen. En die weten echt wel van hoe het in de rand. Dus die moeten daar ook in meedenken in een bepaalde mate.
0: Ja.
1: En dat gebeurt nu wel, maar dat kan denk ik wel beter. Ja.
0: Weet je al wat je gaat doen?
2: Dat ik
0: ga te adviseren.
1: Dat is het leuke aan deze organisatie. Ze zijn super actiegericht.
0: Dus, ja, ja.
1: Dus,
0: ja, je hoeft niet eerst 3 beleidsplannen te schrijven.
1: Nee, dus als ik een idee heb, dus oké, goeie, gaan we doen. Dus ik kan aanhaken.
0: Bij even.
1: Er is een laag teamleiders. We hebben het wel het idee dat ze informatie missen, waardoor ze ook het niet goed kunnen doorvertalen naar hun team. Die informatie heb ik gekregen en toen ben ik naar Maaike en Ewout gegaan. En toen zei ze, ik kan aanhaken bij een vergadering. En dan kunnen we kijken van, wat missen ze precies? En hoe kunnen we daarin voorzien? En ja, dus dan wordt het meteen eigenlijk opgepakt.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, dus dat, ja.
2: Nou ja, wij hebben de PIM. Wat eerst de PIA, personeelsinformatieavond.
0: Oh.
2: En dat even dan 2 keer per jaar namen we alle medewerkers mee. Hoe staan we ervoor? Waar gaan we naartoe? En wat zijn de plannen? Et cetera. Dat werd de PIM, want mensen vonden het toch niet altijd prettig dat het in hun eigen vrije avond ging. En de PIM was de personeelsinformatiemiddag. Die was ook nog steeds 2 keer per jaar.
0: Dat
2: was even, dat even in onze tijd. Ja, we hadden altijd inderdaad een drankje achteraf. Nu hebben we ingesteld dat we de PIM iets korter doen. Maar we streven naar om in ieder geval tenminste 4 keer per jaar. Dan doen we het om 5 uur 's middags. Een half uur nemen we ze mee in waar staan we, waar gaan we naartoe, wat zijn de verdere ontwikkelingen. En dan sluiten we gezellig af met een drankje, want DTC heeft een hele mooie bar op de bovenste etage van het gebouw.
1: Een bruine bar.
2: Een
1: bruin café, ja.
2: En zo proberen we wel de signalen op te pakken die we doorkrijgen. En ik begrijp het heel goed, zeker mensen die al langer bij DTC werken, toen waren we een klein bedrijf. En dan hoor je letterlijk in de gang alles.
0: Ja,
2: aan de
0: rusttafel. Ja.
2: Maar we hebben tegenwoordig 2 gebouwen. En dan mis je natuurlijk ook wel eens het een en ander. En,
0: maar dat is bizar hoe dat werkt toch. Hè? Dat hoor ik wel vaker. Ik las er laatst ook. Welk boek was dat nou weer? Nou, maakt niet zo uit. Ik las dat ze wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan. Wat ruimte doet. Dus afstand tussen mensen. Wat het doet met de hoeveelheden contact die ze met elkaar hebben. En alles binnen 6 meter. Dat is dichtbij. Hè? Die hebben heel veel contact met elkaar. Maar ga je verder dan 6 meter. De 6 meter is natuurlijk niet zoveel. Dat is gewoon 1 kamer verder. Maar als je 3 kamers verder zit. Dan worden die contacten echt gewoon een 10e of 1/20e van wat die kamers daarnaast zijn. Echt bizar.
1: Dan kan je nagaan als je thuis werkt.
0: Ja, als je thuis werkt. Of inderdaad in het andere gebouw zit.
1: Ja.
0: Dan moet je dat dus gaan organiseren.
2: Ja.
0: Ja, super interessant altijd hoe dat werkt. Waar ik het straks met jullie over wil hebben. Is... een beetje nog over het vasthouden, maar zeker ook over de toekomst. Want stel je voor dat jullie over een paar jaar weer 2 keer zo groot zijn. Wat dan? Dat hoor je zo.
3: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. People power.
0: Tessa van der Minne en Maaike Heinz in de studio. Beiden betrokken bij het Dealer Totaal Concept. Dat is een bedrijf, overigens. Zeer succesvol bedrijf, want is hard gegroeid. Met alle piepen en kraken en successen van dien. Waar ik een beetje naar op zoek naar ben, dan moeten jullie me even een beetje bij helpen. Maaike, is er nou een verandering geweest die past bij de grootte van je bedrijf? Die eigenlijk misschien ook bijna niet anders kan. Maar waar die wel een beetje, waarvan mensen wel dachten, ja, wat is dit nou eigenlijk en wat doet dit? Iets wat je hebt moeten maken en wat nu weer een soort van een nieuw normaal moet gaan worden.
2: Ja, bij DTC is natuurlijk, wat we steeds zeggen, er was nog niet zoveel structuur en ook niet op salarisgebied. Wij hebben geen cao en we volgen ook geen cao. Dus de wens is al heel vaak uitgesproken door de medewerkers dat ze een salarishuis of een functiehuis en een beloningsbeleid wilden hebben. En wij hebben dat uiteindelijk ingericht voor via de Korn Ferry Hay methodiek. Dat betekent dat je gaat benchmarken, dat je gaat kijken welke niveaus zitten binnen de organisatie, ja. Welke salarisgroepen.
0: Heb jij dat begeleid, Tessa, of niet? Nee. Dat was voordat jij kwam? Ja, ja, oké.
2: Uiteindelijk hebben we alle functies geplot in een functiehuis. En dat betekent dat je functie was al bekend. Maar daar hebben we dan ook een trede aan gekoppeld. En uiteindelijk betekent het dat iedereen nu in een bepaalde trede zit. En sommige mensen vonden dat toch heel moeilijk. Want daarmee kwamen ze erachter dat zij in trede 12 zaten. En hun collega in trede 13.
0: Ja.
2: Terwijl we in januari nog een heel prettig gesprek hadden gehad over het salaris. En men tevreden de deur uitging.
0: Ja.
2: Alleen het plaatsen van mensen in een vakje, wat misschien juist heel transparant is, want je weet ook waar je naartoe kan groeien in de toekomst, was dus blijkbaar toch ook heel confronterend.
0: En wat krijg je dan? Wat voor vragen krijg je dan op basis daarvan?
2: Ik krijg echt daadwerkelijk gewoon letterlijk de vraag, waarom zit ik in 11 en hij in 12?
0: Ja.
2: En wij kunnen dat uiteraard goed onderbouwen, want je ziet welke functie en wat verwachten we van zo'n functie, wat zijn de verantwoordelijkheden. En dan moet je dus wel heel veel tijd en aandacht aan besteden. En ook iedere vraag serieus nemen. Zodat het uiteindelijk wel gedragen wordt binnen de organisatie. En nu zijn we een jaar onderweg. En dadelijk krijg je de eindejaarsbeoordelingen. Die zijn ook weer gekoppeld hieraan.
0: Ja.
2: En dan denk ik dat het allemaal wel goed gaat passen. En dan is het een heel mooi transparant systeem. Maar zo zie je wel dat sommige veranderingen die men zelf initieert, niet altijd meteen goed uitpakt of dat men daar meteen blij mee is of niet,
0: ja,
2: brengt wat ze hadden gehoopt.
0: Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk wel grappig, hè, Tessa, dat je, ik stel me er altijd voor, hè, een familiecultuur, hè, je noemt het niet voor niks zo, dat het een fijne cultuur is. Ik stel me dat in mijn eigen gezin voor en dat ik dan ineens zeg, ja, we gaan functieschalen gaan we in het gezin gaan we doen. Nou, als mijn zoon in een andere schaal zou zitten dan mijn dochter, dan zou ik de rapegaar zijn.
3: Het is die ouder is, ja, en je kan het onderbouwen.
0: Ja, kan ik het onderbouwen. Ja, maar dat is wel grappig, toch? Dat het is zo'n andere taal ook ineens.
2: Ja.
0: En hoe ga je daar dan weer mee om toch niet uit de bocht te vliegen? Want het gevaar is natuurlijk ook dat zo'n cultuur is natuurlijk ook weer kwetsbaar.
3: Je bedoelt de familiecultuur.
0: Ja.
3: Ja. Nou ja, goed, ik denk dat er zijn goede elementen in een familiecultuur en wat minder goede elementen. En we willen vooral richten op die goede en die minder een beetje.
0: Ja, oké. Okay. En dat
3: moeilijk dat ook zal zijn,
0: ja,
3: wel toch wat minder aandacht geven.
0: En dat misschien dat onduidelijke en een beetje onder het tapijt stoppen en minder structuur, daarvan zeg je, ja, dat zit er wel in, maar daar moeten we wel vanaf.
3: Ja, want het dat kan ook niet, want je moet het wel. Als je gaat beoordelen, dan moet het niet een subjectieve beoordeling zijn, maar een objectieve.
0: Ja.
3: Dus ik denk dat iedereen dat ook wel heel prettig vindt. En tegelijkertijd blijft het altijd een deel subjectief. Ik bedoel, je kan het niet 100% objectief maken. Dat is natuurlijk onzin. Maar ik denk dat het wel nodig is om gewoon in deze fase van het bedrijf, om daar gewoon ook echt aandacht aan te geven.
0: Ja.
3: En ik denk juist dat, kijk, en ook misschien dat onderling gepraat, ja, dat gaat niet zo snel weg. Maar daar wil je misschien wel ook anders mee omgaan. Ja. de zeg maar de schaduwkant van de familiecultuur. Maar goed, iedereen, ik denk dat 80% uit IJsselstein komt. Nee, misschien niet meer.
2: Ja, uit de regio.
3: Maar dus ze kennen elkaar en ze zien elkaar dus ook in het weekend. En dat is, dus het is ook heel normaal dat je dan gewoon klets natuurlijk. Ja. Dus het is ook niet erg. Ik denk alleen ik denk dat je de goede dingen wil behouden. Dus gewoon het warme en dat mensen gewoon zich betrokken voelen. Want dat heb ik ook zo gemerkt, dat iedereen zo echt hart heeft voor de zaak. Dat wil je graag behouden. En daar moet je soms wat dingen voor op de koop toenemen misschien. Ja.
0: Laten we even samen naar de toekomst kijken. Wat staat er in jullie strategische plan voor de komende 5 jaar, Maaike? Is het er überhaupt?
2: Ja, we willen absoluut groeien, maar dan wel graag qua omzet.
0: Okay.
2: En niet qua medewerkers. En dat betekent dat je moet gaan kijken naar je organisatie, hoe je met dezelfde mensen meer kan verzetten. Dus efficiëntie.
0: Slimmer werken.
2: Slimmer werken. Ja. We zijn bezig met een nieuw CRM-systeem. Waardoor bepaalde werkzaamheden echt geautomatiseerd zijn. Betekent ook dat je natuurlijk gaat kijken met de medewerkers die dat tussen aanhalingstekens eenvoudige werk nu doen. Welke werkzaamheden kunnen ze dan binnen je organisatie vervullen? Wij denken dat de markt nog goed en groot genoeg is om ook echt wel die omzetgroei te gaan realiseren.
0: En hoe reageren collega's erop? Hè? Want eigenlijk zeg je tegen ze, je bent nu iets aan het doen. En als we dat anders organiseren of gaan het digitaliseren, dan is dat eigenlijk niet meer nodig. Dat is natuurlijk best wel dat kan een hele vervelende boodschap zijn. Als je denkt, ja, maar wat ga ik dan wel doen? En het is mijn werk, en is mijn werk weg. Nou ja, alle angsten die erbij horen. Hoe zorg je ervoor dat je dat gesprek over de toekomst kan hebben zonder dat mensen in de stress schieten?
2: Door ze nu al mee te nemen in de ontwikkeling van je nieuwe CRM-systeem. He, dus wij hebben uit de organisatie een werkgroep van medewerkers uit diverse onderdelen. Waarvan we zeggen van, goh, wat is nou het ideale plaatje om dit werk te verzetten, geautomatiseerd. Mm. Dan zijn ze natuurlijk in de basis zich al van bewust dat die handelingen die zij nu doen dadelijk geautomatiseerd worden. Betekent ook dat je dus ook vroegtijdig met hen het gesprek moet aangaan van oké, maar dat gaat verdwijnen. Wat voor mogelijkheden zie jij voor jezelf? Wij zijn een gereguleerd bedrijf. Dat betekent dat er bepaalde vakdiploma's behaald moeten worden. En we dan nu al bij medewerkers vragen van, goh, wat denk je ervan dat we gaan starten met een WFT-basisdiploma's? Zodat je dadelijk ook gewoon klantcontact kan hebben. En zou je dat ook leuk vinden?
0: Ja.
2: En zo, dus zo al met elkaar naar de toekomst kijken. Want het is heus niet overmorgen geregeld. We hebben daar juist tijd voor.
0: Ja.
2: En doordat ze natuurlijk meteen al in dat proces zitten. Van die wijzigingen die we voor ogen hebben. Is die bewustwording er. En misschien natuurlijk. Er zullen ook voor mensen op een gegeven moment niet meer die plek zijn. Maar ze zullen zich daar ook niet meer blij bij voelen. En ook dan zullen we ze op de juiste wijze helpen. Zodat ze elders hun carrière vervolgen.
0: Ja. Dat is best wel een logische toekomst. Maar het is natuurlijk wel een waar heel veel bedrijven, zeker met de opkomst van AI, zich best wel mee bezig zijn. Van hoe zorg ik dat ik de mensen die ik heb op een goede manier behoud. Maar wetende dat er best wel veel gaat veranderen. En delen van het werk gewoon straks niet meer bestaan. Omdat het gewoon vanzelf gaat. Toch?
3: Ja. Is dat een vraag?
0: Of je dat even wil oplossen?
3: Wat er wel mee naar boven kwam is dat dat is heel belangrijk. Maar volgens mij is DTC bij de klanten ook wel heel erg bekend als persoonlijke aandacht. En dat ze daarin juist uitblinken bij zeg maar ten opzichte van de concurrenten. Dus ik denk dat onderdeel altijd nog wel ergens misschien nog naar boven moet komen. En dat dus in die zin wordt het anders, maar je kan er ook wel mee groeien. En het blijft in mijn optiek nog wel nodig. Maar
2: zeker. We hebben ook veel persoonlijk contact.
0: Ja, maar je zult dus hebben, want als je wil gaan groeien en omzet, dan zul je meer contracten, noem je het geloof ik. Ja, meer contracten gaan doen, dus meer klanten. Meer klanten is meer klantcontact. Als je dan dat met dezelfde mensen moet doen, dan betekent dat die achterkant, de back-office of het administratie, dat zal dan minder worden.
2: Je kan gewoon heel veel automatiseren.
0: Ja.
2: Dus daarmee kan je denk ik met dezelfde mensen gewoon dadelijk meer volume draaien.
0: Ja.
2: Zo platgeslagen is het eigenlijk.
0: Ja, maar dan ga je dus de vraag stellen aan je collega's van, joh, weet je, hier zit nu aan de achterkant van het proces, super belangrijk, maar straks hebben we het anders georganiseerd. dan is er plek aan de voorkant van het proces.
2: Ja.
0: Dat moeten ze wel leuk vinden.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Dus dat soort gesprekken zijn jullie aan het voeren. Gaan jullie voeren, want het zal nog niet zo ver zijn.
2: Nee, gelukkig is het zeker nog niet zo ver. En een nieuw CRM betekent ook weer dat er nieuwe functies ontstaan. Hè? Er zijn weer andere handelingen en werkzaamheden die moeten gebeuren. Die misschien heel goed passen bij een persoon.
0: Ja, en het duurt altijd even voordat het echt goed loopt. Hè?
2: Dat ook nog eens. Ja.
0: Ja, dat heeft even wat tijd nodig. Ja. Als jullie nou, want ik ga een beetje naar het einde toe. Als jullie nou je bedenkt dat onze luisteraars hier ook mee worstelen. Want er zijn natuurlijk veel bedrijven die groeien. Misschien niet zo hard als die van jullie, maar die groeien ook. En die zitten ook mee met het vraagstuk van ja, hoe behouden we nou wat goed is? In hoe we met onze mensen omgaan in de cultuur, de sfeer die er is. En wat zou je ze dan als advies geven? Dan mag Tessa beginnen.
3: Ja, nou, ik denk dus vooral blijven doen wat Maaike doet. Gewoon echt die aandacht geven aan je personeel. Ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is.
0: Ja, persoonlijk contact.
3: Persoonlijk contact, ja. En dat inrichten in al je structuren. En ik had nog iets anders bedacht, maar nu weet ik het
0: niet. Ja, maar dan gaat Maaike neemt het over. Dan kan jij weer even nadenken. Je bent een team.
2: Ik denk dat je iedere nieuwe medewerker, oudere medewerker, een stukje perspectief moet kunnen bieden. Nu en in de toekomst betekent ruimte voor ontwikkeling. Dat zie ik echt wel sterk nu ook bij de nieuwe collega's. Die willen gewoon echt weten welke stappen kan ik maken binnen jouw organisatie. En dat kan echt heel bazaal zijn met bepaalde opleidingscursusjes. We maken gebruik van een bepaald systeem van, ik weet niet of ik het mag noemen, Good Habits.
0: Ja hoor, dat mag.
2: Onbeperkt trainingen volgen wat ze leuk vinden. Maar we gaan ook de gesprekken aan met een medewerker. Hoe zie jij je toekomst? Wat vind jij belangrijk en wat heb je van ons nodig? Dus persoonlijke aandacht en perspectief bieden. Ja.
0: Ja. Is je weer nederig gedaan?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, nou, wat ik wel... Als je zeg maar een startend bedrijf bent... Echt een goed HR-systeem is wel heel fijn. Want daar kan je dan in meegroeien. En dan hoef je dat... Ja, dat is gewoon heel ondersteunend en aan de structuren. Dus dat is wel...
0: Ja. Dus als je daarmee wacht en je zet nu nog alles in een Excelletje, dan komt er een moment dat je te laat bent, eigenlijk.
3: Precies, ja.
0: Dan wordt het ineens weer een hele klus om alles om te zetten. Bizar dat dat nog zo is eigenlijk, hè?
3: Ja. Nou ja, goed. Die systemen zijn ook duur allemaal. Dus op een gegeven moment... En het loopt. En je bent een stukje bij beetje groeien. Dus dan gaat het wel. Maar op een gegeven moment gaat het niet meer dan. Ja.
0: Wat wens je voor de organisatie, Maaike? Wat is er nodig voor jou om over 10 jaar te zeggen... Ik vind het nog steeds leuk?
2: Oeh, 10 jaar?
0: Ja. Vind je dat te lang?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, zie het als een compliment. Dan.
2: Dankjewel. Ik kijk uit naar... Doordat je zo hard bent gegroeid, hebben wij echt wel groeipijn. En groeistuipen. Ik zou het heel fijn vinden als we een geoliede machine hebben. Waarvan je van kop tot staart het proces onder controle hebt. En tegelijkertijd de ruimte daardoor krijgt om toch nog die persoonlijke touch te geven aan datgene waardoor we groot zijn geworden in dealerland. En dat je ruimte hebt om te gaan kijken hoe kan je verder ontwikkelen op andere producten en kan je innovatief zijn. Ja.
0: Dus toch ook wel weer nieuwe wegen.
2: Lijkt me mooi.
0: Ja. Tessa, wanneer ben jij klaar bij Dealer Totaal Concept? Wanneer ga je met een gerust hart weg?
3: Nou, ik denk als die hele HR-cyclus gewoon lekker op orde is. Ja.
0: Ja, als die basis op orde is.
3: Ja.
0: Heb je nog even wat te doen of niet?
3: Nou ja, iemand mag het overnemen. Maar goed, het is wel... gewoon nieuwe dingen bouwen. Ja.
0: Mooi. Ik vond het superleuk met jullie te praten. Even een inkijkje in het mooie bedrijf Dealer Totaal Concept. Dankjewel. Bij de Tessa van der Minne. Je kan even googlen, dan kan je daar ook vinden. Als je denkt, nou, kan ook wel een HR-consult gebruiken. Nou, nu is even druk, maar over een tijdje heeft ze misschien wel weer tijd. En Maaike Heinz, wil je meer weten over Dealer Totaal Concept? Even googlen, dan zie je wat ze precies doen. En misschien helpen ze je wel. Als je toevallig een dealer bent of je hebt een auto nodig.
2: Wel graag.
0: Kunnen ze je helpen. Nou, tot zover deze commerciële boodschap. Jij, dankjewel voor het luisteren. Er is nog veel meer te luisteren. En waar je dat kan doen, dat hoor je nu.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
4: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Dit is New Business Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
8: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
10: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
10: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
12: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
14: Goedemorgen, vandaag in Let's Talk Business S3. Internationaal Recruitment Bureau en Consultant Bureau. Dat organisaties helpt met innovatie en complexe uitdagingen binnen de STEM-sector. De beta-vakken eigenlijk, hè, kan je zeggen. Ze worden hoogopgeleide specialisten gekoppeld aan bedrijven in technische en schaarse vakgebieden zoals IT, engineering, life science en energie. En uit een recent onderzoek van S3 blijkt dat ingezoomd wordt op de arbeidsmarkt. Blijkt dat bijvoorbeeld 47% van de Nederlandse STEM-professionals overweegt om naar het buitenland te gaan voor werk. En dit vergroot uiteraard de toenemende druk op het Nederlandse bedrijfsleven door tekort aan beta-technische vaardigheden. Ik ga hier een uur lang over praten met mij in de studio. Margot van Soest, Managing Director van Nederland en Spanje, en Christian Fransen, Senior Director Client Services bij S3.
13: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
14: Goedemorgen, van harte welkom in de studio.
15: Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
14: beide. Laten we eerst eventjes naar jullie zelf gaan. Hè. Wie hebben we hier in de studio? Margot, jij bent Managing Director. Nederland en Spanje, want jullie zijn een internationale onderneming. Dat hoorde net al in de intro. Spanje, 2 vestigingen.
5: Ja, we hebben vestigingen in Madrid en in Barcelona. Dus iets recenter dan onze vestigingen in Nederland. Maar gaan ongelooflijk goed. Dus heel trots op het Spaanse team.
14: Hoe is voor jou de dynamiek zo tussen Nederland en Spanje? Lijkt mij interessant.
5: Ja, is een hele interessante dynamiek, absoluut. We hebben wel het geluk dat de jongen die verantwoordelijk is voor Spanje eigenlijk vanuit Nederland homegrown is. Dus die weet wel een beetje hoe het vanuit Nederland gedaan wordt. Maar het is zeker 2 hele andere werelden om in te opereren.
14: Dan aan Christian. Jij bent Senior Director Client Services. Met andere woorden, jij spreekt al die bedrijven waar de druk enorm groot is, waar de tekorten oplopen en waar jullie de gaten moeten zien te vullen. Klopt dat?
15: Correct, dat is een beetje samengevat mijn rol, inderdaad.
14: Ja, en hoe lang doe je dat eigenlijk al?
15: Ik zit nu 15 jaar bij de organisatie. En ik kom hiervoor van een andere organisatie gespecialiseerd in finance. En ik ben begonnen als Business Development Manager. En eigenlijk altijd in die rol geacteerd. En ik heb eigenlijk alle sectoren gezien in mijn carrière binnen S3. En vandaar dat ik nu op holdingniveau die rol vervul. En voornamelijk onze enterprise clients en alles onze grote klanten bedien om te zorgen dat we die groeien.
14: Ik hoor je trouwens de Nederlandse benaming zeggen S3. Zijn er in Nederland is S3 of S3?
15: S3. Het is een lastige naam. Voor heel veel, zelfs voor heel veel onze klanten. Je moet echt de S uitspreken, even wachten en dan
14: even zeg je wachten,
15: het Engelse woord 3.
14: Maar je vergeet het nooit meer.
15: Nee.
5: Nou, of juist wel. Of mensen vinden het heel moeilijk.
15: Ja,
14: dat zou natuurlijk ook kunnen. Goed, laten we eens eventjes hebben over hoe lang is S3 begonnen? Hoe lang geleden? In Londen, hè? 1986.
5: Ja, 1986, oorspronkelijk in Londen. Van daaruit letterlijk begonnen met ook nog de faxen en alles wat er papierwerk was. Heel ondernemend. Ik denk dat dat ook echt typeert wat we zijn als organisatie. En van daaruit de stappen gezet op een gegeven moment van we kunnen het heel goed doen in Engeland. De mensen die daar een ontwikkeling en een carrière maken bedenken we kunnen nog meer doen. We gaan buiten Engeland kijken. En zo alles geopend.
14: Maar van altijd, van huis uit, altijd recruitment, altijd consultancy tak.
5: Ja, we zijn en daar zijn we ook wel heel. Soms hebben we nog wel eens een beetje een stapje geprobeerd erbuiten. Maar eigenlijk is echt de kern altijd. Dus we worden heel snel ook weer teruggeroepen. Schoenmaker blijft bij je lees. En uiteraard de ontwikkeling waar we nu in zitten en waar we het uiteraard vandaag denk ik ook heel veel over gaan hebben, is wat er gebeurt in de markt. Dus ook wij zijn aan het innoveren en evalueren. Maar recruitment, staffing, dat is onze core business waar we goed in willen zijn.
14: Ja, want als ik de website erbij pak, dan is het echt. Dat past niet eens in een uur. Jullie hebben verschillende merken ook. Kan je daar wel iets over zeggen?
5: Ja, we zijn. Dat is ook echt iets waar we in ontwikkeld zijn qua organisatie. Dat we die aparte merken hebben. Met het idee, we gaan echt heel specifiek in die markt opereren. Nou, dat ondernemerschap heeft ook wel een overhand genomen. Dat we eigenlijk heel erg kijken binnen die merk. Wat kunnen we allemaal doen? Waardoor je soms niet helemaal de rode draad in dat merk blijft houden. En daar zijn we echt wel afgelopen jaren heel veel stappen aan het zetten om ook naar de markt toe te gaan. Echt heel gespecialiseerd. Wat echt ook nodig is in de huidige markt. En ik denk, daar gaan we het ongetwijfeld ook veel over hebben. Maar de kennis die je nodig hebt binnen een industrie waarin je opereert. Dus die merken die hebben echt allemaal heel specifiek een gericht industrie en skillset waar we ons op richten.
14: En we gaan het vandaag vooral hebben over de STEM professionals. Hè? De science, technology, engineering. Mathematics en met andere woorden de beta-vakken eigenlijk. Hè?
5: Ja, ik vind het grappig dat je dat zegt. Dat is absoluut zo. Maar als je nu leest wat nodig is in de ontwikkeling en in de schaarste in de markt, is het juist het communicatiestuk, het oplossend vermogen met de technische kennis. Dus het stuk stakeholder management, systeem kunnen denken, is een hele belangrijke vaardigheid waar we nu ook op zoek naar zijn.
14: Als ik hem zou moeten vertalen, ik ben een hele nieuwsgierige luisteraar. Wat je hebt ziet ontwikkelen natuurlijk de afgelopen jaren is dat de IT'ers van weleer waren op een zolderkamer aan het ontwikkelen. Maar eigenlijk anno nu is dat niet meer genoeg, want er zijn heel veel communicatievaardigheden nodig om te kunnen uitleggen aan de klant wat er nodig is, maar andersom ook. Dit is eigenlijk wel de basis wat ik nu omschrijf, toch?
5: Absoluut.
15: Het is per skillset scheelt het ook. Hè? Dus als je gaat kijken naar software developers of software engineers. Dat is een andere type profiel dan een data engineer. Ja. Of bijvoorbeeld een SAP specialist.
14: Maar er worden meer competenties gevraagd dan voorheen alleen het ontwikkelen van de software.
15: Ja. Zeker. Maar aan de softwarekant zijn die competenties minder urgent om te bezitten. En in andere vakgebieden is het juist nu wat me gewoon net al aangaf. Ja. Dat het een vereiste begint te worden.
16: Nu hebben we in Nederland hebben we een aantal plekken. Als we inzoomen naar bijvoorbeeld het Brainport Eindhoven. Zo nog een aantal plekken waar dit soort start-ups met gigantisch mooie innovaties ontstaan. En dan heb je een onderzoek gehouden in oktober. Gaan we straks uitgebreid over hebben. Daar komt toch wel iets zorgelijks uit.
5: Ja, het is absoluut belangrijk dat we de mensen weten te behouden.
16: En wat voor rol spelen jullie daarin? Want jullie kijken vooal ook over de grens.
5: Ja,
16: maar
5: zeker.
16: Maar kijk je ook naar Nederlands talent?
5: Ja, zeker. Ik denk, uiteindelijk wil de klant een project met een kandidaat of een werknemer die de job goed kan doen. Dus het gaat erom dat je de mensen weet te vinden die op skillset. Dat is natuurlijk het allereerste waar je naar kijkt. Maar ook op vaardigheden, fit, passen in de organisatie waarin je zit. En denk het allemaal. En hetzelfde geldt voor iemand die werkzoekende is. Ja, je wil natuurlijk ook iets vinden waar je zelf ook de uitdaging vindt. Dan wel inhoudelijk, dan wel op persoonlijk vlak waar je drijfveer zit. En dat is natuurlijk echt iets waar we continu mee bezig zijn. En ja, als dat in Nederland is, is dat in Nederland. Ik denk dat wij het vermogen hebben en de extra toegevoegde waarde om dat cross-border te doen. En dat is natuurlijk iets wat wel door de schaarste die ontstaat steeds meer een belangrijk punt wordt om te kijken wat we nog buiten de grenzen kunnen doen.
16: Heb je dan nog bepaalde processen daarbij op de manier waarop je gaat werven? Begin je bijvoorbeeld eerst in Europa? Of je hoort heel veel IT-gerelateerde vakken. India is zo'n land, er is natuurlijk nu een handelsverdrag mee gesloten ook, waar veel hoogopgeleide IT'ers zijn.
5: Het begint natuurlijk met de vraag.
16: Ja.
5: De klant moet aangeven waar zijn behoefte ligt. Er zijn ook nog steeds klanten die Nederlandstalig wel echt als een vereiste hebben. Dus het begint echt met goed uitvragen. Wat is nou de behoefte van de klant? En waar wij wel steeds vaker een rol spelen is het adviseren. Soms heeft een klant een behoefte waarin wij wel kunnen aangeven, goh, dit is je behoefte, maar als je misschien iets meer naar links gaat of iets meer naar rechts, dan kun je nog steeds in de behoefte voorzien, maar heb je wel een grotere kans van slagen. Dus het begint echt met de vraag, wat zoekt de klant? Maar indien daar ook mogelijkheden zijn om internationaal te gaan, dan is dat voor ons zeker. Daar hebben we ook zeker de middelen toe en het netwerk toe om dat te gaan doen.
16: En dat is natuurlijk ook een belangrijke propositie, kan ik me voorstellen, ten opzichte van de klanten, dat je dat kan bieden.
15: Ja. Dus denk, wat me gewoon net aangaf, we hebben verschillende labels. Die richten zich op een specifiek segment of een specifieke industrie. Maar binnen die labels of binnen die brands. Elke consultant heeft een eigen vakgebied. Dus eentje specialiseert zich in HSE, health and safety bijvoorbeeld. Een andere op quality assurance, quality control of mechanical engineering. En dat dicteert ook dat je dus binnen dat specialisme over de grenzen heen gaat kijken. En als jij een cryogenic engineer zoekt voor een bedrijf in het Eindhoven cluster. Ja, dan zul je die waarschijnlijk niet snel in Nederland gaan vinden. Dus dan ga je over de grens. En we doen heel veel via mond tot mond. Dus we bouwen ons netwerk op via de beste mensen die we kennen. En dat leidt je tot bepaalde regio's of bepaalde landen. Dus een Roemenië of een Bulgarije of een Turkije moet je ook niet onderschatten wat voor IT-professionals daar zitten. En qua culturele match met bijvoorbeeld Europa is dat net iets makkelijker dan met India. En India haalt het snel in. Maar je ziet dat wel dat nog eens uitdagend kan zijn. Ook met time zone differences. En ja. Zeker binnen, want wij zitten eigenlijk iets meer aan de professional kant. Dus de meer ervaren profielen. Dan kan de keuze nog wel eens eerder vallen voor Europa of voor een Polen. En Polen begint, het is eigenlijk al zo ontwikkeld dat prijs niet minder interessant is om daar de kandidaten te vinden. Maar zeker in Oost-Europa zijn er genoeg landen waar zeer
16: hoog. Baltische staten staan ook bekend zeker, om digitaal erg ver ook, toch?
15: Overal waar goede universiteiten zijn, daar zie je dat het talent ontstaat. En dat is ook waar onze mensen zich op richten. En een netwerk in opbouwen.
16: We gaan straks uitgebreid verder praten. Ik ben nog wel eventjes benieuwd naar, we hadden het net over de geschiedenis van dit bedrijf. Wat is de omvang van S3 in Nederland? Hoe kan je daar iets over zeggen?
5: Ja, we zitten met nu ongeveer 2000 medewerkers, waarin we in 14 landen uit mijn hoofd opereren. Dus qua eigen medewerkers is dat wat we over de verschillende landen
16: hebben.
15: Dus hebben we iets meer geconcentreerd. Precies. Dus voorheen zaten we in meer landen. Maar zag je wel dat het marktaandeel kleiner was. Dus je wilt eigenlijk wat meer wijdverspreid. We hebben nu een andere strategie gekozen. Waar we ons echt centreren op landen. Maar dan willen we ook de nummer 1 of 2 binnen dat land.
16: Maar dat betekent dat je fysiek ook in die landen aanwezig moet zijn. Dat kan niet zonder, toch?
15: Nee, dus bijvoorbeeld, we hebben nu met 45 kantoren. In Duitsland hebben we geloof ik nu 11 kantoren. Voorheen hadden we er 1 of 2. En we zien dat we daar makkelijker het marktaandeel willen. En wij werken met partners samen. Dus we kunnen wel in 145 landen kandidaten onboarden. Dus wat we bijvoorbeeld nu heel veel zien door alle kostendruk die er is, dat heel veel bedrijven gaan nearshoren. Dus dan zeggen ze, ik wil graag een kandidaat hebben uit Latham. Dus het maakt me niet zoveel uit waar. Mm-hmm. Maar de opdrachtgever zit in Amerika. Of hetzelfde dat we in Nederland werken met een multinational. En die zegt, ik wil graag mijn kandidaten in Oost-Europa. Omdat dat kostenefficiënter is voor ze.
16: Wat merken jullie eigenlijk van de politieke, de geopolitieke onrust?
5: Veel. Ja, veel. Zijn we natuurlijk heel erg mee bezig ook. Ik zit samen met andere MD's van onze grote regio's. Dus dat is in Amerika, Duitsland en Engeland. Nou, we regelmatig ook praten we ook over wat we zien in trends bij klanten. Wat ze daar ontwikkelen. Of wat ze daar als ontwikkeling zien. En ja, de terughoudendheid. En dat hebben we zeker in Nederland het afgelopen jaar heel erg gemerkt. Hopelijk merken we dat nu weer iets meer de goede kant op gaat. Maar heel afwachtend. Ja, heel veel bedrijven die echt zeggen, we gaan nu nog even wachten. Want we weten niet wat er nog op ons afkomt. Dus ja, zeker, daar merken we veel van. En daar moeten we ook. En ik denk dat dat ook wel een uitdaging is, maar waar we ons wel goed doorheen weten slaan, is dat je heel agile, een heel fancy word, maar mm-hmm. wel snel moet kunnen schakelen. Dus ook moet kunnen kijken, wat heeft een klant nodig? We hebben gezien dat in de chemie sector behoorlijk pittig is geweest. Nou, dat was een vrij belangrijke sector voor ons. Daar deden we heel veel zaken met klanten die nu niet meer in Nederland zitten. Maar wij merken wel dat binnen die chemie sector er nog steeds ook vraag is naar een bepaald type kandidaat. Dus dat betekent voor ons dat we snel moeten schakelen. Dus ik denk het dicht bij je klanten staan en heel goed weten van wat ligt er bij hun als prioriteit en wat gaat er komen. Dat is voor ons het belangrijkste om mee te kunnen schakelen. Want wat dat betreft is ons netwerk echt heel groot. En kijk, wat je aandacht geeft groeit. Dus op het moment dat wij heel erg veel aandacht aan een specifiek skillset bieden, ja, dan zullen we daar een groot netwerk in opbouwen. Maar we hebben ook een heel erg slapend netwerk wat we echt wel kunnen aanboren.
16: Je zegt iets over de chemische sector. Zometeen gaan we verder praten over alle thema's die hier voorbij gaan komen. Maar ik heb hier een tijd geleden een ondernemer gehad die een fabriek wilde opzetten vanuit de chemische sector. Biochemicus was hij ook. En dat kon in Nederland eventueel. Hè, bijvoorbeeld bij Chemelot in Geleen. Maar dat ging allemaal heel stroperig. Veel wetgeving. In Saoedi-Arabië staan ze met de armen open. Kom maar hier naartoe. We hebben een zak geld. Is dit eigenlijk, dit praktijkvoorbeeld, ook wat jullie veel voorbij horen komen, dat daardoor bedrijven heel voorzichtig zijn met binnen Europa of binnen Nederland te investeren en toch steeds nog wel naar die andere landen kijken waar eventueel een warm welkom heerst?
15: Zeker. Als je kijkt, Tronox is uit Nederland vertrokken. Ik kan er een aantal andere bedrijven benoemen. Sabiek heeft net een Nederlandse activiteit verkocht. Staat gewoon heel erg onder druk. Dow Chemical heeft nog steeds de grootste locatie buiten Amerika in Nederland zitten. Alleen je ziet gewoon dat er door alle discussie, de discours, er geen duidelijkheid geboden wordt. Nobian was afgelopen week in het nieuws met de zoutputten, die nu ook wederom geconfronteerd worden met de onduidelijkheid. En dat maakt het niet makkelijk. Dus de outlook voor die bedrijven is heel onzeker. Daardoor worden budgetten uitgesteld. Daardoor worden beslissingen niet genomen. En dat schaadt wel de Nederlandse economie, denk ik. En ook het vestigingsbeleid voor dat soort partijen.
16: Ga zo verder praten.
17: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Sammy Jij op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag S3, internationaal recruitment en consultantbureau bij mij in de gast. In de studio te gast is Margot van Soest en Christian Fransen. We hadden het net al eventjes over de type mensen die jullie zoeken, waar jullie recruitment voor doen. Dat is heel uiteenlopend eigenlijk, maar wel een gigantische uitdaging.
2: Absoluut, ja.

0: de eisen die ze op tafel legden, maar door de gemeente Eindhoven, de Brainport omgeving ook echt wel ervoor gezorgd heeft dat er meer huizen gebouwd kunnen worden, dat er meer mensen gehuisvest kunnen worden. Het scheelde niet veel, ze waren vertrokken.
1: En ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik was daar niet bij betrokken. Ik denk dat ze goed hebben nagedacht en dat ze hebben gezien dat ze een hefboom hadden. En ik denk dat ze die hefboom hebben ingezet. Maar VDA is wel heel sterk afhankelijk van het netwerk daaromheen. Dus er waren nu hele goede cijfers vorige week. Het orderboek is verdubbeld. En dat zie je meteen in de regio met partijen als een VDL of een Frenke, een New Ace. Die eigenlijk allemaal toch wel afhankelijk zijn van wat ASML gaat doen. En die hebben zich allemaal toch wel toegespitst op toelevering naar ASML toe. Dus wat je zag afgelopen anderhalf jaar, dat die zich ook zijn gaan diversificeren. Omdat zij ook moesten gaan kijken van nou, wat brengt de toekomst. En nu gelukkig zien we wel weer een duidelijke impuls aan wat ASML gaat doen. En zij zullen blijven kijken. En ze zullen ook, ze hebben een Franse CEO nu. Ze zullen ook blijven kijken naar de technologieontwikkelingen in Frankrijk, denk ik. Maar ook wereldwijd. Maar voorlopig zullen ze nog wel, denk ik, in het Eindhovense cluster blijven zitten. Ook te meer dat Carl Zeiss is een hele belangrijke toeleverancier van hen. Ja. En dat zit in Duitsland gevestigd. Dus vandaar dat het Europese netwerk wel heel belangrijk is voor ASML.
0: En dan met de regelgeving. We hadden het er net al eventjes over. Ja. Dat stokt enorm. De groei van veel bedrijven. Ga je Silicon Valley ontleden. Dan zitten daar eigenlijk van origine heel veel Europese bedrijven die... Ja, na een start-up fase gewoon vertrokken zijn.
2: Ja.
1: Ja. Ook met funding te maken.
0: Dus Zeker. Maar goed, dat is natuurlijk wel wat nu speelt op dit moment. En waar ook over gesproken wordt binnen Europa. Hoe kunnen we die funding makkelijker krijgen voor start-ups om ze hier te houden?
2: Nou ja, ik denk dat het nog een veel breder verhaal is. Het heeft met funding te maken, daar begint het natuurlijk mee. Maar wat Chris net ook al kort aanstipt, het heeft natuurlijk ook met kennis te maken. En ik denk dat dat stuk, het behouden van mensen. Ik denk dat Nederland daar ook wel echt heel waakzaam moet zijn in wat we doen op basis van onze universiteiten en het kennis. Investeren in datacenters. Op het moment dat wij niet genoeg in datacenters investeren, ja, daar gaan mensen ook op weglopen.
0: Hoe kijken jullie naar de datacenterstop in Amsterdam bijvoorbeeld?
1: Het is een grote discussie of dat nou meerwaarde levert of niet. Misschien niet direct de werkgelegenheid. Ik denk wel direct voor je vestigingsklimaat en ook voor bekendheid. En dat het weer andere partijen aanhaalt. Het geeft druk op het grid. Dus bijvoorbeeld een van de punten van ASML was ook dat ze aansluitingen of aansluiting voor hun leveranciers, dat die onder druk komen te staan. Je ziet zo'n Leiden Jars, nu een mooie een organisatie in Nederland die zich vrij snel gaat ontwikkelen. Stroom speelt daar wel een significante rol. Want als jij in niet 24/7 of in de piekuren daar gebruik van kan maken, ja, dan moet je wel je businessmodel
0: hebben. Ja, dat bedoel je natuurlijk ook op de netcongestie waar we last van hebben.
1: Ja.
0: Als het recruitmentproces, zullen we dat er even bij pakken. Hoe gaan jullie te werk? Hoe werkt dat in de praktijk? Want het zijn best wel eigenlijk hoog opgeleide mensen die jullie recruiten. Maar ook daarbij, de eisen zijn hoog.
1: Ja. Dus het begint eigenlijk met zorgen dat je met de juiste mensen spreekt binnen je industrie. Of binnen je cluster, binnen je sector. Op het juiste niveau. En op het moment dat zij weten dat er bepaalde projecten aan gaat komen. Of een bepaalde urgente aanvraag hebben. Is het voor ons heel belangrijk dat we een goede kwalificatie kunnen doen met degene die gaat inhuren. Dus niet via HR of niet via procurement of niet via een derde, maar direct met de lijnmanager. Want het profiel is altijd maar 70% wat ze zoeken. En sommige dingen zijn nice to have en andere zaken zijn een must have. En zodra we dat weten, en wat hij net al stelde, omdat iedereen eigenlijk in zijn eigen niche zit, in zijn eigen skillset, kunnen we toch wel binnen 48, 72 uur al de gewenste profielen aanleveren voor contracts. Voor permanent staffing is dat iets anders. Dan heb je denk ik een omlooptijd van rond de 2 weken. Maar omdat iedereen in een specialisme zit, lukt het ons om heel snel de juiste kandidaten te leveren. En dan is het een kwestie van doorselecteren op de profielen die gepresenteerd zijn. Door te zeggen van nou, dit vind ik heel interessant. Of kijk nog eens een keer meer die hoek in. En dan proberen we daarin zo snel mogelijk de interviews in te boeken. En dan,
0: maar dat klinkt wel als bijzonder. Want je hoort eigenlijk heel veel bedrijven altijd over de war on talent. Zeker op deze vakgebieden.
1: Ja.
0: Hoe kun je dat beslechten dan?
1: De war on talent. Ja, nogmaals, wij geloven heel sterk in het specialisme versus generiek. En als je specialist bent, dan goede mensen kennen goede mensen. Dus als jij met een kandidaat bemiddeld hebt en je vraagt wie zijn de 3 beste in je vakgebied. Op die manier kunnen we toch wel tot de juiste kandidatennetwerken komen. Wij noemen dat candidate communities. Maar dat betekent gewoon dat je met de allerbeste vakspecialisten binnen een niche binnen QA misschien. Of binnen een niche binnen data. Je netwerk opbouwt. En als je maar in je

0: contact blijft met je managers. En dan is het vaak de juiste timing dat een aanvraag binnenkomt. Maar als ze weten dat je consistent mooie profielen laat zien, dan komen ze ook bij je terug.
1: Maar dat betekent ook dat je niet voor elke klant die zich aanmeldt iets kan betekenen.
0: Nee, klopt.
1: Dus als voor type klanten, kan je er iets over zeggen?
0: Nou, stel je voor, we doen een kwalificatie en we weten eigenlijk al, dat is een profiel dat we eigenlijk helemaal niet in ons netwerk hebben zitten. Dan geven we dat direct aan. Zeggen, nou, het is niet ons specialisme. Dus dan zullen we latent gaan kijken voor je, maar verwacht niet van ons dat we nu binnen 48 uur of binnen een week terug gaan komen met de juiste profielen.
2: Maar ik denk dat het ook, hè, want we zitten natuurlijk uiteraard heel erg vanuit de opdrachtgever. En de klant is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid en natuurlijk een belang in onze eigen kandidaten. Het gaat natuurlijk ook om dat de kandidaten een opdracht krijgen. En zeker aan de interim kant heel belangrijk. Mm-hmm. Die bij ze past, die ze leuk vinden en waar ze naar op zoek zijn. Dus ik denk de kunst zit hem in. En dat is wel waarom we ook steeds meer in de industrie focus zitten. Om echt op de inhoud echt een gesprekspartner te zijn. Ik denk dat binnen recruitment je veel in een gesprek komt dat... Nou, mensen niet echt weten wat er gezocht wordt en dan proberen een match te maken. En ik denk dat de kunst hem zit en echt waar wij echt dat onderscheidend vermogen willen hebben in wat we kunnen doen, is echt weten waar we het over hebben. En dus ook een band opbouwen of betrokken blijven bij de mensen met wie je in contact bent. Want ook levens veranderen. Mensen verhuizen, ja. Mensen krijgen kinderen. Dus ik denk het begrijpen waar iemand in zijn leven zit en wat de behoefte is, plus dat brengen bij een klant. En wat Chris aangeeft, een klant 70% is wat ze echt zoeken. Ik denk dat dat de kunst is. Dat je continu begrijpt dat je echt een gesprekspartner bent. Voor zowel aan de kandidatenkant als aan de klantzijde.
1: Dan trek ik hem wat breder. Want dan ben ik ook wel benieuwd. Want jullie zien die ontwikkelingen. Zien jullie gebeuren aan de praktijk. In hoeverre heb je af en toe de neiging om te zeggen. Die Nederlandse overheid moeten we ook wakker schudden. Zijn daar dialogen?
2: Nou, we zijn niet direct in contact met de Nederlandse overheid. Maar we zijn wel betrokken uiteraard. Hè, door ook de rapporten die we maken. De interviews die we afnemen. Het geluid dat we daarover willen maken. Maar absoluut. Ik denk de gesprekken die we de laatste tijd hebben. Omtrent het zelfstandige. Ja, dat legt wel. Dat brengt in één keer een hele administratieve rompslomp met zich mee. Die niet helpt in waar wij zitten. En dat is snel schakelen. Want de schaarste op de markt in de stem. Is groot. Dus daar is tijd belangrijk. En daar helpt alles wat er nu gaande is niet bij.
1: Nee, nou is er gelukkig. Wat dat betreft is er wat beter nieuws dan de voorgenomen regels en wet en regelgeving die er zou komen.
2: Ja.
1: Dus dat gaat misschien de goede kant op.
2: Dat hopen we. Dat is ook hard nodig. Dus en ik aan de andere kant, en dat is misschien ook gek om te zeggen, maar ik denk dat wij als organisatie nu wel dusdanig opgezet zijn. Ook je back-office is gewoon ongelooflijk belangrijk. Op het moment dat je dat gewoon goed hebt staan en snel kan schakelen, dan ben je ook wel slagvaardiger. En ik denk dat we daar heel veel in geïnvesteerd hebben als organisatie het afgelopen jaar. Wat de toekomst wel ons zou moeten helpen om daar sneller mee om te kunnen gaan. Dus we hebben wel geanticipeerd op alle... hurdles die er zijn. Maar het zou fijn zijn als dat verandert.
1: Expertise in die vakgebieden. Want ik wil zo meteen heel snel naar dat rapport uit oktober. Want dat maakt heel veel duidelijk, denk ik ook.
2: Ja.
1: Zijn er nog vakgebieden die we nu niet besproken hebben, waar jullie ook veel in thuis zijn? Los van die stemvakgebieden?
0: Nee. Wij richten ons specifiek op de stem. Ik denk dat...
1: Is dat altijd zo geweest?
0: Nee, we zijn eigenlijk van oorsprong, van origine, was het IT. Wij gebruiken heden de dagen het woord tech, omdat het wat breder begint te worden. Maar we zijn begonnen als perm in 1986, dat is permanente staffing. Al heel snel zagen we dat de vraag bij cliënten groter was om een flexibele schil in te richten. Met IT deden we dat bijvoorbeeld bij partijen als een Shell of bij een Jacobs binnen de chemische industrie. En toen zagen we eigenlijk... ook binnen engineering, dat daar een hele grote vraag was. En zo zijn we elke keer gaan diversificeren. Later life sciences toegevoegd. En ik denk tot 10 jaar geleden was 80% van wat we deden was met ZZP'ers werken. 20% was dan permanent. Dus het staffinggebied. Nu zie je dat we heel veel via ons employed contractor model werken. Dat is detachering. En wat je net al aangaf. De huidige wet en regelgeving dicteert eigenlijk dat we naar een consultiemodel moeten. Dus die balans van de producten en services gaat weer veranderen. En we gaan meer investeren in consultancy services. En dat betekent dat je echt projecten gaat aannemen. En op projectbasis gaat werken. En dat je ook leiding en toezicht onder je neemt. Want dat is eigenlijk waar wij naartoe bewogen worden.
1: Ja. En dat komt eigenlijk ook door de Next Gen EU. Hè? Dat is eigenlijk het herstel- en veerkrachtfonds vanuit de Europese Commissie. Waarbij men zegt, Nederland prima. Daar is Daar is inderdaad geld beschikbaar. Maar daar moet wel een soort van verandering komen op de arbeidsmarkt. Op allerlei vlakken. Dat raakt jullie ook.
2: Ja, ik denk dat de arbeidsmarkt, daar zitten zo ongelooflijk veel knoppen waar je aan moet drukken om die in beweging te krijgen en goed te laten lopen. En daar, al deze elementen spelen daar. Regelgeving is daar één van. Maar ik denk, en dat hangt ook vanaf hoe je dat definieert, maar omscholing, hè, de investering in omscholing. Als we kijken nu wat de plannen zijn van het huidige kabinet, is ook echt de transitievergoeding moet meer geïnvesteerd worden in een leerdoel dan echt een daadwerkelijke vergoeding. Ja, we moeten echt aan de bak met het deel van de mensen dat nu nog niet of nog niet helemaal volledig aan het werk is, dan wel het omscholen. We zullen echt moeten kijken hoe we mensen gaan omscholen om toch klaar te zijn voor de vraag van de toekomst.
1: Zullen we eens even kijken naar het STEM Workforce Report. Daar zie ik al één cijfer staan, de brain drain. Nou, dat klinkt heel onheilspellend. Ja. Toch? Ja, kan niet anders zeggen. 47% van de STEM professionals overweegt vertrek naar het buitenland. We hebben het eigenlijk net al even benoemd. Tweede hoogste wereldwijd.
2: Ja. Ja.
1: Wat moet je nog meer zeggen? Dat is toch een enorme alarmknop, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je kijkt naar de farmaceutische industrie, dus het Leiden cluster onder andere, maar ook in Nijmegen is de cluster, in Utrecht nu ook, heel erg belangrijk. Maar het wordt ook een beetje een talentpool voor de rest van de wereld. En we hebben een aantal hele grote farmaceuten in Nederland. En je ziet dat wel bepaalde activiteiten, zoals de API, dus de actieve ingrediënten, dat die naar het buitenland zijn gebracht. Je ziet dat R&D ook naar het buitenland wordt gebracht, waardoor er meer productie in Nederland plaatsvindt. En dat zijn nou niet direct de technische of de niche profielen. Dus daarin hebben wij ook een aanpassing moeten maken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat daarin heel goed in geïnvesteerd wordt. En ook het vestigingsklimaat, dus opleiding, maar ook infrastructuur, toegang tot elektriciteit is heel erg belangrijk daarvoor. Ja.
1: Nu zie ik dat Barcelona zich steeds meer profileert als een AI-hub.
0: Ja, de digitalization. Ik weet niet of het AI is. Je ziet al heel veel grote partijen.
1: Maar wel tech.
0: En dat, ja. Je ziet daar een hele grote community met multilingual skills. Die spreken 2-3 talen. Dus heel veel mensen uit Frankrijk zijn naar Barcelona gegaan. Dat is natuurlijk niet zo heel ver. En je ziet daarin dus dat partij ook dat het loon wat lager ligt. Dus als jij je hoofdkantoor in Parijs hebt en je zet je digitization hub neer in Spanje, is dat en kosteneffectief. Kun je en meerdere locaties, want dit zijn vaak mondiale partijen. Dus kun je meerdere locaties vanuit die hub bedienen. Dus daar zien we wel een trend. En als ik een beetje lees wat naar de toekomst gaat gebeuren, zie je ook al een hele aantal grote FMCG-organisaties daar naartoe trekken nog. Er zitten er al een paar. Maar op een gegeven moment ontstaat er een cluster en gaat dat een aanzuigende kracht creëren.
1: Precies, dat is de reden dat ik hem vraag. Want dan kom jij weer, Margot, want je bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor Spanje. Dan gaat het goed, hè?
2: Daar gaat het heel goed. Daar zijn we nog relatief klein. We hebben de kantoor in Barcelona en in Madrid. Ik denk dat we zitten met 35 mensen daar nu. Maar wij zien zeker dat daar ongelooflijk veel mogelijkheden liggen en de aanvragen. Maar ook daar, ik denk wat Chris ook aangeeft, is het belang van de relatie met de klanten. En goed begrijpen wat de klanten daar nodig hebben. En ook daar zijn klanten die we daar ook buiten de grenzen van Spanje bedienen. Dus zeker Spanje gaat goed. En we hebben genoeg te doen. En we hebben enorm ambitieuze plannen in Spanje. Maar ik denk dat we wel steeds meer gaan naar een landschap waar wij heel veel over in gesprek zijn, ook intern. Hoe bedienen wij nou zo'n klant ook buiten de grenzen? Kijk, wij hebben bepaald, we zijn Nederland en we zijn Spanje en we zijn DAG. Maar een klant heeft natuurlijk ook gewoon een behoefte. Die hebben een center in Spanje zitten, waar ze een kenniscenter hebben, maar daar wel ook leveren in Roemenië of in Frankrijk. Hè. Dus dat zorgt zeker voor heel veel uitdagingen, maar ook heel veel leuke. Hè. Dat is natuurlijk ook wel heel spannend.
1: Dan heb je het ook een beetje over de ontwikkeling van de interne markt in Europa. Om te zorgen dat die grenzen nog minder grenzen zijn. Hè? Dat er veel makkelijker verkeer over en weer kan. Qua wet en regelgeving, maar ook qua jurisprudentie, dat soort zaken. Daar zijn jullie erg bij gebaat, kan ik me voorstellen.
2: Zeker, dat is absoluut. Het scheelt tijd waar we het net over hadden. En tijd, je wil zo min mogelijk tijd verliezen. En ik denk ook in de zoektocht voor een klant, hè? Dat je daar niet heel erg mee bezig hoeft te zijn, maar dat je gewoon kan kijken waar het eigenlijk om gaat. Wat heb ik nodig? Nou, ik heb een goede kandidaat nodig en dat je daarmee aan de slag kan gaan.
0: Bedrijven zijn ook netwerken, hè? Dus hoe sterker je netwerk en hoe lager de grenzen daarin is heel erg belangrijk. En gaat waarschijnlijk ook een grote consolidatie aankomen in de bancaire sector. En daar is Spanje denk ik ook heel goed gepositioneerd om daarin mee te spelen. In Nederland wellicht wat minder. En dat was 10, 15 jaar denk ik andersom. Dus zo zie je ook dat het verschuift door Europa heen.
1: Is er voldoende besef eigenlijk in Nederland dat dit aan de hand is?
0: Ik denk dat het bij een select groepje dat er is. En ik denk dat het steeds meer begint te komen nu. Maar de politiek moet daar wel op gaan acteren.
1: Volgende cijfer. Replacement challenge. 61% van de werkgevers worstelt met vervanging van vertrekkende specialisten.
2: Ja.
1: Hoe vul je dat op?
2: Ja, nou, ik denk de combinatie waar we nu staan. Ja. We staan echt op een punt vergrijzing. Er zijn een paar grote tickets die natuurlijk... workload die er is. Hè, digitalisering nog binnen onze eigen overheid... is alleen al een onderwerp waar je denk ik heel veel mensen aan de bak kan hebben. Dus hoe vul je dat op? Nou, het belangrijkste waar we het net kort over hadden is het stukje omscholing. Ik denk als we dat niet doen en als bedrijven zich daar niet bewust van zijn... dat je echt moet kijken op wat je nu in huis hebt... hoe je dat een kans kan bieden om te ontwikkelen. Want ook daar moeten we niet vergeten het vinden van mensen... heeft te maken met de vaardigheden, maar ook met de match. Dus als je iemand in je organisatie hebt die nu past in de organisatie, in de organisatiecultuur begrijpt en het daar fijn heeft, ja, die wil je behouden. Ja, dan zul je toch echt aandacht moeten besteden, ook aan je workforce planning. Hè. Ik denk dat dat ook echt iets is waar bedrijven nog veel aan kunnen doen. Dus waar staan we nu? Wat gaat het betekenen? Wat hebben we nodig? Hoe ziet het over 5 jaar eruit? Dus ik denk dat bedrijven vooral heel strategisch moeten gaan kijken, hoe gaan we om met onze workforce planning? Wat zijn onze grote projecten? Nou, dat heeft alles te maken met wat we allemaal net besproken hebben. Met wet, regelgeving. Wat verwacht dat er gaat komen. En dan goed kijken. Wie hebben we? En hoe kunnen we die mensen dusdanig in gaan zetten. Dat we dat gat kunnen vullen. Want alleen extern. Dat gaat de uitdaging worden.
1: Want dan op dit vlak. Hè, we hebben natuurlijk te maken met weer de tweede geloof ik vergrijzingsgolf. Dat zijn mensen die zijn opgegroeid zonder computer. Zonder IT. Dus adoptievermogen is misschien wat moeilijker. Mm. Maar wij gaan straks, en dan heb je het over 20, 30 jaar, doorwerken tot 68, misschien 70 jaar. Kijken jullie ook naar de verschuiving qua leeftijdscategorie? Dat jullie ook die oudere doelgroep benaderen en daar kijken wat daar een omscholing voor talenten eigenlijk uit voortkomen?
2: Ja, ik denk vooral dat iets is wat ook waar bedrijven voor open moeten staan. Hè? Het begint ook met het besef van een organisatie. Dat dus jouw vraag net, zijn ze er genoeg bewust van? Nou ja, ik denk dat de alarmbel echt wel aan is. En dat het besef er wel moet zijn dat dit nodig is. En we hebben het over de oudere generatie. Dat is zeker een populatie waar we denk ik heel veel mee kunnen. Maar we moeten ons ook inrichten op de huidige groep, de Gen Z, die eigenlijk aantoont dat ze maar 1,5 jaar committed zijn om bij een organisatie te willen werken. Dus daar moet je ook op inrichten van hoe hou je dan die generatie ook weer engaged en bij je. Dus ik denk dat workforce planning en in kaart brengen hoe of wat, als bedrijven daar nu nog niet mee bezig zijn, dat echt een probleem is.
1: Maar dat is voor bedrijven ontzettend spannend. Want stel dat je 40% van je personeelbestand na 1,5 jaar weer wegloopt, dan gaat er heel veel kennis die geïnvesteerd is in die mensen verloren.
2: Ja.
1: Je moet steeds opnieuw beginnen. Dat is geen gezonde bedrijfsvoering.
2: Het is wel de realiteit. Hè? Als we kijken naar die generatie. Dus ik denk dat we ons aan de realiteit moeten aanpassen. En dat daar dus vragen zijn ook van. Hoe pas je daarop aan? Wat zijn de wensen? En, hè, dus het hybride werken. Al dat soort dingen. Heel eerlijk. Wij hebben daar ook een uitdaging intern. Wij zijn ook zoekende hoe we dat doen. En hoe we dat moeten doen. Dus ik denk dat dat continu dicht bij je mensen staan. En ontdekken wat ze bindt.
1: Volgende, 81% ervaart, wat impact betreft, projectvertraging en innovatieverlies.
2: Ja.
1: Ook weer zo'n heel hoog cijfer. Ja.
2: Ja, als we het hebben over het innovatieverlies, daar hebben we het net ook over gehad. Ik denk dat alles...
1: Hangt een beetje met elkaar samen eigenlijk.
2: Ja. Ja.
0: Zoeken de sectoren waar we gepositioneerd zijn. Hè? Bijvoorbeeld de chemische sector. Is natuurlijk al heel lang wordt er gesproken over waterstof. Eerst was het groene waterstof. Grijs is natuurlijk taboe. Nu gaat het discours over blauwe waterstof. Er worden geen beslissingen genomen. Dus je merkt door het uitblijven van die beslissingen dat ook de innovaties dus uitblijven. En dat zie je denk ik in heel veel sectoren. Dat zie je ook wellicht binnen de farmaceutische industrie. Maar dat zie je ook binnen het techcluster in Eindhoven. Dus ik denk dat het ook reflecteert in die getallen in de sectoren waarin sterker geprofileerd zijn. Dat die uitslagen er zijn. Maar ja, het is wel waar we vandaag staan. Heeft ook te maken met de tarieven van Trump. Want daardoor zijn ook heel veel dingen op stop komen te staan. Ik denk dat het een alarmbel is. Ik denk dat in de toekomst wellicht wat genuanceerder zal zijn. Maar wel een duidelijke roep dat zeg maar de barrières weggehaald moeten gaan worden. Zeker voor Nederland.
1: Nu gaat die ontwikkeling in de tech gaat enorm snel.
0: Ja.
1: Hoe gaan jullie daar zelf mee om? Want jullie zijn recruiters en consultants die ingezet worden.
2: Ja.
1: Maar je moet zelf ook mee.
2: Ja,
1: hoe doen jullie dat?
2: Ja, 100%. Wij zijn overgegaan naar een volledig nieuw systeem. Waar we dus wel ook veel mogelijkheden hebben om gebruik te maken van op AI en dat soort zaken. Maar het is ook een vraag die wij hebben. Hoe krijg je je eigen medewerkers dusdanig betrokken en dat ze ook zelf gaan ontdekken wat het voor je kan doen. Dus ik denk dat het vooral in efficiëntie en in kennis. Hè, dus het gaat ons heel ontzettend helpen in. En daar zijn we al denk slagen mee aan het maken met het systeem ook. Dat je echt die kennis van die industrie. Waar je vroeger, toen ik heel lang geleden als consultant begon. Ja, dan moest je echt apart gaan zoeken op website. Wat betekent dat? Wat is het? Ja, en nu wordt er natuurlijk veel meer aangeboden. Waar is een organisatie van de industrie mee bezig? Dus de efficiëntie in kennis en het brengen van kennis naar je medewerkers is wel echt iets waar wij heel veel baat bij hebben. En dat moeten we dan omzetten in consultie naar de klant toe.
1: Ja, want AI is natuurlijk een hele belangrijke. Dat gaat ook heel veel veranderen.
0: Ja.
1: Daar blijkt ook wel uit het onderzoek. 52% gebruikt ongeautoriseerde AI tools. Dat is zorgwekkend.
2: Ja, absoluut.
1: Want dat is ook eng. Ja. En 69% verwacht automatisering van taken binnen 12 maanden. En dat is een disruptor van heb ik jou daar voor veel medewerkers. Ja. Dat brengt onrust, kan ik me voorstellen. Of biedt het ook kansen? Ik denk dat het kansen biedt. Maar goed, kansen. Hoe ervaren jullie dat in de markt?
0: Ik denk dat het algemene besef is dat het meer banen gaat opleveren dan het banen gaat verdwijnen. Alleen het adaptieve vermogen van mensen is natuurlijk wel heel belangrijk. Wij zijn nu al technisch in staat dat we in plaats van dat we zelf een kandidaat bellen, dat een AI tool dat doet. Alleen de vraag is, als jij een engineer bent laat ik zeggen even wat in de oudere generatie, je bent 67. Je hebt je hele leven daar gewerkt en een AI bot belt jou met de vraag of jij een rol wil vervullen bij een groot chemisch bedrijf in Nederland. Gaat die persoon daar heel goed op reageren of is die wel terughoudend?
1: Nee, ik kan ook denken dat dat spam is, toch?
0: Ja. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Daarin is ook heel belangrijk dat ook al hebben wij de technologie en ook al kunnen we het al inzetten, de timing is denk ik heel erg belangrijk. In ons vakgebied is het heel belangrijk dat je je netwerk opbouwt en dat je de persoonlijke connectie voelt. Want dat het vertrouwen om met elkaar samen te werken is heel erg belangrijk. En dat vertrouwen, dat doe je door persoonlijke relaties. Zowel met je cliënten, maar nogal meer met je kandidaten. En een kandidaat kan altijd een manager worden. En een manager kan ook altijd een kandidaat worden. Dus dat is het netwerk waarmee in we opereren. Dus AI heel erg belangrijk. Systemen heel erg belangrijk. Alleen hoe we het inzetten en wanneer is iets waar we heel goed over nadenken.
1: Nou, we gaan zo meteen verder praten over de toekomst ook met name. En ook de lessons learned eigenlijk uit dit rapport en hoe die ontvangen is.
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: After 12, somber op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat S-Tray centraal. Internationaal Recruitment en Consultantbureau. En in de studio Margot van Soest en Christian Fransen. En we hadden het net natuurlijk over jullie stemonderzoek. Het report, Workforce Report. Wat zijn de lessons learned voor jullie zelf ook?
2: Oeh, dat is een hele grote vraag.
0: Ja, ik snap het.
2: Ja, maar ja, waar ga je beginnen? Met
0: kill your darlings, zou ik zeggen.
2: Ja, ik denk dat wij eerder die verdiepingsslag hadden moeten maken als het gaat ook om thought leadership en in industrie opereren. Ik denk dat het heel belangrijk is en nog belangrijker gaat worden is dat je echt weet waar je het over hebt en echt op dat vlak die adviserende rol kan spelen intern en extern. En dat hebben we gedaan. En dat, ik denk dat dat ook op het tempo is gegaan waarin we dat hebben kunnen doen. Maar de afgelopen jaren zijn we daar absoluut in versneld.
0: Ja, dus ook die skills evolueren heel snel.
2: Ja.
0: En ja, je moet dat gewoon gaan eisen, denk ik, van je mensen.
3: Nou, dat doen ze eigenlijk zelf ook wel.
0: Staat er in ieder geval intrinsieke motivatie ook?
3: Zeker, want als je met die specialisten, sommige van die specialisten zijn zich aan het omscholen nu. Die gaan bijvoorbeeld naar deep learning, machine learning. Dus dat zijn absoluut de technologieën van de toekomst. En daarin willen wij ons positioneren, omdat wij echt geloven in dat specialisme. En bijvoorbeeld bij onze grootste brouwer in Nederland deden wij vroeger op een bepaalde skill eigenlijk altijd heel veel bemiddelingen. En dat is gewoon totaal verdwenen door automatisering. Dus dat bestaat niet meer. En van origine zijn dat allemaal mechanical engineers. Dus die scholen zich wel weer een ander vakgebied om. Maar dat is heel belangrijk voor ons. En ik denk een van de punten uit het rapport is dat we in Nederland wel op een kruispunt staan. Dat we beslissingen moeten gaan nemen. En beslissingen gaan nemen voor de toekomst. En die zijn vrij urgent. En het rapport van Wenning is denk ik daar vrij duidelijk in. Het rapport van Draghi ook.
0: Mm-hmm, ja.
3: Maar het gaat nu wel. Binnen onze organisatie zegt ook heel vaak. Hartstikke goed dat je een mooi plan hebt. Maar je moet het wel in actie gaan zetten. Dus je moet het wel executen. En dat is denk ik de grootste uitdaging voor de huidige regering. Dat we nu plannen in actie gaan zetten en daadwerkelijk dingen gaan veranderen.
0: En dat betekent eigenlijk versimpelen en vereenvoudigen van wet en regelgeving. Nou, enerzijds kan Nederland heel veel zelf doen. Anderzijds is in Europa al een start gemaakt. Alleen de vraag is, gaat dat snel genoeg?
3: Ja, daar zijn we afhankelijk van. Ik denk dat wet en regelgeving heel belangrijk is. Maar we moeten ook ons andere vragen stellen. Ik snap de complexiteit omtrent Tata Steel. Maar willen we over 10 jaar dan afhankelijk zijn van staal uit het buitenland? Vraagteken.
0: Wat behoud je niet? Dat is eigenlijk ook de strategische autonomie.
3: Ja.
0: Dat geldt eigenlijk voor niet alleen Nederland, maar heel Europa.
3: Ja.
0: Moet je nou ook anders misschien kijken naar welke kennishubs je waar neerzet?
3: Zeker. En je moet ook kijken waar je nu al heel goed in bent. En ik denk ook bijvoorbeeld in de defensieindustrie. Andere landen zoals Duitsland en Frankrijk, die zijn misschien wat beter in hardware. Wij zijn denk ik heel goed om de techniek eromheen aan te leveren. Met bedrijven als een ASML of met een Thales. Het is natuurlijk ook een vrij grote organisatie nog in het oosten van Nederland. Is wel deel Frans, is Frans eigenlijk georiënteerd. Maar daarin moet je ook gewoon keuzes maken. Waar ga je wel op wedden? En waar zeg je, nou, dat ligt wellicht niet direct in ons expertisehoek. En dan gaan we afhankelijk worden van Duitsland. Of van een Frankrijk. Of van een Spanje. Of in Italië is natuurlijk ook een groot speler erin. Positionering is heel belangrijk. En VDL heeft daar een grote kans in. Maar je ziet ook heel veel kleinere partijen in Nederland. Die goed gepositioneerd zijn om op deze golf mee te gaan varen.
0: Ja.
3: Alleen duidelijke keuzes is heel erg belangrijk.
0: Dan even per sector, hè, de techsector. Wat zijn daar de implicaties op dit moment?
3: Ik denk dat daar heel veel verandering plaatsvindt. Dat de vraag is, wat gaat AI doen? Hè? Dus, en daarin zien we nu dus ook dat de waarin voorheen iets meer op software development, software engineering zat, dat nu data en SAP of ERP in het algemeen veel meer gevraagd wordt. En ik denk dat er sowieso een convergentie gaat plaatsvinden tussen IT en engineering. En dus machine learning, valt dat aan de IT-kant of valt het misschien toch aan de engineering-kant? Het wordt steeds diffuser en dan ontstaat een grijs gebied. En dat is denk ik heel interessant, want daar ontstaan dus weer nieuwe posities, dus nieuwe skills, waar wij mooi kunnen inspelen.
2: Maar ik denk, hè, dat is aan de kant van de skills die zich ontwikkelen. Zorgelijk is wel dat we gewoon, er zijn ook steeds minder studenten die voor die richting kiezen. Dus het gat in de vergrijzing en de instroom, ja, daar zit ook een grote uitdaging. Dus alles wat zich, hoe we ontwikkelen, hè, zo over innovatieslag hebben, dan heb je wel de mensen nog die het kunnen doen. En ik denk dat daar in Nederland, ongeacht alle wet en regelgevingen die ons tegenhouden, ook een heel groot gat ontstaat in er zijn gewoon niet genoeg mensen. Er gaan te veel mensen de arbeidsmarkt af. En er komen te weinig mensen de arbeidsmarkt op.
0: Ja, daarvoor zijn jullie natuurlijk ook internationaal actief. Om dat gat toch te proberen te vullen. De engineering. Zijn daar nog speciale dingen ten opzichte van eigenlijk de tech waar we net over hadden. Die anders zijn bij wijze van spreken.
2: Anders zijn ten opzichte van?
0: Nou, bijvoorbeeld de duurzaamheid. Dat komt daar wellicht veel meer aan bod.
3: Nou, ik denk dat zij voornamelijk ook kijken naar ook digitalisering. Dus als je de inspection doet en je gaat bij Shell een tank inspecteren. Vroeger ging iemand met het trappetje naar beneden. Nu doet een drone dat.
0: Ja.
3: En daar zo kan ik wel talloze voorbeelden noemen. Wat binnen die industrie dadelijk gaat veranderen. Dus dat zijn een van de grote onderwerpen binnen die sector. Dus dat zijn zeker grote veranderingen die plaats gaan vinden. En daar vindt dus ook een verschuiving plaats in het soort arbeidskrachten dat zij nodig gaan hebben.
0: Ja, dat zie je.
2: Volgens mij zullen we vandaag ook in het FD ook dat duurzaamheid echt AI is nu hot topic. Duurzaamheid valt echt weer een beetje van de ladder af. Dus ik denk dat dat ook de shift in prioriteiten van bedrijven. De focus is anders. Waar misschien 5 jaar geleden duurzaamheid als number one staat. Ik denk dat je dat ook in alle politieke debatten ziet. Hè? Dat is minder een topic als vanzelfsprekend waar dat 5 jaar geleden wellicht was. Ja.
3: Effectiever produceren, dat is heel belangrijk. En dat doe je door kennis en dat doe je door de juiste mensen binnen te halen.
0: Er zijn heel veel ontwikkelingen gegaan. Ik zou daar nog heel graag over door willen praten. Tot slot, waar zien jullie S3? We staan over 5 jaar. Dat is een hele lange termijn, weet ik. Maar toch stellen we altijd die vraag.
2: Ja, nou, ik ga ervan uit. Ik ben ongelooflijk. Kijk er echt naar uit dat we een stuk thought leadership partnerships met klanten hebben. Dat we echt daar adviserend zijn vanuit de inhoud. Hoe zij hun eigen organisatie kunnen ontwikkelen. Dus ja, ik verwacht alleen maar groei.
0: Bedankt voor het komen, Ster, naar de studio. En veel succes met S3. Margot van Soest, Managing Director voor Nederland en Spanje. En Christian Fransen, Senior Director Client Services. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Je kan hem terugluisteren via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: Spreken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
6: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
0: App de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een

0: Elke vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Welkom bij de Duitsland Podcast, de podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan en waarvan je van alles leert over onze oosterburen. Mijn naam is Kemal Rijken en ik volg Duitsland op de voet.
1: En ik ben Chris Alberts en ik leer Duitsland kennen.
0: Ja Chris, maar waar waren we deze keer in Duitsland?
1: We waren helemaal niet in Duitsland, we waren op de Dam.
0: Waar op de Dam?
1: We waren op de Dam.
0: In Amsterdam?
1: In Amsterdam.
0: Oké, en daar waren wij voor?
1: Daar waren wij voor het staatsbezoek van Frank-Walter Steinmeier.
0: Precies, de bondspresident.
1: Dat is de bondspresident. Die hebben wij eerder gezien. Dat was in de eerste aflevering van deze fantastische podcast. Toen waren wij namelijk in Münster. En toen hebben wij gezien hoe de koning en de bondspresident legervoertuigen inspecteerden. En dit is een soort... Toen had jij een soort primeur. Dus jij vond dat heel bijzonder. Ik was een beetje niet zo op aan het letten. Maar toen werd eigenlijk in een bijzin werd aangekondigd dat dit staatsbezoek nu zou gaan plaatsvinden.
0: Dat klopt. En dat had de bondspresident verklapt, terwijl hij dat niet mocht zeggen.
1: Ja, het was eigenlijk een foutje.
0: Dat niet mocht.
1: En daarom was er dus deze week, dinsdag, woensdag en donderdag, een bezoek aan Nederland van Steinmeier met de koning.
0: Maar niet omdat Steinmeier een foutje had gemaakt.
1: Nee, dat was eigenlijk al gepland. Maar dat hadden wij pas later mogen weten dan toen wij in Münster waren.
0: Precies. Maar daardoor, beste mensen, we konden daardoor wel heel goed inplannen allemaal,
1: dat
0: toch?
1: Dat is wel heel handig, ja.
0: Precies. Nou, en er gebeurt van alles op zo'n staatsbezoek. Laten we even luisteren naar wat de koning zei.
2: Das Verhältnis zwischen Deutschen und Niederländern ist etwas ganz Besonderes. Lässt sich aber nicht so einfach in Worte fassen. Ich muss dabei an einen deutschen Top-Hit aus den 70er Jahren denken, den hier in den Niederlanden fast jeder mitsingen kann. Ich bin wie du. Keine Angst. Ich werde sie nicht mit meinen Sangkünsten behelligen.
1: Ja, dat was best geest. Dat begreep ik ook, want dit is namelijk een heel bekend Duits liedje.
0: Ja, daar zal je vast heel vaak op...
1: Ich bin wie du. Ik weet niet wie het zingt.
0: Marianne Rosenberg.
1: Is dat een bekende zangeres in Duitsland?
0: Toen de tijd grote zangeres.
1: Eendagsvliegtype.
0: Ik ken haar alleen van dat liedje.
1: Nou, een eendagsvliegtype.
0: Maar goed, we gaan het er straks over hebben. Ja. Want we moeten nu eerst naar de actualiteit.
1: Eerst even praten over wat is er gebeurd in Duitsland. Dus hier is de vraag, Kemal, wat is er gebeurd in Duitsland?
0: Er is in Frankfurt een vliegtuig van voren naar beneden gekomen. Dus er is een vliegtuig eigenlijk in elkaar gestort aan de voorkant.
1: De neus raakte de grond.
0: Ja.
1: Zo moet het ons voorstellen.
0: Ja, dat is in één klap gebeurd. En dat werd als volgt werd dat in het nieuws werd dat aangekondigd.
1: De ARD.
3: Es ist sehr gut auf Bildern zu erkennen, dass das Bugfahrwerk vorne von dieser Maschine am Terminal eingeknickt ist. Also wir sehen hier auch, dass die Fluggastbrücke schon verbunden war. Es waren zum Glück keine Fluggäste an Bord des Flugzeuges, aber durchaus eben Crew und Bodenpersonal. Und dort gibt es mehrere Verletzte, die behandelt werden mussten.
0: Nou ja, deze nieuwslezeres die zegt dus dat de voorkant naar beneden is geknikt. Hij stond dus aan een gate in Frankfurt. En wat er gebeurde was, dat gebeurde ineens spontaan. En er zat personeel binnen en er zijn dus meerdere gewonden.
1: Die zijn naar beneden gevallen. Die zijn eigenlijk.
0: Die hebben een klap gehad, jongen.
1: Die hebben een klap gehad. Die viel met zijn hoofd tegen het plafond van het vliegtuig. Ja. Eigenlijk. Ja.
0: Wat was er nou aan de hand? Dat was een Boeing 787-9 Dreamliner. En dat zijn die Boeings waar Boeing zoveel problemen mee heeft gehad.
1: Dat zijn die vliegtuigen waar niemand meer in wil op een gegeven moment.
0: Ja, precies. Nou, dat zijn heel veel reparaties geweest. Boeing heeft heel veel moeten afschrijven. Maar goed, wat is dit nou? Het kan zijn een mechanisch defect, maar het kan ook gaan om onderhoudsproblemen. En ja, Boeing heeft dus met die vliegtuigen gedoe gehad, maar het leek er wel naar uit te zien dat het voorbij was. Maar er zit een dieperliggende verhaal achter, namelijk de Lufthansa zelf. Want de Lufthansa heeft namelijk grote problemen. Het bedrijf staat al een poos onder druk. Nu met de hogere brandstofprijzen helemaal, maar ook met de inflatie. Er zijn personeelstekorten. En Lufthansa moet deze zomer 20.000 vluchten gaan schrappen.
1: Oh.
0: Vakantievluchten.
1: Oh.
0: Ik heb ook een vakantievlucht weer van Lufthansa.
1: Dat is heel slim van je. Je bent echt als Duitsland-expert, doe je dat heel goed.
0: Nou, ik heb dat niet vanuit die hoedanigheid gedaan, Chris.
1: Oh, jij zette een andere pet op en toen wist je van niks.
0: Nee, ik ga naar Sardinië en dit was het goedkoopste ticket.
1: Ja, dat blijkt wel. Die zijn ook in de problemen inmiddels.
0: Alleen, ik weet dus niet of...
1: Of je daar gaat geraken. Nee, je kunt altijd gaan fietsen.
0: Je kan altijd op een andere manier met de boot naar Sardinië gaan. Maar waar het op neerkomt is... Lufthansa is nog niet uit de problemen. En wat er gaat gebeuren is... Misschien gaat er nog wel meer van dit soort dingen gebeuren. Maar iedereen moet gerustgesteld worden. Dat zegt Lufthansa.
1: Ja?
0: Er is geen technische problematiek in brede zin.
1: Oké, dus bij andere vliegtuigen gaat dit niet gebeuren.
0: Dat zegt Lufthansa.
1: Dat zeggen zij.
0: Beursgenoteerd bedrijf.
1: Nou, dat vertrouwen dan maar op.
0: Ja.
1: Nou, hebben we ook nog ander nieuws. Ja, dat is van meneer Kubicki.
0: Jij spreekt dat heel leuk uit.
1: Kubicki, dat is de leider
0: Kubicki.
1: Van... Kubicki. Dat is de leider van de FDP. Dat is de Duitse VVD. Maar dat is een beetje qua grootte...
0: D66.
1: Ja, maar het is qua de grootte niet helemaal gelijk aan de Nederlandse VVD.
0: Nee, maar die meneer Kubicki, die is pas sinds een week of anderhalf leider. En daardoor hebben we dit in het nieuwsblokje gedaan.
1: Wat is dat voor man?
0: Laten we even een fragment van de heer Kubicki.
4: Ik heb heute over vieles gesproken... mir auch sehr vieles angehört, was in diesem Land schief läuft. Ich bin sicher, das Fenster für eine starke und mutige freiheitliche Kraft ist offen. Wir können es schaffen, wir werden es wagen müssen. Und wir werden den Menschen klar machen, dass wir ihnen die Freiheit zumuten, weil wir ihnen vertrauen, weil wir glauben, dass sie ihr Leben selbst gestalten können. Besser als jeder Staat, besser als jede Kommission, besser als jeder Wohlmeinende, der es für sie tun will. Freiheit ist keine Gefälligkeit, keine milde Gabe. Sie ist unser Recht. Sie ist Zumutung für jeden von uns, auch für uns selbst. So war es bei den Freiburger Thesen, so ist es heute und genau deshalb will ich mit euch gemeinsam für die Freiheit streiten. Nicht für das Kollektiv, nicht für die Volksgemeinschaft, sondern für jeden Einzelnen in seinem Bedürfnis nach eigener Lebensgestaltung. Herzlichen Dank.
0: Nou, dit is Wolfgang Kubicki, 74 jaar oud. En hij is gekozen tot leider van de FDP. En hij zegt hier eigenlijk van, we moeten ervoor gaan. Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. En vrijheid natuurlijk, liberalen, die staan voor die vrijheid.
1: Niet voor het collectief,
0: niet voor het collectief en vooral voor de individuele vrijheid. En het is alle hens aan dek bij de FDP. De FDP heeft vorig jaar de verkiezingen verloren. Nadat de regering met Scholz, waar ze in zaten, de Ampelcoalition is mislukt, kwamen de nieuwe verkiezingen. En toenmalig lijsttrekker Christian Lindner, die wij ook hebben gesproken en gezien vorig jaar, die heeft de 5% grens niet gehaald, dus de kiesdrempel niet. Dus de FDP die kwam tekort en is dus uit de Bondsdag gegaan. Lindner ontslag genomen. Ja. Er kwam een andere Christian Duur, die volgde hem op. Ja. Maar die was behoorlijk flats. Die had niet echt een profiel. Die was niet echt bekend. Die had ook niet echt gewoon een goed verhaal. Hij had het niet aan zijn kont hangen.
1: Ja.
0: En wat je zag bij andere verkiezingen in deelstaten en ook op gemeentelijk niveau.
1: Hebben ze ook wel eens de 5%.
0: Zijn ze bijna overal uit de parlementen en zijn ze overal verdwenen.
1: Ja.
0: En nu is het bij FDP alle hens aan dek. En ze hebben Kubicki, die dus eigenlijk een bekende FDP'er is geweest in de afgelopen jaren. Kwam heel veel in talkshows. Heeft een uitgesproken mening. Die hebben ze eigenlijk weer op het schild gehezen. En die heeft dus het leiderschap veroverd. Dat moest op een partijtaak, op een partijcongres.
1: Ja.
0: En daar heeft hij het opgenomen tegen Annemarie Strack-Zimmermann.
1: Dat is iemand uit het Europarlement,
0: Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
1: Het feit dat ze zo'n lange naam heeft, dat is al geen succes.
0: Nou, zij is ook heel retorisch heel goed, maar zij is meer van de sociaal-liberale vleugel. En Kubicki wordt gezien als een rechtse liberaal.
1: Ja.
0: Maar dat zegt hij niet. Als hij optreedt in talkshows en op plekken in Duitsland, dan zegt hij dat hij meer een middenman is wat dat betreft. Maar hij is wel heel duidelijk. En wat Kubicki doet, is hij loopt voor niets aan iemand weg. Het is iemand die rake taal spreekt. Die noemt man en paard. En het is ook iemand die gewoon geen blad voor de mond neemt, geen taboes schuwt. En deze week heeft hij al een knuppel in het hoenderhok gegooid. Namelijk, hij heeft gezegd dat hij de brandmauer wil beslechten. Dat is het cordon sanitair tegen de AfD.
1: Dus eigenlijk wil hij gewoon gaan samenwerken.
0: Nee, dat wil hij niet. Hij zegt, stel even, we zijn in een parlement en de AfD zit erin. En er moet een ziekenhuis komen en de stemmen van de AfD zijn nodig. Dan neem ik daar genoeg mee. Dat ziekenhuis
1: dat is toch
0: komt.
1: Formeel sowieso al zo.
0: Maar parlementair wil hij niet samenwerken. Hij wil niet met een fractie van de AfD dan samenwerken. Ja. Maar hij neemt de stemmen van de AfD als het moet voor dingen op de koop toe. Hij zegt ook dat hij niet in coalities met de AfD wil. Maar hij neemt van de AfD wel op de koop
1: deze
0: toe.
1: Deze kleine stap is al heel wat in Duitsland.
0: Ja, dat is een grote stap in Duitsland. Een kleine stap voor ons Nederlanders. Maar in Duitsland is dat een grote stap. En wat interessant is, is dat hij daar dus kritiek op krijgt. Maar eigenlijk ook weer heel veel aandacht mee oogst. En vorige week al, nadat hij verkozen werd, toen ineens sprong de FDP ineens omhoog in de peilingen.
1: Oh, dus het werkt ook nog.
0: Kubicki-effect.
1: Het Kubicki-effect. Maar het is wel een man van 74.
0: Hij is 74. Hij heeft ook gezegd, ik ben niet de toekomst van de FDP.
1: Oh.
0: Ik wil dit een aantal jaar doen. En daarna moet er een andere generatie zijn die het overneemt, maar ik wil het goed achterlaten.
1: Hadden ze dan niet misschien beter die vrouw kunnen nemen?
0: Nee, want die is niet veel ouder ook. Oh, dus het zijn twee. Een
1: soort bejaarde partijen.
0: Nou, ik kan me nog herinneren, er was een half jaar geleden een bijeenkomst van de FDP. En toen zaten ze als Waldorf en Standoff.
1: Een soort 50 plus.
0: Ja, zaten ze in een. Ze deden ook een act.
1: Oh, echt?
0: Echt boven in de coulissen.
1: Dat is eigenlijk zelfs wel
0: twee
1: humor.
0: Figuren van de Muppets. Ja. Dus ze hebben wel zelfspot. Dat is een Duitsland en humor.
1: Maar dat is
0: allemaal
1: natuurlijk
0: goed.
1: Niet genoeg.
0: Maar nee, maar ik denk dat Kubicki kan hoge ogen gooien. Ik denk namelijk dat een aantal kiezers van CDU is teleurgesteld. En die zou nog wel eens naar de FDP kunnen overlopen. En misschien vangt hij ook nog wel wat AfD-kiezers. Dus het zou maar zo eens kunnen dat onder Kubicki de FDP weer terugkomt, Chris.
1: Nou,
0: dan gaan we erheen, toch?
1: Dan gaan we erheen. Dan gaan we naar de winst van meneer Kubicki.
0: Ja.
1: Dan is het nu tijd voor de boodschappen.
5: Duitsland is het land van dichters en denkers, maar ook van grote componisten zoals Richard Wagner. Hou je van cultuur met een grote C? Dan is Duitsland jouw volgende reisbestemming. Ga nu naar germany.travel om inspiratie op te doen voor culturele reizen en meer.
6: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
1: Dat waren de boodschappen. Dan komen we nu aan bij de Duitse bezigheden in Nederland. Want
0: ja,
1: we waren bij het staatsbezoek van de Duitse bondspresident.
7: Goedemiddag, meneer.

0: Nou, dit was echt Nederlandse marsmuziek, Chris. En ja, wat vond je daar nou van? Vond je dat mooi?
1: Ja, het was prachtig.
0: Ja, ja. Het is een beetje anders dan Duitse marsmuziek.
1: Maar waar hebben we dit gehoord?
0: Dit was op de Dam.
1: Dit was op de Dam toen...
0: Op dinsdag.
1: Op toen de president er net was aangekomen,
0: nou,
1: toch?
0: De president komt aan op de eerste dag. Ja. Je moet een aantal plichtplegingen doen. Ja. Dat is altijd met staatsbezoeken. Even voor de luisteraar. Een staatsbezoek, dat is de hoogste eer op diplomatieke zin tussen twee landen. Ja. Dus de grootste viering van de bilaterale betrekkingen. Dus de staatsbezoek is niet alleen het uitwisselen van informatie en dingen bezoeken en zo. Maar het is ook gewoon letterlijk erbij stilstaan dat je vrienden bent als landen. En dat is in de diplomatieke wereld het allerhoogste wat je kan doen. En nou, die bondspresident die kwam dus aan op de Dam. Komt aangereden, koning staat klaar. Vervolgens zijn er volksliederen en dan wordt er een inspectie van de erewacht gedaan. Of een inspectie van militairen. Ik zei nog, er is nog een krijgsmacht.
1: Ja.
0: En vervolgens dan is er een krans op de Dam die wordt gelegd bij het monument. En dan, dat is het. En dat gebeurt bij ieder staatsbezoek wat wij krijgen.
1: En, dan hoor je altijd deze mars.
0: Dan hoor je deze mars. Je hoort ook andere marsen. En deze mars, dat is de mars van de heer Van der Duin. Dat is
1: dus
0: een bekende Nederlandse
1: mars. Als mensen dit willen luisteren, dan kunnen ze dat op YouTube wel even
0: kan het opzoeken. Zeker.
1: Ja. Ja.
0: Maar goed, we gingen achter de president en de koning aan.
1: Ja, want even voor het beeld van de luisteraar. Dus het hele Dam afgezet. En dan wordt dus de persmacht dan dus binnen die hekken. En dan sta je dus op een perstribune. En dan kun je het allemaal met camera's en fotografen en zo. Die, die brengen dat dan allemaal in beeld. En dan kun je het op tv zien.
0: Je hebt je niet verveeld.
1: Nee, het was heel interessant. Het ging allemaal ook heel snel. De programmaonderdelen gingen snel achter elkaar. En als je er nooit bent geweest, is er veel te zien.
0: Zeker. En het leuke is ook, het is ook echt wel routine. Je ziet hoe goed wij dat kunnen doen.
1: Ja, we kunnen dat heel goed doen. Er zijn dus twee perstribunes. Kwam ik dus later achter. Want wij liepen dus naar de eerste. Maar je kon dus ook aan de andere kant had je er nog één.
0: Ja.
1: Het is heel interessant welke media daar zijn. Dus er zijn veel meer cameraploegen dan je denkt. Ik denk van, nou, je hebt NOS en RTL en dan ben je er wel. Maar dat is dus niet waar.
0: Nee, er zit van alles nog wat tussen.
1: AD, Telegraaf, RTL Boulevard heeft er één. Er waren natuurlijk ook nog Duitse ploegen.
0: Ja, er waren een paar freelancers.
1: Er waren wat freelancers. Dus dat was eigenlijk hartstikke druk met die media. En dan kun je op een gegeven moment kon je kiezen. Dan kon je dus of nog weer naar een andere perstribune. Dus bij het monument voor die kranslegging.
0: Klopt.
1: En je kon ook meteen het paleis in.
0: En toen liep jij daar naartoe. Ja, naar de Dam.
1: Ja.
0: En ik zeg tegen een voorlichter, Christus kwijt.
1: Ja.
0: Hij is kwijt.
1: Ja, hij is kwijt.
0: Want, Christus is kwijt. Want het punt is gewoon dat, ja, jij was gewoon ineens weg.
1: Ja,
0: en ik had een kleine paniek, want ik dacht, oh god, daar gaan
1: maar
0: we.
1: Maar ik was met Simone, die is
0: Simone
1: van Royalty.
0: Wie?
1: Ik weet het, ben haar achternaam.
0: Simone Lamin.
1: Van Royalty. En ik denk, nou, die weet waar ik moet zijn. Ja. Dus en die zei, nou, we gaan nu naar de kranslegging. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik daar maar mee. Maar toen was ik dus kwijt. Dus toen moest ik weer terug.
0: En bij jou terug laten halen.
1: Terug laten halen. En toen zijn we dus naar het paleis gegaan, waar dus een persverklaring was.
0: Precies. En die persverklaring, dat was wel heel bijzonder. Want het was de allereerste persverklaring aan het begin van een staatsbezoek van onze koning. Normaal gesproken in het buitenland gebeurt dat heel vaak bij staatsbezoeken. Dan komt er een persverklaring van beide staatshoofden. En heten ze elkaar welkom ten overstaan van de pers. En dan zeggen ze wat goede dingen over elkaar. Maar ook
1: dat
0: wat er gaat gebeuren.
1: Dat je hier bent. Ja. En wat gaan we allemaal doen.
0: En dat was, waren de Duitsers zo gewend. Dus de Duitsers hebben gevraagd aan Nederland, mogen wij dat doen? En Nederland heeft gezegd ja. En toen kwam er ineens een persverklaring van de koning in het Koninklijk Paleis op de Dam. En jij was nog nooit binnen geweest.
1: Ik was nog nooit binnen geweest. Nou, dus in een soort gedecoreerde zaal. Ik weet niet, het is een beetje paleisbezoek. Is een beetje iets van het buitenland, zeg ik altijd. Dus het is een beetje Versailles. Je hebt ook in Wenen heb je ook zo'n paleis. Hoe heet dat ook?
0: Schönbrunn.
1: Schönbrunn. Daar heb je van die gedecoreerde zalen. Nou, dit is dus zo'n gedecoreerde zaal.
0: Maar Chris, dit is een paleis.
1: Ja, maar niet alles is zo gedecoreerd in het paleis. Dat heb ik ook gezien. Er zijn ook gewoon heel veel witte wandjes en plekken dat je denkt, nou,
0: het is Nederland.
1: Je weet niet dat je in een paleis bent, maar dit was
0: een Nederlands paleis.
1: Zwaar gedecoreerde zalen. Daar zaten wij op bankjes en er stonden dus achter ons weer allemaal camera's. En toen kwam op een gegeven moment kwam dus de
0: Deur open.
1: Steinmeier. Nou, eerst had je trouwens nog een soort soundcheck. Dus heel veel gedoe en geregel om dit allemaal goed in beeld te krijgen. En toen kwam dus meneer Steinmeier met zijn vrouw. Dus mevrouw Boender, als ik het uit mijn hoofd zeg. En had je dus de koning en de koningin. En toen was er een statement. En toen was het weer klaar.
0: Ja.
1: Eigenlijk de voorbereidingen duren eigenlijk 5 keer zo lang als het
0: moment zelf.
1: Dat is eigenlijk
0: ja, dus als we even als we jullie een kijkje in de keuken laten nemen. Kijk, ik doe het wel eens. Omdat ik ook koningshuizen doe. En het bestaat uit heel veel wachten.
1: Ja, het is heel veel
0: journalistiek
1: wachten.
0: Is heel veel wachten, maar dit is ook heel veel wachten. En dan moet je de tijd doden en dat lukt ons altijd wel.
1: Het lukt ons altijd heel goed.
0: Maar ja, het bestaat uit heel veel wachten. Maar we gingen meteen door, want we zijn de koning is toen met de koningin en het Duitse paar is naar het Holocaustmuseum geweest. Nationaal Holocaustmuseum. Daar hebben ze ook met leden van de Joodse gemeenschap gesproken. Die ja.

0: niet zeggen, jij mag wel wat zeggen, jij mag niet wat zeggen. Dus als je daar 25 of 20 mensen hebt zitten die allemaal iets anders zeggen, ja, dan valt het dus. Dat viel mij op, maar dat is een opbouwende kritiek. Volgende keer iets minder mensen, maar aan de andere kant, ja, er zijn ook allerlei mensen die moeten komen.
1: Ja, want daarnaast hadden ze dus weer een programma-onderdeel.
0: Daar ging jij heen.
1: Daar ging ik naartoe. Dat was een beetje gek. Dat was Stadsdeel Huis Oost. Dit is natuurlijk voor mensen buiten Amsterdam niet te volgen. Maar in Amsterdam heb je stadhuizen in stadsdelen. En in dit stadsdeelhuis of stadsloket, zoals het dan heet, heb je een restaurant zitten. Dat is een restaurant voor eenzame ouderen.
0: Dat heet Van Harte.
1: Dat heet Van Harte. En het was heel grappig, want het was dus een heel groot gebouw. En het is dus één dag voor de wisseling van de wacht, zeg maar, in Amsterdam. Want er kwam een nieuwe coalitie aan. Dus je dacht duidelijk van de ambtenaren hebben niks te doen, want de nieuwe coalitie laat op zich wachten. En er zaten de tientallen ambtenaren voor de ramen van het stadsdeelkantoor aan het wachten totdat de koning en Steinmeier met de auto en de escorte naar het restaurant, dat dus in hetzelfde gebouw zit.
0: Ja.
1: Terwijl het dus niks met de gemeente te maken heeft, kwamen. Nou, en het is ook nog wel leuk om te vertellen, het is ook een soort afdakje, dus de kans dat de ambtenaren echte koning gezien hebben, is niet zo heel groot. Toen kwamen ze dus naar binnen. Dat duurde een uur. En dan merk je wel van, ja, dat ging dus eerst over dat restaurant. En dan zijn dus twee van die oudere heren. En die houden dan ook een praatje over wat het dan voor restaurant was. En daarna gingen we dan naar een ruimte daarnaast. En dat ging dan over huiswerkbegeleiding. Dus dat dan ook weer allemaal mensen. Wat ik me heel erg afvroeg is, wie heeft nou bedacht dat Steinmeier daar naartoe moet? Wie bedenkt dit?
0: Oeh, ja, dat is een lang verhaal. Kijk,
1: misschien niet specifiek dit, maar gewoon meer. Wie bedenkt zo'n programma?
0: Nou, dat wou ik zeggen. Het duurt ongeveer anderhalf jaar om zo'n staatsbezoek voor te bereiden, Chris. Het is niet zomaar even gedaan. En dat begint eigenlijk bij het prilse begin van de landen willen een staatsbezoek. Daar komt men dan uit. En dan vervolgens ontstaat er een soort van gesprek over wat willen we dan doen en wat willen we dan zien. En er wordt ook aan de Duitsers gevraagd waar is behoefte aan. Een goed voorbeeld van het Holocaustmuseum is. Duitsland is een van de landen die ook geld heeft gegeven dat het Holocaustmuseum er zou komen. 4 miljoen euro is van Duitsland gegeven. Duitsland heeft natuurlijk ook een ereschuld. Maar los daarvan, Steinmeier zou bij de opening zijn en die kon niet agendatechnisch. Dus Steinmeier had aangegeven dat hij heel graag, als hij in Nederland was, het Holocaustmuseum wilde bezoeken.
1: Ja, alsnog, ja, zeg maar.
0: En zodoende is dat gedaan. En dit is een sociaal initiatief. Ik denk ook dat het, waar jij bent geweest dan, ik denk ook dat het een beetje een mix is van wat Nederland wil en wat Duitsland wil. En dan moet je uiteindelijk samen uitkomen. Zo wordt zo'n programma samengesteld.
1: Yeah.
0: Maar 's avonds was het tijd voor het staatsbanket.
1: Ja, dat was natuurlijk
0: en dan mocht maar één van de twee van ons duo mocht daar zijn.
1: Ja, dat was toch een beetje gek.
0: Ja, dus we hebben tot op het laatste moment hebben wij lopen twijfelen. Wie moet er nou gaan? Wie van de twee moet er gaan? En jij bent uiteindelijk gegaan.
1: Als jij er zou zijn gegaan, dan kan jij al die mensen herkennen die aan die tafel zitten. En ik kon dat helemaal niet.
0: Nee, maar jij had nog nooit een staatsbanket gezien.
1: Dat klopt.
0: Ik wel.
1: Dus ik was naar binnen. Dus ik krijg ook te eten. Dat is dus heel aardig. Van de RVD. En dan ga je dus op een gegeven moment. Nou, ja, die zaal heet dus de Burgerzaal, kennelijk.
0: Ja.
1: Dat zit dus midden in het paleis.
0: Dat is correct.
1: Dat kun je dus niet van buiten. Dat zie je van buiten. Zie je die zaal niet, zeg maar.
0: Nee.
1: Nou, daar stonden dus van die lange tafels. Vijf van die lange tafels. Dat een beetje te tellen. Ik denk, er kunnen ongeveer 200 mensen in. Iets in die geest. Enorme bloemstukken. Elk bord met, wat is het? 4 borden, 4 glazen. Een servet en een naambordje.
0: Ja, en het servies van Willem-Alexander en Maxima.
1: Oh, is dat het servies van Willem-Alexander? Oh, dat was
0: met,
1: mij niet.
0: Met de ijsvolgen.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Heb je niet gezien?
1: Nee, ik heb het wel gezien. Maar ik heb daar niet van, ben me daar niet van bewust geweest.
0: Okay.
1: En wat dus eigenlijk een beetje de procedure is dat dan dus, het is wel grappig, want je loopt dan naar die zaal en daar staan dus allemaal mensen te wachten om naar die zaal te mogen. Die moeten dus allemaal eerst langs de koning, kennelijk. Mm-hmm. En wij mochten dan op dat moment even de zaal in om even te zien, om te zien wat het menu was. Dus er was een menu. En dat was iets met.
0: Ben je wel binnen de lijntjes gebleven?
1: Nou, er waren toen geen lijntjes. Dat is heel interessant. Maar je hebt ook een soort schroom om dan helemaal door die zaal heen te gaan lopen. Om te denken van, ik ga even naar de andere kant.
0: Ja.
1: Dus iedereen bleef een beetje aan de zijkant staan. Het was ook nog personeel, was allemaal bezig. Het kwam een beetje over als dat je in de weg liep.
0: Oké, okay, maar dus, je hebt een lakei omver gelopen?
1: Nee, ik heb niemand omver gelopen, maar dat wel steeds het idee dat ik steeds achteruit moest en zo vooruit, dat de mensen dat er dan langs konden.
0: Maar goed, we hebben wel bekenden gezien, want ik heb ook de beelden gezien. Juri Mulder, een van onze panelleden, vriend van de show, was er.
1: De baas van Schiphol was er.
0: Ja?
1: Ik zag die man, hoe heet hij, Pieter Duisenberg, zag ik.
0: Jan Paternotte was er.
1: Oh, die heb ik dan weer niet gezien. Ik zag de baas van de hogeschool waar ik werk. Dat was ook wel weer leuk.
0: Ton Nijhuis.

0: was van dus, het Duitsland Instituut.
1: Dus er waren allerlei mensen die bekend hadden. Maar je kunt het dus eigenlijk niet goed zien. Want je staat dus op een gegeven moment, begint het. Dan sta je in de hoek. Ja, dan kun je natuurlijk niet zien wie er aan de andere kant van de zaal zitten. Ja.
0: Nee, en die fases blokkeren ook vrij veel. Maar goed, het is een beetje behelpen daar. En wat mij opviel waren de toespraken. Daar was jij natuurlijk ook bij. En ja, de toespraak van de koning. Ja. We gaan even een stukje naar luisteren. Die toespraken waren uiteraard in het Duits. En nou, de koning die... Ja, die had het volgende te melden.
2: Het verschil tussen Duitsers en Nederlanders is iets ganz Besonderes. Dat is zich aber niet zo einfach in woorden fassen. Ik moest daarbij aan een Duitse top-hit uit de 70er jaren denken. En hier in de Nederlanden fast jeder missingen kan. Ik ben wie du. Keine Angst. Ik werde sie niet met mijn Sangkünsten beheerlijken. Aber Sie wissen ja auch, wie es in dem Lied weitergeht. Wir sind wie Sand und Meer. Und darum brauche ich dich so sehr. In dem Lied geht es um Partner, die einander perfekt ergänzen, gerade weil sie nicht gleich sind. Weil sie erst zusammen komplett sind, eben wie Sand und Meer.
0: Nou ja, de koning legde hier natuurlijk de link naar Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. De hit uit de jaren 70. Veel mensen kennen die ook in Nederland nog. En hij legde ook de essentie van het lied uit. Hè? Zand und Meer, zand en zee. We zijn niet gelijke partners, maar eigenlijk zijn we samen een geheel. En dat is precies waarom ik zoals jij ben. Dat is eigenlijk wat hij zei. En de analogie richting de Nederlands-Duitse betrekking vond ik heel erg leuk gevonden.
1: Ja, dat ontging mij enigszins.
0: Oh. Maar goed, de koning zei ook wat anders. Want we hebben het er wel vaker over ook in deze podcast. Dat Duitsland in een sombere stemming is en dat het allemaal niet zo goed gaat. En de koning zei ook iets opbeurends.
2: Es gibt so viel, worauf Deutschland stolz sein kann. Sein wirtschaftliches Fundament ist nicht nach wie vor stark. Seine verarbeitete Industrie ist robust. Technologisch gehören seine Leistungen noch immer zur Weltspitze. Die Niederlande gehören zu den drei wichtigsten Wirtschaftspartnern Deutschlands. Und wir sind bereit, diese Zusammenarbeit noch weiter zu intensivieren. Überall und jederzeit. En de toekomst Duitslands is ook onze toekomst.
0: Ja, en dit is dus ook de essentie waar het om gaat. Hij zegt dus dat eigenlijk de economie en de industrie en alles in Duitsland, de basis is goed. En er is heel veel wat Duitsland kan doen. En Nederland wil heel graag met Duitsland samenwerken om dat mogelijk te maken. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Hij zegt, we zullen het samen met Duitsland moeten doen en dat gaan we ook doen. Dat is de essentie van wat hij hier zegt. En dat is ook eigenlijk wel, we zijn aan Duitsland verbonden. Zeker nu in de EU, nu Engeland eruit is. En ja. Ook met het gedoe in de wereld. Het is
1: belangrijker dan ooit dat we goed met elkaar kunnen samenwerken.
0: Belangrijker dan ooit dat we met Duitsland samen dingen doen. En vervolgens was het natuurlijk de toespraak van Steinmeier. Ja, die heb je ook gezien.
1: Ook nog, want ik bedoel, de koning praat ongeveer een minuut of 10. En Steinmeier praat zelfs een kwartier.
0: Ja, Duitsers nemen meer tijd ervoor.
1: Die hebben echt de tijd ervoor.
0: Dat weet je, dat is een belangrijke reden.
1: Dat is belangrijk. Ja.
0: Steinmeier die had het ook over zijn eigen ervaring in Nederland. Want die is opgegroeid in Westfalen. Rondom Münster, zeg maar, daar in de buurt. En hij is veel in Nederland geweest op vakantie. En daar vertelde hij iets over.
2: Met een Fahrrad heb ik je land erkundet. Van Limburg bis zu den Friesischen Inseln. Van Amsterdam bis nach Den Haag. Met schweren Satteltaschen bei Dauerregen. En gegen den Wind van Enkhuizen. Über den Markerwarddijk in Frelderland. Und abends auf dem Campingplatz dann eine Frikandell-Spezial und eine Flasche Grolsch. Und bei der zweiten Flasche wuchs dann immer die Hoffnung, dass sich morgen der Wind dreht und von hinten kommt, es ist nie was draus geworden.
0: Ja, hij zegt hier eigenlijk ook gewoon hoe hij door Nederland fietste en hoe zwaar het was tegen de regen en de wind in de verschillende plekken.
1: Ja.
0: En als hij dan op de camping was, dan nam hij een frikandel speciaal. Nou, daar werd natuurlijk om gelachen, want dat verwacht niemand in zo'n zaal, dat hij dat zo zegt. En ook een flesje bier van Grolsch. En bij het tweede flesje bier, dan denk je nou, als het morgen maar niet zo zwaar wordt. En uiteindelijk bleek dat gewoon wel zo te zijn. Maar dat was zijn eigen ervaring.
1: Ja.
0: Ook interessant, hij had het over Prins Klaus.
1: Ja.
0: Wat vond je daarvan?
1: Ik kon het heel slecht verstaan.
0: Was het stom? Het geluid was gewoon niet zo goed.
1: Nou, het is een hele holle zaal.
0: Ja.
1: Wij staan ergens in een soort hoek. Want inmiddels waren natuurlijk al die gasten.
0: Ja, daar werd je ingezet.
1: Ze werden in die hoek gezet. Ja, er waren dan een paar mensen die hadden dan met een camera een goed zicht, zeg maar. Dus die hebben dan nog die konden het dan beter. Het was echt op een gegeven moment dat het helemaal afgehaakt. Ik kon het gewoon helemaal niet meer volgen.
0: Ik
1: kon het echt niet volgen. Dan was hij wel veel helderder dan Willem-Alexander.
0: Mm-hmm.
1: Vond ik wel. Dus als jij nou tegen mij zegt, het ging ook over Frits Klaus. Ik had wel heel erg van, het gaat heel erg over die uitdagingen en dat voor die uitdaging die samenwerking nodig is. Het ging heel erg over economie en veiligheid. Dat heb ik er heel erg uitgehaald. Maar wat zei je dan precies over Klaus?
0: Nou, hij had het over Prins Klaus. Dat heel veel Duitsers nog goede herinneringen aan Prins Klaus hebben. En dat ook gewoon, ze hebben ook de oorkonde of zeg maar de startdocument waarop Prins Klaus werd aangenomen in de diplomatieke dienst van Duitsland hebben ze aan de koning gegeven. En je zag de koning werd licht emotioneel over Prins Klaus of vader ging.
1: Ja.
0: Maar wat ook interessant is, dat hij heeft natuurlijk in diplomatieke dienst gewerkt, hè, die Prins Klaus. Dus Het is heel leuk voor de Oranjes om dat document natuurlijk te hebben. Als een soort van familiestuk. Dus dan is de cirkel ook een beetje rond.
1: Nou ja, en toen waren de journalisten mochten toen weer gaan. Want ja, toen hadden de mensen het Rijk alleen. Daar kwam het eigenlijk op neer.
0: Ja, en dat is ook logisch zo.
1: En dat is ook logisch. Want ja, we konden het sowieso niet volgen, al die gesprekken. Dus in die zin had dat ook niet zoveel.
0: Nee, maar inhoudelijk heb je dan
1: het was natuurlijk
0: gezien.
1: Wel leuk geweest als we dan dat eten hadden gezien. Maar dat is ons voorbij gegaan. Toen was op woensdag nog een verder programma. Want
0: absoluut.
1: Het ging maar door.
0: Absoluut, het ging maar door. Woensdag is de president in het Vredespaleis geweest in Den Haag. Volgens in de Eerste Kamer. En dan werd hij begroet door Meili Vos, voorzitter Eerste Kamer. En Tom van Kampen, voorzitter Tweede Kamer. Nou, wat valt jou op?
1: Ze spreken Engels.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Bijna niemand sprak Duits.
1: Dus eigenlijk alleen de koning spreekt Duits. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja.
1: Ja. Dit is zo'n ochtend in het parlement. Dan die parlementariërs van Nederland. Die belangrijkste handelspartner van Nederland. Ja.
0: Ik heb in de afgelopen dagen. Ik ben er heel veel bij geweest. Ik heb bijna geen één hoogwaardigheidsbekleder. Of van een van onze boven ons gestelden. De Duitse taal goed horen spreken. Laat staan horen spreken.
1: Ja, ik zag ook nog ergens een keer. Daar hebben we het verder niet zo over. Maar er was ook een defensie bij Engels. Er kwam Dylan Jesselgus langs en die kwam ook een heel verhaal in het Engels houden.
0: Dat doet mevrouw Jesselgus in het Engels.
1: Ja.
0: Dat zei ik anders dan in het Duits. Kan zij niet.
1: Maar dat snap ik wel. Als ik minister zou worden, zou ik het ook niet kunnen.
0: Nee, maar dan lees je het maar op in Duits.
1: Dan moet je een beetje oefenen.
0: Dan doe je het gewoon voor de hof.
1: Zo lang zijn die speeches nou ook weer niet, zou je kunnen zeggen.
0: Nee, het valt allemaal wel mee in Nederland.
1: Maar denk je dat dat Duitsers irriteert eigenlijk?
0: Nee, het irriteert Duitsers niet. Maar je charmeert ze er wel mee.
1: Ja, je
0: kunt in het Duits doet. En het is niet zo dat die Duitsers die passen zichzelf aan, die doen het ook netjes in het Engels. Die willen hun taal ook niet opleggen.
1: Het is gewoon
0: er is
1: gemist,
0: iets gebeurd in het verleden. Alleen het punt is gewoon, als je in het Duits ze toespreekt, dat is zoveel sympathieker.
1: Het is een gemiste kans om een sympathieke indruk te maken. Zo?
0: Nou, we maken al wel een redelijke sympathieke indruk.
1: Nog sympathieker.
0: Maar het is een gemiste kans om het gewoon eenlijk te maken, zoals ze dat noemen.
1: Ja, echt verleidelijk om tot elkaar te komen.
0: Ja, wat ik net zei. Maar goed, het is geen verwijt. Meili Vos en Tom van Kampen kunnen er ook niks aan doen.
1: Die kunnen altijd nog op cursus gaan.
0: Dus ze kunnen altijd nog maar het Goethe-instituut voor een cursus. Maar goed, we zijn 's middags in Rotterdam geweest. Daar gingen we de haven in. Daar was ik bij. Rotterdamse haven is natuurlijk groot. We gingen naar de Tweede Maasvlakte. Daar was een installatie en daar kon je zien hoe CO2-opslag gebeurt. In de zin van CO2 uit de haven en uit de industriegebieden worden in Nederland onder lege gasvelden onder de Noordzee opgeslagen. En ja, die hele installatie wordt nu gebouwd. Een deeltje is al in gebruik genomen. En Duitsland heeft daar ook interesse in. En die zouden eventueel ook uit het Ruhrgebied onder onze gasvelden, in onze gasvelden willen opslaan. Ik heb daar rondgelopen. We zijn lekker, het zonnetje scheen, lekker uitgewaaid. Koning had een interessante vraag, namelijk hoe lang duurt het voordat de CO2 is opgelost?
1: En toen?
0: En het antwoord van de mensen daar was, dat kan wel een aantal eeuwen duren voordat de CO2 in de natuur is opgelost. Dus
1: dat maken we niet meer mee.
0: Maar goed, dat is die CO2-opslag. En in het verleden veel om te doen is geweest. Maar goed, we hebben de keuze gemaakt om dat te doen, dus dat zagen we daar. En de volgende dag gingen ze naar het zuiden, naar ASML in Veldhoven.
1: Vanzelfsprekend.
0: En naar de provincie Limburg.
1: Nou, dat was heel leuk.
0: Ja, dat was heel leuk.
3: Ja, wel trots. Fijn dat ik hun wat heb kunnen laten zien van mijn opleiding en van wat ik doe.
4: Als het soms even nodig was, zorgde zijne majesteit zelf voor wat extra uitleg.
5: HBO is vakhoogschule, niet? Dat is het niveau waar het dan functioneert.
4: En na een kort bezoek zat het programma erop.
6: Dankjewel. Tot ziens.
4: De koning nam afscheid van zijn Duitse gasten op de laatste dag van het driedaagse staatsbezoek.
0: Nou, dit was van de collega's van L1, de Limburgse zender. En die zaten er bovenop.
1: Ja, die zaten er bovenop. Die hadden echt de hele dag ongeveer verslagen. Ze zijn dus bij een defensieding geweest.
0: In Brunsum.
1: Van de NAVO. En ze waren dus bij deze
0: defensieding,
1: school.
0: Defensieding, dat is een hartstikke groot commandocentrum.
1: Ja, dat is heel...
0: Dat bagatelliseer je nou weer onze krijgsmacht.
1: Ik niet, maar wat ik wel bagatelliseer is dat mensen dat niet weten. Zeg maar. Oh. Dat is eigenlijk heel gek. Want het is dus een van de grote centra van de NAVO.
0: Ja, die, doen de hele oostflank bij Rusland.
1: Er is niemand, er zullen best mensen zijn die dat weten, maar heel veel mensen weten dat niet.
0: Nee.
1: Dat het in Brunsum...
0: Dat een defensieding noemt?
1: Oh ja, ze zijn bij dat defensiecomplex in Brunsum geweest. En ze waren dus bij deze school, daar hoorden jullie dat fragmentje over. En ze waren bij het Vista College in Sittard, dat is een technische school. En daar ging daar heeft de koning dus kennelijk ook een rondleiding gehad. En die kon ook een beetje vertalen voor de mensen die geen Duits konden.
0: Ja, zeker. Dat hoorden we net. En daarmee was ook het staatsbezoek af. En daarmee sluiten wij dit blokje ook af. Volgende keer zijn we weer in Duitsland.
1: Maar misschien is het leuk om nog even te vragen, bellen met de buren, wat Jacco Pekelder van het staatsbezoek denkt.
0: Ja.

0: Hallo, Jacob Pekelder.
1: Dag Jacob Pekelder met Kim Alrijken.
2: En Chris Alberts.
1: Jij bent een van de mede-auteurs van het pas verschenen boek Nabuurschap onder druk. Nederland en Duitsland in een turbulente wereld. En wat gaat over de stand van zaken van de laatste tijd over de Nederlands-Duitse betrekkingen. En in die hoedanigheid willen we jou gewoon vragen, hoe kijk je op dit staatsbezoek terug van deze week? Wat is jouw kijk?
0: Ja, nou, mijn bijdrage was vooral aanwezigheid bij het staatsbanket. En dat was in ieder geval een feest van Nederlands-Duitse samenwerking en goede stemming verbreiden. Maar ook daarin werd wel duidelijk dat er wat druk op de ketel staat door interne ontwikkelingen, zorgen over de democratie, opkomst van met name rechtspopulistische partijen, maar misschien in het algemeen wel populisme. En van buitenaf, de andere wereld, werd niet heel direct aangesproken, maar werd duidelijk door aandacht voor de verdedigingspolitiek en dergelijke. Ja. En het staatsbezoek aan zich wil denk ik vooral dan uitstralen dat het heel belangrijk is dat Nederland en Duitsland daarin in Europa voorop gaan. Dat ze samen ook bijna gepredestineerd zijn om de kaart te trekken.
2: Je was zelf bij het staatsbanket. Hoe ging dat?
1: Ja, Chris was er ook. Hè?
2: Dat hebben we net verteld. Ik was er ook. Ik stond in een hoek van de zaal. Maar ik heb verder niemand kunnen zien. Dus, maar ik was er wel even.
0: Heb je mij niet met je mobieltje gefilmd? Want we mochten allemaal niks filmen.
2: Wij mochten wel filmen aan het begin. Dat mochten we heel even. Ja.
0: Oké. Ja, hoe was dat? Ja, het is natuurlijk aan de ene kant een beetje een stijve en aparte poppenkast, maar het is natuurlijk op zijn Hollands, dus uiteindelijk gaat iedereen gewoon met iedereen kletsen. En ook in de tijd dat je staat te wachten eigenlijk, hè, want het begint eigenlijk met een tijdje wachten, met natuurlijk een drankje bij, hè. We werden ontzettend goed verzorgd, maar in ieder geval sta je dan te wachten en een beetje te kletsen met iemand die toevallig in de buurt is. En dan leer je al heel veel mensen kennen. Dat is wel aardig. Juri Mulder liep er rond. Nou, dat is een soort
1: ja,
0: is een
1: vriend van de show.
0: Natuurlijk. Oh, kijk eens aan. Nou ja, dus. Dat is dus wel aardig, zeg maar. Dat maakt het ook minder stijf dan het eventjes lijkt. Als je binnenkomt, dan word je wel even onder de indruk natuurlijk van alle livreien die je rond ziet lopen en zo. Maar daarna handje geven, dat gaat heel snel. Je naam wordt even opgeroepen en vervolgens moet je snel vijf mensen langs. Vijf omdat ook Amalia in de rij stond. Dus dat was heel leuk om direct tegenover onze toekomstige koningin te staan. En vervolgens weer een beetje wachten. En toen mochten we de eetzaal in. En dat was prachtig om te zien alleen al, want het is in de grote burgerzaal.
1: In welk licht zie jij dit staatsbezoek ten opzichte van andere staatsbezoeken? Het voorgaande Duitse staatsbezoek aan Nederland.
0: Ja, dat is een hele mooie vraag. Want je ziet ook wel dat in de pers op dit moment helemaal niet zo heel veel aandacht is voor dit specifieke staatsbezoek. En dat is ook eigenlijk logisch. Dat is ook helemaal niet erg. Ik moet meteen denken aan een staatsbezoek in 1995 van Roman Herzog, de toenmalige Bundespresident. En dat staatsbezoek had een hele duidelijke functie in een reeks van maatregelen om de Nederlands-Duitse betrekkingen die een beetje in mineur waren weer vlot te trekken en ook in een tijd van grotere Europese eenwording, maar ook wel spanningen daardoor, te intensiveren. En die Nederlandse en Duitse samenlevingen en economieën toch veel beter op elkaar te laten passen dan tot dan toe het geval was. En eerder in dat jaar bijvoorbeeld was Helmut Kohl al op officieel bezoek geweest en was ontvangen door Wim Kok en was in Rotterdam gaan praten met studenten en dergelijke. Dat was al een heel belangrijk signaal. En daarna deden de koningin, zeg maar, en Roman Herzog er nog een toefje slagroom overheen om een soort definitieve bewijs te leveren dat beide landen elkaar nu helemaal gevonden hadden en erkenden en ook samen bereid waren om zich in te zetten voor verbetering van de relaties.
1: Maar die stappen en die bewijzen, zeg maar, die waren dit keer dus volgens jou niet nodig?
0: Ja, precies. Dat bedoelde ik. Ik zeg het natuurlijk een beetje impliciet, maar dat was dit keer minder nodig, want we hebben een soort nieuw nabuurschap bereikt sinds die tijd waarin beide landen eigenlijk super intensief met elkaar omgaan. Ook economisch heel veel profijt van elkaar hebben. Maar het probleem is op dit moment dat van buitenaf dat mooie nabuurschap, die goede samenwerking bedreigt zouden kunnen worden, om het een beetje voorzichtig te zeggen. En daarover hebben we dat boek ook geschreven. Het nabuurschap onder druk slaat op die externe bedreiging. Het is niet zo dat we heel veel chagrijn zien tussen Nederlanders en Duitsers, wat wel 25 jaar, 30 jaar geleden het geval was.
1: Ja, maar nog even wel. Wat was aan dit staatsbezoek? Wat hebben we hier nou uitgehaald?
0: Dit is echt zo'n bewijs waarom die staatsbezoeken zo belangrijk zijn. Je haalt 240 Nederlanders bij elkaar. Deels natuurlijk de usual suspects, maar ook vertegenwoordigers van de industrie die misschien helemaal niet zo gek veel met Duitsland te maken hebben. Mensen uit de samenleving of uit de cultuursector. En die laat je met Duitsers kennis maken. En dat in de hoop dat dat zich ook allemaal, die goede stemming die zich dan verspreidt, dat die zich ook over de rest van de samenleving uitspreidt. Dat klinkt allemaal zeker voor Nederlanders die altijd heel erg aan nut denken. Hè? Wat kost dat en wat levert het op? Klinkt dat allemaal als verspilling. Maar dit zijn ontzettend handige en belangrijke investeringen in de toekomst. En voor ons als klein land is Duitsland natuurlijk ongemeen belangrijk. Maar voor Duitsland is Nederland ook heel belangrijk. Wij hebben de ideeën en we hebben ook een beetje de voorbeeldwerking in modernisering, hè, digitalisering en dergelijke, die die Duitsers eigenlijk de afgelopen jaren van ons een beetje gemist hebben en waar ze naar snakken. En ze zijn enorm blij dat we nu weer proberen op het rechte spoor te komen en weer de weg vooruit te vinden. Dat merk je ook wel. Dat illustreert dit staatsbanket, maar vooral dit staatsbezoek ook.
2: Is het gek als ik denk van het is helemaal niet concreet wat er uit dat staatsbezoek komt?
0: Nee, dat geef ik je 100% gelijk. Dat klopt. Maar dat is een fijn staatsbezoek waar je met staatshoofden te maken hebt. Eigenlijk logisch en ook.
2: Is eigenlijk altijd zo.
0: Ja, het is altijd zo en misschien ook wel goed. Want je wil eigenlijk niet dat die koningen en die presidenten, we zitten hier in Amerika, op eigen houtje maar wat gaan bekokstoven. Daarvoor zijn de gekozen regeringen. Hè? En ja, dus ik ben daar zelf niet ongerust over. Dit is hoe internationale betrekkingen hoort te werken.
1: Absoluut. Ja. Maar nog even alle laatste vraag. Welke nalatende impact heeft dit staatsbezoek op de toekomst, denk jij?
0: Nou, dat is een lange termijn effect van zoiets is toch best positief en belangrijk, denk ik. Maar dat gaat vooral daarom dat de stemming gewoon beter wordt onder elkaar. En dat er een soort can-do atmosfeer ontstaat tussen de twee landen. En dat kan je niet afmeten aan verdragen of afspraken. Maar meer dus je kan dat niet direct relateren. Ik ben natuurlijk historicus en wij hebben altijd al een beetje moeite met oorzaken vinden. Maar het schept een voedingsbodem voor veel meer goede dingen.
1: Helder. Nou, dankjewel, Jacob Pekeler.
0: Heel graag gedaan en een fijne avond nog.
2: Dankjewel.
1: Dag.
2: Ja. Dag.
1: Nou, dat was Jacob Pekeler. Overigens, die zit in Münster, hè? Die woont in Münster, die Jacco.
2: Oké. Okay.
1: Ja, daar werkt hij aan de universiteit ook. Ja,
2: en dus, was dus bij het bij dat in die enorme burgerzaal afgelopen week.
1: Daar was hij ook bij, ja. En nou ja, we hebben even naar Duitsland gebeld, maar we zijn nu weer terug. Ja. De cultuurtips.
2: Ja.
1: Nou, ik heb een cultuurtip. Op 20 mei. In de Uitkijk en in het Slagstaat Filmtheater. En op 21 mei in Filmhuis Lumen. Dan vertonen Deutsches Kino de film Ungeduld des Herzens. Lauro Kers vertaalt Stefan Zweig's psychologische roman uit 1939 naar het heden. En het blijft daarbij dicht bij het origineel. Twee werelden botsen als Bundeswehrsoldaat Isaac de verlamde Edith uit een welgestelde familie leert kennen. Vanuit medelijden, genegenheid en verlangen naar een levensdoel ontwikkelt zich een relatie die al snel gevaarlijk kantelt. Gevoelige, scherpzinnige debuutfilm met kijkgewoontes breekt en bekroond werd met onder andere de Max Opvulsprijs. Nou, dat is dus de filmtip. Die kun je dus zien op 20 mei en 21 mei.
2: Nou, dan kun je een week eerder, dat is op 9 juli, kun je naar een lezing in Amsterdam. Dat is bij het Amsterdam Humanities Hub Workspace. Ik weet eerlijk gezegd, heb ik nog nooit van gehoord, maar het is in ieder geval in het Bussenhuis. En echte Amsterdammers weten natuurlijk dat is aan de Kloveniersburgwal 48, dat is het gebouw van de UvA.
1: Wat is dat dan?
2: Daar is een gesprek van Beatrice de Graaf. Nou, die kennen wij allemaal van, welke TV. Talkshow zit zij niet in. En historicus Frank Bosch. Frank Bosch heeft een boek geschreven, het heet Deals mit dictaturen. Dictaturen.
1: Deals mit dictaturen.
2: Zie je, nu val ik dus toch door de mand dat mijn Duits ook niet goed is. Dus ik kan wel minister worden, die kunnen het ook niet.
1: Kan Chris een cursus krijgen?
2: Ja, ja. En de vraag die daar centraal staat is hoe democratieën om moeten gaan met autocratieën. Omdat de afgelopen jaren er heel veel kritiek op Duitsland is geweest. Omdat er nauwe banden waren met niet-democratische staten zoals Rusland, China en Iran. Nou, we weten natuurlijk wel, meneer Schreuder, die is vrienden met Poetin. Of dat vinden mensen. Vinden in ieder geval dat hij daar te vriendschappelijk mee is. Nou, Bush laat in zijn boek op basis van een archiefonderzoek zien dat Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog dus met al dit soort regimes nauwe relaties heeft ontwikkeld. En dan kijkt hij naar de politieke en economische belangen, maar ook naar de invloed op de mensenrechten. Of de invloed van mensenrechtenactivisten. En het interessante is dat de kritiek van die mensenrechtenactivisten dus ook echt een rol blijkt te hebben gespeeld in het Duitse buitenlands beleid. Nou, Beatrice de Graaf gaat met hem in gesprek. Dat is dus op 9 juli om 5 uur in Amsterdam in het Bushuis.
1: Ja, dan hebben we een prijsvraag.
2: Nou, vertel.
1: De weggevenactie. Wij geven namelijk een exemplaar weg van het boek Nabuurschap onder druk. Nederland en Duitsland in een turbulente wereld van Jacob Pekelder, Marja Verburg en Michiel Mulder. En dat boek, dat kun je winnen als je het antwoord weet op de volgende vraag. En dat is: welke Duitse bondspresident bezocht Nederland in 1995? Ik herhaal: welke Duitse bondspresident bezocht Nederland in 1995? Degene die het goed heeft en als eerste mailt, ga naar duitslandpodcast.nl. Die kan het boek krijgen. Dus dan kun je het boek winnen.
2: Nou, heel mooi. Dan kunt u natuurlijk ook nog doneren voor deze podcast. Als u deze podcast elke 2 weken luistert, dan vinden wij het leuk als u ons steunt. Want we kunnen het niet voor niks doen. Dat kunt u doen via bunk.me/Duitslandpodcast. En elke bijdrage is daar van harte welkom. Kunt u natuurlijk ook abonneren op dit kanaal. Vinden wij ook leuk. En dan luistert u ons, hoort u ons over, denk ik, ongeveer 1,5 week weer.
1: Ja, en we gaan de volgende keer naar de Schlagerzanger Heino.
2: Nou, dat is echt iets. We hebben daar maanden naar uitgerekend. Dat wist u misschien al. We waren al een keer eerder naar Heino, maar toen hadden we autopech gekregen. We gaan proberen dit keer wel bij Heino te geraken.
1: En dus niet autopech te krijgen.
2: Tot de volgende keer.
1: Oké, dag.
2: Dag.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
8: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility – The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: De laatste inzichten.
2: New Business Radio, voor business shapers.
3: With a million stars in the galaxy. But I'm floating with them, it's hard for me to see.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-upfase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
0: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

Volgende maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Doorzie wat er komt.
0: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
3: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.